In alle kloosters in Nederland bidden ze, als het goed is, op het eind van de middag, begin van de avond, de vespers. En de vespers is zo'n gebed dat je terugkijkt op de dag die achter je ligt en de avond die nog voor je ligt. En in sommige kloosters beginnen ze dan de vespers met de aanhef Deus in adjutorium meum intende. Het is de aanroep om te vragen om Gods hulp en nabijheid. Nou kent u waarschijnlijk allemaal wel de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Ik laat u er wel eens wat van horen. Maar ik kwam nu een vesper tegen van Lodovico Grossi da Fiadana. Nou, en daaruit wil ik u nu twee stukken laten horen. De opening met het Deus in adjutorium meum intende. Gevolgd door het O Dulcissima Maria. Een lofzang op de moeder gods Maria. En dat past natuurlijk ook helemaal bij Radio Maria. Waar ook u vandaag weer naar luistert naar het programma Musica Sacra.

twee van die prachtige stukken uit de Vespers. Van die componist waar ik nog nooit van gehoord had, Lodovico Grossi da Fiadana. Alleen al zo'n naam klinkt toch prachtig, hè? Ja, dan daar kennen ze wat van in Italië. En het werd hier trouwens gezongen door I. Fagiolini, onder de leiding van Robert Hollingworth. U weet allemaal wel inmiddels dat ik nogal gecharmeerd ben van een beetje uitgebreid Kyrie. Omdat je tijdens het Kyrie zo prachtig kan reflecteren op de schuldbeleidenis die je net gebeden hebt, maar ook van waarin ben ik nou in de afgelopen tijd tekortgeschoten? Waar heb ik Gods erbarming en Gods liefdevolle vergeving nou het hardste voor nodig? Maar soms kan je ook een Kyrie hebben dat best uitbundig is, maar misschien toch ook wel tot bezinning en tot nadenken aanzet. Dat zal zeker het Kyrie zijn wat ik u nu laat horen uit de Missa Bruxellensis, oftewel de mis van Brussel. Een van de centra in Europa waar het Europees Parlement aan het werk is. Een deel van de tijd werken ze in Brussel, andere gedeelte in Straatsburg. Want het geld moet rollen, dus moet je gewoon geregeld met z'n allen verhuizen. Afijn, maar dat heeft niks te maken met dit Kyrie. We gaan luisteren naar het Kyrie van Bieber. En het wordt hier uitgevoerd door een heel koor en muziek met Jody Safai.

Ik kan natuurlijk zusters en broeders niet naar het Kyrie luisteren zonder dat daarna ook weer dat Gloria klinkt. Hè? Die prachtige lofzang die we in de mis op zon en feestdagen mogen zingen. En dit is een Gloria van Chiara Margarita Cozzolani. Nou, ook weer zo'n prachtige Italiaanse naam van een componist die ik helemaal niet ken, nog nooit van gehoord heb. Maar geniet, zusters en broeders, van dit mooie Gloria in Excelsis Deo.

En na dat Gloria, dan valt het lot even stil en dan volgt het collecta-gebed. Zo'n moment dat je in het bidden ook, als het ware, het thema van de lezingen al een beetje terug hoort komen. Hè? Het sluit aan bij de lezingen die daarna zullen volgen. En dat voorlezen van die lezingen, ja, dat is altijd, dan ga je zitten, dan sluit je je ogen, dan spits je je oren en je opent je hart. En dan laat je het woord van God opgeschreven door mensen binnenstromen. Je kan het helemaal in je opnemen. Maar je moet het wel aan jezelf ook dan durven toelaten. En daarna zo'n eerste lezing, dan volgt er vaak een gezang. Ik heb u een tijd lang steeds de antwoordpsalm van de zondag laten horen. Binnenkort begin ik daar weer mee. Maar nu door allerlei omstandigheden ben ik dat een beetje vergeten. Want in de zomer dan leef ik me vaak ook een beetje uit door dingen te laten horen die ik gewoon mooi vind. En die niet gebonden zijn aan een tijd van het kerkelijk jaar. Maar als we kijken naar de wereld waarin we leven, dan denk ik, als er iets is waar we in de wereld behoefte aan hebben, dan is het aan vrede. Vrede die zo kostbaar is. En dan denk ik aan al die oorlog en strijd die mensen voeren in Oekraïne en Rusland. Dan denk ik aan Israël en de Palestijnse gebieden, maar ook de gebieden er rondomheen. Libanon, et cetera, de aanvallen die er over en weer her en der plaatsvinden. En nog op zoveel andere plaatsen in de wereld ook. Dan denk ik van, oh, wat een leed wordt er aangericht door mensen die toch vaak boosaardige plannen hebben. Dan hoor ik zo'n spotje op de radio dat 1 op de 10 kinderen in de wereld er alleen voor staat. Dat is vaak ten gevolge van oorlog en strijd. Dat kan toch niet, hè? Dat je als kind alleen staat in de wereld en je maar moet zien te redden. En er zijn er gelukkig instellingen als de SOS Kinderdorpen, waar kinderen terecht kunnen en opgevangen worden. Maar vrede hebben we nodig in de wereld en in ons hart. Van Knut Nystedt horen we uit een van de 3 motetten: Peace, I live with you. We hebben allemaal die vrede, Gods vrede, zo hard nodig. En de Noorse soloistenkoor onder leiding van Grete Pedersen zingen dit.

Ja, we moeten niet vergeten om in de mis of op andere plekken te bidden dat er vrede mag komen. Vrede in de harten van de mensen. En dat is natuurlijk ook als we gewoon ergens een kaarsje op gaan steken. Hè? Steek een kaarsje aan bij de Moeder Gods Maria. Niet direct voor dat je kinderen of je kleinkinderen zich mogen bekeren. Maar dat de leiders in de wereld zich mogen bekeren. Opdat er gewerkt zal worden aan echte vrede. En als je echt durft te werken aan die vrede, dan ben je een gezegend mens. Zoals we ook hoorden in Psalm 1. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Die niet de weg der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in zeren wet, haar dag en nacht oververweegt. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. De zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet, brengt hem voorspoed. De Heer immers kent de weg van de vrome, de weg van de zondaars loopt dood. Psalm 1. Hier, een werk van een anonieme componist, gezongen door het Kievs Kamerkoor.

dat Kievs kamerkoor. Ik hoop dat dat binnenkort weer in alle rijkdom en glorie kan en mag zingen, waar ook ter wereld. En dan zingen ze misschien ook over het kruis dat je moet dragen. Dat kruis wat we allemaal dragen en wat Christus voor ons gedragen heeft. En daar wil ik u nu laten horen. O Salutaris van Juan Chrysostomo Arriaga. En vergeet al die namen maar. Maar vergeet niet dat we gaan luisteren naar O Salutaris.

Ik had het net over het Kiev's Kamerkoor, dat ik toch ook hoop en wens dat ze weer in vrede hun kunsten mogen vertonen en de lof van God mogen gaan zingen. Maar dan zal je eerst moeten bidden, zoals ik al zei, van om vrede. Ik zei al tegen u, als u in een parochiekerk of zo komt, steek een kaarsje op voor vrede in de wereld.

in de wereld. Bid om die vrede. We gaan luisteren naar het werk van Valentin Silvestrov. En het Kievs Kamerkoor zingt ook dit keer de Prayer voor Oekraïne. Het gebed voor Oekraïne.

Ja, voor en voor alles is een tijd. We hebben het, zoals Prediker gezegd, er is voor alles een tijd. Hè? Een tijd om te werken en een tijd om te rusten. En over die tijd en over Prediker zingt Martijn Buwalda in het lied Voor alles is een tijd.

Voor alles is een tijd. Ja, ik moet altijd wel een beetje lachen om die Martijn Buwalda. Dat is... Ik geniet er wel van om hem te horen. Zo kan ik ook enorm genieten van de muziek van Damascus. U kent ze inmiddels wel, want ik heb ze al vaker laten horen. Die zingen en rappen met een religieuze boodschap. En ook vandaag, net na Martijn Buwalda, waarin het gaat over dat voor alles een tijd is, horen we Damascus die zingt: wat als de prediker gelijk heeft en alles wat er om mij heen is zijn eigen tijd heeft? Wie ben ik dat u denkt aan mij, vader? Maak me strijdvaardig, want Heer, ik ben zwak. Geen dak boven mijn hoofd, één gat in mijn geloof. En mijn kracht is vertrapt in mijn hart en in mijn hoofd. Red dit wrak van de dood. God, ik heb u zo nodig. Zo en nog veel meer van dit zingt Damascus in Psalm 152.

En dan zouden we denken, Psalm 152, die hebben we toch helemaal niet? Nee, klopt. Damascus heeft zijn eigen Psalm 152 geschreven. Waarin ze ook zingen, red mij dan opnieuw. Ze vragen echt ook in hun lied van, ik voel me zwak, moe, gebroken, ik ben bang voor alles wat er gaat komen, bang om dood te gaan, ik verdrink in deze oceaan. Het is één groot gebed om Gods hulp en Gods bijstand. En denk niet te snel, rip, wat moeten we ermee? Nee, luister ernaar en probeer het te verstaan en te begrijpen. Maar je hoeft niet altijd alles te kunnen begrijpen en te verstaan. Want van het volgende lied verstaat u vast helemaal niks. Dat van wat we net hoorden van Damascus, dat kan je verstaan. Want die zingen het Nederlands. Maar als ik zuster Glenda laat horen uit Zuid-Amerika, Mexico geloof ik. En dan zingt ze in het in Spaans. Tú mi alfarero. Geen idee waar het over gaat. Alleen dat het over God gaat.

0: dat u in mij leeft. Als de God in mijzelf weer de overhand neemt, red mij dan opnieuw op dat u in mij leeft. Als de God in mijzelf weer de overhand neemt, red mij dan opnieuw op dat u in mij leeft.
1: Vader in de hemel, laat me even met u praten. Ik ben dood op, ik hoop op een beker levend water om de dag door te komen. Een nacht vol demonen, voel me zwak, voel gebroken. Ik ben bang voor wat er komen gaat.

In mineur lijkt alles zwart-wit als een zebrapad. U bedacht een regenboog, veel te vaak vergeet ik dat. In mineur lijkt alles zwart.

0: Nou, waarvan heeft ze nou meer meegekregen als boodschap? Van Damascus of van zuster Glenda? We komen zusters en broers weer op het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik vind het altijd fijn om te besluiten met een Maria-gezang. En vandaag is dat het Salve Regina van Claudio Monteverdi. En Luovo musicien zingen het en voeren het uit.
1: Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro.

En dit was weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria met het Salve Regina. Maar het echte einde volgt nu in het gebed. God, Vader, schepper van hemel en aarde en schepper van ieder van ons mensen, U die ons de levensadem inblaast, roep de regeringsleiders in de wereld wakker. Schud ze door elkaar dat oorlog nooit tot heil en zegen van de mensheid strekt. Maar alleen vrede, vrede die U ons geeft, God. Geef ook vrede in de harten van al die leiders die elkaar bevechten en die hun volk opofferen om de dood in te gaan voor hun eigen gewin, macht en aanzien. Goede God, stort uw zegen uit. Raak die leiders in de wereld met de kracht van uw geest en zegen hen en maak van hen liefdevolle mensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, wat een mooie entree toch, die jingle altijd. Welkom beste luisteraars bij het programma De Club van Job. Welkom pastoor Menna.
1: Goh, dankjewel.
0: Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed. Mijn arm iets minder, maar ja. Voor de rest gaat het goed. We beginnen maar gewoon, want ik heb toch weer een stel vragen op mijn telefoon. Vragen, begin ik eerst maar mee. Nog van de vorige keer. Als ik biecht, tegen wie zeg ik dan mijn zonde? Is dat tegen de priester? Tegen de priester in persona Christi? Als God onze zonde al kent en alleen hij kan vergeven, waarom beleidt een katholiek zijn zonde dan? Dan toch aan een priester die in persona Christi handelt?
0: Nou, goeie vraag. Komt waarschijnlijk wel vaker terug, deze vraag.
1: Nou, in ieder geval, het antwoord is heel simpel.
0: Ja.

0: tempel.
1: Ja.
0: De verzoening tussen de mensen en God is Christus. Hij heeft die bewerkt. En zegt Paulus, ons heeft hij de dienst van de verzoening opgedragen. Dus de dienst van de verzoening, dus het feit dat die verzoening bij iedere individuele mens komt, is aan de kerk opgedragen. Allereerst door het doopsel toe te dienen, dat doet de kerk. Het is ook de kerk die kijkt of iemand geschikt is voor het doopsel of zijn werk geloven. En in tweede instantie in het sacrament van de biecht.
1: Mm-hmm.
0: En dus het is gewoon door goddelijke instelling dat de verzoening door de kerk gebeurt. Wie zonde gij vergeeft, hun zal ze vergeven zijn, enzovoorts allemaal. Dus het gaat niet rechtstreeks. Dat beweren protestanten wel, die namelijk geen sacramenten kennen, of althans nauwelijks. Geen echte sacramenten. En Christus is degene die vergeeft, en hij blijft vergeven door de sacramenten van de kerk. En die sacramenten bedienen, dat is de priester, zeker het sacrament van de biecht. En dus inderdaad, de priester is dan in persona Christi als hij zegt, ik ontsla je van je zonde. Dat doet de priester zelf niet, maar dat gebeurt in de naam van Christus. En dan zeggen, ja, dan zeggen heel veel mensen, als God toch alles al weet, waarom moeten we dan nog de zon? Kijk, datzelfde geldt voor bidden, dan hoef je niks meer te doen, want God weet alles.
1: Mm-hmm.
0: Nee, de mens moet natuurlijk zelf in zijn daden zijn aanhankelijkheid, zijn berouw, zijn geloof enzovoorts uiten. Zonder uiting, wij zijn lichamelijke personen, wij moeten het uiten. Diep alleen in onze gedachten is niet voldoende. Hè, als je van je vrouw houdt en je laat dat nooit merken, door ze nooit te kussen, nooit te omhelzen, dan kun je het wel heel diep in je hebben, maar dan geloof ik er niet hard in. En die vrouw ook niet.
1: Ja.
0: Dus het moet lichamelijk gebeuren. En zo is het in de kerk ook. Christus is lichamelijk onder ons verschenen. God is mens geworden. En daarom ook zijn die zichtbare tekenen nodig waarin het heil wordt meegedeeld. Zou dat voldoende zijn wat ik nou? Snap jij het allemaal?
1: Nou, ik vind het een heel mooi antwoord. Ja, het is ook, maar misschien nog een klein stukje van de vraag van, beleidt de biechteling dan zijn zonde aan de priester?
0: Ja, hij beleidt ze aan de priester. Hij beleidt ze aan de priester.
1: Ja.
0: Maar door de priester aan God natuurlijk. Maar hij beleidt ze aan de priester.
1: Ja.
0: Het is ook de priester die raad geeft. En de priester die ontslaat. Dat is juist het sacrament.
1: Ja.
0: Als je het rechtstreeks tot God doet, is het geen sacrament.
1: Ja. Hè?
0: Dan hoef je ook niet de biechtstoel in.
1: Ja.
0: Maar zo werkt het niet in onze kerk. Goed. Hallo, eerwaardig pastor Menne. Wilt u mij uitleggen, alsjeblieft, het evangelie van afgelopen zondag over die ene Canaanese vrouw die trad naar voren en schreeuwde, ontferm u over mij, enzovoort. En hij gaf haar geen antwoord, maar uiteindelijk antwoordde hij en zei iets over het brood van de kinderen, enzovoorts. En zij zei dan, Jezus, zeker Heer, ook de hondjes eten de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Ik moet u zeggen, ik snap hier niets van. Nou, dan moet u duidelijk weten dat de Joden, en Jezus was natuurlijk een Jood op de eerste plaats, zich bewust waren dat ze het uitverkoren volk van God waren.
1: Hmm.
0: Dat is heel hun geschiedenis, is dat duidelijk. En de andere volken, die zijn vele stapjes minder. En meestal tegengesteld aan het volk van God. Dus de uitverkiezing van het volk van God, dat God zijn volk uit, dat komt hier duidelijk naar voren.
1: Ja, want die vrouw is geen Jood.
0: Die vrouw is geen Jood, nee. Ze is een Canaanees, ze is een buiten, een goyim, een van de goyim, zoals de Joden zeggen, van de heidenen. En Jezus zegt, ik ben gekomen voor de kinderen van Israël.
1: Mm-hmm.
0: In eerste instantie ben ik daarvoor gekomen. Dat is ook zo. De Messias komt allereerst voor Israël. Pas als Israël hem verwerpt, gaat hij eigenlijk naar de heidenen toe. En trouwens tijdens zijn leven al een beetje hoor. Maar in eerste instantie voor Israël. Het uitverkoren volk. En daarvoor is het brood bestemd. En brood betekent dan het volle heil, zal ik maar zeggen. En dan toont die vrouw haar geloof en zegt ja. Want Jezus heeft het over.

0: ja, ze hebben een nieuwe vertaling, hondjes geschreven. Ja, maar hondjes, vroeger zijn gewoon honden.
1: Ja.
0: Ja. Omdat het hier dan over hondjes als huisdieren gaat.
1: En het is eigenlijk nog iets vernederigender.
0: Nee, het is liever, geloof ik.
1: Ik denk juist.
0: Ik denk, maar ik weet het niet. Ik kan niet in de hoofden van de vertalers kijken. Probeer ik wel af en toe, maar... Ik denk dat honden, dat is een pejoratief woord voor de... mensen worden vergeleken met honden als ze niet deugen.
1: Hmm.
0: Honden, slecht woord. En dat slaat dus niet op een...
1: Op het dier in de eerste plaats.
0: Nee, op het huisdier. Want dat is natuurlijk onderhand een huisgenoot, zal ik maar zeggen.
1: Ja, familielid.
0: En daar wordt dan een verkleinwoord gebruikt, hondje. Het klinkt ons merkwaardig in de oren. Maar we laten dat maar aan vertalers over. Die hebben allemaal gekke dingen gedaan. Waar ik van alles... Dan vind ik hondje nog het minst erger. De hondjes eten de kruimels die van de tafel zijn. Dus ze zegt, wij zijn heidenen, we mogen toch die kruimels nog wel? Een beetje mogen we er toch van hebben? En dan zegt Jezus, een geweldig geloof hebt u vrouw. Geloof is u gered. Dus dan zien we dus dat de heidenen soms meer geloof hebben dan de joden.
1: Ja.
0: In het leven, daar gaat het over.
1: En omdat ze aanhoudt, dus ze volhardt ook in haar
0: volhard. Ja. Dan nog een andere vraag. Mag ik u vragen om te duiden waarom wij katholieken beter onze mensen begraven dan ze te verbranden in een crematie? Ik vind het verschrikkelijk dat echtgenoten of kinderen hiervoor kiezen en weet niet goed hiermee om te gaan. Waarom wordt dit in de kerk niet meer goed uitgelegd door priesters aan de gewone mens? Hoe kan ik het liefdevol uitleggen aan mensen? Ik weet dat begraven niet beter is voor iemands zielenheil, maar waarom dan wel? Het lichaam ter rust te leggen in afwachting van de Heer, tweede komst. Is crematie goedgekeurd door de kerk? Dank u voor het antwoord op deze drie vragen. Nou, laten we zeggen dat de traditie van de christenen is, het grootste gedeelte van de traditie is begraven.
1: Mm-hmm.
0: En dat begraven heeft te maken met het feit dat Jezus ook begraven is. Dat is de belangrijkste reden. Dat Jezus ook begraven is en uit het graf is opgestaan. Dat betekent niet dat in de loop van de geschiedenis er nooit geen crematie is geweest. Bij besmettelijke ziekte, dan werden ook de lichamen verbrand.
1: De pest.
0: Van al die dingen, vanwege het gevaar van besmetting te voorkomen. Maar normaal was het begraven. En de kerk heeft dus, nog niet zo heel lang geleden... het verbod op crematie opgegeven. Dat verbod voor crematie was er in het verleden vooral omdat dat gepropageerd werd door mensen die niet in de vrijstens geloven. Die zeiden, we moeten het lichaam vernietigen en dan daardoor aangeven dat ze niet in de vrijstens geloven. Daar heeft de kerk het afgewezen. Nu wijst het niet meer af. Om allerlei redenen, zegt ze, kan crematie toegestaan worden. Je hebt ook in grote steden waar weinig plaats is voor kerkhoven. Dan is het natuurlijk makkelijker als een lichaam gecremeerd
1: wordt.
0: Neemt minder plaats in beslag. Dus dat kan allemaal. Om hygiënische redenen enzovoorts allemaal. Maar, staat er in het kerkelijke boek, de kerk heeft een voorkeur voor begraven.
1: Ja.
0: Omdat Jezus altijd begraven is. Dus je mag je niet meer verzetten als mensen zich laten cremeren. Maar je mag wel zeggen, wij hebben een voorkeur voor begraven. Omdat Jezus ook begraven is. Nou vind ik dat de kerkelijke wetgeving een beetje te slap is in deze. Dat vind ik zelf. Want als ze er een voorkeur voor heeft, dan zou ze eigenlijk moeten zeggen, daarom bepalen wij dat priesters en religieuzen begraven worden. Want je ziet steeds meer dat nonnen zich laten cremeren en priesters laten zich cremeren enzovoort. Dus cremeren wordt steeds gewoner.
1: Ja.
0: En dus die voorkeur voor het begraven, die verdwijnt steeds meer uit het zicht.
1: Ja.
0: Ook om financiële redenen zelfs. Een heleboel mensen, het is goedkoper om... Bovendien vindt de kerk dan wel dat je de as moet bijzetten en die mag uitstrooien.
1: Okay.
0: Want het uitstrooien is net, het lichaam doet er niet toe. En dat vindt de kerk niet. Het lichaam doet er wel toe. Je moet eerbied hebben voor de lichamelijke component van de mens.
1: Mm-hmm.
0: Heb ik hier voldoende Ja, ik denk het wel. Ik voldoende heb gezegd hierover.
1: Volgens mij ook, ja.
0: Ik zag onlangs dat de heer Munsterman weer geschreven had over onze gewaardeerde monsieur Mutsheids en een brief naar de paus. Is de heer Menne daar ook bekend mee? Ik ben overal bekend mee natuurlijk. Ik heb geen abonnement op het Nederlands Dagblad en ik probeer de heer Munsterman eigenlijk te vermijden. Dat is heel verstandig.
1: Maar hij vindt het toch interessant. Hij of zij vindt het toch blijkbaar interessant wat er dan gebeurd is in die brief.
0: Ja. Ja. Er is nog een andere vraag over diezelfde kwestie. Bisschop Mutsheids heeft een open brief aan de paus geschreven. Daarop heeft hij volgens het KN wel 100 reacties ontvangen, waarvan slechts 3 negatief, waaronder die van Monsieur de Korte, die aangeeft dat de opbouw van een synodale kerk onverkort doorgaat op verzoek van paus Franciscus en paus Leo. Wat is uw kijk op deze brief van de monsieur en zou u dat misschien kunnen doen aan de hand van de inhoud? Is het niet jammer dat de Korte zo negatief is, terwijl zijn hulpbisschop groot gelijk heeft? Zouden niet veel meer bisschoppen zich tegen het synodale gebeuren moeten verzetten?
2: Ja.
0: De laatste ben ik het helemaal mee eens. Ik heb me ook van het begin af aan verzet tegen dat synodale gebeuren, omdat het niet bij de katholieke kerk past op die manier. Omdat het uiteindelijk oeverloos gezwets is met de bedoeling dat er iets uitkomt wat we niet moeten willen. De alternatieve ideeën die worden daarmee gepropageerd. En dat zie je al. In rapport nummer 9 van de Romeinse synode.
1: Ja.
0: Daar wordt dus over homoseksualiteit gerapporteerd door het koppel dat James Martin heeft gezegend. En die komen zeggen hoe fijn het allemaal is. En hoe slecht de echt katholieke opvang van de homoseksuelen in Amerika is, Courage. Dus dat gaat helemaal tegen de kerk in. En dat staat in een officieel document van de kerk. Nou heeft het Vaticaan er zich wel een beetje van teruggetrokken. Maar je ziet wat voor dingen dan naar boven komen. Mm-hmm. En die dingen worden dan alle bisschoppen toegestuurd enzovoorts allemaal. Hetzelfde gaat over de wijding van vrouwen, wijding van gehuwde man, al die alternatieve dingen, die worden daar gepromoot. Hmm. En hoe meer mensen dat roepen, er zijn juist de mensen die deelnemen die dat roepen, want de anderen worden niet eens uitgenodigd. Waardoor de kerk langzamerhand de geest rijp probeert te maken voor die alternatieve dingen, lijkt het. En daarom, en dat heeft, ik kan de inhoud niet helemaal bespreken, want het is een vrij lange brief. Ik kan iedereen aanraden om hem te lezen. Je kunt hem vinden op internet, Paarse Papers, Monsieur Mutsheids. Dan krijg je zijn eigen blog, Paarse Papers. En dan kun je hem helemaal lezen, in het Nederlands en het Engels.
1: Hmm.
0: En hij is vrij lang en hij behandelt zeer concreet alle onderdelen die ik zo niet voor de geest heb. Maar het zou ook te lang duren om dat allemaal te behandelen. Maar wat ik net zeg is eigenlijk het belangrijkste.
1: Ja.
0: Hij zegt ook, het is oeverloos gepraat. Waar we niks aan hebben. Zijn de kerken er de volle door geworden? Is de waarheid verder verbreid? Is er meer missionering? Nee, dat is helemaal niks. Het bereikt helemaal niks. Het heeft helemaal niks geen zin. Het is alleen navelstaarderij en de bedoeling om alternatieve dingen te promoten. En daar zouden we niet aan mee moeten werken. De kerk moet weliswaar luisteren. Het heeft trouwens ook altijd gedaan. Luisteren naar mensen.
1: Mm-hmm.
0: Maar luisteren is niet haar voornaamste taak. Haar taak is te verkondigen. Ze moet Christus verkondigen. En waar blijft Christus in de hele geval van het synodale proces? Dat is eigenlijk in het kort die brief. En daar heeft hij groot en groot gelijk in. Er zijn natuurlijk meer bisschoppen die dat gezegd hebben. Maar dat zijn meestal bisschoppen die hulpbisschop zijn. Want die kunnen ze niet al goed afzetten. Want wat moet je een hulpbisschop? Die heeft dan niet zoveel te vertellen. Die kun je niet afzetten.
1: Mm-hmm.
0: Of emeritus bisschoppen. Die zijn al afgezet of met pensioen gegaan. Het is bijna hetzelfde als in de wereld. De kerk lijkt op de wereld. Als je iets zinnigs over wilt zeggen over stikstofbeleid en zegt dat het onzin is, dan moet je als wetenschapper met pensioen zijn.
1: Hmm.
0: Want als je nog werkt, word je ontslagen.
1: Nou,
0: want je mag alleen maar een bepaald verhaal vertellen En al is de ander nog zoveel bewijzen voor, je mag dat niet zeggen, want dan val je buiten de boot. Dat kun je alleen maar zeggen als je met pensioen bent. In de kerk is het eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Want iedereen moet braaf doen wat de paus gezegd heeft. Zelf, een vreemde paus als Franciscus, moet je nog nakakelen. Hè? Dat doen de meeste bisschoppen. Mm-hmm. En in Nederland hebben ze natuurlijk niet gezegd, we doen dat niet. Want dat is erg ongehoorzaam, weet je niet, dat kan niet. Maar ze hebben het wel een beetje ingedekt. De meeste bisschoppen hebben de onderwerpen bepaald zelf waar het over moet gaan. En laten niet praten over die gekke dingen en zo. Mm-hmm. Maar in Progis gebeurt dat soms wel. Mm. En wie komen er dan praten? Dat zijn de alternatieven. De boomers, de oudere mensen. Die nog steeds met diezelfde praat zitten van... we moeten vrouwen en dat allemaal. Wat allemaal al passé is. Mm. Die jongens zitten daar niet mee.
1: Vrouwen in het ambt en zo.
0: Ja, al dat soort dingen. En homo's en weet ik wat dan. Todos. Dus, ja. Monsieur de Korte vindt het natuurlijk niet fijn... dat wij hij aan één stuk doorpraat over synodale kerk enzovoorts allemaal... Wat overigens ook allemaal wat meevalt, hoor. In feite worden de beslissingen in het bisdom ook niet synodaal genomen, hoor. Die worden gewoon op hoog niveau genomen. En dat is meestal erger. En dan wordt er naar de hand over gepraat. Ik ken het vanuit de priesterraad. Daar wordt nooit van tevoren wordt er om raad gevraagd. Dat is altijd achteraf. Dus zo synodaal is het allemaal niet. Dat is allemaal een etiket wat erop geplakt wordt.
1: Oké, nou die brief is, ik heb hem hier voor me. Die is inderdaad te vinden op paarse papers. En dan hebt u aan de rechterkant een soort inhoudsopgave. Dan kunt u kiezen voor de Engelse brief of de Nederlandse brief.
0: Ja. En dan kunt u ook altijd alle andere stukken die hij publiceert, kun je daar vinden.
1: Ja.
0: Goed. Ja. Meneer Munsterman... die schrijft in het Nederlands Dagblad. Dat is een katholiek. Maar een katholiek die toch wat... soms wat alternatieve opvattingen heeft. En graag met schandaaltjes en vervelende dingen naar voren komt. Dus daarom zijn een heel hoop brave katholieken... zijn niet zo gecharmeerd van Harry Munsterman.
1: Wat zegt u dat netjes?
0: Huh? Ja, heb jij er een mening over?
1: Nee, u zei, dat u het heel netjes zegt.
0: Oh, dan is
1: dat u het keurig verwoordt.
0: Dan heb ik een Club voor Job met betrekking tot de feestdag van de heilige Pius X. Er zijn groeperingen die de oude kalenders gebruiken... die nog uit de tijd zijn voor bepaalde recente heiligverklaringen. Klopt het dat de kerkelijke kalender verandert met de tijd? Nou... het is natuurlijk in het verleden altijd zo geweest... dat de kalender op kleine onderdelen regelmatig werd aangepast. Er waren natuurlijk nieuwe heiligen die erbij kwamen. Ja. En die moesten een plaats hebben. En soms vielen die dan alle twee op dezelfde dag.
1: Ja.
0: Dan moest soms een oude heilige wijken. Die ging dan naar een andere dag. Vooral de meeste heiligen worden gevierd op de dag van hun sterven. Maar sommigen ook op de dag waarop de relieken zijn overgebracht. Weet ik wat allemaal een heleboel redenen zijn om die dag te kunnen vieren. Dus dan veranderde er iets. De grote verandering is gekomen bij de liturgievernieuwing na Vaticaan II. Toen eigenlijk de hele liturgie op de schop ging. Wat in de loop van de kerk nooit gebeurd is. Hè. Dat is een unieke kwestie. Een hele nieuwe liturgie ontwikkeld en gemaakt...
1: Ja.
0: Wat Benedictus zei, een laboratoriumliturgie. We hebben laboranten in een laboratorium hebben die liturgie zitten maken. Terwijl liturgie altijd in de praktijk van de kerk ontstaan en geëvolueerd is, langzaam.
1: Inderdaad, is heilige Paus Pius overleden op 20 augustus. Alleen wordt dan niet gevierd, want dan was al de heilige Bernardus.
0: Ja.
1: Dus dan komt hij een dagje later. Zo.
0: Juist, maar... Na Vaticaan II is dus de hele kalender veranderd. Ze hebben alles in de war. Dus op een gegeven moment weet je niet meer op welke dag het is. En zoals ik af en toe de oude mis vier voor bepaalde groepen... dan kan het zijn dat ik een feest twee keer vier... omdat het op verschillende tijden valt.
1: Ja.
0: Die hele kalender, de vroegere kalender, is anders dan de huidige. Om allerlei redenen. Een belangrijke reden is daarbij dat men de sterke tijden, dat wil zeggen dus de advent, de vaste, de paastijd, dat men die zoveel mogelijk vrij heeft gehouden van heilige feesten. Mm-hmm. Om daar de Heer zelf te kunnen vieren.
1: Ja, daarom zijn er ook zoveel heilige feesten buiten de sterke tijden.
0: Ja, die zijn dus verplaatst. Dan is een tweede ook nog, dat in de vroegere kalender werd bijna iedere heilige gevierd. Die was verplicht, zal ik maar zeggen. Ja. Tot en met derde klas is het eigenlijk normaal dat die gevierd worden. Dat is bijna alle heiligen. Nu heeft men vrije gedachtenissen en verplichte gedachtenissen. Verplichte gedachtenissen, dat is voor vandaag is verplichte gedachtenissen, moet iedereen vieren. Maar je hebt een heleboel heiligen die je mag vieren, maar die je niet hoeft te vieren. Dan zegt de kerk, ja, die moet je vieren als de mensen die heiligen vereren in die plaats. Of als hij heel bekend is. Sint-Nicolaas is bijvoorbeeld een vrije gedachtenis. Maar in Nederland ligt het voor de hand om Sint-Nicolaas echt te vieren, omdat we die kennen natuurlijk. Ja. Enzovoorts. Dus. En dan krijg je dus dat sommige priesters, met name de jongere priesters tegenwoordig, die weer wat meer aanhaken bij de oude kalender, zal ik maar zeggen, de oude ding, dat ze alle vrije gedachtenissen vieren. Terwijl ik natuurlijk de geest van de nieuwe liturgievernieuwing meer. Dus ik vier alleen maar verplichte gedachtenissen en vrije gedachtenissen als we ze kennen. Want een heleboel heiligen kennen we helemaal niet, maar ja, je kunt je natuurlijk bekend maken. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de directeur van Radio Maria, maar hij moet zelf maar zeggen het niet zo is, meestal de vrije gedachtenissen ook viert. Als je al geen oude mis doet van, maar als je de nieuwe mis doet.
1: Als hij hier althans de mis viert bij Radio Maria, altijd op dinsdag, dan hangt het een klein beetje af ook van zijn persoonlijke voorkeuren. Dus sommige haalt hij liever naar voren dan anderen.
0: Nou, maar doet hij ze niet allemaal, altijd?
1: Nee, volgens mij niet standaard, nee.
0: Oh. Er zijn er die het standaard doen.
1: Maar ik kan me vergissen, dus inderdaad.
0: Goed, dan krijg ik weer een nieuwe vraag over de begraven en cremeren. Wanneer mag een graf dan geruimd worden? Nou, laten we zeggen een graf. In de meeste plaatsen wordt een graf niet eens geruimd. Daar wordt het monument eraf gehaald. Mm-hmm. En men laat gewoon het gebeente liggen. Tot er een keer iemand nieuw, zo was het tenminste in het Plogiekerkhof waar ik geweest ben. Tot er iemand op diezelfde plaats opnieuw begraven wordt. En dan graaft men opnieuw. Vindt men dan nog botten, dan begraaft men die iets dieper. En dan wordt er gewoon iemand bij begraven. Er zijn ook plaatsen waar men wel ruimt. Ja. En de botten bij elkaar doet in een verzamelgraf. Dus dat kan ook.
1: En wanneer mag het dan? Is dat na 10 jaar? Is dat na 5 jaar? 50 jaar?
0: Dat wordt wettelijk bepaald.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Kijk, er zijn bijvoorbeeld, ik geloof in Napels, waar men heel weinig plaats heeft of kerkhoven. Daar worden, geloof ik, mensen begraven een korte tijd. Dan worden die botten opgegraven en die worden min of meer uitgekookt of zoiets, wat er nog aan vlees. En dan worden die botten in een muur begraven, omdat ze daar makkelijker in zo'n, in een kleine plaats kunnen. Zoiets is het. Maar dat speciale plaats was dus weinig. Dus dat hangt van plaatselijke dingen af. Ja. Hoe kijkt de kerk tegen andere manieren, zoals het oplossen van het lichaam, natuurbegrafenis, zeemansgraf? Nou, dat oplossen van het lichaam, dat denkt de kerk niet voor. Maar heeft ze niks van gezegd, nog niet. Want dat is zo nieuw. Ze zijn er niet op gereageerd. Hoe heet dat nou ook weer? Heeft een naam.
1: Ik ken het helemaal niet.
0: Nou, dan los je het op in een of andere chemische vloeistof, verdwijnt het helemaal.
1: Ja, zuur of zo. Ja,
0: maar het heeft sommeren of iets in die geest heet dat. Nou, ik denk dat de kerk daar niet voor is. Natuurbegraven is niks op tegen. Want dat is gewoon een graf. Alleen moet de priester bij een katholiek die daar begraven wordt het graf eerst zegenen. Dat hoeft bij een katholieke begraafplaats niet, maar bij een graf wel. op een niet-katholieke begrafenis.
1: Nee, want bij een katholieke begraafplaats is dat al gedaan, eigenlijk. Ja.
0: En dan is het natuurlijk zo, er mag niks boven, maar een klein kruisje is wel de gewone gang van zaken bij een christelijke begrafenis. Zonder naam, dat hoeft niet eens hoor. Een zeemansgraf, dat is altijd geweest. Als je op zee sterft, dan word je gewoon op zee begraven. Tegenwoordig kan dat met alle koeltoestanden, kan dat vullen, maar vroeger moest dat wel.
1: Maar als je niet op zee sterft, is dan een zeemansgraf toch een optie, volgens de kerk?
0: Nee, het zou dus iets gek zijn om dat te doen.
1: Ja, mensen hebben allerlei voorkeuren, maar...
0: Ja, mensen zijn gek. Vooral als ze niet christelijk zijn, worden ze steeds gekker. Hmm. Laten we dat zomaar zeggen. Dan heb ik weer een hoop niet-christelijke luisteraars geschoffeerd. Maar ik neem het niet terug.
1: Ja.
0: Mensen, als ze niet christen zijn, worden in deze tijd steeds gekker. Nou, dan ga ik mijn papier. Hier gaat het over de omstreden Antwerpse bisschop Johan Bonny. Volgens de website sluit hij aan bij de boodschap Todos, Todos van Paus Franciscus. Ja, het is een beetje onduidelijk het verhaal. Het initiatief komt van het bisdom Antwerpen, de Brabantse Olijfberg, de Wijngaard en de Sint-Andrieskerk. Echter, met dit soort gebedsvieringen, maar over die gebedsviering zie ik verder niks. Ik denk dat het bericht bij mij maar half opgenomen is. Maar ik neem aan dat het gaat om gebedsvieringen, homo's of LHBTQ, regenbooggebedsvieringen. En er wordt gevraagd, zijn die gebedsvieringen eens misleidend? En druisen ze niet regelrecht in tegen de zielzorg waar ik echt voor zou moeten staan? Bevestigt het bisdom Antwerpen hiermee zondaars niet in een zondige homoseksuele bestaan zonder oproep tot bekering? Ik lees immers niets over biechtgelegenheid naar de gebedsviering. Je kan toch ook geen gebedsviering voor de inbrekers organiseren zonder die inbrekers op te roepen tot bekering?
1: Ja.
0: Zou Rome deze bisschop Johan Bonny niet razendsnel moeten afzetten? Dat meen ik echt, want deze man geeft enkele ergernis en schept verwarring. Dat is toch geen bisschop van de Heilige Roomse Kerk meer? Die man verspreidt enkel zijn eigen misselijkmakende woke-agenda. Ik ben het daar wel mee eens, maar het zou niet zo erg zijn of het zou behapbaar zijn als er maar een enkele bisschop was, zoals bisschop Bonny. Maar het groot gedeelte van de Belgische bisschoppen denkt er min of meer hetzelfde over. Hmm. Over heel de wereld zijn er heel veel die zich daarover uitgesproken hebben. En we zijn dus, wat ik vanmorgen gezegd heb in de preek in de mis, maar dat hebt u misschien niet allemaal gehoord, dat wij in de situatie zijn van de dorre beenderen uit de eerste lezing. De kerk is een dorre beenderenveld geworden. Dankzij de herders die niet geen herder zijn enzovoort. De kerk sterft af. En we hebben nodig dat God zijn geest opnieuw uitzendt. Maar dan is het ook nodig, wat gisteren of eergisteren in de lezing stond, dat de herder tegen de herders wordt opgetreden. Want er zijn zeer slechte herders in de kerk. En daar heeft Ezekiel het ook over. En dit zijn van die herders die zich afwijken van de kerk, die hun eigen leer verkondigen en toegejuicht willen worden door de wereld, die niet de leer van Christus verkondigen, niet de traditie van de kerk voorstaan, maar de mensen naar de mond praten. En dat soort herders leiden de kerk ten gronde. En daar zou iets tegen moeten gebeuren, maar dat is niet gedaan met het afzetten van een enkele bisschop. Ik denk dat de paus daarbij het voortouw zou moeten nemen door bijvoorbeeld een duidelijke encycliek in de lijn van paus Pius X. En dan niet alleen over kunstmatige intelligentie of over de migranten of weet ik wat allemaal. Dat soort sociale kwesties die wel van belang zijn, maar niet van primair belang in de kerk. Het gaat in de kerk over Christus en over de christelijke leer, over de christelijke moraal. Daar zou een encycliek over moeten komen en zeggen, wie dat niet doet is niet katholiek, en dan duidelijk benoemen. Maar ik denk dat de paus een beetje bang is en de mensen bij elkaar wil houden. En zo bewegen we ons langzamerhand naar een soort Anglicaans-katholieke kerk, zal ik maar zeggen, met allerlei fracties. De bisschop van Antwerpen is een hele andere dan de aartsbisschop van Utrecht, zal ik maar zeggen. Dat zijn twee verschillende kerken. die nog bij elkaar gehouden worden, heel kunstmatig. En daar moet eigenlijk de paus veranderingen brengen. Mm-hmm. Maar de vorige paus was duidelijk een onderdeel van het probleem en een aanjager van het probleem. En deze laat nog niet zien dat hij het probleem wil oplossen. Integendeel zelfs. Er zijn nog rare benoemingen. Hm. Er worden. Ja, ik heb nou gisteren weer dat in een of andere Vaticaanse dingen een vrijmetselaar benoemd is. Waar iedereen weet dat een vrijmetselaar zijn hele rare dingen.
1: Ja.
0: Bij de Congregatie voor de Religieuzen zijn een 30-tal consultoren benoemd. En daarvan een groot gedeelte is voor het homohuwelijk, niet pro-life, noem maar op. Hm. Die zitten overal al in het Vaticaan en die worden daar benoemd. Hm. Dus ze houden de kerk niet loepzuiver, wat de paus eigenlijk zou moeten doen. Vandaag of morgen is er, daar kan de paus nog niks aan doen, maar dan zie je dus wat er aan de hand is. Het nieuws dat in Peru, de paus gaat naar Peru. Over een aantal tijd, ik weet niet precies wanneer. En er is een of andere conferentie om daarvoor te bereiden, van de bisschoppenconferentie uit enzovoorts allemaal. En er is nou een of andere sessie gehouden waar twee bisschoppen aan deelnamen. En ook een vertegenwoordiger van het Vaticaan. En dat werd geleid door een vrouw. Hmm. En dat is een Pachamama-viering, weet je nog, van die godin die ook in het Vaticaan geweest is. Hmm. Moeder Aarde, en daar werden offers aan gebracht en gebeden toegezegd. En zelfs die bisschoppen, die deden ook coca-bladeren in het potje om te verbranden als offer. En dat was allemaal ter voorbereiding van het pausbezoek.
1: Ja.
0: En dan zei ik, dat gebeurt dus gewoon heidense afgodendienst. Hmm. Je zou Bonifatius of Willibrordus moeten zien. Die had samen de kop ingeslagen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En nu, het gebeurt allemaal.
1: Ja.
0: En ik zeg, we zijn de dorre beenderen van Ezechiël. En zij menen dat ze nieuw leven in de kerk blazen. Maar ze maken de kerk dood. Jagen de mensen de kerk uit, dat is ook zo. Gelukkig zijn er nog jongeren die zich van dit hele spul niks aantrekken en gewoon katholiek willen zijn. Mm. En begrijp je nou ook dat er groepen in de kerk zijn die zeggen, ik wil me veiligstellen, want als ik onder de officiële kerk val, heb ik met al deze soort rare dingen te maken. Mm-hmm. Dan moet ik dat allemaal goed vinden. En dan moet ik daar toros, toros, toros mee doen. Mm-hmm. Zeg, ja, wij willen ons eigen nestje in de kerk, een veilig hoekje, waarin we gewoon traditioneel katholiek kunnen zijn.
1: Ja.
0: En we willen niet afhankelijk zijn van andere bisschoppen. Als ik hoor, hè, dat is ook weer zo'n nieuws van naar voren gekomen, dat er een bisschop in Amerika is die in zijn bisdom een parochie heeft van de Petersbroederschap. Mm-hmm. Dus die dus officieel de oude liturgie en de oude sacramenten mogen doen in hun parochie.
1: Ja.
0: Nou heeft deze bisschop, die heeft gewoon de Petersbroederschap tegen het recht in verboden om nog vormsels voor te bereiden. Hmm. Dus de kinderen van die mensen die mogen niet meer voorbereid worden. Die moeten in een Novus Ordo parochie 2 jaar voorbereid worden en daar ook gevormd worden. Hmm. Kun je je voorstellen dat op een gegeven moment groepen zeggen, ja, maar we willen onze eigen bisschop hebben. Ik zeg niet welke groepering, maar
1: nee, dat weet iedereen wel.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, dit soort gekke misschien dingen zijn er allemaal. Ja. En er wordt niet over gepraat, hè. Het gaat allemaal over gehoorzaamheid. Dat is allemaal simpel, heel simpel. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar er zijn belangrijke dingen die op spel staan dan gehoorzaamheid. Nou, fijn, we gaan verder. Dan iets over de zelfmoord van Maarten Luther. Ja, daar heb ik het al over gehad. Er is een biografie van Maarten Luther door professor Dr. Alma van Stockhausen, ondertussen al overleden, die zegt dat Luther aan zijn drankgenoten op de avond 17 februari alvorens gaat slapen, de vooravond van zijn overlijden, aangeeft niet lang meer te leven. En als ze hem de volgende morgen op zijn kamer bezoeken, vinden ze hem dood, opgehangen, verwurging aan zijn bed. Ze maken de strik los. Een villa voor zwegen zelfmoord. Ik ken dat ook niet. Ik heb het nagekeken op internet, inderdaad. Die mevrouw van Stockhaus, die professor, die zegt dat.
1: Mm-hmm.
0: Maar even afgezien van of die zelfmoord een feit is, dat weet ik niet. Maar wat Luther allemaal gezegd heeft, is wel heel verschrikkelijk.
1: Mm.
0: Gewoon de gekste dingen. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan zeg je, hoe kan die ooit de grote man van de hervorming zijn geworden?
1: Mm.
0: Gewoon rond het huwelijk, wat hij daarvan gezegd heeft. Wat hij zegt, je moet zondigen, heel veel zondigen, maar nog meer geloven, want dan wordt alles wel vergeven. Je kunt doen wat je wilt.
1: Hmm,
0: hij had ook buiten eigenlijk relaties zelf en zo allemaal. Ja, het is heel raar.
1: Hmm.
0: Maar ja. Dus nou zijn de meeste mensen in Nederland zijn geen Lutheranen. Hmm. Dat zijn Calvinisten. En Calvin was wel een beetje anders. Ik weet niet dat hij veel beter was, maar in ieder geval op dat terrein denk ik wel.
1: Hmm.
0: Alleen ook die Calvinisten die erkennen toch als een soort heilige Luther als een van de steunpilaren van de reformatie. Goed. Weer iets anders. Professor Magister van de Ploeg.
1: Ja.
0: Zei steeds weer over de documenten van Vaticanum II. 3 moeten verdwijnen en de rest herschreven.
1: Hmm.
0: Is het dan niet verschandelijk alle documenten te herschrijven? Nou, dit is nogal een beetje provocerend gezegd.
1: Hmm.
0: Je weet dat natuurlijk uit in traditionele kringen er wat vraagtekens zijn bij bepaalde
1: geschriften. Ja.
0: En ook in andere geschriften staan vraagwaardige dingen. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is, herschreven, dat weet ik niet, maar dat het belangrijk is dat er een geautoriseerde uitleg komt. Dat de dubbelzinnige dingen waarmee de modernisten op de loop gaan, dat de kerk duidelijk zegt, dat kan niet, dat is een verkeerde uitleg. Dat moet het zijn, dat moet het zijn, dat moet het zijn.
1: Ja.
0: En dat ze soms ook zeggen, nou, het concilie is hier wel wat rooskleurig. En in de jaren 60, dat kunnen ze ook zeggen, want het concilie is geen dogmatisch concilie.
1: Ja.
0: Het is een pastoraal concilie. En een pastoraal concilie, dat is geldig voor zolang het duurt. Dat is niet voor alle eeuwen geldig. Er zijn natuurlijk in het verleden ook bij alle concilies pastorale uitspraken gedaan die maar een bepaalde tijd hebben gegolden. En toen de tijden veranderden, waren ze weer anders. Je moet onderscheid maken tussen dogmatische en niet-dogmatische uitspraken.
1: Uh-huh. Maar Paus Leo is er wel mee bezig, volgens mij. Hij is in zijn audienties bezig met steeds een uitleg te geven over een of andere geschrift van het een van de documenten uit het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja, maar het probleem is dat dan nog niet duidelijk wordt. Dan wordt het gewoon een beetje herkoud. Maar het zou moeten zeggen, dat moet het per se niet zijn. En dat is van, en dat durven ze niet. Dan wordt een veroordeling van mensen die het anders zeggen.
1: Ja, zou kunnen dat het toch een soort voorbereiding is daarop.
0: Nou,
1: wie weet.
0: Ik mag het hopen, maar ik ben
1: Sacrosanctum Concilium, bijvoorbeeld. Ja. Conciliaire constitutie over de liturgie. Is hij nu met de beschouwing bezig?
0: Zegt hij daarvan dat het concilie nergens zegt dat de liturgie helemaal hervormd moet worden? Zegt hij daarvan dat de feitelijke hervorming niet volgens het concilie is? Zegt hij dat?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Wat
1: hij er precies over zegt.
0: Denk
1: maar
0: dat hij
1: dat wel
0: niet zegt. Want, maar dat is wel de feitelijkheid.
1: Hmm.
0: Als je zegt wat de concilievaders hebben gezegd over het concilie en wat er feitelijk naar de hand gebeurd is, daar zit een groot verschil tussen. En dat zou gezegd moeten worden.
1: Ja.
0: Dus waarvan Benedictus eigenlijk gezegd heeft, dit heeft nooit kunnen, dat nooit mogen gebeuren. Dat is in de kerk nooit gebeurd. Het is net of je de geloofsbelijdenis opnieuw gaat formuleren. Dat doen we ook niet.
1: Nee, ik denk dat Paus Leo dan dat als hij dat al zou willen doen, dat op een heel omzichtige manier doen.
0: Dus waardoor het niks uithaalt.
1: Tussen de regels doorlezen.
0: Waardoor het niks uithaalt.
1: Op het spoor te komen.
0: Kijk, ga eens lezen in Trente en andere concilies. Daar staat wie dat of dat zegt, anathema sit. Als je dat en dat zegt, anathema. Als je dat en dat, dan ben je ketter.
1: Dat is duidelijkheid.
0: Dan is duidelijkheid. Uh-huh. En dan moet theologen moeten dat precies kunnen formuleren. Maar dat doet de kerk sinds Vaticaan II niet meer. Die praat in wollige taal waar iedereen zich wel in kan vinden. Maar daardoor krijg je een eigenlijk wat wilskerk die niks meer is dan dorre beenderen. Goed, we gaan even weer verder als ik het goed heb. U zegt wel eens dat de Club van Job niet te vaak politieke onderwerpen mag aansnijden. Ja, ik wil dat wel, maar dat mag niet, want ze vinden dat politiek. Ja. Krijgen we weer telefoontjes van bezorgde luisteraars. Toch doet de Duitse bisschop Gerhard Feige van Magdeburg dat in aanloop naar de verkiezingen wel. Volgens hem bestaat er geen gemeenschappelijke ideologische basis tussen AfD, de Alternatieven voor Duitsland, en de katholieke kerk. Ja, de algemene bisschoppen hebben dat gezegd. Die hebben zelfs gezegd, ze zijn helemaal gek hoor, maar ze hebben gezegd dat mensen die op de AfD stemmen, dat die niet de communie mogen gaan. Terwijl ik kan in het hele programma van de AfD niks verkeerds vinden hoor. Ik heb er toch nog wat over gelezen. Dat is gewoon een rechtspolitiek programma. En die kritiek hebben bij de migranten, bij de migratie, die ongebreidelde migratie, vanwege de ellende die er in de samenleving aanricht. Nou, die bisschoppen die zijn van het naïeve idee dat we iedereen gastvrijheid moeten verlenen. Want dat christelijk is, allemaal naastenliefde. Daar heeft Monsieur Eleganti, Zwitserse hulpbisschop, heeft daar een stuk over geschreven, dat grenzeloos naïef is en ook niet bij de realiteit aansluit. Dat je je buiten de werkelijkheid plaatst. Hij geeft daar het voorbeeld van een vader die een gezin die 2 kinderen heeft en die dan ziet dat er veel mensen zijn die, of kinderen die pleegkind die eigenlijk een gezin behoeven. Die zal dan toch voorzichtig moeten kijken of zijn gezin dat aan kan, of zijn kinderen dat aan kunnen, zijn vrouw dat aan kan, of ze het financieel aan kunnen. Om zomaar te zeggen, kom maar binnen, dan heeft de kans dat het hele gezin kapot gaat. En wat is de verantwoordelijkheid van die man? Op de eerste plaats zijn eigen gezin, dat zijn de naasten.
1: Ja.
0: Daar heeft hij de eerste plaats de naasten. En nou die bisschop, en soms de paus ook, de vorige in ieder geval, met zijn Lampedusa en weet ik wat allemaal, kom er allemaal hierheen. Allemaal, dat is naaste liefde aan Jezus. Onzin, dat hoort helemaal niet bij het christelijke. Het is gewoon irreëel en dwaas. Die bisschoppen vanuit een ivoren toren allemaal zitten te zeggen. Als je dat vindt, de gastvrijheid gaat op de eerste plaats, is dat persoonlijk. Zet je huis maar open voor de mensen. Maar de meesten die zwaar roepen, dat is hier in Nederland ook, die zitten in het westen, in de steden, en die hebben niemand binnen. De opvangplaatsen zitten meestal op het platteland en nou steeds meer met die spreidingswet. Maar daar mag ik niet over hebben, want dat is politiek. Nou, in ieder geval, de Duitse bisschoppen en de paus doet dat ook. Die hebben het allemaal over welkom en weet ik wel, en fijn. En ze hebben geen oog voor de maatschappelijke consequenties. Dat onze maatschappij islamiseert en dat het allemaal verkeerd gaat. Nee, we moeten dat allemaal toch doen. Zelfmoord. Gewoon zelfmoord van de maatschappij. Hij beklemtoont dat de kerk zich door de jaren heen, dus die bisschop van Magdeburg, anders is gaan opstellen tegenover homo's en tegenover de zegening van homoseksuele koppels. De bisschop stelt daar tegenover dat de AfD juist sterk de nadruk legt op het traditionele gezin. Ja, de AfD, hetzelfde trouwens als FVD hier in Nederland, die leggen de nadruk op traditionele waarden, op traditionele huwelijk en gezin enzovoorts allemaal. Terwijl dit in de maatschappij natuurlijk helemaal niet is. Wat interesseert het de gemiddelde politieke wereld met getrouwd is of niet getrouwd? We hebben een premier die binnenkort een homohuwelijk gaat sluiten, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Wat voor de katholieke kerk verwerpelijk is. Maar dan zeggen wij niet meer dat het verwerpelijk is, want todos. Ondertussen proberen ze de leer aan te passen. Dat doen al die bisschoppen en zelfs in Rome doen ze dat. Ze zeggen natuurlijk staat er in de catechismus dat homoseksualiteit dat een ongeordend iets. Maar ja, we moeten het toch een beetje voorzichtiger. Want die mensen bedoelen het ook goed. Er zijn ook fijne mensen enzovoort. Maar nou, zo wordt het iedere keer goed gepraat.
1: Ja.
0: En ik begrijp ook wel dat het allemaal moeilijk is. Maar de kerk heeft een duidelijke leer. Een leer over een mensbeeld. Het verschil tussen man en vrouw is voor de kerk duidelijk. Dat is zo. En gewild. En het huwelijk tussen man en vrouw is door God gewild en zijn scheppings. En andere huwelijken zijn er niet. De rest is, ja, wat zou ik zeggen, afwijkingen. Mm-hmm. Die natuurlijk op heel veel terreinen bestaan, op seksueel terrein ook. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan goed moet keuren. Je kunt voor die mensen begrip hebben en naar ze luisteren. Maar niet de schijn wekken dat je hun levenswijze goedkeurt. Je kunt het hoogst tolereren. In onze samenleving moeten we natuurlijk niet zeggen, we gaan wat de moslims doen, we gaan de homo's van het hoogste dak afgooien of zo. Dat doen we natuurlijk niet. Maar er ligt nog een heleboel tussen het goedkeuren en zeggen het is net zo mooi als een gewone huwelijk, en het van het dak afgooien. Mm-hmm. Je kunt het tolereren, zeggen ja, het kan, maar in de katholieke kerk kunnen we dit niet goedkeuren. Mm-hmm. Want het is niet volgens de
1: Bijbel. Net zoals een heleboel andere zonden die helemaal niks te maken hebben
0: tuurlijk,
1: met
0: heel veel.
1: Homoseksualiteit of wat anders.
0: Nou, ook pedofilie, daar is iedereen het over eens. Maar van homo's die zijn zo gemaakt, maar de pedo's zijn niet zo gemaakt. Althans, dan geldt het argument niet. Het is zoiets raars. We hebben hele rare argumenten allemaal.
1: In ieder geval deze vraag, de echoot ook van... Priesters mogen geen politieke functie bekleden, klopt dat?
0: Nee, dat mag niet. Maar dat is een taak van leken.
1: Ja.
0: Maar we vinden wel dat we katholieke leken, dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar wat zien we steeds meer, ook in de Verenigde Staten, dat katholieke leken steeds heidense posities gaan innemen.
1: Heidense
0: posities.
1: Standpunten. Ja. Politieke standpunten, ja.
0: Mm-hmm. Dus laatst zag ik weer op internet een vrouwelijke gouverneur of weet ik wat. Senator, die voor abortus is tot aan de geboorte, maar die is trots katholiek, zegt ze. Nou, dan moet de bisschop dan zeggen, trots katholiek, kop eraf. Althans, niet meer katholiek.
1: Dat klopt in ieder geval iets niet. Ja.
0: Dat klopt helemaal iets niet.
1: Ja.
0: Maar de bisschoppen die zeggen niks, want we moeten voorzichtig zijn en todos en allemaal flauwekul. Ja, nou zeg ik natuurlijk allerlei dingen waarvan sommigen, hij is zo hard.
1: Nou, misschien bang voor de eigen positie. Misschien bang voor de eigen positie.
0: Natuurlijk
1: ook,
0: zijn ze bang voor de eigen positie. Ja. Moet de kerk niet opkomen voor het zielenheil en snel afstand nemen van dit soort rare bisschop in plaats van toe te laten dat de AfD wordt gedemoniseerd? Ja, dat vind ik ook. Dus, maar de neiging in Nederland zeggen ze niet veel. Maar ze zullen de neiging hebben, want alle rechtse partijen worden gedemoniseerd. Dat is in Duitsland, dat is hier, dat is in Frankrijk, overal. Daar wordt geschimd met Hitler en al. Daar was er niks mee te maken hebben, maar dat kun je mee, want dan zijn ze besmet. En de meeste mensen die er naar de televisie die horen dat alleen, zeggen, oh, dus AfD is helemaal niks, FVD is helemaal niks. Dat is allemaal hopeloos. Het zijn allemaal bruinhemden en weet ik het wat allemaal. Dat willen ze ook. Ze willen die mensen alleen maar zwart maken.
1: Hmm.
0: En niet ingaan op de argumenten en op de dingen. Want zie je ooit op de televisie, op de gewone praattafels, zie je daar een interview met een Liedewij van de Vos, om over de standpunten te praten?
1: Nee, er wordt meestal als ik niet. Ik kijk daar sowieso niet.
0: Ik kijk er ook niet meer. Als ze komen, dan lees ik dan in de krant. Dan wordt er meteen gezegd, ja, maar jullie hebben jongeren. En dan gaat het over 20 jaar terug, die ooit iets gezegd hebben. Dus daar hebben ze het over. Maar niet over de actuele dingen. Dus. En ik denk dat bisschoppen, als die uitgenodigd worden voor een gesprek met het CDA, zullen ze dat doen. Terwijl het CDA nauwelijks nog christelijk te noemen is.
1: Ja.
0: Als ze een uitnodiging krijgen voor de FVD om daarmee te praten, zullen ze het niet doen. Want dan denken ze dat ze hun aangezicht schenden of zo. Ik weet het niet. Terwijl die veel christelijke standpunten hebben dan CDA.
1: Maar ja. Ja, we gaan het zien. Ja, er komen nog de nodige verkiezingen aan in Duitsland. Ja. Deelstaatsverkiezingen onder andere.
0: Goed, dan een laatste vraag die ik heb. Voor de club van Job nog een vraag, als dat nog kan worden mee. In Zuid-Duitsland is de bisschop vervroegd afgetreden die depressief was geworden door de misbruiksschandalen in de kerk. Het had ook zijn zelfbeeld als bisschop veranderd. Dat stond deze week in het Katholiek Nieuwsblad. Ik heb het niet gezien. Ik lees het Katholiek Nieuwsblad niet, dat weet je.
1: Ja.
0: Dus ik heb dit ook niet gezien. Maar ik kan het me best voorstellen, maar ik zou eerder depressief worden van de toestand van mijn medebisschoppen die allemaal niet samenwerken om die kerk een flinke opzwaai te geven dat je zegt van, we gaan eens jongeren zien te trekken. We gaan zeggen hoe het zit. We gaan een plaats innemen in de maatschappij die een beetje haak staat op wat die maatschappij zegt. Zodat we gisteren en dit. Daar zou ik. Je kunt natuurlijk wel over het misbruik. Dat ligt voor een groot stuk achter ons. Dat is natuurlijk een heel dramatisch en vervelend iets.
1: In Nederland maar, althans, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Bovendien zijn in de kerk zitten mensen. Ja. En mensen doen allemaal rare dingen. Mm. He, die maken zelfs misbruik van geld en die doen met seks. En dat moet allemaal niet. Maar dat zijn ook weer niet zo'n dramatische dingen als men er vaak van maakt. Mm. Ik vind dit eigenlijk nog net zo erg. En daar hoor je niks over.
1: Ja.
0: Dat bisschoppen niet preken wat ze moeten preken. Mm. Dat vind ik erger. Nog erger. Dan dat ze niet optreden bij seksueel misbruik. Of minstens even erg. Want direct krijg ik, gaan ze het vergelijken. Maar.
1: Ja. Nee. Oké. Okay. Nou, helder antwoord.
0: Ja.
1: En dan bent u er doorheen. Ik heb nog twee vragen of opmerkingen doorgekregen. Die heb ik net aan u doorgestuurd.
0: Oh, staan die hier?
1: Ja. De syllabus.
0: Zou de syllabus erdoor van Pius de 9e weer geactualiseerd? En ik, nou, dat zou niet zo gek zijn. Een soort syllabus erdoor.
1: Wat is dat? Dus
0: de syllabus is een samenvatting van de dwalingen.
1: Hmm.
0: Daar heeft hij alle dwalingen bij elkaar gezet. En je zou dus de dwalingen van deze tijd, die voor een groot stuk dezelfde dwalingen zijn als de 19e eeuw, alleen waren ze toen niet zo ver verspreid, bleef het eigenlijk, dat modernisme bleef voornamelijk zitten onder intellectuelen, niet bij het gewone volk. Maar nu is het overal verspreid via de massamedia. Mm. En je zou dus een syllabus moeten hebben, van dit is een dwaling en als je die houdt ben je niet katholiek.
1: Wij zo af.
0: En dat is ja, heel duidelijk.
1: Precies. Ja, oké.
0: Okay. Dan hebben we Anna-Catharina Emmerik, noemt de mis in de landstalen Babel. En men wordt gesterkt in de Novus Ordo, men ontvangt niet onze lieve Heer. Nou, hier begrijp ik niks van. Ik begrijp wel dat in het verleden is natuurlijk de mis in de landstaal vaak een strijdpunt geweest. Tegen protestanten, omdat protestanten daar erg voor waren, voor de liturgie en de kerk dan soms zich tegen die protestanten afzetten. Maar die landstaal is natuurlijk niet van wezenlijk belang. En dat Babel noemen vind ik ook een beetje raar. Want je moet zeggen, in de Oosterse kerk, ook de Oosterse katholieke kerk, zijn het meestal de landstalen waarin de liturgie wordt gevierd. Het is het Westen wat aan het Latijn heeft vastgehouden. He, en niet overgegaan, dat is pas bij het laatste concilie. Als wij in het jaar 800 op de landstalen waren overgegaan, dan hadden wij nu een landstaalliturgie gehad die eeuwen oud was. Hè? Waar je dus misschien, ja. De Novus Ordo, daar is niet het belangrijkste bezwaar tegen dat het landstaal is. Dan gaat het meer over de inhoud en het niet aanwezig zijn voor bepaalde gebeden enzovoorts.
1: Ja. Maar er is wel, we ontvangen wel onze lieve Heer
0: natuurlijk,
1: ook in de Novus Ordo. Ja,
0: natuurlijk.
1: Okay. En dat, daar heeft Catharina Emmerich ook helemaal niks over gezegd.
0: Daar snap ik niks van, wat ja, daarmee bedoelt. Natuurlijk ontvangen. Kijk, ik denk dat we duidelijk moeten zeggen dat het katholiek is, dat de Novus Ordo, dat die geldig is. En dat je daar de Eucharistie viert als je daarbij bent en dat je gewoon de communie gaat.
1: Ja.
0: Dat er mankementen zijn in de theologie van de liturgie van de Novus Ordo, dat is ook duidelijk. Met name dus het offerkarakter komt er wel in voor, maar minder sterk en minder duidelijk dan in de Vetus Ordo. Het bijzondere priesterschap wordt minder benadrukt dan in de oude ritus. Er zijn een heleboel zwakheden van de nieuwe liturgie die misschien hersteld zouden moeten worden. Goed.
1: Nou, nog een laatste. We hebben nog een minuutje. Er komt nog een reactie binnen van een luisteraar. Is het zo dat christelijke partijen de catechismus van de Heidelberg aanhangen? Dus afwijzen van de paus. En is het daarom beter om CDA te volgen en hopen op hun bekering?
0: Nou, ik denk dat je christelijke partijen niet allemaal op één hoop moet gooien. Je moet alleen zeggen dat de protestanten in Nederland de Heidelbergse catechismus volgen als één van de grondslagen. Maar of ze die in alles volgen is de vraag. Het is, want het gaat natuurlijk eigenlijk om hun persoonlijke. Dus het is vaak, als je ze confronteert met dingen, dan geloven ze dat ook weer niet.
1: Hmm.
0: Dus, Ik denk dat weinig mensen zullen zeggen dat de mis een vervloekte afgoderij is, wat in de Heidelbergse catechismus bestaat. Maar tegelijkertijd is de Heidelbergse catechismus wel een van de formulieren van enigheid, of hoe dat dan heet.
1: Ja. Dus je kunt zeggen, dus zij onderschrijven misschien officieel of in een statuut, ja, of zo.
0: En ik denk dus ook, die protestantse partijen in de Kamer.
1: SGP.
0: SGP. Dat die officieel natuurlijk tegen de paus zijn en dingen. Ze zijn gewoon voor, ja. Maar in de praktijk niet zo, hoor.
1: Een interessant gesprek daarover met Christoffer in het programma Tot Hier en Verder binnenkort. Oh. Een mooie aankondiging, ja.
0: Dus ze willen in de politiek ook samenwerken. Ja. Ik denk in ieder geval dat het beter is met de SGP samen te werken. En zelfs met FVD, zal ik maar zeggen.
1: In ieder geval
0: dan met de CDA. Ik ben, ja, erg anti-CDA, omdat er volgens mij een partij is die ze nog christelijk noemen, totaal niet christelijk is. Af en toe zwaait je een beetje wierook naar het christendom, maar echt christelijk zijn ze niet. En als het erover gaat, dan gaan ze met D66 mee. Dat doen ze nou ook.
1: Je ziet dat in ieder geval SGP de enige partij is die onversneden pro-life is.
0: Ja.
1: Ja, dat zie je bij geen enkele andere partij.
0: Zelfs volgens mij is de FVD nog meer pro-life. Want die zijn ook bijna echt wel pro-life. Behalve, maken dan nog een uitzondering van in verkrachting of zo, weet ik wat.
1: Ja, klopt. Dus Ja, dat klopt. Dat binnen de Vorm voor Democratie zijn ze veel vuriger als het gaat om pro-life.
0: Ja.
1: Maar als het om inhoud gaat en je gaat wat dieper, dan gaan ze een beetje schuiven.
0: Ja, maar er is natuurlijk ook, als je geen christelijke visie hebt, ja, dan ga je natuurlijk, precies, makkelijker schuiven.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: het FVB heeft geen christelijke visie.
1: Nee.
0: Maar dat heeft het CDA ook niet. Dat maken ze mij niet wijs. Ik ben al heel lang uit het CDA gegaan. Ik ben er vroeger lid van geweest.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon omdat ze niet christelijk zijn.
1: Ja.
0: En wel, ik zou vroeger nog op gestemd hebben als ze die C weg hadden gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Maar de C erin, dat maakt het helemaal
1: erg.
0: Tot een soort verrader, zal ik maar zeggen.
1: Oké. Is dat te mooi om mee af te sluiten?
0: Ja, daar zullen mensen wel weer kwaad over zijn. Want ik moet natuurlijk volgens sommige luisteraars natuurlijk voor het CDA zijn. Of nergens voor.
1: Nee, dat vraag ik me af. Maar misschien, als mensen daarop willen reageren, dan mag dat.
0: Mag zeker.
1: Dus dan komt het volgende week weer aan bod.
0: In de maar graag met redenen omkleed.
1: Ja, graag een goed...
0: En niet schelden.
1: En een mooie volzinnen, ja, daarbij. Is mooi voor radio. Nou, heel veel dank voor het luisteren, lieve luisteraars. En pastoor Menne, heel veel dank voor uw antwoorden. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de prachtige Belgische kust. En we hebben ondertussen al heel wat kilometers afgelegd. Een vorige keer mochten wij halt houden in een plaats die we eerder hebben bezocht in een van onze andere pelgrimstochten, namelijk toen we van Brugge naar Bredene zijn gefietst. De eindhalte was toen de Visserskapel in Bredene en dat is de plaats waar wij in onze vorige aflevering halt hebben gehouden. U herinnert zich misschien het aangrijpende gesprek dat we mochten hebben met Rita, die haar man 2 jaar geleden verloor, heel plots, en die nog altijd heel sterk worstelde met dat verdriet en dat ook een stuk met ons heeft gedeeld. Een aangrijpende getuigenis die ons zeker ook tot gebed heeft gebracht om te bidden voor

0: om te bidden voor haar intenties en zeer zeker ook voor de zielenrust van alle mensen die het leven hebben verloren op zee. Haar man behoorde daar niet onmiddellijk toe, maar had toch een affiniteit met de visserskapel waar ze vaak samen kwamen. Na ons gebed was het opnieuw tijd om aan te zetten, om de kustram terug op te zoeken, maar alvorens we dat konden doen, kwam er nog iemand binnen die kort een gebed verrichtte aan de grot en zijn vertrouwen legde bij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria voor genezing. Zo konden we nog kort in gesprek gaan met Peter. En zo staat ondertussen Peter naast mij, beste luisteraars. Peter, kan je jezelf misschien kort even voorstellen? Ik zag je daarnet binnenkomen hier op de tuin, zal ik maar zeggen, hier vlakbij bij de kapel. En een kort gebedje doen in het Lourdesgrotje dat hier eigenlijk is. Waarom doet u dat? En u zei me dat u dat iedere dag komt doen.
1: Ja, omdat ik gevallen ben met de fiets en in coma ben geweest. Ja, daarom doe ik dat. Omdat ik zou beter willen worden.
0: U heeft dus een ernstig ongeluk gehad?
1: Ja, gevallen met de fiets. En een maand in coma geweest.
0: Heeft u altijd geloof gehad? Is het iets dat veranderd is door het ongeluk mee te maken?
1: Nee, maar ik heb wel altijd geloof gehad. Altijd. Vroeger ook al. Dus nu meer nog. Dat ik wil beter worden. Ja. En ik geloof daarin.
0: Dus u zoekt eigenlijk uw toevlucht bij Maria en legt ook uw vertrouwen bij haar?
1: Ja. Ja.
0: Welke rol speelt Maria eigenlijk in uw leven?
1: Goh, eigenlijk niet. Ik zou dat eerlijk in zijn, maar ik geloof dat wel in. Ja.
0: Ik denk, zelfs voor kinderen die weinig aandacht hebben voor een moeder, dat de moeder toch niet nee kan zeggen.
1: Ja, zo is het, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Heeft u het geloof meegekregen van kleins af aan?
1: Nee, ik heb het zelf geleerd. Ja, en nog steeds. Ja.
0: Kunt u daar een voorbeeld van geven? Heeft u bepaalde gewoontes om te bidden bijvoorbeeld? Gaat u op bedevaart? Zijn dat dingen die u doet?
1: Ik ga naar Lourdes. Binnenkort, ja. Ja. Te voet, denk ik. Ja.
0: Specifiek met het verlangen om te genezen?
1: Ja, ik wil dat doen, ja. Ja. En ook naar Santiago de Compostela. Ja.
0: Was u gewoon al daarvoor om heel sportief en heel veel te doen? Is dat iets wat u nu merkt, dat moeilijker gaat?
1: Nee, ik ben altijd sportief geweest. Ik fiets 3 keer per dag. Ja, 150 kilometer.
0: Wauw, ja. Dus het meemaken van dat ongeluk heeft u niet tegengehouden om terug op de fiets te springen?
1: Nee, integendeel. Ja.
0: Ja. En u komt dat hier iedere dag doen, specifiek kort gewoon de vraag stellen aan Maria om u beter te maken.
1: Ja, ja. Ik geloof daarin. Ja.
0: Wij ook, hè, we delen dat. En we zullen het zeker ook aan onze luisteraars vragen om voor u te bidden, voor uw genezing. Ja. En ik zou zeggen, mocht u uw tocht ondernemen naar Lourdes of naar Santiago de Compostela, dan wens ik u heel veel goede voeten en vele goede kilometers in het vooruitzicht. Zijn er bepaalde dingen die u nu anders doet dan voor het ongeluk? Want het is toch wel ingrijpend geweest.
1: Ja, het is ingrijpend geweest, dat is waar. Ik doe het anders dan vroeger. Vroeger heb ik veel gaan werken. Nu ben ik bezig en rust.
0: Om meer te genieten van het leven?
1: Ja, maar ik kan nog niet. Ja, ik wil nog beter worden. Ja. Ik ben een vechter. Ja.
0: U bent een vechter, zij ook. En ze zal ongetwijfeld voor u strijden. Ik dank u voor dit korte moment dat we mochten hebben bij onze lieve vrouw. En ik wens u heel veel beterschap en veel succes.
1: Dank u wel.
0: Tot ziens hoor. Ja. Dank. Zo, tijd om dus terug te gaan naar Bredene Renbaan. Dat is de halte waar wij de kusttram zullen nemen. Deze zal ons langs de Koninklijke Baan leiden en brengt ons voorbij een prachtig golfterrein. Zodoende gaan we naar onze eerste halte voor vandaag en dat is De Haan. Het is een bijzondere plaats, bijzondere architectuur die we er onder meer zullen ontdekken. Maar alvorens we dat gaan doen, houden we halt bij De Haan Vossenslag. Daar stappen we van de tram af om er even bij een bekende strandjutter langs te gaan en een hele bijzondere vuurtoren te bewonderen.

En zo houden wij halt bij een nieuw stukje van de Belgische kust die we vandaag zullen ontdekken. Of die ons zeker op weg zet naar Knokke, want dat is onze eindbestemming natuurlijk voor vandaag. En we bevinden ons aan de strandtoegang De Haan-Vossenslag. De wijk Heide-Vossenslag in de noordhoek van Klemskerke was lange tijd bevolkt hier door strandvissers en arbeiders, die op de arme zandgrond in strooien hutjes en kleine boerderijtjes woonden. Zij leefden dus vooral van strandvisserij. En Vossenslag zou vernoemd zijn naar de slag of het pad van de legendarische strandjutter Mong de Vos. En hij siert daarom voor altijd het pad met een standbeeld aan de voet van de duinen, hier een klein beetje verderop, waar we zo meteen ook even naartoe zullen wandelen. Na de Eerste Wereldoorlog groeit de bevolking flink aan, vooral in de jaren 1960. En het uitzicht van de wijk wordt vanaf de tweede helft van de 20e eeuw in belangrijke mate bepaald door de democratisering van het kusttoerisme. Er komen ook heel wat campings en vakantieparken bij. Na de aanleg van de Nieuwe Rijksweg in 1967-1968 krijgt de strandtoegang een voetgangersbrug. Vanaf de brug hier heb je eigenlijk een mooi uitzicht op het golfterrein van de Royal Ostend Golf Club. Die werd aangelegd in 1902. En dan in 2023 nog maar werd de strandtoegang volledig vernieuwd met onder meer zit- en picknickbanken en ook fietsstallingen. Vanop de vuurtoren van de kunstenaar Guillaume Bijl, die we ook hier verderop zien in zijn groen, witte en rode kleuren, heb je een prachtig uitzicht op de strandtoegang en de wijde omgeving. Wel, voor ons is dat zeker de uitnodiging om richting de zee te wandelen. En zo komen we dus aan het standbeeld van die fameuze strandjutter Mong de Vos. De legendarische strandjutter van de Vossenslag. En hij staat hier afgebeeld langs de weg. En het is Martine Labbeke die een tekst ook heeft geschreven bij dit beeld dat ze heeft gemaakt. En dat luidt als volgt. Haha, Mong, jij sluwe vos. Ik heb je bij de kraag gegrepen en deze keer was er geen ontsnappen aan. Want ik had het o zo goed begrepen, Mong moest voor eeuwig aan de Vossenslag staan. Het water, de duinen, het strand, het was jouw leven. Het jutten aan zee, het stelen op land, deed velen bibberen en beven. Beetje bij beetje boetseerde ik. Uit mijn verbeelding ontstond een stoere bonk. Je kreeg een ruwe baard, een harde blik. Op je schouder een stevige stronk. Hey Mong, daar stond je dan, geboetseerd en wankel op je benen. Sluwe vos, wat dacht je dan dat ik de benen zou nemen? Nee, ik nam je mee, terug naar het vuur, deze keer naar kolkend brons. Nee, deze keer niet je laatste uur, deze keer vereeuwigd voor ons. De strandjutter van de Vossenslag. En van hieruit gaan we even een kijkje nemen aan de zee. En wij nemen u heel graag mee. Ja, kijk, als men toch aan het dichten is, dan kunnen we beter verder doen. Even een blik werpen op de Noordzee en dan gaan we terug de tram op, verder richting De Haan, onder meer richting de Concessiewijk. Een belangrijke plaats voor de Belle Époque en tevens woonplaats van Albert Einstein in 1933. Dat is dan onze volgende halte.
En alvorens wij dus even langs die prachtig gekleurde vuurtoren gaan en richting de zee, is het misschien wel goed om even stil te staan bij wat is dat nu eigenlijk, een strandjutter? En waarom staat dat beeld hier aan de Haan-Vossenslag? Wel, strandjutten, als we het zouden moeten definiëren, dan is het eigenlijk zoeken op het strand naar aangespoelde spullen of voorwerpen die mensen hebben verloren. In de meeste gevallen ging dat over zaken die van een schip overboord waren gegaan of van een schip dat vergaan is. Nu, wist u dat wanneer u iets vindt op het strand, dat een oude wet uit 1831 bepaalt dat alles wat op het strand gevonden wordt, eigenlijk bezit is van de koning. En dat u dus eigenlijk naar Brussel zou moeten brengen. Nu, natuurlijk wordt die wet ook niet onmiddellijk gevolgd. Ik denk niet dat je zomaar kan gaan aankloppen in Laken om te zeggen, sire, ik heb hier een gouden ring of iets anders gevonden op het strand in De Haan. Ik kom het u overhandigen, want volgens de wet is dat uw bezit. Maar het als we de letter van de wet zouden volgen, dan zou het wel zo zijn. Nu, het is zo dat deze strandjutters, deze mensen die dus de stranden afschuimden op zoek naar verloren voorwerpen, vaak hele arme mensen waren. En dus, ja, strandjutters die raakten vaak in strijd met de strandvoogden die verantwoordelijk waren over de stranden, en wanneer er spullen aanspoelden, dan begon er vaak een spannende wedstrijd tussen de strandvonders en de jutters. En de waardevolle spullen die door de jutters werden gevonden, werden verborgen gehouden in de duinen. En later, als alles weer rustig was, werden ze opgehaald. Nu, vandaag de dag is het veel eerder een hobby geworden, maar in de tijd dat dit, zeg maar, onderdeel uitmaakte van het leven van sommige arme mensen, ja, dat stak allemaal niet zo nauw met de wet, stonden ook wel bekend van wat kleinere diefstallen en banditerij te hebben gedaan in samengang, zeg maar, met dat strandjutten. En vandaar dus ook hoorden wij diezelfde zaken weer klinken in het gedicht. We gaan de tram opstappen, gaan richting De Haan, meer naar het centrum dan, zeg maar, waar we afstappen bij een zeer charmant tramstationnetje dat ons onmiddellijk inleidt in de Anglo-Normandische architectuur die we hier kunnen terugvinden.

Op enkele minuten wandelen van de tramhalte De Haan aan Zee vinden we een parkje dat wat meer uitleg geeft over die concessiewijk waar we het daarnet hebben over gehad. Het is namelijk zo dat wanneer dat je De Haan binnenwandelt, dan valt onmiddellijk een typische bouwstijl op. Ze noemen dat de Anglo-Normandische bouwstijl. En dat doet wel heel speciaal aan. Nu, daar zit een bijzondere geschiedenis aan vast. Het is zo dat in 1889 de villawijk de concessie zal beginnen aangroeien. En dat is het moment waarop de Belgische staat 50 hectare duinen voor 90 jaar aan particulieren in erfpacht heeft gegeven, wat men dus concessie noemt. Het was het eerste grootschalige erfpachtsysteem in België. De villa's die werden gebouwd volgens een vastgelegd stedenbouwkundig patroon en volgens strenge voorschriften. En dus als je langs deze route wandelt, iedere plaat geeft een beetje meer uitleg over het ontstaan van deze wijk. En daarvoor dient u dus helemaal rond te wandelen. Met de mogelijkheid natuurlijk voor de kinderen om een plaats te vinden om te spelen. En er is natuurlijk ook horecavoorzieningen zoals het toerisme voor De Haan zeer belangrijk is. We gaan even kijken naar het volgende informatiebord die ons verder zal vertellen over dit beschermde dorpsgezicht. Sedert 1995 is dat zo. En in 1979 zal, naarmate dus de vervaldatum van die concessie naderde, werden ook de stedenbouwkundige voorschriften steeds vaker overtreden. De Borivage, de Brice de Lilita enzovoort. En toen een villa op de dijk werd gesloopt en het appartementsgebouw Mayfair werd gebouwd, was de spreekwoordelijke emmer vol. En 1500 toeristen en inwoners zullen een petitie ondertekenen om het aanzicht, zeg maar, dat unieke aanzicht van De Haan te beschermen. In 1977 wordt een actiecomité opgericht op 14 november. Het actiecomité voor het behoud van de concessie en de dorpskern van De Haan. Sommige van degenen die zich hiervoor hebben geëngageerd zullen later actief worden in de gemeente, politiek en dat bij verschillende partijen. En zo wandelen we helemaal naar de andere zijde van dit parkje. Nu, het is ook wel te begrijpen waarom dat men dat stadsgezicht heeft willen beschermen. Omdat het heel uniek oogt, heel charmant, heel pittoresk. En ik kan mij voorstellen dat de families die hier woonden, dat die dat natuurlijk heel graag wilden behouden en beschermen. En ondertussen zijn er ook enkele mensen die hier een balletje tennis aan het slaan zijn. Een partijtje tennis aan het spelen. En dan komen we in het jaar 1986 terecht. De actiegroep die ijverde er onder meer voor dat de strenge stedenbouwkundige voorschriften van de oorspronkelijke concessie opgenomen zouden worden in een bijzonder plan van aanleg. En tussen de actiegroep en het gemeentebestuur was er af en toe opbouwend overleg, maar vaak botste het ook. Sommigen in het gemeentebestuur wilden het bouwkundig erfgoed inderdaad behouden. Anderen kozen voor grootschalige nieuwbouw en appartementen. Het is een discussie die trouwens vandaag nog altijd bestaat en niet alleen in De Haan. Sinds 5 maart 1963 bestond er dus zo'n bijzonder plan van aanleg, maar slechts voor een deel van de concessie. En op 2 oktober 1986 zal het ministerieel besluit tot stand komen dat het bijzonder plan van aanleg voor de hele concessie vastlegt. En dat wordt dan nog eens verfijnd in 2004. En intussen was er voor het Parc La Potinière, waar we nu staan, op 30 januari 1997 een afzonderlijk plan tot stand gekomen.
Ja, het is duidelijk een geschiedenis die voor de mensen van de Haan belangrijk is, want anders zou men er ook geen aandacht aan besteden op deze wijze. En we zien hier enkele prachtige foto's van dus die fameuze villa's waar we daarnet ook voorbij gekomen zijn. Het tramstationnetje waar je afstapt aan de Haan is al onmiddellijk in diezelfde Anglo-Normandische stijl. En dan ja, verspreid over de Haan vindt men prachtige grote villa's die gebouwd zijn op het moment dat de concessie werd toegekend. En dus in dat plan werd dan vastgelegd hoe groot een gebouw mocht zijn, welke oppervlakte van een perceel bebouwd mocht worden, maar een bescherming voor de bestaande gebouwen die was er nog niet. En daarvoor diende de concessie beschermd te worden als dorpsgezicht. Een aantal gebouwen had die bescherming reeds gekregen. En een aantal was zelfs al beschermd als monument, wat de hoogste vorm van bescherming is die men kan genieten in België. Onder andere de kiosken van het vroegere casino op het Koninklijk Plein, het tramstation en de Espérance. Maar de hele concessie dus nog niet. En we zijn daarnet voorbij het voormalige casino en Grand Hotel Bellevue gewandeld. En zo zijn we bijna helemaal rondgegaan, even voorbij het tennisterrein. In 1979 zal de gemeente Home Espérance aankopen. Want die concessie liep dus af op 29 juli 1979. En zo kocht de gemeente De Haan het voormalige Grand Hotel. Intussen was het onder die naam Home Espérance een vakantiebestemming geworden voor kinderen. De gemeente betaalde de som van 35 miljoen Belgische francs, 875.000 euro. En het gebouw zou omgebouwd worden tot gemeentehuis. In 1981 werd het beschermd als monument en in 1985 volgde een restauratie. Achter het gemeentehuis bevond zich een bijgebouw, de Boulangerie Autrichienne, opgericht in 1903. Dat gebouw werd op vraag van de gemeente gedeclasseerd en in 1992 afgebroken. Het gemeenschapshuis Danex kwam in de plaats. En dan in 2022 volgde nog een nieuwe renovatie van het gemeentehuis. En dus gaandeweg zien we oude foto's van ja, de grandeur die de Haan zeker toentertijd heeft gehad en nog steeds heeft door het feit dat die gebouwen beschermd zijn, dat men die niet zomaar kan afbreken om plaats te maken voor appartementsgebouwen enzovoort. Zoals u daarnet al kon horen, dat is een strijd die in veel steden heerst. Enerzijds de uitbreiding van de bevolking tegenover ja, het beschermen van het stadsgezicht. Zo wandelen we naar de laatste platen. En dan komen we aan 1995. Toen eigenlijk ja, is dat het eindpunt van grote discussies die ontstonden in 1991. Toen Le Coeur Volant in de Normandielaan met sloping bedreigd werd. En we zien hier een foto van die fameuze Villa Le Coeur Volant. En dus dat was een reden om aan de alarmbel te trekken, want er is een hele bijzondere foto gemaakt in de tuin van de Villa Le Coeur Volant, namelijk van Einstein en Ensor. James Ensor en Albert Einstein, we zien hier de foto die in de tuin werd genomen. En dus in die zin kunnen we het zeker een historische plaats noemen. En de plaatselijke politici hebben geijverd voor een uitbreiding van de beschermde zone, wat uiteindelijk gebeurde bij besluit van de Vlaamse regering op 8 maart 1995.
Zeker een duidelijk een strijd die hier gewoed heeft. Want Vlaams minister van Erfgoed, Johan Souwens, die is dan de concessie komen bezoeken, ook de Cœur Volant. En dat in aanwezigheid van de toenmalige burgemeester Ivan Catrijse en de huidige burgemeester Wilfried van Dalen. En zo staan wij dus in La Potinière, een stukje dat werd aangekocht door de gemeente in het jaar 2000. Voor 65 miljoen Belgische frank of 1.625.000 euro. Iets wat ook voor grote spanningen zorgde binnen de toenmalige meerderheid van de lijstburgemeester. Politieke strijd in een poging om dus de haan te beschermen. Zo, we zijn bijna helemaal rond La Potinière kunnen gaan. En dus als je hier rondkijkt, dan zie je overal diezelfde stijl van die villa's die ja, ook hoog gebouwd zijn. Dus die komen boven de bomen uit eigenlijk. Opnieuw voorbij tennisterreinen. U kan het misschien horen in de achtergrond. En dus zien we hier de periode tussen 2011 en 2022. Want ja, als je woont in een beschermd monument, dan heb je daar zowel lasten als lusten van. De last is dat ze het gebouw moeten bewaren in de oorspronkelijke toestand. Maar daartegenover staat natuurlijk ook aanzienlijke mogelijkheid tot subsidies. Maar wie een pand in een beschermd dorpsgezicht heeft, wel, die voelt enkel de lasten. Want het uitzicht van het pand moet behouden blijven, maar daarvoor zijn geen subsidies. Nu, uiteindelijk om toch een financiële stimulans te hebben, want ja, het onderhoud van die gebouwen is ook zeker niet eenvoudig, kwam dan in 2011 het eerste herwaarderingsplan voor de concessie tot stand. En daardoor kunnen eigenaars en bewoners dezelfde onderhoudssubsidies krijgen als voor een beschermd monument. En het gaat toch wel over een groot aantal, want tot 2025 werd in totaal 9 miljoen euro aan premies uitbetaald door de Vlaamse overheid. Het is ook zo dat sinds het jaar 2020 De Haan de erfgoedpluim uitreikt aan voorbeeldige restauraties van waardevolle historische panden. En in 2020 werd het 25-jarige bestaan van de bescherming van de villawijk De Concessie als dorpsgezicht gevierd. De villa Why Not en Hotel Bellevue kregen als eerste deze erkenning. En zo komen wij terecht in deze tijd vandaag. En het is zo dat de Vlaamse regelgeving eigenlijk toelaat dat in sommige gevallen afgeweken kan worden van een bijzonder plan van aanleg, als dat meer dan 15 jaar oud is. Maar omdat het gemeentebestuur die afwijkingen in de concessie niet wenst, herbevestigde de gemeenteraad op 10 oktober 2019... unaniem het bestaande bijzonder plan van aanleg. En zo wordt dus verder ja, gezorgd voor de bescherming van het stadsgezicht. Opnieuw enkele mooie oude foto's, een panorama met het tramstation, het Leopoldplein en de Leopoldlaan ook, hoe het er uitzag tijdens de Belle Époque. En dan hoe het er vandaag uitziet. Onder andere verschillende van die villa's die gerestaureerd zijn. En ook bijzondere namen hebben, bijvoorbeeld Villa de Zeemermin, waar we uiteraard een zeemermin kunnen op verwachten, in het blauw en het wit. Of Villa Roodkapje, Villa Rusthaven, Villa de Dolfijnen. U kan er zich ongetwijfeld iets bij voorstellen. Zo, we hebben een klein beetje de geschiedenis van de concessiewijk kunnen leren kennen. De reden waarom dat dus die bijzondere bouwstijl hier nog altijd te vinden is in De Haan en het werk dat daarin kruipt om dat mogelijk te maken,
de strijd die daar ook is geweest om dit te beschermen. Ik zou zeggen, breng gerust eens een bezoekje aan de Haan en laat u verrassen door de mooie bouwstijl van de concessiewijk. Tevens de plaats waar dus de wereldberoemde Albert Einstein, maar ook de wereldberoemde James Ensor hier hun plaats hebben gehad. En zo, dierbare luisteraars, gaan we naar een volgende stop. Een beetje verder hier vandaan. We keren een beetje terug in de richting van het tramstationnetje en bezoeken een kerk die toegewijd is aan de heilige Monica.

Zo komen we bij de kerk van de heilige Monica. Op het moment dat we de kerk wilden bezoeken, was het helaas niet mogelijk om een opname te maken in de kerk of erbuiten. Erbuiten werd er gewerkt en binnen in de kerk was de pastoor en enkele medewerkers bezig met de installatie van een geluidsinstallatie. Toch was het de moeite om even binnen te wandelen. Vooral, ze is niet alleen toegewijd aan de heilige Monica, de moeder van de heilige Augustinus, maar vooral ook omdat je er een aantal bijzondere mooie schilderijen, kunstwerken kan terugvinden. Nu, waarom is deze kerk eigenlijk toegewijd aan de heilige Monica? Wat heeft de heilige Augustinus of de Augustijnen hiermee te maken? Wel, in 1897 wordt in de concessie tussen de Dantelaan en de Montaignelaan de Willibrorduskapel opgericht. De badplaats, de Haan, is echter in volle expansie en heeft nood aan een grotere kapel. Pierre Borre, advocaat in Brussel en grondeigenaar in de Haan, neemt dan ook het initiatief om een kerk te bouwen. Daarbij worden enkele architecten aangeschreven en een aannemer en de werken starten in 1899, waarbij ook de toegangswegen naar de kerk werden aangelegd. En in 1902 wordt de kerk voltooid. Het zijn de Augustijnen uit Gent die de Eucharistie er celebreren en bouwen langs de Grote Straat een klooster. Door het toenemende toerisme groeit de bevolking en wordt de kerk opnieuw te klein. In 1920 zal de Schaarbeekse architect Lanen een plan ontwerpen voor een aanzienlijke vergroting van de kerk in neo-Byzantijnse stijl. Deze ambitieuze onderneming wordt echter fors gereduceerd tot het in 1934 bijbouwen van een nieuw transept en een koor, zodat het grondplan van de kerk de vorm van een loteringskruis verkrijgt. In 1954 verwerft de kerk het statuut van zelfstandige kapelanij en op 30 augustus 1958 wordt Sint-Monica een zelfstandige parochie. Nu, over de periode overgang tussen de Augustijnen en een diocesane priester is er een klein beetje verwarring ontstaan. Het is namelijk zo dat men dacht dat pater Jerome van der Moere de eerste diocesane priester was die hier dienst uitmaakte. Maar dat klopt niet, want die pater Jerome is afkomstig uit de Haan en is als martelaar gestorven in Wamba, in Zaïre, in de jaren 60. Maar was dus nooit priester van deze kerk. Er is wel een plaat om hem te gedenken en daarom was dat ook niet helemaal duidelijk. En dus treffen we hier opnieuw een kerk die ontstaan is uit die groei, zeg maar, die exponentiële groei van al die badplaatsen rond diezelfde periode, geschiedenissen die we al eerder zijn tegengekomen tijdens onze pelgrimstocht. Door het feit dat het dus de paters Augustijnen waren en zelfs de toenmalige provinciale oversten van de Augustijnen die hier de kerk is komen inwijden, is dus de kerk toegewijd aan de heilige Monica, de moeder van de heilige Augustinus, die, zoals u weet, met heel veel tranen en gebed vroeg aan God om de bekering van haar zoon. Uiteindelijk zal Augustinus, na een eerder wat liederlijk leven, getroffen worden door de woorden van de heilige Ambrosius en zich bekeren. En wat voor een bekering! De belijdenissen van de heilige Augustinus getuigen van deze enorme ommekeer in zijn leven, waarbij hij een groot verkondiger wordt en bijzonder veel heeft geschreven om het geloof te verkondigen en te verdedigen. De huidige paus, Leo XIV, maakt deel uit van deze religieuze familie. En het zal u dus ook niet verbazen dat wanneer u luistert naar de Heilige Vader, u regelmatig citaten zal horen van de heilige Augustinus. Een korte stop dus hier bij de Monica-kerk in de Haan. Van hieruit keren wij terug richting onze kusttram.
De Haan aan Zee, terug dus naar het charmante tramstationnetje. En daar nemen wij opnieuw de kusttram verder richting onder meer een duinenpartij. Langs de Nieuwe Rijksweg gaan we richting Wenduinen en daar is er een kerk toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing. Laten we koers zetten richting Wenduinen.

Onderweg naar Wenduinen komen we opnieuw voorbij een heel mooi natuurgebied. Een echte groene parel aan de kust van 152 hectare groot, bestaande uit drie delen, namelijk de duinbossen. Je vindt hier zowel open duinlandschap met de typische fauna en flora van de kust, als uitgestrekte beboste duinen. Zij strekken zich eigenlijk uit van de Vossenslag tot Wenduinen en bestaan uit drie afzonderlijke delen. Van west naar oost zijn dat de duinbossen van Klemskerke, de duinbossen van Vlissegem en de duinbossen van Wenduinen. Samen dus 152 hectare groot. Het is hierop dat de natuurreservaten, de zandpannen en de kijkuit aansluiten. Zo ontstaat er dus een groot en afwisselend duingebied met bos, duinstruweel en duingraslanden. Het is eigenlijk het stadscentrum van De Haan dat dit geheel in twee snijdt. We vinden naast bos ook open ruimtes met kaal zand en helmgras, mosduinen en duingraslanden. Uitzonderlijke plant- en diersoorten die zich aanpassen aan het speciale klimaat van duingebieden vindt men hier ook terug. De bokkenorchis, duinsterretje en de kustsprinkhaan zijn maar enkele van die bijzonderheden. De nestkoepels van de beschermde rode bosmier zorgen voor een opmerkelijke verschijning in deze habitat. Deze bosrandsoort is uniek in de wijde omgeving. De rode bosmieren ruimen dode dieren op en jagen op plantenetende insecten zoals rupsen. Wist u dat ze wel met 700.000 in zo'n mierenhoop wonen? Ook dit gedeelte behoort tot de zogenaamde jonge duinen, die na de 11e eeuw door omvangrijke verstuivingen op het strand werden gevormd. De vrij scherpe overgang van hoge duinen naar poldervlakte, ook binnen duinrand genoemd, werd eind 18e, begin 19e eeuw reeds beplant met olmen. Die beplantingen moesten voorkomen dat de rijke landbouwgronden in de polders verdwenen onder het landinwaarts stuivend duinzand. De eerste echte bosaanplantingen in de duinen tussen Wenduinen en Bredene dateren van 1838. Er werd toen hoofdzakelijk gewerkt met grove den en loofhout, dat als hakhout werd beheerd. Helaas, door een combinatie van slechte verzorging, tegenstand van de lokale boeren die er hun dieren lieten grazen en diefstal van het hout, bleef er van die beplanting niet veel meer over. In 1880 werd een tweede poging ondernomen. Hoofdzakelijk loofhout werd daarbij aangeplant. Deze keer was het de Eerste Wereldoorlog en de grote droogte van 1921 die roet in het eten strooide. In 1922 werd het beheer van de staatsduinen toevertrouwd aan de toenmalige bestuur van waters en bossen en er werden nieuwe bebossingen uitgevoerd. Aanvankelijk voornamelijk met zwarte den en later ook met abeel, esdoorn, populier, wilg en andere soorten. En ditmaal hielden de bosaanplantingen wel stand. Opnieuw dus een mooi stukje natuur dat u kan meenemen, zeg maar, als wandelgebied of als u met de kinderen onderweg bent, ravotgebied. Daar zal het ook wel zeker voor mogen dienen met hun grote speelzones en verrassende wandelpaden. Vindt u hier ongetwijfeld alles wat nodig is om er een mooie dag van te maken. De duinbossen hier vlakbij De Haan. Goed, wij gaan dus hier voorbij richting Wenduinen. Wij stappen af aan de halte Wenduinen Molen. En daar treft u, het zal u niet verbazen, een prachtige molen aan. De Hubert Molen trouwens is een houten korenmolen die als type te vergelijken is met de Hollandse wipmolens. In 1880 gebouwd door Jan Hubert. En Hubert is de naam van een belangrijke molenaarsfamilie aan de Noordzeekust. Beroepshalve bleef deze molen tot 1934 in gebruik en daarna werd het een toeristische trekpleister. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalde de Duitse bezetter de wieken van de molen.
En na de oorlog werd hij hersteld en samen met het aanpalende molenaarshuisje in 1946 als landschap geclasseerd. Een ernstige voorjaarsstorm in 1992 zorgde voor heel wat schade aan de molen, waarop het gemeentebestuur van De Haan besliste om deze aan te kopen en hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De windvaan is in de vorm van een zeemeermin, toch een zeer opvallend detail. En inderdaad, op het moment dat we afstapten, was de wind zeker in de wieken en konden we de kracht van de molen aanschouwen. Een opvallend zicht als men afstapt hier in Wenduinen. Van hieruit gaan we dus richting de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing. Ja, u merkt het, dierbare medepelgrims, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we binnen in de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing en zullen we ook, hoe kan het ook anders, opnieuw een passage ontvangen uit de heilige schrift. Van daaruit zullen wij koers zetten naar Blankenbergen. En gaan we natuurlijk verder richting Zeebrugge en zo richting Knokkeheist, en de eindhalte van onze tram. En daar wacht ons nog heel wat verrassing. Dat is voor een volgende keer. We danken u opnieuw dat u opnieuw bent meegewandeld en meegegaan tot hier in Wenduinen. En dan hopen we dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat om die laatste deeltjes van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust mee af te leggen. Van harte dank, dierbare medepelgrims. Graag tot een volgende keer.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Stella Vojković uit Subotica in Servië. Radio Maria heeft mijn leven veranderd. In 2007, na een turbulente jeugd, hoorde ik via een buurman over Radio Maria. Helaas was ik na meerdere pogingen niet in staat om het signaal duidelijk te ontvangen. Het radiostation had veel ruis en het was gewoon niet mogelijk om iets te verstaan. Ik gaf verdere pogingen op. Ik was ziek. Ik had een psychiatrische aandoening. Mijn moeder lag op sterven en aangezien mijn zus me niet accepteerde met mijn ziekte, moest ik voor onze zieke moeder zorgen. Het was nog moeilijker omdat ze me niet toestond een priester te roepen om de sacramenten naar onze moeder te brengen. Op dat moment gaf ik alles aan God op voorspraak van Maria, moeder Maria. Met grote moeite en angst zorgde ik voor mijn moeder, in armoede, zonder voldoende eten of slaap. Ik voelde me zo alleen en verlaten. Na de dood van mijn moeder verliet ik het ouderlijk huis en vond een klein appartement. Ik pakte weer een radio en vond Radio Maria. Het eerste programma waar ik naar luisterde waren de gebedsintenties. Ik vroeg de luisteraars van Radio Maria ook voor mij te bidden. Het was een sprankje hoop voor mij. Door naar Radio Maria te luisteren,

door naar Radio Maria te luisteren, vooral naar de toenmalige directeur, Pater Tadej, realiseerde ik me dat ik heel weinig wist over het christendom. Door naar Radio Maria te luisteren, in het bijzonder het programma De Evangelielezing van de Dag, leerde ik het evangelie van Christus beetje bij beetje kennen en werd mijn geloof dieper. De spirituele muziek waar ik dag en nacht naar luisterde, betekende ook veel, net als alle gebedsprogramma's. Ik was toen nog niet getrouwd en de tijd verstreek. Ik voelde me nog eenzamer, omdat ik nauwelijks met mijn familie communiceerde. Er gebeurde een ongelukkige gebeurtenis. Het huis van een van mijn buren brandde af. Door Godvoorzienigheid werd deze tragedie echter de weg naar mijn toekomstige echtgenoot, de zoon van de buurman. Via Radio Maria kon ik deze ongelukkige familie helpen en ontmoette ik André, mijn man. Hij was echter verre van een ideale echtgenoot. Hij had geen baan en was verslaafd aan alcohol. Ondanks alles bleef ik bij mijn geloof. Ik droeg mijn man en onze hele situatie elke dag aan de gebedintenties van Radio Maria op. Al snel kreeg hij een vaste baan en begon de situatie in ons huis en ons leven te veranderen. Veel programma's op Radio Maria, zoals die voor de zieken, het bezoek van broeders en zusters, de dagelijkse catechese en andere programma's, hebben me geholpen sterker te worden in mijn geloof en alle moeilijkheden van het leven te doorstaan. Ik heb geweldige mensen ontmoet die me enorm hebben geholpen via Radio Maria. Dit zijn slechts korte fragmenten uit mijn levensroman, getiteld Hoe word en blijf ik een goed mens en een goed christen met Radio Maria?

Vrienden van de Armen, Gitikinioni, Rwanda. De ouderen die bij de Inshuti wonen van de Sabagene Sisters, de Vrienden van de Armen, spreken hun waardering uit voor Radio Maria Rwanda. Sommige van hen hebben gezinnen die niet voor hen kunnen zorgen en worden opgevangen door de Inshuti van de Zusters, gevestigd in Gitikinioni. Anderen hebben geen familie meer en kunnen hun laatste dagen bij de Inshuti doorbrengen. Naast spirituele begeleiding biedt het centrum verschillende therapieën en gezondheidszorg. De gemeenschap telt momenteel 17 mensen, 12 vrouwen en 5 mannen. Radio Maria Rwanda begeleidt hen bij hun dagelijkse bezigheden. Toen Radio Maria de gemeenschap bezocht, was de vreugde van de intieme band van de gemeenschap met het radiostation duidelijk zichtbaar. Dankzij de programma's hebben de bewoners van het IAC hun beoefening van gebed en het bidden van de rozenkrans samen kunnen hervatten. Ze staan 's ochtends vroeg op om deel te nemen aan de uitzending van de Heilige Mis. Ze kunnen zelfs de Heilige Communie ontvangen door de zorg van een van de zusters die hen begeleidt. Georges Guétin werd geboren in 1963. Hij woonde als vluchteling in Oeganda. Op een dag besloot hij terug te keren naar Rwanda. Te voet deed hij er 6 maanden over om terug te keren, waarbij hij op weg naar huis tal van moeilijkheden ondervond. Omdat hij niemand had om voor hem te zorgen, dwaalde hij 3 maanden door de straten van het land, terwijl hij tal van ontberingen onderging. Nadat hij toevallig bij het IAC terecht was gekomen,

omarmde hij het katholieke geloof, ook al was hij in Oeganda protestant gedoopt. Zijn bekering kwam voort uit het regelmatig luisteren naar Radio Maria. Zijn radio gaf hem de vreugde van het leven terug. Wat mijn opleiding betreft, heb ik 7 jaar lagere school in Oeganda gehad, zegt hij. De lessen van Radio Maria hebben mij geholpen mijn gemoedsrust terug te vinden. Voor spirituele zorg wordt het centrum regelmatig bezocht door priesters die ons de sacramenten brengen. Ik vind veel steun in het bidden in onze kapel. Ik ben van de dood naar het leven gegaan, dankzij het medeleven hier bij het IAC en dankzij Radio Maria.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 28. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Caroline riep een haastige instructie naar de mannen die haar draagstoel droegen en beval hun op korte afstand van Priscilla en Aquila thuis stil te houden. Ze wilde dolgraag terugrennen om Theo te helpen, maar ze wist dat ze hem alleen maar zou afleiden door haar aanwezigheid. Ze stapte uit de draagstoel en sloeg het drama dat vervolgens plaatsvond met verbijstering gade. De schermutseling duurde niet meer dan enkele ogenblikken, maar voor haar voelde het aan als eindeloze uren. Ze gilde bij de eerste steek van het mes van de Kushit tegen een ongewapende Theo. Ze verwachtte dat Theo bebloed en gewond uit de strijd zou komen, maar dat gebeurde niet. Ze zag hoe Theo in de lucht sprong, rondtolde en ongelooflijk gracieus landde en haar adem stokte. Steeds opnieuw wist hij het kwaadaardige lemet van de krijger te ontwijken. Ze had nog nooit iemand zo zien bewegen. Het deed haar denken aan de beroemde fresco's van de Mycense stierspringers uit de oudheid die zich bewogen in een tempo dat de snelheid van de mens tartte. Toen hij tenslotte de krijger achterna ging, was ze stom verbaasd. Ze had gehoopt dat hij het gevecht zou opgeven nadat hij de man verslagen had. Maar al snel zag ze hem terugkomen en ze slaakte een zucht van verlichting, zodra ze merkte dat hij ongedeerd was. Caroline beval de dragers de stoel terug naar huis te brengen, en zodra ze daar aankwamen, stond Theo al met de dolk in zijn hand voor de deur. Met een grimmig gezicht speurde hij de straten af, ongetwijfeld op zoek naar haar. Zonder acht te slaan op het decorum sprong ze uit het voertuig, voordat de mannen het fatsoenlijk op de grond konden laten zakken, en ze wierp zich in Theo's armen. "Pas op voor de dolk!" waarschuwde hij. "Ik dacht dat je dood zou gaan," ze sloeg haar armen om zijn rug. Zijn grimmige blik verdween. Langzaam begon hij te lachen. "Is dat zo?" Hij verschoof zodat ze een iets makkelijkere houding kon aannemen. Ze besefte dat ze haar armen als een klimplant om hem heen geslagen had en deed een stap naar achteren. Haar wangen werden warm. "Gelukkig ben je niet gewond. Niet te geloven dat ik hem heb laten ontsnappen. Je was niet eens gewapend." "Nu wel," zei hij, en hij liet de dolk in zijn hand razendsnel ronddraaien. Hij wierp een blik op de luifel van Aquila en Priscilla en kromp in elkaar. "Die zal ik moeten vervangen." "Het had je keel kunnen zijn." Haar stem klonk hoog en iel. Theo stopte de dolk in zijn riem. "Nee, liefje, hij maakte geen schijn van kans." Caroline's mond viel open. Had Theo haar nu net liefje genoemd? De stoeldrager stapte naar voren. "Dat was een mooi gevecht. Je moet overwegen naar de arena te gaan." Theo haalde een paar munten uit zijn buidel en betaalde de man. "Keurig, zo snel je in actie kwam." De drager haalde zijn schouders op. "Ze weegt niet veel." Hij telde de munten en knikte erkentelijk. "Als je nog eens een draagstoel nodig hebt, mijn broer en ik zullen je overal heen brengen." Toen de dragers weg waren, zei Caroline: "Dat wat je deed." Hij trok een donkere wenkbrauw op. "Wat?" "Je weet wel, die springen en rondtollen. Wat was dat allemaal?" Theo's scheve, vergenoegde lachje deed iets vreemd met haar hart. Gewoon een beetje lol. Lol? In de sportzaal waar ik als jongen trainde, kwam vaak een man uit Kreta. Hij kon voorover en achterover salto's maken, zonder daarbij gewond te raken. Hij moedigde ons aan de sport te leren. De meeste jongens hadden geen zin meer na de eerste reeks pijnlijke kneuzingen. Maar Ariadne, Galeno's dochter, oefende met me. Uiteindelijk werden we er behoorlijk goed in. Het is lang geleden dat ik echt getraind heb, maar na zoveel uren oefenen maken je botten en spieren zich de bewegingen eigen en je lichaam herinnert ze. Heb je geoefend met een meisje? Hij glimlachte vaag, alsof hij een bron van geheimen verborg. Ze was niet zomaar een meisje. In het jaar dat ik de wagenrennen won bij de Istmische Spelen, won zij de korte afstandsloop. Streed ze tegen andere vrouwen? Een paar vrouwen, voornamelijk mannen, van wie sommige professionele atleten. Indrukwekkend. Ja, ik veronderstel dat ze ook mooi is. Theo's blik verduisterde. Ze heeft haar charmes. Ze is getrouwd met mijn broer Justus. Haar dagen van springen en salto's zijn al lang voorbij. Ze is nu de moeder van een mollig klein jongetje, dat ze natuurlijk naar mij hebben genoemd. Hij leek ermee in zijn schik. Maar Caroline was de pijn in de grijze ogen niet ontgaan en ze vroeg zich onwillekeurig af of hij Ariadne vroeger liefje had genoemd. De volgende morgen stuurde haar vader een briefje om te vragen of hij die avond bij de familie mocht komen eten. Natemahar had hun ervan verzekerd dat ze niets hoefde te koken. Als Priscilla en Aquila ermee instemden, wilde hij de herberg vragen de maaltijd te bereiden en twee bedienden huren voor de avond. Tot Carilinis verrukking gingen haar gastvrouw en gastheer op Natemahars voorstel in. Ze wisten allemaal dat haar vader Priscilla en Aquila op deze wijze wilden bedanken voor hun gastvrijheid. Ze hadden niet alleen hem verwelkomd, maar ook hun huis opengesteld voor zijn dochter. Ze zou die woorden nooit moe worden. Zijn dochter. Haar vader kwam die avond eten. Haar vader kwam die avond eten. Niet haar vriend, niet Natemahar, haar vader. Ze hadden besloten de maaltijd te gebruiken op de binnenplaats en Caroline dekte de tafel met het rood geglazuurde aardewerk. Ze plaatste Priscilla's gekoesterde zilveren zoutvaatje in het midden. Naast ieder bord schikte ze een eenvoudige vierkante servet naast een bronzen lepel. Ze verspreidde blaadjes van rozen en viooltjes over de tegels en creëerde een zwierig patroon rond de krukken en banken die Theo naar de tafel had getrokken. Dit leek totaal niet op Vitruvia's elegante eettafel met de ruime banken en zilveren borden. Maar in zekere zin gaf Caroline de voorkeur aan de intimiteit en de ongedwongenheid van Priscilla's huis. Ze besefte dat ze de momenten telde tot haar vaders komst. Hoewel de pijn van Natemahars dubbelhartigheid nog steeds stak, had Theo gelijk gehad. Nu ze de bron van zijn handelen begreep, was er een eind gekomen aan de stroom van bitterheid die haar had verblind. Ze voelde nog steeds de pijn van de afgelopen 17 jaar. De pijn van zoveel verlies. Hoe zou het anders kunnen? Het waren jaren die ze nooit terug kon krijgen. Maar spijt en verdriet hadden niet de macht om vergeving in de weg te staan. Zoals boosheid dat kon. Na de ontdekking van Natemahars verraad had ze aanvankelijk alleen maar woede gevoeld. Die hoede had alle vreugde van het vinden van de vader die zonder twijfel van haar hield weggenomen. Nu had ze de blijdschap gevonden en ze koesterde die. Hoe zou het leven hierna zijn? Zou haar vader haar vragen naar Koes te verhuizen? Zou de Kandakei een openlijke relatie tussen hen toestaan nu haar grootvader weg was uit Meroe? Voor het eerst kwam het in haar op dat het vinden van haar vader betekende dat ze Rome eerder zou moeten verlaten dan ze had verwacht. Carilinee bevroor en haar hand met de drinkbeker bleef vergeten boven de tafel hangen. Of ze nu terugkeerde naar Caesarea of naar Koes, ze had geen reden meer om langer te blijven. Geen reden om bij Theo te blijven. Ze zonk neer op de kruk naast haar en staarde naar de rozen en viooltjesblaadjes aan haar voeten. Ze was er niet klaar voor om afscheid van Theo te nemen. De gedachte alleen al voelde als een steek van Theo's nieuwe dolk. Ze probeerde zich vast te houden aan de herinnering dat Theo haar liefje had genoemd. Theo, die haar tegen zich aan had laten leunen, alsof hij haar niet los wilde laten. Misschien wilde hij ook niet dat ze wegging. Toen was ze weer terug in de werkelijkheid en het voelde alsof ze een emmer ijskoud water uit de noordelijke bronnen over zich heen kreeg. Een lach en een lief woordje in de nasleep van gevaar betekende niets. Theo had er nooit op gezinspeeld dat hij iets anders voor haar voelde dan vriendschap. En misschien voelde hij zich verantwoordelijk voor haar. Hij had stukjes uit zijn verleden onthuld, voornamelijk om haar te troosten. Maar hij had nooit zijn hart voor haar geopend. Niet zoals een man zou doen voor de vrouw die hij lief had. Carilinee had sterke gevoelens bij hem bespeurd toen hij Ariadne een dag eerder had genoemd. Misschien hield hij van die Ariadne. En als dat zo was, dan betekende het gegeven dat ze met zijn broer was getrouwd, wat Carilinee betrof, simpelweg stom was als ze de kans had gehad om Theo te krijgen. Niet dat Theo haar niet meer lief had. Dat hij Carilinee een hart te bieden had. Carilinee's vingers beefden zo hevig dat ze de drinkbeker voorzichtig op tafel moest zetten om hem niet te laten vallen. Nu ze niet meer afgeleid werd door het vinden van Vitruvia en haar vader, moest ze een paar pijnlijke feiten onder ogen zien. Lieve help, ze kon haar liefde voor Theo niet langer ontkennen. En als Theo van die buitengewone Ariadne hield, had hij geen reden om Carilinee na te jagen wanneer ze Rome verliet. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Op zaterdag kijken we terug op de voorbije week om na te gaan waar God aanwezig was in ons gebed en in ons dagelijks leven. Neem even de tijd om stil te worden voor God en je bewust te worden van Gods liefdevolle aanwezigheid waar je ook bent.

Vandaag zullen we nadenken over de Bijbelteksten die we de voorbije week hebben gehoord. Maak je geen zorgen als je niet elke dag hebt kunnen bidden. We zullen gewoon een vers uit elke lezing overdenken die ons helpt bij het bidden. We laten nu

bij het bidden. We laten nu deze verzen opnieuw klinken en merk op of je je momenten herinnert waarop je jezelf dichter bij God voelde toen je bad. Of, als je deze verzen voor het eerst hoort, is er dan één die je raakt of bijblijft? U hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren.

Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten.

Zijn er versen die frustraties of zorgen aan de oppervlakte hebben gebracht? Spreek daar met God over, van vriend tot vriend.

Als je al deze gedachten bijeenbrengt aan het einde van deze gebedstijd, welke genade zou je de Heer dan willen vragen om deze week dicht bij God te kunnen blijven?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Prediker. Gedachten over de ouderdom. Het licht is zalig. En het is een weldaad voor de ogen de zon te zien. Hoe lang iemand ook leeft, laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn en dat alles wat daarna komt ijdel is. Jonge man, geniet van je jeugd en neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je hartje ingeeft en wat je ogen begeren, maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt. Zet alle zorgen van je af en houd alle kwalen van je lijf, want jeugd en morgenlicht zijn zo voorbij. Houd je schepper in ere, zolang je nog jong bent, eer de kwade dagen komen en de jaren dat je zegt, het bevalt me niet meer. Eer het zonlicht verduistert, de maan en de sterren verbleken en de wolken na de regen blijven hangen. Als het zover is, staan de huisbewakers te beven en lopen de sterke mannen gebogen. De weinige maalsters die er nog zijn, staken hun werk. De vrouwen aan het venster zien alleen maar duisternis. De huisdeur valt in het slot. Het geluid van de molen vervaagt. Het gefluit van de vogels verstomt. Alle tonen sterven weg. Onderweg is men overal bang voor en iedere helling schrikt af. De amandel smaakt niet langer. De sprinkhaan ligt zwaar op de maag en de kappervrucht helpt niet meer. De mens is op weg naar zijn laatste verblijf. De rouwklagers staan op straat al te wachten. Het zilveren koord knapt af, de gouden schaal breekt. De kruik gaat stuk bij de bron en het scheprad valt gebroken in de put. Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest naar God die hem schonk. Ijdel en ijdel, zegt Prediker, alles is ijdel. Prediker was een wijs man. Hij heeft het volk veel kennis bijgebracht. Wikkend en wegend heeft hij vele spreuken opgesteld. Prediker probeerde goede gezegden te vinden en eerlijk de waarheid onder woorden te brengen. Woorden van een wijze zijn prikkels, goed vastzittende spijkers de verzameling ervan. Door één herder werden ze geschonken. Ten slotte nog dit. Mijn kind, wees gewaarschuwd. Veel boeken schrijven is een werk zonder eind. En veel studeren put een mens uit. Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord, vrees God en onderhoud zijn geboden. Daar komt voor een mens alles op aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Amadeus, bisschop van Lausanne. Koningin van de wereld en van de vrede. Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar ten hemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de moeder maagd, ook wegens de eer die haar zoon toekomt, eerst over heel de aarde heerste en toen pas ten volle de hemelse roem deelachtig werd, dat zij hier beneden wijd en zijd aanzien genoot, om daarna in de hemel de volheid van de heerlijkheid binnen te gaan.
Zoals ze groeide in deugdzame levenswandel, zo werd ze door de geest van de Heer tot steeds grotere luister gebracht. Al tijdens haar leven op aarde genoot zij de voorsmaak van haar toekomstig rijk, nu eens door zich tot God te verheffen in onuitsprekelijke verhevenheid, dan weer door in grenzeloze liefde voor haar naasten te zorgen. Daarom bewezen de engelen haar herhaaldelijk hun diensten en eerden de mensen haar vol overgave. Gabriël stond haar terzijde, samen met de engelen. Johannes was verheugd dat bij het kruis hem als maagdelijke apostel de maagd als moeder werd toevertrouwd en hij diende haar samen met de apostelen. Vol blijdschap zagen de eerstgenoemden Maria als hun koningin, de laatsten haar als hun meesteres, en beiden gehoorzaamden haar trouw en toegewijd. Maar tronend in de hoogverheven burcht van deugden en overvloeiend van een zee van goddelijke genadegraven, liet zij de peilloos diepe bron van haar weldaden, waarin ze allen overtrof, het gelovig en dorstend volk in zeer rijke stroom toevloeien. Want zij bracht gezondheid en genezing naar ziel en lichaam, machtig als zij was mensen op te wekken van de lichamelijke en geestelijke dood. Wie keerde niet blij en verheugd naar huis terug, nadat zijn wens dankzij de moeder van de Heer in vervulling was gegaan? Rijk aan zulke milde gaven, deed de bruid rivieren van vrede en stromen van genadeglaven vloeien. Maria is immers de moeder van de enige bruidegom, vol innemendheid en tedere verrukking. Ze is als een bron in het geestelijk paradijs en als een put van levend en levendwekkend water dat onstuimig stroomt van de goddelijke Libanon. Zo komt onder hemelse stuwing een vloed van vrede en genadegaven vanaf de berg Sion naar alle omliggende en afgelegen volken. Toen dus de maagd der maagden, door God en haar zoon, de koning der koningen, de hemel werd binnengeleid onder vreugdevol gejubel van de engelen en aartsengelen en onder instemmende lofzangen van de hemel, ging de profetie in vervulling van de psalmist, toen hij tot de Heer sprak. Naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede morgen. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft bij Radio Maria. En mogen we samen, het is een gedachtenis vandaag van de heilige Maria, koningin. En daar zijn ook de gebeden bij een beetje bij aangesloten. En gaan we, dus in het kleingetijdenboek vinden we dus verder niks. Behalve dus in het grootgetijdenboek. En dan gaan we in het grootgetijdenboek een beetje wisselen. Nou, als je dan de linkjes erbij houdt, dan komt het allemaal goed. Maar ik ga het ook elke keer nog een keertje zeggen. En dan vinden we in het grootgetijdenboek op bladzijde 1393... Daar vinden we de inleiding, gaan we dadelijk naar luisteren. En dan beginnen we met de antifoon voor de openingspsalm. En die staan ook op bladzijde 1393. Dan gaan we naar de hymne. Die staat ook nog op bladzijde 1393. En dan gaan we verder met de antifoon en de psalmen. Die zijn gewoon van de dag. En dat is dan op bladzijde 1193. Nou, dan gaan we weer terug en komen we bij de korte schriftlezing. Dan gaan we naar de apostelen. Als u elke keer een lintje bijlegt, en ik ga het ook elke keer eventjes nog de bladzijde zeggen, dan gaan we dat ook. En dan is de antifoon en van Zacharias en het slotgebed. En dat blijft steeds maar op 1394, want dat is het, de gedachtenis. En af en toe dan wijken we eventjes naar de slotgebeden ook van 1560. Dus we gaan op twee plaatsen gaan we wisselen. We beginnen nu op bladzijde 1393 en dan gaan we luisteren naar de inleiding.
1: De liturgische viering van Maria als koningin door paus Pius XII bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus door de herdenking van de ten hemelopneming van Maria. Erkent de kerk de verheerlijking van Jezus moeder. Op deze dag viert zij Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde in voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.
0: Dankjewel, en dan gaan we gewoon op dezelfde bladzijde verder. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God, immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Wees niet al starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De koning van het heelal heeft zijn moeder gekroond. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Hoog boven alles blinkt gij uit, o maagd, o koningin, o bruid. En alle schoonheid vloeit in één, en alle glans in u alleen.
1: U schiep als schoonste eens het woord, aan wie gij eeuwig toebehoort. De Zoon die gij het leven geeft, de God die u geschapen heeft.
0: Als Christus die aan het kruishout leed, die koning was in purper kleed, zo gij die met hem medelijdt en moeder van het leven zijt.
1: Gekroond met zoveel glans en eer, o, zie op ons die bidden neer. En neem met vreugd het loflied aan, wanneer wij zingend tot u gaan.
0: U, Jezus, zij de heerlijkheid die uit de maagd geboren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. En dan gaan we voor de psalmen, gaan we gewoon naar de dag. En dat vinden we op bladzijde 1193. Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
0: Met vrolijke tonen van luid en lier. Met lieflijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schitteren de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn hoorn heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
0: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op. Als Libanon-zeeërs gedijend.
0: Ze zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
0: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend. Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Weghalen zal ik u uit de volken, uit alle streken verzamel ik u. En voer u terug naar uw land.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water. Van al uw onreinheden reinig ik u. Ik spoel al uw afgoden weg.
0: Een ander hart zal ik u geven. Een nieuwe geest in uw binnenste.
1: Uw hart van steen neem ik weg uit uw borst. En schenk u een hart van vlees.
0: Mijn geest stort ik uit over u, zodat gij mijn voorschriften nakomt. Mijn wet onderhoudt en volbrengt.
1: Dan zult gij het land bewonen dat ik aan uw vaderen gaf.
0: Dan zult gij in waarheid mijn volk zijn. En ben ik waarachtig uw God?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt ge u een lofzang bereid. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind dat gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid.
0: In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1559.
1: Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me uitbundig om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden.
0: De Heer heeft haar gekozen, boven alle heeft Hij haar uitverkoren.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren.
0: De antifoon voor de lofzang van Zacharias staat op bladzijde 1394. Meester?
2: Je vergeet dit. We hebben dit jij doet dit, maar dan komt dit nog erachter.
0: Eer aan de Vader.
2: Nee, in zijn tent laat hij haar wonen.
0: In zijn tent laat hij haar wonen.
1: Boven alles heeft hij haar uitverkoren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer heeft haar gekozen. Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: Het groot getijdboek gaan we nu voor de antifoon van Lofzang van Maria naar bladzijde 1394. Verheven koningin van de wereld, Maria altijd maagd. Gij hebt het leven geschonken aan Christus de Heer, de verlosser van allen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheven koningin van de wereld, Maria altijd maagd, gij hebt het leven geschonken aan Christus de Heer, de verlosser van allen. Voor de slotgebeden gaan we in het groot getijdenboek naar bladzijde 1560. Gelooft zij Jezus, onze verlosser, die uit de maagd Maria geboren, en vragen wij hem.
1: Heer, laat uw moeder voor ons den beste spreken.
0: Zon der gerechtigheid aan u is het onbevlekte maagd als een lichtend dageraad voorafgegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarin mee gij ons verschenen zijt.
1: Heer, laat uw moeder voor ons den beste spreken.
0: Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
1: Heer, laat uw moeder voor ons den beste spreken.
0: Verlosser van allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden.
1: Heer, laat uw moeder voor ons den beste spreken.
0: Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis, hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Dat zei de 1394. Laat ons bidden. God, gij hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat wij vertrouwen op haar voorspraak en in uw koninkrijk de heerlijkheid bereiken die gij uw kinderen hebt toegebedacht door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 augustus viert de kerk het feest van Maria Koningin. Vorige week Maria Hemelvaart, Maria in de hemel opgenomen met lichaam en ziel. En vandaag het vroegere octaaf van Maria Hemelvaart, Maria Koningin. Het feest werd door Paus Pius XII ingevoerd als afsluiting van het Mariajaar van 1954. Hij vierde toen het eeuwfeest van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, een eeuw nadat Maria tot Bernadette Soubirous gezegd had: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Niet de onbevlekte ontvangende, maar de onbevlekte ontvangenis. Haar hele persoon wordt gekenmerkt door haar zonder zonde zijn. En zo is zij onze koningin. Een koning en een koning zijn er voor ons welzijn, voor het welzijn van het volk. Koninklijke glorie van Maria is dus ons welzijn. Ons welzijn is onze heiligheid. Ons onbevlekt zijn. Zelf is Maria helemaal vrij, vrij van zelfzucht. Een steen kan niet strakker naar de aarde vallen dan Maria georiënteerd is op God. Geen moment afgewend van God om zich over zichzelf heen te buigen, over haar eigen belangen of over iets in deze wereld na te denken. Alleen God heeft in haar hart geheerst. Zij was, om zo te zeggen, nooit verstrooid. God was haar koning en zo is zij onze koningin. Maria, de meest ontvankelijke mens. Daarin bestaat ook de heiligheid voor ons, in ontvangen. Eigenlijk is heiligheid iets heel eenvoudigs. Wel moeilijk om te praktiseren, maar heel eenvoudig om het uit te drukken. Ontvangen, luisteren, involgen wat gezegd wordt. Mij geschieden naar uw woord. Laat maar geschieden. Laat maar gebeuren. Laat het maar over je heen komen. God wil zich geven. We hoeven niet met onze eigen kracht de stroom van het wereldgebeuren in goede banen te leiden. Dat kan niet, maar dat hoeft ook niet. Dat is onnodig. We hoeven alleen maar zijn wil te laten geschieden. Want zijn wil is ons heil. En dan veranderen wij ook de wereld. We nemen de eigen lezingen bij deze gedachtenisviering. De openingstekst luidt: als koningin staat Maria aan uw zijde, in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Maria schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.

dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En ge moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria nu sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van God. In het gebed gaat het niet meer over God, met wie wij via een ander in contact treden, maar het is de Schepper die in onmiddellijk contact werkt met het schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer. Aldus de heilige Ignatius in nummer 15 van zijn geestelijke oefeningen. Bij hem mijn geest wat laten rusten. God komt. Hij heeft het initiatief. Ik hoef hem maar te laten komen. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan. De blik omhoog. Hij ziet mij. Hij kent mij. Hij weet mij te vinden zoals hij Maria wist te vinden in Galilea in dat kleine stadje Nazareth. En zoals de engel nog eens aan Maria verkondigde, de Heer is met u. En zoals de kerk niet moe wordt in de Eucharistie te vieren, de Heer zij met u. Bij het evangelie en bij de corporatie en de slotzegen. Ik maak een gebaar van eerbied, zoals de engel vol eerbied is bij de begroeting van Maria. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding die mij helpt het besef van Gods aanwezigheid levendig te houden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan bereid ik me op voor het geheim binnen te gaan van Gods intiemste zelfmededeling. Doordat ik me in het korte geschiedenis voor ogen stel. De voorloper van Christus is wonderbaar ontvangen en in zijn zesde maand. Nu zendt God dezelfde berichtgever naar het land van de heidenen, Galilea, naar een stadje zo onbekend en onbelangrijk dat het in heel de Joodse literatuur niet eens voorkwam. En daar ontspint zich een gesprek tussen de hemel en de aarde. Tussen een woordvoerder van de hemel, de engel Gabriel, van Gods wegen gezonden, en de woordgever van de aarde, Maria. Het gesprek verloopt in drie ronden. In elke ronde speelt een andere goddelijke persoon de hoofdrol, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén keer zegt Maria iets, een vraag aan de engel, om zich nog verder uit te spreken. Maria luistert. Zij is één en al ontvankelijkheid. Aan het einde spreekt zij dan haar ja-woord. Haar fiat, mij geschieden naar uw woord.

Zo stil als de engel was gekomen, zo stil ging hij ook weer van haar weg. Ignatius van Loyola zou zeggen, zoals bij degenen die van goed naar beter voortgaan, de goede engel de ziel liefelijk, licht en zacht aanraakt, zoals een druppel water in een spons binnengaat. Dit is ook het geheim van de kerk. Dit is ook het geheim van het gebed. In het gebed mag ik Maria zijn en Jezus ontvangen. Ik breng mij in de juiste gesteltenis doordat ik de plaats zie, dat kamertje voor de ontmoeting tussen God en mens. Want achter die engel is God te zien, van Gods wegen gezonden. Ook zie ik de kerk, waar ik gewoonlijk de agressie vier, en ook mijn eigen hart. En als er nu een verlangen in mij groeit naar een grotere deelname aan dit geheim, dan is dit het moment om juist dat te vragen als een bijzondere genade, dit geheim zo te mogen beleven dat ik er God in mag leren kennen. Met een kennis niet van het verstand, maar van het hart. Door namelijk Jezus te zien en te ontvangen als de boodschap van God, zoals dat geheim ook heet, de boodschap van aan Maria, zo leer ik God kennen. Want Jezus is zelf de blijde boodschap van God aan Maria. De genade is dat ik mag groeien in het Maria zijn. Dat is, in het ontvankelijk zijn voor Jezus. De overweging. Vierden wij vorige week de waardigheid die aan Maria werd toegekend, doordat zij met ziel en lichaam ten hemel werd opgenomen. Vandaag zien wij haar waardigheid in vergelijking met die van andere schepselen. Hoog boven alle andere schepselen uit, torent zij, troont zij als de koningin. Boven al die groot zijn in het koninkrijk Gods, boven de aartsvaders, koningin van de aartsvaders, boven de profeten, koningin van de profeten, en zo boven de beleiders, boven de maagden, ja zelfs boven de apostelen, koningin van de apostelen. Toch had Jezus aan de apostelen in het vooruitzicht gesteld dat zij gezeten zouden zijn, letterlijk, op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. Maria is nog hoger, de koningin van de apostelen, ja, hoger nog dan de engelen, want ook is zij koningin van de engelen. Hoe is zij tot die waardigheid opgestegen? Volgens de wet van het koninkrijk, waar men stijgt door te dalen, waar men verheven wordt doordat men zich vernedert. Of met de woorden van vader Benedictus, als wij de toppen van de hoogste nederigheid willen bereiken, als wij snel willen komen tot die hemelse hoogte waarnaar men opklimt langs de nederigheid in dit aardse leven, dan moeten wij voor de opvaart van onze daden die ladder oprichten die aan Jacob in zijn droom verschenen is en waarlangs hij engelen zag afdalen en opklimmen. Dit afdalen en opklimmen wil ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Als wij vandaag de allerhoogste verheffing bewonderen, waarmee God Maria heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde, dan is dat voor ons de gelijke gelegenheid om de vernedering te peilen waaruit God Maria heeft opgericht. Want als volgens de wet van het koninkrijk iemand verheven wordt in de mate dat hij zich vernedert, dan is Maria niet alleen de allerhoogste, maar ook de allerkleinste. Zij heeft in zichzelf de leegte gemaakt of laten maken, om zich door God te laten vullen. Een leegte die groter was
naarmate Gods bedoelingen met haar groter waren. Nu stellen wij het nog voor, alsof de vernedering haar verdienste is, haar zaak is, en de verheffing Gods zaak. Maar zo is het niet. Alles is genade, de verheffing en de vernedering. Maria koningin mag dan ook de koningin zijn van onze vernederingen. Om bij vernederingen niet te vallen in zelfbeklag, maar ons hart te laten verwarmen door een goddelijke vreugde. Aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar met dezelfde eerbied besluiten als waarmee ik begonnen ben, in de vorm van gesprekken bijvoorbeeld, samen met hem, met Jezus, naar de Vader inkeren, naar onze oorsprong. Maar nu beginnen bij Maria. Zij staat aan onze kant, vertegenwoordigt de mensen. Mens zijn is Maria zijn. En Maria zijn is ontvankelijk zijn voor God. Mens zijn is dus ontvankelijk zijn voor God. Of met een woord van Origenes, een voorraadschuur zijn voor Gods barmhartigheid. Ter afsluiting bid ik nog een beestgegoed. Maria doet een goed woordje voor mij bij haar zoon, en de zoon bemiddelt voor mij bij zijn hemelse vader. Ook de Vader is in dit evangelie uitdrukkelijk aanwezig. De Heer is met u, de kracht van de Allerhoogste. Voor God is niets onmogelijk. En daarom sluiten wij ook met het kerkelijke Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: 10 dagen geleden, op woensdag 12 augustus, was het zover. De gedeeltelijke zonsverduistering hier in België. In een aantal Europese landen werd massaal naar boven gekeken. Het was een echte hype. Dagen op voorhand besteden de media er uitgebreide aandacht aan. De winkels deden gouden zaken, want iedereen wilde een eclipsbril. Op Facebook zag ik die laatste dag zelfs verschillende wanhopige berichten van mensen die smeekten om nog ergens zo'n eclipsbril te kunnen bemachtigen. Je zou haast denken dat de zon voorgoed zou verdwijnen en dat de voorraad eclipsbrillen de enige redding was. En dan was het zover. Die woensdagavond, tussen ongeveer 19:18 en 21:09, schoof de maan voor de zon. In België werd op het hoogtepunt ongeveer 90% van de zon bedekt. In Brussel was dat zelfs ongeveer 91%. Het was een prachtig schouwspel dat heel wat mensen naar buiten lokte. Toen ik die avond van Kortrijk-Dutsel naar mijn pastorij in Holsbeek reed, zag ik in de velden heel wat mensen met een eclipsbril op de neus naar de hemel turen. Iedereen tevreden, de zon was er nog, de maan was weer netjes op haar plaats en de eclipsbrillen die liggen ondertussen waarschijnlijk in een kast, klaar voor de volgende gelegenheid. Die volgende gelegenheid komt trouwens al op 2 augustus 2027. Ook dan zal er vanuit België een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. Al zal ze overdag plaatsvinden en zal de verduistering een stuk minder groot zijn. Maar zo'n zonsverduistering doet ons katholieken onvermijdelijk denken aan een andere duisternis. Een duisternis die we kennen uit het evangelie. Toen onze Heer Jezus Christus aan het kruis hing, werd het midden op de dag donker. De evangelist Lucas die schrijft, rond het 6e uur viel er een duisternis over heel het land tot het 9e uur toe. We vinden dat in Lucas hoofdstuk 23 versen 44 en 45. Het moet een ontstellend moment geweest zijn. Alsof het licht zelf verdwenen was, alsof er geen toekomst meer was, alsof het verhaal van Jezus daar op Golgotha zou eindigen. Maar we weten dat de duisternis niet het laatste woord heeft. Op paasmorgen brak het ware licht door. Christus verrees uit de dood en overwon voorgoed de duisternis. De dood had niet het laatste woord. Het graf was niet het einde en Gods liefde bleek sterker dan alles wat haar leek te verduisteren. Ook in ons eigen leven kan het soms plots donker worden. Ziekte, verdriet, zorgen, eenzaamheid, teleurstellingen. Het kan zijn alsof er een maan voor onze zon schuift. We zien het licht niet meer en vragen ons misschien af waar God gebleven is. Maar ook dan mogen we ons herinneren wat een eclips ons eigenlijk leert. De zon is niet verdwenen, omdat we haar niet even kunnen zien. Ze blijft gewoon schijnen. En zo is het ook met God. Wanneer we hem niet voelen, betekent dat niet dat hij er niet is. Wanneer ons gebed droog en moeilijk wordt, betekent dat niet dat God ons vergeten is. Wanneer verdriet en zorgen ons uitzicht benemen, is Gods liefde niet verdwenen. Soms staat er eenvoudigweg iets tussen ons en het licht. Daarom mogen we als christenen niet alleen omhoog kijken naar de hemel, maar vooral opzien naar de Heer. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven bezitten. We lezen dat in Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Dat is een belofte die geen enkele wolk en geen enkele eclips kan verduisteren. En daar kom ik toch nog even terug op die beroemde eclipsbrillen. Er werd ons de voorbije weken nadrukkelijk gewaarschuwd. Zonder geschikte bescherming naar de zon kijken is geen goed idee. Onze ogen zouden ons dat achteraf niet in dank afnemen. Voor de zon hebben we dus een speciale bril nodig. Maar voor Christus niet. Integendeel, Christus verblindt ons niet om ons daarna in het donker achter te laten. Hij opent onze ogen. Hij leert ons opnieuw kijken. Hij helpt ons zien wat werkelijk belangrijk is. Hij verwarmt niet alleen ons gezicht, maar vooral ons hart. Heel wat mensen hebben 10 dagen geleden, die woensdagavond, hun eclipsbril opgezet. Heel wat mensen hebben met verwondering naar de hemel gekeken. En terecht, de schepping blijft ons verbazen. Maar laten wij bij al die dat omhoog kijken, ook onze ogen en ons hart richten op de Schepper. Want misschien is dat wel de mooiste les van een zonsverduistering. Soms kan het licht even aan ons zicht worden onttrokken, maar daarom is het nog niet verdwenen. De maan kan voor de zon schuiven, wolken kunnen de hemel bedekken, moeilijke tijden kunnen ons zicht op God vertroebelen. Maar het licht van Christus gaat nooit uit. Dat licht blijft schijnen, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. En zeg nu zelf, een eclips duurde nog geen 2 uur. Maar Gods liefde kent gelukkig geen eindduur.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,

0: van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.

0: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 december. Morgen die prachtige feestdag van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe. En aanstaande zaterdag ook een bijzondere dag, namelijk de Heilige Lucia van Syracuse. Ja, over de Heilige Maria van Guadalupe hebben we natuurlijk al vaak gesproken. Over de Heilige Lucia misschien wat minder. Er is over Lucia ook niet zo heel gek veel bekend. We hebben natuurlijk wel de verhalen die in onze traditie zijn overgeleverd. Over de jonge vrouw die de marteldood stierf, bij wie de ogen werden uitgestoken. En die uiteindelijk bekend zou worden als de patrones tegen oogkwalen. Dat zien we vaak als een martelaar of martelares sterft en een bepaald lichaamsdeel wordt aangepakt. Dan wordt die persoon vaak de patroon of patrones juist van dat lichaamsdeel. Nou, voor de Heilige Lucia geldt dat dus voor de ogen. Zij is degene die we kunnen aanroepen op het moment dat we blind zijn of dat we oogkwalen hebben. Zij is degene die zorgt dat het licht van Jezus Christus, het licht in onze ogen, goed en gezond blijft. Toch wil ik het vandaag niet uitgebreid over de Heilige Lucia gaan hebben, maar over iets anders in onze kerk, namelijk het houden van processies. Waarom? Nou, de rechtstreekse aanleiding is aanstaande zaterdag, 13 december 2025, zal er in Druten een processie worden gehouden na de mis met een reliek van deze Heilige Lucia. Nou, dat is bijzonder, want het reliquie werd in 1798 al aan de kerk in Druten gegeven, dus dat is lang geleden, meer dan 200 jaar geleden. En het reliek zelf is natuurlijk nog veel ouder, want een reliek, dat wil zeggen, het is iets van de heilige zelf geweest, dan wel een stukje van haar lichaam, bijvoorbeeld een stukje van een van de botten of een druppeltje van het bloed. Dat noemen we dan een eerste klas reliek, of in sommige gevallen kan het een tweede of derde klas reliek zijn. Dat wil zeggen dat het niet rechtstreeks iets van het lichaam is, maar dat het een stukje is van de kleren bijvoorbeeld van de heilige, of in het geval van een derde klas reliek iets dat is gestreken langs een reliek van de heilige, een eerste klas reliek. Dus stel dat je een stukje stof hebt, dat je hebt gestreken langs een eerste klas reliek van de heilige Bernadette. Nou, dan noemen we dat stukje stof wat er langs heeft gestreken een derde klas reliek. En een stukje van de kleren noemen we een tweede klas reliek. Maar goed, het gaat hier dus om een eerste klas reliek. Een stukje van het lichaam van de heilige Lucia zelf. En de heilige Lucia stierf in 304, dus dan gaan we echt terug naar de begintijd van onze kerk, meer dan 1700 jaar geleden. En dat reliek is op de een of andere manier toch ooit in Druten beland. En dat is toch wel heel bijzonder. In 1798 kwam het hier in Druten aan. Het werd toen als geschenk gegeven aan de toenmalige pastoor. En vanaf dat moment ontstond er ook een bijzondere devotie voor deze heilige. Nou, die devotie die zou zelfs in de jaren daarna uitgroeien tot een belangrijke dag voor Druten en zelfs voor een groter deel van Nederland. Mensen die kwamen op pelgrimage naar Druten op de feestdag van de heilige Lucia, omdat ze wisten dat daar een reliek werd bewaard. En uiteindelijk zou op die dag zelfs de mis worden gevierd als een soort feestmis, een gezongen mis. En er werd dan ook vaker een processie met dat reliquie gehouden. Nou, dat gebruik is de afgelopen eeuw eigenlijk helemaal in het slop geraakt, maar we willen het weer wat gaan afstoffen, wat nieuw leven inblazen. En we gaan voor het eerst in jaren weer een speciale feestdag organiseren voor de heilige Lucia. En we gaan ook weer een processie organiseren met haar reliek, het eerste klas reliek. En er is een heel mooi klein gebedje of gedichtje, zo je wil, over de reliekverering van de heilige Lucia in Druten. Ik zal dat zo even lezen en dan gaan we daarna bidden. En dan wil ik wat meer met u hierover gaan spreken. En dan heel specifiek dus over processies. Want ik merk dat een processie toch wel wat losmaakt bij mensen. Ten goede, maar niet altijd ten goede, soms ook dat het mensen onrustig maakt. Dus daar gaan we zo meteen even wat over spreken. O Lucia, gij zuivere maagd, die Druten in uw armen draagt. Van over de Waal en over de Rijn komt alle die beladen zijn. Met pokken en met rode loop, in Druten is de ware hoop. Nou, ik zal daar nog een gebed achteraan bidden, namelijk de hymne uit het morgengebed voor een martelaar. O martelares van God die zijt, Gods zoon gevolgd die met hem leidt, die heerlijk triomfeert met hem en leeft in het nieuw Jeruzalem. Wees onze voorspraak, houd ons vast, bevrijd ons van der zonde last, weer van ons het kwaad dat ons genaakt en al wat het leven bitter maakt. Uw heilig lichaam is bevrijd uit al de boeien van de tijd. Breek ook de keten die ons bindt, in naam van God die ons bemint. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon de trouwe Heer. En aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ja, beste luisteraars, na deze lange introductie over de feestdag aanstaande zaterdag en de processie met het reliek van de heilige Lucia wil ik even wat meer gaan inzoomen op dat begrip processies. Ik ben inmiddels bijna 10 jaar priester en ja, in die paar priesterjaren heb ik toch al heel wat processies mee mogen organiseren. En je merkt dat mensen echt ja, overeind komen, tot leven komen op het moment dat je over processies gaat spreken. Ja, soms is dat een goed teken, want dan worden ze er blij van. Dan denken ze, ja, laten we de handen ineens slaan en laten we dit inderdaad gaan organiseren. En dan zijn ze trots op hun geloof. Maar soms dan geeft het ook wel wat schroom bij mensen. Dan denken ze, ja, moet dat nou? Moeten we nou echt de straten op? Ik vind het al heel wat dat ik op zondag naar de kerk kom. En laten we niet te gek gaan doen. En dan moeten we ineens de straten op en dan kan iedereen zien dat ik geloof. Ja, ik begrijp die schroom ergens een beetje. Hè. We zijn dat misschien als nuchtere Nederlanders niet altijd gewend om zo openlijk uit te komen voor ons geloof. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè. Maar toch wil ik het belang van het houden van processies even wat meer gaan benadrukken. Want vaak blijft dit gesprek rond processies toch een beetje hangen in de sfeer van je vindt het wel mooi of je vindt het niet mooi. Alsof dat ja, het enige criterium is waarmee we naar zo'n processie kijken. Je vindt het iets moois, want je hebt het vroeger als kind nog meegemaakt en dat doet je een beetje aan vroeger denken, dus ik vind het mooi. En iemand anders die zegt, nou nee, dat is niks voor mij. Dat is veel te veel in de sfeer van kijk mij nou eens. Maar als we alleen maar gaan kijken naar zo'n processie met ogen van jouw persoonlijke mening, ik vind dit ervan, dan zien we over het hoofd wat een processie nou eigenlijk werkelijk ten diepste is. En we vergeten ook dan te kijken, wat vindt God hiervan? Want wij kunnen wel zeggen, ik vind het prachtig of ik vind het helemaal niks. Maar we kunnen ook gaan kijken, welk belang hecht de hemel zelf aan een processie? Nou, we hebben natuurlijk tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld de bekende Maria-verschijningen, Fatima, Lourdes, Guadalupe. Waar Maria eigenlijk heel vaak een vraag herhaalt. Op het moment dat Maria verschijnt, een van de standaardvragen die ze stelt aan degene aan wie ze verschijnt is, bouw hier een kapel voor mij. Dus die verschijning van Maria, dat is nooit alleen maar een herinnering die ze wil meegeven. Van vergeet niet dat ik hier ben verschenen en vergeet niet dat ik een bepaalde boodschap voor de wereld ben komen brengen. Dat is natuurlijk ook, bijvoorbeeld Fatima, de belangrijke boodschappen, de 6 keer dat ze daar verschijnt, dat moeten we niet vergeten. Die oproep moeten we ook waarmaken, bekering, gebed, offer, et cetera. Maar ze zegt ook, bouw hier een kapel, bouw hier een kerk. Ofwel, ze wil niet alleen dat in de gedachte, datgene wat zij is komen vertellen op aarde, dat dat blijft voortbestaan, maar dat het een concreet, zichtbaar teken zal blijven. Dus dat er ergens een kerk wordt gebouwd, zodat ook daar, op die plaats waar Maria verscheen, het geloof daadwerkelijk gevierd kan worden. En het was paus Pius XI die in 1925 het feest instelde van Christus Koning. En het documentje wat hij toen uitbracht bij de instelling van dit feest beschrijft dat ook heel mooi. Paus Pius XI die zegt dan, ik kan wel een bepaalde leer verkondigen en dat moeten we ook doen. Maar, zegt hij, hoe kunnen we zorgen dat de leer van de kerk ook echt landt in de harten van de mensen? Dat doen we vooral door het geloof te vieren. En daarom zei hij, we moeten niet alleen maar Christus als koning belijden met onze mond, met onze gedachten en met onze woorden. Nee, we moeten het vieren. En daarom zei hij, elk jaar wil ik dat er een hoogfeest gevierd wordt ter ere van het koningschap van Christus. Ja, dus hij zei, juist die liturgische viering, dat je gewoon concreet op een bepaalde dag naar de kerk gaat, dat je daar samen bidt, dat je daar samen zingt, de heilige mis celebreert. Dat stelde hij als voorbeeld voor waarom de leer van Christus alleen maar verkondigen met de mond niet voldoende is. Nee, het moet liturgisch gevierd worden, want dan landt het pas echt op het moment dat als wij als volk van God het geloof vieren en dat ook in de liturgische kalender elk jaar laten terugkomen, dan pas zal een bepaalde overtuiging van onze kerk ook echt wortel gaan schieten en vrucht gaan dragen. Hij schreef dus in 1925 een document om dat feest in te stellen. Dat documentje heet Quas Primas. En in dat document beschrijft hij ook heel mooi het belang van publieke eredienst. He, dus hij zegt natuurlijk, alles vertrekt uiteraard allereerst in het kerkgebouw. He, dus de heilige mis voor alles. He, dus op het moment dat we spreken over Christus die regeert als koning, dan is dat met name door het sacrament van de heilige mis. He. Op het moment dat Jezus echt aanwezig komt op het altaar, regeert hij daar aan het altaar als koning. Maar, zegt Paus Pius XI, dat neemt niet weg dat we ook naar buiten moeten trekken. Dat we ook ons geloof zichtbaar moeten maken in de wereld. En dan noemt hij dus heel specifiek de processies. Hij zegt, op het moment dat wij als gevolg van God een processie organiseren, dan is dat een heel duidelijk teken, een vrucht van Christus die regeert als koning in deze wereld. He, dus het is als het ware een teken van overwinning. Op het moment dat wij de straten opgaan, tonen we ook die publieke ruimte is door Jezus Christus vrijgekocht aan het kruis. Dus een processie is meer dan alleen maar een stukje folklore. We halen iets omhoog wat belangrijk is voor een bepaald dorp. Nee, het is een tastbare uiting van het koningschap van Christus, van Jezus die regeert als koning over deze wereld. En ik ga een klein stukje voorlezen uit dat document dat heel specifiek spreekt over processies. En ja, hij heeft het hier over eucharistische processies, hè, dus een processie met het heilig sacrament, sacramentsprocessies. Maar je kunt dat natuurlijk ook vertalen naar processies met Mariabeelden, waar we Maria centraal stellen. Of met heilige beelden, hè, en de relieken van de heilige, waar we heel bijzonder de voorspraak van de heilige afsmeken. En Paus Pius XI die steekt dan als het ware een hart onder de riem van alle mensen die dat doen. Hè, die dus volop bezig zijn met het organiseren van sacramentsprocessies of andere processies. En dan zegt hij over deze mensen, zij willen dan ook door het houden van toespraken en preken op vergaderingen en in kerken, hè, dus dat is nog niet zozeer publiek buiten, maar daarna zegt hij, door openbare uitstelling en aanbidding van het verheven sacrament en door prachtige processies, Christus als de door God gegeven koning huldigen. Diezelfde Jezus die een goddeloos geslacht, toen hij in zijn eigendom was gekomen, niet heeft willen erkennen, heeft het gelovige katholieke volk, als door een goddelijke ingeving, zo mag men met het volste recht zeggen, uit de stilte en verborgenheid van het gewijde kerkgebouw, als een triomfator langs de straten van de steden willen geleiden, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Nou, dat is wat mij betreft een heel rijk stukje tekst, hè? Dus hij steekt eigenlijk een pluim op de hoed van alle mensen die zich inzetten voor publieke eredienst. Hè, dus voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, hè, wanneer de Heer is uitgesteld op het altaar, maar ook het organiseren van processies. En hij zegt dan zelfs dus dat het katholieke volk dat dit heeft opgepakt, dat dit is gaan doen, is gebeurd als door een goddelijke ingeving. Hè. Dus het organiseren van processies is niet iets alleen maar van een persoonlijke voorkeur. Wij vinden dat leuk of wij vinden dat mooi. Maar het is een ingeving van God geweest, aldus de paus, om dit te gaan doen. En wat gebeurt er dan? Nou, hij zegt dus, uit de stilte en de verborgenheid van het gewijde kerkgebouw trekt Christus dan als triomfator langs de straten, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus zegt hij, en dit gaat dus heel specifiek over een processie met het heilig sacrament, op het moment dat het sacrament naar buiten komt in processie, trekt Jezus als overwinnaar, als triomfator, langs de straten, om zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus dat koninkrijk wat Christus heeft verworven door zijn bloed te vergieten aan het kruis, wordt als het ware zichtbaar op het moment dat Jezus door de straten trekt in een processie. Goed, en dat wat voor het sacrament geldt, geldt natuurlijk in iets mindere mate ook voor de heiligen. Op het moment dat we een Maria-processie organiseren en we plaatsen een Maria-beeld op een troon, op een draagbaar, en Maria wordt door de straten gedragen, dan huldigen we daar Maria als koningin. En dan tonen we aan de wereld, Christus heeft de wereld overwonnen. Maria is koningin, hè, staat aan de zijde van Jezus Christus. Maria is degene die hier als overwinnares door de straten trekt. En in nog iets mindere mate, hè, uiteindelijk delen de heiligen in die overwinning van Jezus Christus, geldt dat ook voor elke heilige processie. En gelukkig zien we in Nederland processies weer meer terugkomen. Op verschillende plaatsen worden weer processies georganiseerd. Je hebt sinds enkele jaren weer de processie in Rhenen met het beeld van de heilige Cunera. Of toch vrij recent de processie in Os met het reliek van de heilige Willibrord, een groot eerste klas reliek dat daar wordt bewaard. En zo zijn er op verschillende plaatsen in Nederland dus weer opnieuw processies aan het ontstaan, die ooit misschien wel gebruikt waren, om aan te geven, Christus is koning, hij regeert in het sacrament, maar ook in het leven van de heilige. Dus elke heilige die wij vereren, en elke publieke eredienst, dus op het moment dat we naar buiten treden in processie met een reliek of met een beeld van een heilige, dan is dat dus als een teken waaruit blijkt dat Jezus de wereld heeft overwonnen en dat ook de dorpen en de steden hem toebehoren. En als we met dat in ons achterhoofd, of beter gezegd met die wetenschap in ons hart, een processie tegemoet gaan, dan gaan we er toch anders naar kijken, geloof ik. Dan is het niet alleen maar meer een persoonlijke smaak of voorkeur die wij hebben. Nee, dan is het, zoals Paus Pius XI ook zegt, door God ingegeven om dit te doen. En ik zei net al, wanneer Maria verschijnt, dan vraagt ze altijd om de bouw van een kerk of een kapel. Maar ze vraagt ook regelmatig om processies. Dat zegt ze bijvoorbeeld in Lourdes tegen Bernadette. Ik wil dat de mensen in processie hier naar de grot komen. Hetzelfde zegt ze ook in Fatima. Ook daar is het duidelijk dat Maria wil dat er processies georganiseerd worden. Dat het volk van God toont aan de wereld, Christus heeft overwonnen. Nou, prachtig besef wat mij betreft. En heel mooi dat Paus Pius XI dat ook zo helder heeft verwoord destijds. Dus dat dat niet alleen maar een soort stukje folklore is. Maar dat een processie eigenlijk een soort bewijs is van de menswording van Jezus Christus. We gaan binnenkort natuurlijk weer Kerstmis vieren. En op eerste kerstdag lezen we altijd die prachtige lezing, de proloog van het Johannesevangelie. Het licht dat onder ons is verschenen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat tastbare karakter van ons geloof, ja, dat leeft eigenlijk nergens zo sterk als in de Heilige Katholieke Kerk. We hebben dat in de sacramenten die we ook echt daadwerkelijk kunnen aanraken. Niet alleen maar een mooi verhaal of een gedachtegoed dat we overleveren, nee. De tastbare realiteit van die onzichtbare God, die eindeloos grote geest, die het vlees aanneemt, die mens wordt in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is het ook zo prachtig dat de kribbe bijvoorbeeld nog wordt bewaard. Dat bewijs van, hierin heeft de verlosser zelf gelegen. In de Santa Maria Maggiore kerk in Rome wordt de kribbe van Jezus nog bewaard. En die relieken die liggen allemaal in het verlengde van die menswording. Een reliek van een heilige toont, Jezus Christus heeft het vlees aangenomen. En het hele volk van God dat hem volgt, ook daarin heeft dat vlees zijn waarde. Daarom gooien we lichamen van heiligen ook niet weg. Dat zou heel raar zijn natuurlijk, nee. Op het moment dat we erkennen deze persoon was heilig, dan proberen we zelfs dat lichaam met zoveel respect en zoveel liefde als we kunnen te bewaren. Want die menswording van Jezus Christus is ook tastbaar geworden in het leven van die heilige. Op het moment dat een heilige zich zo zeer verenigt met het lijden en het sterven en het verrijzen van de Heer, dan kun je zeggen dat ook, als het ware, die menswording in die heilige wordt doorgezet, als stukje van het lichaam van Christus. En daarom gaan we daar met zoveel eerbied mee om. Nou, ik zal deze uitzending afsluiten met een uitnodiging. Aanstaande zaterdag 13 december 2025 in Druten, 3:30 de Heilige Mis. Met aansluitend dus de processie met het reliek van de Heilige Lucia. We zullen allemaal een kaarsje in de hand dragen, gezegende kaarsen, om zo een klein beetje van dat Koninkrijk van God ook zichtbaar te maken in deze donkere wereld. Ik wens u een hele gezegende dag toe en hopelijk zien we elkaar aanstaande zaterdag in Druten.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria. Het is 9:30, u luistert naar uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Celebrant is pastoor Smit.
1: Als koningin staat Maria aan uw zijde, in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Koningin. Een week na het hoogfeest van de ten hemelopneming van Maria wordt dit feest gevierd. In de hemel is zij bekroond met de heerlijkheid van de drie-ene God. Het is ook het laatste mysterie van onze rozenkransoverwegingen om daarna weer aan het begin te beginnen. De engel die Maria begroet, zo worden we meegenomen in de gang van haar leven telkens weer opnieuw. En die eindigt altijd in de volheid van het leven van God in de hemel. Alsof door de rozenkrans bidden Maria onszelf mee wil nemen in deze beweging naar de hemel toe. Dat ook wij ooit eens helemaal thuis mogen zijn in het hart van de drie-ene God. Concelebrant vandaag is pater van Ruiten Sacramentijn uit Amsterdam. Hij is hier onder meer vanwege de huwelijksverjaardag van Frans en Annemarie Nelissen. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God onze Vader, gij hebt de moeder van uw Zoon uitverkoren om ons aller moeder en koningin te zijn. Geef goedgunstig dat wij, gesteund door haar voorspraak, eens in het hemels koninkrijk de heerlijkheid ontvangen die gij uw kinderen hebt beloofd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Uit de profeet Ezechiël. In die tijd bracht de engel mij naar de poort, naar de

naar de poort die op de oostkant ligt. En daar zag ik, Ezechiël, de heerlijkheid van God van Israël uit het oosten aankomen. Het klonk als het gedruis van geweldige wateren en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. Het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen de Heer kwam om de stad te vernielen en als het visioen dat ik gezien had aan de rivier de Kebar. Ik wierp mij neer met mijn aangezicht op de grond. De heerlijkheid van de Heer ging door de poort die op de oostkant ligt de tempel binnen. De geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. Daar zag ik hoe de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde. Toen hoorde ik uit de tempel iemand tot mij spreken, terwijl de engel nog naast mij stond. Hij zei tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, de plaats waar ik wil wonen onder de zonen van Israël voor altijd. Woord van de Heer. De glorie des Heren komt weer bij ons wonen. De glorie des Heren komt weer bij ons wonen. Aan horen zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening, een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient, voor elk die zijn hart voor hem opent. Zijn hel is nabij voor hen die hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. De glorie des Heren komt weer bij ons wonen. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkander omhelzen, dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. De glorie des Heren komt weer bij ons wonen. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. De glorie des Heren komt weer bij ons wonen.

0: Heer, wil mij uw zegen schenken.
1: De Heer zij in uw hart en op uw hoofd, dat we op aarde gewijsheid heilig evangelie mag verkondigen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen. Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de fariseeën plaatsgenomen. Doet en onderhoud daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken. Want zelfs handelen zij niet naar hun woorden. Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders. Maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen. Zij maken immers hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagoge. Ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen de rabbi genoemd worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader. Gij hebt maar één vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Woord van de Heer.

0: Wie zichzelf vernedert zal verheven worden. Zo gebeurde het bij de profeet. De heerlijkheid van de Heer verschijnt aan hem. En voorstelbaar dat de profeet zich ter aarde neerwerpt met het gezicht naar de grond, zo hoorden we net. Maar daarna wordt hij opgeheven. De heerlijkheid toont zich zodanig dat de profeet die kan schouwen en de woorden verneemt die hij door moet geven. Wie zich vernedert zal verheven worden. Bekende woorden van de Heer zelf. Hij spreekt ze ook over de schriftgeleerden. Want, zegt hij, ze zeggen wel dat we moeten handelen volgens een bepaalde manier, maar ze doen het zelf niet. Woord en handeling, woord en houding liggen uit elkaar. Gevolg van de zonde. We kennen dat van onszelf. Behalve bij Maria. Bij Maria zijn houding en woord, woord en houding altijd in één klank. Want zij was gevrijwaard van de zonde. Zij was een en al wat ze moet zijn volgens de wil van God, vervuld met de genade van God. Zo leefde zij in die innerlijke vrijheid en vreugde voor het aanschijn van de Heer. Vervuld van de glorie en de heerlijkheid van God, dat gaf haar een grote vreugde. Een vreugde die ze wilde delen. Een vreugde waarin ze de mensen om haar heen meenam om zich daarvoor te openen. Maria is koningin, koningin van hemel en aarde. Den hemel opgenomen werd zij daar bekroond met de volheid van het leven. Bekroond voor de volheid van haar leven hier op aarde. Koningin. Paus Pius XII, die dit feest aan de kerk heeft geschonken, hij heeft ongetwijfeld gedacht aan hoe de koninginnen vroeger waren. Want wij kunnen bij dat woord koningin denken, dat is iemand die wel heel ver van ons afstaat. Dat is iemand die je maar uit de verte een keer kan zien. En in het beste geval zwaait de koningin nog een beetje in jouw richting. Of een enkel moment dat je even heel dichtbij kan komen, maar dat is het dan ook. Als je de koningin zou willen spreken, gaan daar hele procedures aan vooraf. Maar aan zo'n beeld heeft de paus natuurlijk niet gedacht. Het is meer het beeld van de koningin van vroeger, die juist heel toegankelijk was. Iets wat we ook terug horen uit het leven van onze koning Lodewijk, die één keer in de week 's middags buiten het paleis ging zitten onder de boom en de mensen mochten naar hem toekomen. Dat koningschap had Paus Pius XII voor ogen. Zo zag hij Maria als koningin. Juist heel toegankelijk, juist heel beschikbaar. Dat is haar hele houding. Een en al bereidheid voor God en wat God van haar vraagt. En als God van haar vraagt moeder te worden van allen, vanaf het kruis gebeurt dat. En ze zegt in haar hart natuurlijk ja, dan is ze ook bereid ieder van ons ten alle tijden te ontvangen. Wij hoeven niet langs een ingewikkelde procedure in de rij te staan om uiteindelijk bij Maria te komen en onze wensen aan haar voor te leggen. Wij kunnen direct naar haar toe gaan. Zo is zij koningin. En als koningin zullen we haar eens te meer ontmoeten als onze moeder. Bereid ons te helpen. Zelfs bereid om onze tijdelijke intenties, de intenties voor tijdelijke zaken, op te nemen in haar gebed. Natuurlijk zal ze die wel een beetje zuiveren, zodat ze altijd afgestemd zijn op de wil van God. Maar ze is zelfs bereid dat te doen. En zo mogen we met alles naar haar toe komen. Maar vooral als we naar haar toe komen met dat gebrekkige verlangen om Christus en de kerk meer te dienen. En om die nederigheid te verwerven waar Jezus over spreekt. Want de nederigheid staat eigenlijk gelijk aan de bereidheid en de beschikbaarheid voor de wil van God. Als we met zulk een verlangen, ook al is het gebrekkig, naar haar toe komen, dan neemt ze dat op in haar gebed. Want ze weet dat dit ook het verlangen van de Heer is. En het is dus ook haar verlangen dat we in deze houdingen groeien. Deze beschikbaarheid en deze deemoed groeien. En ze weet hoeveel vreugde dat uiteindelijk geeft. Deze innerlijke vrijheid van hart om open te staan voor wat God ons wil geven, om bereid te zijn voor wat God ons wil vragen. Laten we dus met al onze intenties naar Maria toe gaan. en telkens als we het wees gegroet bidden, bewust wat we zeggen, tot wie we spreken. We herhalen geen wees gegroetjes, maar we bidden telkens weer opnieuw dit gebed tot Maria, die telkens weer opnieuw bereid is te luisteren. Ze is immers de koningin, ze is immers de moeder. Gij hebt maar één moeder, zouden we bijna met het woord van de Heer kunnen zeggen, uw hemelse moeder, Maria. Laten we vrijmoedig tot haar naderen, maar dan wel wetend dat als we dichter bij haar komen, zij ons meer zal vormen naar haar onbevlekt hart en we dus meer vrij worden gemaakt om te leven voor Christus en zijn kerk. Op voorspraak van Maria, koningin, bidden wij nu tot God onze Vader, die haar voorspraak welwillend zal aanhoren.
1: Voor de kerk, de paus en onze bisschoppen, dat zij er vreugdevol in slagen om de almacht van Gods liefde inspirerend voor het voetlicht te brengen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden verhoor.
1: Voor hen die gezonden zijn om het evangelie te verkondigen, dat zij erin slagen om door de Heilige Geest en verbonden met Maria vele harten positief te raken. Laat ons bidden.
0: Wij bidden ons.
1: Voor alle moeders, dat zij in Maria het treffende voorbeeld zoeken en vinden van trouw en toewijding, om de hun toevertrouwde kinderen tot gelovige volwassenen te kunnen brengen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden ons.
1: Bidden wij in deze heilige mis, uit dankbaarheid en om zegen, bij gelegenheid van een 40-jarig huwelijk. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, Vader.
1: Bidden wij ook voor de gerechtigheid en vrede van de Oekraïne, bij gelegenheid van 35 jaar onafhankelijkheid van Oekraïne. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, Vader.
1: Bidden wij ook dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, Vader.
1: En bidden wij ook voor het bruidspaar Lexmonds Zieltjens. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, Vader.
1: Uit dankbaarheid en om zegen, bij gelegenheid van een verjaardag. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, Vader.
1: Voor al onze dierbare overledenen, dat zij op voorspraak van Maria, koningin, spoedig zullen mogen delen in de eeuwige vreugde. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, Vader. Voor de paters Sacramentijnen in Amsterdam, een zegen over hun communiteit en hun apostolaat, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de Vader in de hemel, wij danken u voor Maria, dat zij aan ons is gegeven als onze hemelse moeder. Wil op haar voorspraak onze gebeden verhoren. We vragen het u. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, bieden wij onze gaven aan en vragen u, laat Hij ons in zijn mensenliefde te hulp komen, die zich op het kruis aan u als een smetteloos offer heeft aangeboden, Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u, omwille van het feest van de Heilige Maagd Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest, uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus, onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning en majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogste. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren.
1: Hosanna in den
0: hoogste. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden dat gij wedergeert, dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat ge ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kunne.
2: Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Johannes onze bisschop, en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Je alle gestorvenen dragen wie op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. We vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, de heilige Lodewijk en alle die hier eens leefden in uw welbehagende waarde bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
3: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
4: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
4: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Ik ga naar het van onze verrezen Heer Jezus Christus te maken van het tot eeuwig leven. Amen. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld,
4: geef ons de Heer.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mijn geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt, in u zal worden vervuld wat de Heer u gezegd heeft. Laat ons bidden. Heer, wij hebben uw hemelse gaven ontvangen en vragen u ootmoedig. Laat ons, die de gedachtenis eren van de heilige maagd Maria, eens aanzitten aan het eeuwig feestmaal door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Graag u in de vrede.
0: Wij danken God.

0: Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de Heilige Mis uit Os via Radio Maria, maar u kunt natuurlijk altijd de Heilige Mis met ons meevieren via de link op onze vernieuwde website. En dan geven we u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit was Radio Maria Nederland te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl. En ik ben Elisa en dit is
1: Veronica.
0: En wij wensen u
1: een fijn weekend. Doei!

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Goedemorgen, luisteraar. Het is vandaag 2 augustus. We vieren het feest, of soms zelfs de gedachtenis, het feest van Maria Koningin. Maar vorige week hadden we het dus over Maria ten hemelopneming. Dus vandaag wil ik het hebben over iets anders, iemand anders. En wel over de Italiaan Domenico Peroni. Ave Maria. Hij reisde lange afstanden, van het ene dorp naar het andere. Met een rugzak op zijn rug. Soms bedekt met stof en zweet, onder de koperen zomerzon. Soms bedekt met sneeuw, met ijzige en bloedige voeten. Maar altijd met een glimlach op de weer en tijd getekende gezicht. Domenico Peroni zou op 7 november 1604. Als derde van de 8 kinderen van Giuseppe, Jozef, en zijn leven Menica, van Domenico, in een huisje niet al te ver van het Italiaanse stadje Opfida, het levenslicht. En om u de idee te geven waar dat ligt, als je vanuit Rome naar het oosten loopt en de Appenijnenbergrug oversteekt, kom je als vanzelf in Opfida. Het klinkt iets gemakkelijker dan het is. Want volgens Google Maps is het evengoed nog zo'n 55 uur lopen. Deze boerenzoon was nog maar 7 jaar oud toen ze hem de zorg voor de schapen toevertrouwde. Die liet hij dan op de glooiende velden grazen. Daar hing hij een kruisbeeld aan een boom en zette het Maria-beeldje neer dat hij altijd bij zich droeg. Nee, Domenico zou nooit een school van binnen zien. Hij was 15 jaar oud toen vader met een koppel ossen thuis kwam, die de arme man voor een prikkie had gekocht. Maar dat prikkie betekende wel dat de beesten zo wild waren dat niemand ze kon temmen. Behalve onze Domenico, die nam ze mee de velden in. Waar ze als de schapen vredig graasden. Daarop stuurde papa zijn zoon met ossen en ploeg de steile, vaak met struikgewas begroeide hellingen op. Als Domenico 's avonds weer terugkeerde bij de voederbak of kribbe, zat hij eerst weer neer om in rust te bidden. Domenico hield van het kerkje van de Paters Capucijnen, die zich een paar jaar eerder daar hadden gevestigd. Hij hield van die mannen die bedelden om een korstbrood. Arm zijn voor Jezus en je naaste, dat was wat hij zelf ook wilde. En toen hij op een dag de stoute schoenen aantrok en papa Giuseppe daar ongemakkelijk over vertelde, trapte met man hem meteen, tegen alle verwachtingen in, zijn zegen. En nog de volgende dag trad Domenico bij de Capucijnen in, waar hij een jaar later als broeder Bernardo zijn geloftes deed. In zijn kloosterleven zou hij van kok, verpleger, portier, bedelaar tot tuinman zijn. Hij gaf de voorkeur aan het laatste, omdat hij dan in een hoekje groente kon verbouwen die hij later weer kon uitdelen aan de armen. Het kruisbeeld in zijn cel, het beeld van de onbevlekte ontvangenis en zijn verlangen.

huisbeeld in zijn cel. Het beeld van de onbevlekte ontvangenis. En zijn verlangen een heilige te zijn, waar genoeg voor hem. Ontberingen en boetedoeningen deed hij met liefde. Maar één ding vond hij wel heel erg moeilijk. Om 3 uur 's nachts, of eigenlijk moeten we 3 uur 's morgens zeggen, moest hij de metten zingen, die deel uitmaken van het getijdengebed. En dat was wel heel erg vroeg. Zelfs de kloosterhaan kraaide nog niet eens. Maar broeder Bernardo overwon dit al snel en arriveerde later als eerste. Ze zag hem altijd maar bidden. Zozeer zelfs dat de mensen zeiden: als je broeder Bernardo zoekt, moet je in de kerk wezen of in het bos. In de bossen van het klooster had de jong kapucijn namelijk van takken en gras een hutje gebouwd, waar hij zich zo lekker kon afzonderen. Het enige probleem was dat hij daar zo vaak de tijd uit het oog verloor. Altijd gleden de kralen van de rozenkrans door zijn vingers. Hij riep iedereen op zich door de rozenkrans aan Maria toe te wijden. Geloof me, zei hij, door de rozenkrans kan Maria genades uitdelen. Was hij in de kerk, dan knielde hij verzonken voor het tabernakel. Merkte niet eens de vliegen op zijn gezicht of kale hoofd. Hoorde ook geen geluid. Hij kon ook maar niet begrijpen dat mensen achter in een kerk bleven hangen. Hij drong er bij de gelovigen dan ook op aan niet achter in de kerk te blijven staan. Hij sprak: jullie moeten naar het hoofdaltaar komen en zo dichter bij God. Tijdens het bedelen werden naar zijn arme hoofd niet alleen maar vrome woorden geslingerd. Ik zal niet verder in detail treden en bovendien is mijn Italiaans niet goed genoeg. Dan zei hij tegen zichzelf: wees blij, broeder Bernardo. De beledigingen zijn voor jou, maar de aalmoezen voor het klooster. Op een winterdag, na een hevige sneeuwval, ging broeder Bernardo naar het dorp om te bedelen, waar hij zijn voeten in de witte deken liet zakken. Een vrouw van een zekere Pucci keek toevallig uit het raam toen ze de ondertussen oude heilige man voorbij zag komen. Ze riep: arme broeder Bernardo. Hij antwoordde met zijn gebruikelijke vrolijkheid: ach, vrouwke, het is niets, het is niets. Door Gods genade zijn ze niet koud. En daarop haalde een voet uit zijn sandaal en zette die in de sneeuw, die als bij toverslag wegsmolt, alsof er heet water overheen was gegooid. De broeder gaf me de voorkeur aan bij de deur van huis te blijven staan, zonder naar binnen te gaan. Behalve dan om een zieke te bezoeken. En als hem eens een glas wijn aanboden, liet hij de aanwezige kinderen er eerst van nippen. Zou in onze tijd nog eens moeten proberen. En dan zei hij tegen hen: drink jullie maar eerst, onschuldige mondjes. Maar de laatste slok was uiteindelijk voor mezelf. Had een zwak voor de kleintjes, die hij altijd zijn zegen gaf. Eens overnachtte broeder Bernardo in een naburig dorp. Die avond hoorde hij een grote klaagzang. Toen hij naar vroeg, vertelde ze hem dat een kind was overleden. De enige zoon van zijn moeder. Onze broeder was hierover zo bedroefd, dat hij uit medelijden de hele nacht voor die arme jongen bleef bidden. De volgende morgen liet hij het dode

0: kind naar de kerk brengen en legde het daar op het altaar. Hij knielde neer en bad, lang en stil. De moeder van het kind stond erbij en huilde in stilte, terwijl zij haar gezicht verborg in een zakdoek. Je kon een speld horen vallen. Plots klonk er een kreet, en toen nog een, en nog een. Broeder Benauwde stond op, gaf de tot leven teruggekeerde jongen aan zijn moeder en rende zo snel als hij kon de kerk uit, terug het veilige klooster in. Nog heel even kort. Eens kwam een herder naar hem toe met de vraag of hij hem kon helpen een gestolen lammetje te vinden. Gestolen, broeder Bernardo, gestolen, gelooft u me maar. Kom met me mee, antwoordde de broeder, en ze begaven zich naar een verbrandingsoven in het veld. Weten jullie iets van een lammetje dat gisteren is verdwenen? Vroeg hij aan de landarbeiders. Lammetje, wanneer dan, broeder Bernardo? Toen vroeg de kapucijn aan de herder, hoe heette het lammetje? Martino, broeder Bernardo, Martino. De zoekende broeder liep naar de oven, tot hij de hitte voelde. Lette niet op de landarbeiders, die riepen dat hij niet te dichtbij mocht komen. Op een gegeven moment riep hij, Martino, kom naar buiten. Plots splitste de vlam zich in twee brandende tongen. En in het midden verscheen het lammetje, dat mekkerend een sprongetje maakte en in de armen van broeder Bernardo sprong, die het weer aan de eigenaar teruggaf. Broeder Bernardo's leven was, als we het mogen geloven, een aaneenschakeling van wonderen. Met nog veel meer getuigen. Zieken kwamen van ver om genezing te vragen, die bijna ook altijd werd verkregen. En wat nog het mooiste was, niets kostte. En toen de bisschop van Ascoli Piceno hoorde dat zijn superieure, broeder Bernardo, naar een ander klooster wilde overplaatsen, smeekte hij hem in Offida te laten. Omdat de eenvoudige broeder veel meer had bereikt dan welke missionaris ooit. En de broeders zwichten voor de kerkelijk zwaargewicht. Luisteraar, ik heb me veel, veel meer te vertellen, maar mijn tijd is meer dan op. Broeder Bernardo werd 90 jaar oud. Is de oudste kapucijnen zalige ooit. En overleed in de vroege ochtend van 22 augustus 1694. Een eeuw later werden de paus Pius VI zalig verklaard. Bernardo da Offida, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 21ste zondag door het jaar is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Ik lees het u voor. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, en wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Tot zover. We zitten dus nog altijd in het evangelie van Matteüs. U weet het, drie delen. Het grootste deel is een openbaar leven van Jezus, hoofdstuk 3 tot en met 25. Daaraan vooraf de eerste twee hoofdstukken over de kindheid van Jezus. En de laatste drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, over lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven zijn er vijf grote redenvoeringen die als het ware het openbaar leven in stukken verdelen. De bergrede, hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10. De rede met de gelijkenissen over het koningschap, weten we, met de zaaier en zo, hoofdstuk 13. In hoofdstuk 18 de gemeenterede, hoe het bij de broeders onderling zal moeten toegaan. En tenslotte 24 en 25 de gelijkenissen over het eindoordeel. En als we nu kijken naar de samenhang waarin ons verhaal ongeveer past, beginnen we een stukje terug na te denken. Want na de rede over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, met de zaaier en al dat zaad en die huisvader die dan uit zijn schatten goed en kwaad tevoorschijn, of nieuw en oud tevoorschijn haalt, vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. En hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Jezus zegt dan ook, een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderland. En als illustratie van die woorden horen we het tragische lot van Johannes de Doper. Hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. En daarmee loopt Matteüs vooruit op het tragische leven zijnde van Jezus straks. En daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging. Hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. En daarmee loopt Matteüs vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen Jezus brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En misschien loopt Matteüs ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus opnieuw het brood zal nemen, zegenen, breken en geven. En dat was dan het moment voor Matteüs om te vertellen dat Jezus over de zee wandelde. Hoe hij de plek van waaruit het kwaad de mensen bedreigt, domineerde. Zoals dat over God zelf geschreven stond in de heilige boeken van het Oude Testament. En vervolgens hoorden we hoe hij in het heidense buitenland door die Canaanese vrouw werd uitgedaagd zelfs daar zijn voedsel, zijn brood uit te delen. En daarop vertelde Matteüs consequent dat er een tweede broodvermenigvuldiging plaatsvond, nu om te laten zien dat Jezus geestelijk voedsel, zijn brood, zich ook uitstrekte tot de heidenen. Kortom, Jezus zelf was het teken uit de hemel, het geestelijk voedsel, het brood, waar de fariseeën en saduceeën zo uitdrukkelijk om vroegen, zonder dat te doorzien. Dat hij het ware brood was, dat uit de hemel was neergedaald ten dienste van de mensen, toonde die nog eens aan, in dat opmerkelijke gesprek dat vervolgens plaats had in de boot. Daar waarschuwde hij zijn leerlingen voor het geestelijk voedsel, het zuurdesem, van de Farizeeën en Sadduceeën. En daarna volgt onze tekst. We zullen horen hoe Petrus Jezus beschouwt als dat geschenk uit de hemel en hoe verrassend Jezus daarop reageert. We gaan over naar de tekst zelf. En u weet het, ik maak altijd mijn eigen vertaling om zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven en om op die manier te kijken of ik de woorden van Matthäus kan proeven en smaken en zo dicht mogelijk bij hem naast hem kan zitten als hij zit te schrijven. Soms lijkt het Nederlands nergens op, maar dat is dan de bedoeling dat ik Matthäus kan aanvoelen. Vers 13 dus. Gaande Jezus de streek van Caesarea Philippi in, vroeg hij zijn leerlingen zeggend, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Tevoren hoorden we dat Jezus met zijn leerlingen vanuit Magadan, dat is in hoofdstuk 15 vers 39, waarschijnlijk het huidige Magdala, waar Maria Magdalena vandaan kwam, dus dat hij vanuit Magadan naar de westelijke oever van het meer van Genezareth was overgestoken. Dat lezen we in hoofdstuk 16 vers 5. Daar vroegen de Farizeeën en Sadduceeën om dat teken, terwijl dat teken zich vlak voor hun neus bevond, namelijk dat was Jezus zelf, maar dat doorzagen ze niet. Daarop voeren de leerlingen weer naar de overkant terug, nog altijd, hoofdstuk 16 vers 5, en waarschijnlijk naar het meest noordelijke puntje van het meer van Genezareth. En van daaruit trokken ze dus nog verder naar het noorden, want met Caesarea Philippi bevinden we ons in het uiterste noorden waar de Jordaan ontspringt. Nu is Jezus nagenoeg aangekomen op het meest ver verwijderde punt van Jeruzalem. En dat is van belang, want het is goed om in gedachten te houden dat Jeruzalem het einddoel van zijn leven is. Dat zal hij straks, onmiddellijk na onze tekst, duidelijk verklaren. Want dan zal Jezus zeggen, van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Hij moet dus naar Jeruzalem. En het is, als hij dus zich helemaal terugtrekt naar Caesarea Philippi, naar Jeruzalem zo lang mogelijk maakt. De Fransen zeggen dan reculer pour mieux sauter. Zich terugtrekken om des te beter de sprong te wagen. We houden als het ware onze adem in. Want, om zo te zeggen, voordat Jezus naar Jeruzalem kan trekken, moet hij onderkend worden als de Messias, de Christus, de gezalfde die komen moest en waarop het volk al eeuwenlang zat te wachten. Zo stond dat in de heilige boeken, Jesaja geschreven. Daar kom ik straks nog wel op terug om dat uit te leggen. Eerst naar vers 14. Zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Jezus wordt aangezien voor Johannes de Doper. Dat komt in ieder geval overeen met wat Matthäus eerder schreef. Toen koning Herodes voor het eerst over Jezus hoorde, meende hij dat het Johannes de Doper was die uit de doden was opgestaan. Dat lezen we in 14 vers 2. En als je dan toch zo denkt, is het niet erg vreemd wanneer je Jezus aanziet voor een van de profeten, bijvoorbeeld Elia. Die zou immers terugkeren op aarde om de komst van de Messias aan te kondigen. Wel nu, Jezus deed allerlei wonderen. Misschien was hij wel Elia die de lang verwachte Messias zou aankondigen. Ja, dat hij de Messias zelf zou zijn, dat was te ongelooflijk om ook maar verondersteld te worden. Maar als je dan voor een andere grote profeet kiest, is het wat mij betreft raadselachtig dat men eerder aan Jeremia denkt en niet aan Jesaja. Vers 15. Zegt hij hun, wie zeggen jullie dat ik ben? Ja, je staat er toch een beetje bij stil. Wat vraagt Jezus nou eigenlijk? Wat brengt hem nou toe deze vraag te stellen en waarom op dit moment? In wat voorafgaat aan dit moment lijkt er geen enkele directe aanleiding te zijn. En ik denk dan ook dat we niet zozeer naar een aanleiding moeten zoeken, maar dat we moeten kijken waar Jezus heen wil. Ja, in dit geval zelfs letterlijk waar hij heen wil. Zo dadelijk zullen we horen hoe Jezus van plan is naar Jeruzalem te gaan. We hadden het daar al even geleden over. Daar ligt het einddoel van zijn zending van zijn leven. Dat staat in de heilige boeken geschreven. Hoezo dan? Nou, Jesaja zegt immers dat God zijn gezalfde zal zenden om in Jeruzalem eens en voorgoed zijn koningschap te vestigen. Welnu, wil Jezus naar Jeruzalem optrekken, dan moet het wel duidelijk zijn dat hij dat doet als die gezalfde. En dat kon hij dus pas doen als de mensen om hem heen in hem die gezalfde hadden herkend. Intussen heeft Jezus er alles aan gedaan om als de gezalfde herkend te worden. Want waaraan was die gezalfde te herkennen, althans als we de criteria aanleggen die in de heilige boeken staan, met name bij de profeet Jesaja, en nu citeer ik maar even letterlijk, Jesaja 61 vers 1. De geest van de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wie hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden en aan de geboeide de terugkeer naar het licht. Nou ja, op hoeveel manieren en met hoeveel tekenen heeft Jezus intussen niet aangetoond dat al die werken van barmhartigheid die door de profeet opgesomd zijn, dat hij die al heeft gedaan. En nu hij vraagt wat de leerlingen in hem zien, zal die dan niet de adem inhouden? Zouden zij in de gaten hebben dat hij precies doet wat er over de gezalfde uit het Oude Testament geschreven staat? Vers 16. Antwoordend zei Simon Petrus: u bent de gezalfde, de zoon van de levende God. Petrus lijkt eigenlijk twee dingen tegelijk te zeggen. 1. Jij, Jezus, bent inderdaad die lang verwachte gezalfde, zoals hij ons door Jesaja in het vooruitzicht is gesteld. En 2. Jij bent de zoon van God. We herinneren ons dat de mannen in de boot, nadat Jezus over de zee had gewandeld, zeiden: u bent zoon van God. Daar was nog geen lidwoord bij. Maar Petrus gebruikt uitdrukkelijk hier het woordje de zoon van God. Wij lezers, luisteraars, wij wisten dat al lang. Immers, Matthäus had aan het begin van Jezus' openbaar leven verteld dat na zijn doop een stem uit de hemel had geklonken: dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Maar daar was Petrus toen nog niet bij geweest. Petrus moet dus tot deze slotsom gekomen zijn door de dingen die Jezus in zijn bijzijn heeft gedaan. Petrus is dus tot die slotsom gekomen. Nou ja, daar heeft Jezus een iets genuanceerder mening over, want die horen we in het volgende vers. Wat zalig ben jij, Petrus, omdat vlees en bloed je dit niet hebben geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Je hebt het niet van jezelf, maar dat inzicht is je ingegeven door mijn Vader in de hemel. Matthäus loopt een beetje vooruit op wat Jezus zo meteen tegen Petrus zal zeggen. Jij bent Petrus, eigenlijk heet hij Simon. Niet voor niets herinnert Matthäus daaraan door die naam hier uitdrukkelijk te vermelden. Bovendien komt de betekenis van die naam Simon hier bijzonder van pas. Horende, antwoordend, zei Simon Petrus, de horende Petrus, u bent de gezalfde, de zoon van de levende God. Hij heeft heel goed gehoord naar de ingeving die hem was geschonken, ziende wat Jezus allemaal in zijn bijzijn had gedaan. Nog even terugkomen op die toevoeging, de zoon van God. Daar zegt Petrus eigenlijk mee dat de Farizeeën en Sadduceeën en al jouw tegenstanders en de schriftgeleerden, die mogen zeggen wat ze willen en die bestrijden jou uit de grond van hun hart omdat ze dat wat jij doet niet overeenkomt met hun idee van de ware godsdienst, maar in mijn ogen, wat jij brengt is echt een geschenk uit de hemel. Het is echt van God afkomstig en niet zoals de Farizeeën zeggen van de duivel. Jij hebt het DNA van God zelf, de barmhartigheid. Daar wordt dus eigenlijk nogal iets gezegd. En in vers 17, antwoordend zei Jezus hem: zalig ben je, Simon Barjona, omdat vlees en bloed je dit niet hebben geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen. Antwoordend. Ja, het is mooi. Matthäus is heel zorgvuldig. Want eerst hoorden we antwoordend, zegt Petrus, en daarna op zijn beurt Jezus. Antwoordend, zegt Jezus. Zo staan die twee tegenover elkaar, als een parallelie. Straks zal nog blijken hoe mooi die parallelie eigenlijk is. Zalig, zalig ben je, Simon Barjona. Hier gebruikt Jezus hetzelfde woord als waarmee hij zijn bergrede begon. Zalig, de armen van geest. En op de achtergrond klinkt mee Psalm 1, de opening van het gebedsboek van de Joden. Zalig, die niet zit in de kring der spotters. En Jezus geeft hier als het ware zijn eigen interpretatie van de psalm. Zalig ben je als je onderkent dat ik, Jezus, brenger van barmhartigheid, genade en vergeving, als ik van God afkomstig ben. Dan ben je zalig als je dat ziet, dat barmhartigheid van God afkomstig is en nergens anders vandaan. Barjona, zoals Simon nu wordt aangesproken, betekent letterlijk de zoon van Jona. En Jona betekent duif. En als Jezus dan zegt, mijn vader in de hemelen heeft jou dit ingegeven, dan gebruikt hij het woord dat we ook hoorden in het Onze Vader. Want daarmee spreekt Jezus God aan als hij zijn gebed begint, Vader in de hemelen. Het is dus nogal een heel plechtig moment geworden. En op mijn beurt, en ik zeg je dat jij, vers 18, en ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze rots zal ik bouwen mijn kerk, en de poorten van de Hades zullen haar niet onder haar macht krijgen. De Hades. Ja, dat is het woord dat Jezus gebruikt als ik althans naar het Grieks van Matthäus kijk. Niet de onderwereld, nee, de Hades. En dat is, je zou misschien verwachten dat Jezus het woord, het Joodse woord voor hel, Gehenna, zou hebben, maar dat gebruikt hij niet. Nou had dat woord ook een beetje de smaak van de eeuwige bestraffing. En dat was eigenlijk niet wat Jezus hier bedoelde te zeggen. Hij gebruikt hier het Griekse woord Hades. En in de Griekse cultuur is dat het dodenrijk. Het rijk waar de dood zijn heerschappij uitoefent. De macht waaraan elk sterfelijk mens is onderworpen. En Matthäus liet dit woord al een keer eerder horen in hoofdstuk 11, vers 23. Capernaum, zul jij verheven worden tot in de hemel aan toe? Wel nee, tot in de onderwereld zul je neerzinken, tot in de Hades, waar de dood heerst. De belofte aan Petrus houdt dus in, zelfs de poorten van de Hades, houdt dus in dat hij in macht geplaatst wordt boven de heerschappij van de dood. Nou ja,

0: Ik zal je geven, vers 19, ik zal je geven de sleutels van het koningschap der hemelen, en wat je zult binden op de aarde is gebonden in de hemelen. En wat je zult losmaken op de aarde is losgemaakt in de hemelen. De sleutels van het koningschap der hemelen, ja, in de Rooms-Katholieke Kerk is dat het beeld bij uitstek van het Petrusambt, de paus. Maar ja, dat hebben we ervan gemaakt in de loop van de geschiedenis. Vraag is, wat betekenen die sleutels in de samenhang van deze tekst? Naar mijn opvatting zal Petrus delen in de barmhartigheid, de vergevingsgezindheid en de genade, zoals hij die bij Jezus had leren kennen, die daarvan al maar zei dat ze van de Vader afkomstig waren. En nu had Jezus, Petrus had dat onderkend, want hij had gezegd, u bent de Zoon van God. Jouw DNA is dat van God zelf, barmhartigheid, genade. Die overtuiging had hem gebracht tot de belijdenis dat Jezus de Messias, de lang verwachte gezalfde van God was. Met andere woorden, de genade en de liefde zoals die bij God in de hemel heersen, worden nu aan Petrus toevertrouwd. Hij zal delen in die genade. En zo sterk dat God in de hemel zich onvoorwaardelijk aansluit bij zijn beslissingen op aarde. Want ik zeg je, wat jij zult binden op de aarde is gebonden in de hemelen. God sluit zich bij jouw beslissingen aan. Omdat God weet dat Petrus vanuit diezelfde genade zal handelen als hij zelf doet. Dat is toch, nou ja. Kijk, dat was aan Jezus toevertrouwd. Jezus heeft er alsmaar de nadruk op gelegd. De genade die ik tentoonspreid is het geschenk uit de hemel voor de mensen op aarde. Dat is het DNA van God dat ik van God heb overgenomen en dat ik nu aan jullie laat zien. Zo is nou onze God. Maar nu gaat dat straks in de handen van Petrus over. Tja. Dat zijn dan de sleutels. In mijn ogen zijn dat de genade en de barmhartigheid. Want die openen de toegang tot Gods koningschap. En precies dat is wat de tijdgenoten van Jezus niet hadden gedaan. Straks zal Jezus de schriftgeleerden en fariseeën verwensen, omdat zij dat nou precies niet deden. In hoofdstuk 23 vers 13 staat, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, gij sluit het koningschap der hemelen af voor de mensen, zelf ga je er niet binnen, terwijl gij hun die dat wel willen de toegang verspert. Zie je het? Die doen dus precies niet wat nu aan Petrus wordt toevertrouwd. En ik interpreteer dat woord van Jezus al dus. Mensen die op de genade en het vertrouwen zijn aangewezen, omdat ze nog niks anders hebben in dit leven, omdat ze arm zijn, aan hen wordt de toegang tot de tempel en het gebed ontzegd, omdat ze onrein worden verklaard. Mensen die narigheid hebben, ziektes hebben, ongeluk hebben, ja, die werden onrein verklaard, die werden gestraft door God, zo dachten de tijdgenoten van Jezus. En Jezus zegt, maar het zit heel anders. God is juist degene die wil dat ze eruit gehaald worden. Dat ze barmhartigheid ondervinden, nieuwe kansen krijgen, nieuwe toekomst. Zelfs als het hun eigen, ja, juist als het hun eigen schuld is, geef ze een nieuwe toekomst. Dat is opstanding uit de doden. Dat is barmhartigheid, dat is vergeving. En dat is dus waar het gaat over de sleutels. En dus het is de hoop dat dat, zoals het bij de schriftgeleerden en de fariseeën, niet het geval was, die sleutels stevig op slot, dat dat bij Petrus en natuurlijk de overige leerlingen van Jezus anders zal zijn. Het koningschap. Dat koningschap was ook al een term uit het Onze Vader. We zien hoe vaak dat terugkomt. Uw koningschap komen, bidt Jezus. En dat heeft dus in het Onze Vader heeft het met name te maken met het verlangen om anderen te vergeven. Daar staat de sleutel. Vergeven. Nieuwe mogelijkheden bieden, zelfs als mensen dat niet verdienen, juist als mensen dat niet verdienen. Ik ga even terugkijken, er wordt zoveel tegelijk gezegd in deze tekst. Petrus heeft zielsveel van Jezus gehouden. Ontroerend is het moment waarop ze over en weer een soort liefdesverklaring afleggen. Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En het is Petrus die antwoordt, u bent degene op wie wij al zo lang zitten te wachten, waar het volk zo hartstochtelijk naar uitgekeken heeft, de Messias, de Zoon van de levende God. Goh, je zult Jezus zijn, wat zal er op dat moment door hem heen gegaan zijn? Zo'n woord van waardering voor jou, en zo wel gemeend. En Petrus zegt tegen Jezus wat hij eigenlijk in hem ziet. Het is een soort liefdesverklaring, als u dat woord goed verstaat. Want liefde ziet altijd door de buitenkant heen de waardevolheid van de binnenkant. En dan Jezus op zijn beurt doet hetzelfde. Laat zich niet onbetuigd. Op mijn beurt zeg ik jou, Simon, jij bent mijn Petrus, mijn rotsgrond. En op dat fundament kan ik mijn kerk bouwen. En er is geen macht ter wereld die daartussen kan komen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven. Wat jij zult binden op aarde, daar zal God zich bij aansluiten. Ook voor hem zal het gebonden zijn. En wat jij ontbindt en waar je de mensen van verlost, ook God in de hemel zal zich bij jouw verlossende werk aansluiten. Zoveel vertrouwen heeft God in jou. Doe maar. En hij zal er zijn eigen heilige geest in herkennen. Je zult Petrus zijn. Een liefdesverklaring. Jezus en Petrus kijken naar elkaar met ogen zoals God kijkt. Noemen elkaar met namen zoals God ze geeft. Jezus wordt Christus, Simon wordt Petrus. Om dat over- en weerkarakter te onderstrepen, construeerde Matthäus die parallelle zin. Antwoordend zei Petrus, antwoordend zei Jezus. Petrus krijgt de sleutels van het koningschap. Waarom? Wat wordt daarmee gezegd? Niet alleen dat hij Jezus opvolger wordt, maar ook waarom Jezus in hem zijn opvolger ziet. Op het moment dat Petrus beleidt dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, zegt hij dat wat Jezus is komen brengen van God afkomstig is. En wat is Jezus komen brengen? Vergeving van zonde, barmhartigheid, genade. Een heel andere opvatting van God dan de religieuze leiders van zijn tijd, zoals ze althans door de evangelies worden afgeschilderd. Als Petrus in Jezus' barmhartigheid Gods werking ziet, dan zal hij in het vervolg zijn leven baseren op die barmhartigheid. Dan is hij de aangewezen man om Jezus plaats in te nemen. De kerk van Jezus zal gebaseerd zijn op zijn vergeving. Het is nogal wat. En tenslotte vers 20 nog. Toen gebood hij zijn leerlingen opdat ze niemand zouden zeggen dat hij is de gezalfde. Het woord gebieden dat hier staat gebruikt Matthäus in zijn hele evangelie maar één keer op deze plek. Er staat eigenlijk letterlijk gezegd doorzenden. Hij gebruikt het woord zenden met het voorzetseltje door ervoor. En Jezus legt niet uit waarom ze niet mogen zeggen dat hij de Messias is. Maar ik denk wel dat ik dat toch, zo eigenwijs ben ik wel, ik denk toch dat ik het versta. Ik ga het proberen uit te leggen. De Messiasverwachting van het Joodse volk was gebaseerd op enkele teksten uit de profeet Jesaja. Jesaja spreekt een aantal keren over de goede boodschap, het evangelie. En wat houdt die in? Als het gaat over goede boodschap, drie dingen. 1. Dat God zelf naar Jeruzalem zal komen om daarvoor goed zijn koningschap op zich te nemen. Dat staat in Jesaja hoofdstuk 40. 2. En dat hij dat zal doen in de persoon van zijn gezalfde. Dat staat in hoofdstuk 52. De gezalfde zal dus naar Jeruzalem moeten optrekken, anders kan hij niet herkend worden als degene die door Jesaja was voorzegd. En 3, de gezalfde zal herkenbaar zijn aan het feit dat hij vertrapte mensen weer opricht. We hoorden dat citaat al zojuist uit hoofdstuk 61. Dus 1, God komt zelf naar Jeruzalem om zijn koningschap op zich te nemen. Dat doet hij in de persoon van zijn gezalfde en die gezalfde kun je herkennen aan werken van barmhartigheid. Wel nu? In het voorafgaande heeft Matthäus verteld hoeveel genezingen Jezus verrichtte, hoe hij vertrapte, geïsoleerde en gediscrimineerde mensen niet buitensloot, zoals zijn gelovige tijdgenoten meenden te moeten doen, maar juist vergaf, overeind hielp en nieuwe toekomst gaf. Precies de handelwijze waar we, althans volgens Jesaja, de gezalfde aan zouden kunnen herkennen. En nu is het zover. We horen dat Petrus inderdaad in Jezus de gezalfde van God herkent. Nou, op dat moment ligt voor Jezus de weg open om naar Jeruzalem te gaan, precies zoals Jesaja dat had aangekondigd, dat de gezalfde dat zou doen om daar voor goed Gods koningschap te vestigen. Nu Jezus de gezalfde blijkt te zijn, nu kan hij aan het vervolg van zijn hoofdstuk beginnen, dan kan hij naar Jeruzalem zijn, want God zou in de persoon van de gezalfde in Jeruzalem zijn koningschap voor goed vestigen. Dus horen we in het vervolg dat Jezus naar Jeruzalem gaat. Uit het vervolg zal blijken waarom de leerlingen nog tegen niemand mogen zeggen dat Jezus de lang verwachte en de 500 jaar geleden door Jesaja aangekondigde gezalfde is. De gezalfde zou immers Gods koningschap voorgoed gaan vestigen in Jeruzalem. Maar welk beeld had men daarbij, bij dat koningschap? Dat eindelijk na zo'n 150 jaar de Romeinen uit het land verdreven zouden worden. Hoe dan ook, het was in ieder geval iets glorieus, Gods koningschap. En straks zullen de leerlingen Johannes en Jacobus vragen of zij, wanneer Jezus Gods koningschap voorgoed gevestigd zal hebben, links en rechts van hem mogen tronen. Ziet u wel? Zo'n beeld. Maar hoe anders zal dat koningschap blijken te zijn? En hoe anders horen we meteen in het vers hierna, dat is het evangelie van de volgende week. Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan, dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, maar dat hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Met andere woorden, deze gezalde zal op een geheel onverwachte manier Gods koningschap gaan vestigen. Inderdaad, hij zal straks glorieus Jeruzalem worden binnengehaald. Toegeroepen, Hosanna, zoon van David, op een ezeltje. Juist zoals de zoon van David van destijds, Salomo, dat had gedaan. Maar dat is nog niet de definitieve vestiging van Gods koningschap in Jeruzalem. Die zal pas plaatsvinden als Jezus met zijn leven instaat voor de boodschap die hij kwam brengen. En dat dan nog op uiterst onverwachte, verbluffende manier. Wanneer de vertegenwoordiger van het grootste grootmacht op aarde, Pilatus, namens het Romeinse Rijk, boven Jezus' hoofd een bordje aanbrengt. Deze is de koning van de Joden. Aan het kruis. Aan een kruis als de meest verachtelijke misdadiger terechtgesteld. Koning van de Joden. Wie had nou gedacht dat Gods koningschap op deze manier had moeten worden verstaan? En vanuit deze situatie zou Jezus pas uit de doden opstaan, met de littekens van zijn lijden nog in zijn verheerlijk lichaam. Dat moet allemaal eerst gebeuren. Daarna pas mogen de leerlingen gaan vertellen dat Jezus de gezalfde was en is. Weet je, terugkijkend op deze tekst, ik geef deze tekst heel graag tijdens retretes en bezinningen aan mensen om te overwegen en op zichzelf te betrekken. Ikzelf houd er ook van om deze tekst herhaaldelijk te overwegen. En dan bedenk ik, als ik op de plek van Petrus zou hebben gestaan, ook ik durf wel tegen Jezus te zeggen, jij bent het. Jij bent het. Ben jij op jou, kan ik heel mijn vertrouwen, al mijn vertrouwen kan ik bij jou kwijt. Want ik weet, het zal steeds barmhartigheid en genade zijn. En zoals Jezus dan tegen Simon zegt, en op mijn beurt, Simon, zeg ik tegen jou, jij bent Petrus, de rots waarop ik kan. En als ik daar nou zou staan, wat zou hij dan tegen mij zeggen? En ik, op mijn beurt, zeg tegen jou, Dries, jij, wat gaat hij tegen mij zeggen? Met liefde naar mij kijkend, meer ziende dan de buitenkant alleen, zoals God naar mij kijkt. En ik nodig u uit, doe dat ook eens voor uzelf. Ga daar staan op de plaats van Petrus en hoor Jezus dan tegen u zeggen, hij noemt u bij uw naam en ik op mijn beurt zeg tegen jou en dan noemt hij uw naam. En dan, wat zal hij in u zien met de ogen van de liefde die veel meer zien dan de buitenkant alleen, maar de waardevolheid van uw binnenkant? Tot slot nog de tekst voor de volgende week. Dat is Matteüs hoofdstuk 16, vers 21 tot en met 27. Eigenlijk het vervolg van deze tekst waar we al een aantal dingen van hebben overwogen. 16, 21 tot 27.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Beste luisteraars, van harte welkom weer hier bij Radio Maria. We mogen samen weer gaan bidden. Het is fijn dat we dat een paar keer per dag samen mogen doen. En dan heeft u daar natuurlijk de bladzijde voor nodig. Die ga ik u graag geven. Ik begin in het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 457. Dat is het middaggebed in de zaterdag in de vierde week. 457. Dan gaan we naar het Grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 758. En dan gaan we naar de psalmen. En die zitten op bladzijde 1197. Het is vandaag de gedachtenis van de heilige paus Pius X. En daar vinden we een slotgebed, gaan we in ieder geval nemen. En dat vindt u op bladzijde 1392, allemaal in het Grootgetijdenboek. 1392. Mogen we op deze zaterdagmiddag elkaar ook weer van harte een goed gebedsmoment wensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 457 in het Kleingetijdenboek en 758 in het Grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1197. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen houd. Heer, laat mijn geroep u bereiken. En leer mij te doen naar uw woord.
1: Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij, zoals gij belooft.
0: Een loflied moet van mijn lippen komen, omdat gij mij uw beschikkingen leert.
1: Uw uitspraken moet mijn tong bezingen, want al uw geboden zijn goed.
0: Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen houd.
1: Mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet.
0: Mijn geest mogen leven en altijd u prijzen. En steunen op wat gij bepaalt.
1: Ik ben als een dwalend schaap, kom mij zoeken. Want uw geboden vergeet ik niet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen houd. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
1: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u, bestendig.
0: Omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
1: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
0: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
1: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningschepter is gerechtigheid.
0: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft.
1: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel.
0: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Ik zag het nieuwe Jeruzalem als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
1: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde. Want hij is uw Heer.
0: Van Tyrus komt men u geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst.
1: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. haar klederen van goud doorweven stof.
0: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.
1: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
0: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hem vorsten maken over heel het land.
1: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik zag het nieuwe Jeruzalem als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
1: God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods.

0: Onze God bemint zijn volk.
1: Hij omkranst de verdrukte met zegenkransen.
0: Het slotgebed staat op bladzijde 1392. Laat ons bidden. God, om het katholiek geloof te bewaren en alles in Christus te hernieuwen, hebt gij aan de heilige paus Pius de wijsheid en de moed van een apostel gegeven. Verleen dat wij naar zijn voorbeeld de wegen gaan die hij heeft aangewezen en het eeuwig loon ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: 10 dagen geleden, op woensdag 12 augustus, was het zover. De gedeeltelijke zonsverduistering hier in België. In een aantal Europese landen werd massaal naar boven gekeken. Het was een echte hype. Dagen op voorhand besteedden de media er uitgebreide aandacht aan. De winkels deden gouden zaken, want iedereen wilde een eclipsbril. Op Facebook zag ik die laatste dag zelfs verschillende wanhopige berichten van mensen die smeekten om nog ergens zo'n eclipsbril te kunnen bemachtigen. Je zou haast denken dat de zon voorgoed zou verdwijnen en dat de voorraad eclipsbrillen de enige redding was. En dan was het zover, die woensdagavond, tussen ongeveer 19:18 en 21:09, schoof de maan voor de zon. In België werd op het hoogtepunt ongeveer 90% van de zon bedekt. In Brussel was dat zelfs ongeveer 91%. Het was een prachtig schouwspel dat heel wat mensen naar buiten lokte. Toen ik die avond van Kortrijk-Dutsel naar mijn pastorij in Holsbeek reed, zag ik in de velden heel wat mensen met een eclipsbril op de neus naar de hemel turen. Iedereen tevreden, de zon was er nog. De maan was weer netjes op haar plaats en de eclipsbrillen die liggen ondertussen waarschijnlijk in een kast klaar voor de volgende gelegenheid. Die volgende gelegenheid komt trouwens al op 2 augustus 2027. Ook dan zal er vanuit België een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. Al zal ze overdag plaatsvinden en zal de verduistering een stuk minder groot zijn. Maar zo'n zonsverduistering doet ons katholieken onvermijdelijk denken aan een andere duisternis. Een duisternis die we kennen uit het evangelie. Toen onze Heer Jezus Christus aan het kruis hing, werd het midden op de dag donker. De evangelist Lucas die schrijft, rond het 6e uur viel er een duisternis over heel het land tot het 9e uur toe. We vinden dat in Lucas, hoofdstuk 23, versen 44 en 45. Het moet een ontstellend moment geweest zijn, alsof het licht zelf verdwenen was, alsof er geen toekomst meer was, alsof het verhaal van Jezus daar op Golgotha zou eindigen. Maar we weten dat de duisternis niet het laatste woord heeft. Op paasmorgen brak het ware licht door. Christus verrees uit de dood, en overwon voorgoed de duisternis. De dood had niet het laatste woord. Het graf was niet het einde en Gods liefde bleek sterker dan alles wat haar leek te verduisteren. Ook in ons eigen leven kan het soms plots donker worden. Ziekte, verdriet, zorgen, eenzaamheid, teleurstellingen. Het kan zijn alsof er een maan voor onze zon schuift. We zien het licht niet meer en vragen ons misschien af waar God gebleven is. Maar ook dan mogen we ons herinneren wat een eclips ons eigenlijk leert. De zon is niet verdwenen, omdat we haar niet even kunnen zien. Ze blijft gewoon schijnen. En zo is het ook met God. Wanneer we hem niet voelen, betekent dat niet dat hij er niet is. Wanneer ons gebed droog en moeilijk wordt, betekent dat niet dat God ons vergeten is. Wanneer verdriet en zorgen ons uitzicht benemen, is Gods liefde niet verdwenen. Soms staat er eenvoudigweg iets tussen ons en het licht. Daarom mogen we als christenen niet alleen omhoog kijken naar de hemel, maar vooral opzien naar de Heer. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven bezitten. We lezen dat in Johannes, hoofdstuk 8, vers 12. Dat is een belofte die geen enkele wolk en geen enkele eclips kan verduisteren. En daar kom ik toch nog even terug op die beroemde eclipsbrillen. Er werd ons de voorbije weken nadrukkelijk gewaarschuwd. Zonder geschikte bescherming naar de zon kijken is geen goed idee. Onze ogen zouden ons dat achteraf niet in dank afnemen. Voor de zon hebben we dus een speciale bril nodig. Maar voor Christus niet. Integendeel, Christus verblindt ons niet om ons daarna in het donker achter te laten. Hij opent onze ogen. Hij leert ons opnieuw kijken. Hij helpt ons zien wat werkelijk belangrijk is. Hij verwarmt niet alleen ons gezicht, maar vooral ons hart. Heel wat mensen hebben 10 dagen geleden, die woensdagavond, hun eclipsbril opgezet. Heel wat mensen hebben met verwondering naar de hemel gekeken. En terecht, de schepping blijft ons verbazen. Maar laten wij bij al die dat omhoog kijken, ook onze ogen en ons hart richten op de Schepper. Want misschien is dat wel de mooiste les van een zonsverduistering. Soms kan het licht even aan ons zicht worden onttrokken, maar daarom is het nog niet verdwenen. De maan kan voor de zon schuiven, wolken kunnen de hemel bedekken, moeilijke tijden kunnen ons zicht op God vertroebelen. Maar het licht van Christus gaat nooit uit. Dat licht blijft schijnen, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. En zeg nu zelf, een eclips duurde nog geen 2 uur. Maar Gods liefde kent gelukkig geen eindduur.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: voor de uitzending.
1: Ik heb goed nieuws.
2: Haha.
1: Ja, Frederik is in de house.
0: Ah, oké. Okay.
1: Hey, Frederik.
3: Hallo.
1: Hey. Jij gaat vandaag muziek voor ons maken.
3: Ja, dat klopt.
1: En voor de luisteraars natuurlijk ook. Kan je misschien heel kort even jezelf voorstellen?
3: Nou, ik ben Frederik de Graaf. Ik ben 23 jaar, kom uit Roermond, uit het mooie Limburg. En ik maak muziek, ja.
0: Oké.
1: Okay. Gek.
0: En wat voor muziek maak jij?
3: Ja, eigenlijk van alles een beetje worship eigenlijk. Maar worship. Dan ook popmuziek, rock. Met,
0: worship is aanbiddingsmuziek.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ook dat.
0: En jij bent een singer-songwriter, begrijp
3: ja.
0: ik.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb gehoord dat je een plaat gaat opnemen binnenkort.
3: Mm-hmm.
1: Bij het label God Love.
3: Ja.
1: Wanneer okay. gaat het gebeuren allemaal?
3: 1 juli zijn de eerste opnames volgens mij 3 juli. In ieder geval begin juli.
0: Oké.
1: Okay. Spannend.
3: Ja, inderdaad.
0: Zeker. En hoeveel nummers ga je opnemen?
3: 5. Dus het wordt een extended play.
1: Kijk, een okay. EP'tje.
3: Ja.
0: En helemaal zelf geschreven nummers?
3: Ja, helemaal zelf.
0: Tekst, muziek, dans, choreografie?
3: Alles.
0: Alles?
3: Ja.
1: En daar gaan we nu iets van horen ook, begrijp ik.
3: Ja.
0: Gaaf.
1: Wat ga je spelen?
3: Your Glory Never Failed Me.
1: En waar gaat het nummer over?
3: Het gaat over dat wij God mogen volgen en dat Hij ons steeds met Hem meeneemt.
1: Ik stel voor dat we daarna gaan luisteren. Frederik de Graaf met Your Glory Never Failed Me.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 28. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Carine riep een haastige instructie naar de mannen die haar draagstoel droegen en beval hun op korte afstand van Priscilla en Aquila thuis stil te houden. Ze wilde dolgraag terugrennen om Theo te helpen, maar ze wist dat ze hem alleen maar zou afleiden door haar aanwezigheid. Ze stapte uit de draagstoel en sloeg het drama dat vervolgens plaatsvond met verbijstering gade. De schermutseling duurde niet meer dan enkele ogenblikken, maar voor haar voelde het aan als eindeloze uren. Ze gilde bij de eerste steek van het mes van de Kushit tegen een ongewapende Theo. Ze verwachtte dat Theo bebloed en gewond uit de strijd zou komen, maar dat gebeurde niet. Ze zag hoe Theo in de lucht sprong, rondtolde en ongelooflijk gracieus landde en haar adem stokte. Steeds opnieuw wist hij het kwaadaardige lemmet van de krijger te ontwijken. Ze had nog nooit iemand zo zien bewegen. Het deed haar denken aan de beroemde fresco's van de Mycense stierspringers uit de oudheid die zich bewogen in een tempo dat de snelheid van de mens tartte. Toen hij tenslotte de krijger achterna ging, was ze stom verbaasd. Ze had gehoopt dat hij het gevecht zou opgeven nadat hij de man verslagen had. Maar al snel zag ze hem terugkomen en ze slaakte een zucht van verlichting zodra ze merkte dat hij ongedeerd was. Carine beval de dragers de stoel terug naar huis te brengen en zodra ze daar aankwamen stond Theo al met de dolk in zijn hand voor de deur. Met een grimmig gezicht speurde hij de straten af, ongetwijfeld op zoek naar haar. Zonder acht te slaan op het decorum sprong ze uit het voertuig voordat de mannen het fatsoenlijk op de grond konden laten zakken en ze wierp zich in Theo's armen. "Pas op voor de dolk," waarschuwde hij. "Ik dacht dat je dood zou gaan," ze sloeg haar armen om zijn rug. Zijn grimmige blik verdween. Langzaam begon hij te lachen. "Is dat zo?" Hij verschoof zodat ze een iets makkelijkere houding kon aannemen. Ze besefte dat ze haar armen als een klimplant om hem heen geslagen had en deed een stap naar achteren. Haar wangen werden warm. "Gelukkig ben je niet gewond. Niet te geloven dat ik hem heb laten ontsnappen. Je was niet eens gewapend." "Nu wel," zei hij, en hij liet de dolk in zijn hand razendsnel ronddraaien. Hij wierp een blik op de luifel van Aquila en Priscilla en kromp in elkaar. "Die zal ik moeten vervangen." "Het had je keel kunnen zijn." Haar stem klonk hoog en iel. Theo stopte de dolk in zijn riem. "Nee, liefje, hij maakte geen schijn van kans." Carilines mond viel open. Had Theo haar nu net liefje genoemd? De stoeldrager stapte naar voren. "Dat was een mooi gevecht. Je moet overwegen naar de arena te gaan." Theo haalde een paar munten uit zijn buidel en betaalde de man. "Keurig, zo snel je in actie kwam." De drager haalde zijn schouders op. "Ze weegt niet veel." Hij telde de munten en knikte erkentelijk. "Als je nog eens een draagstoel nodig hebt, mijn broer en ik zullen je overal heen brengen." Toen de dragers weg waren, zei Carine: "Dat wat je deed." Hij trok een donkere wenkbrauw op. "Wat?" "Je weet wel, die springen en rondtollen. Wat was dat allemaal?"
Theo's scheve, vergenoegde lachje deed iets vreemd met haar hart. Gewoon een beetje lol. Lol? In de sportzaal waar ik als jongen trainde, kwam vaak een man uit Kreta. Hij kon voorover en achterover salto's maken, zonder daarbij gewond te raken. Hij moedigde ons aan de sport te leren. De meeste jongens hadden geen zin meer na de eerste reeks pijnlijke kneuzingen. Maar Ariadne, Galeno's dochter, oefende met me. Uiteindelijk werden we er behoorlijk goed in. Het is lang geleden dat ik echt getraind heb, maar na zoveel uren oefenen maken je botten en spieren zich de bewegingen eigen en je lichaam herinnert ze. Heb je geoefend met een meisje? Hij glimlachte vaag, alsof hij een bron van geheimen verborg. Ze was niet zomaar een meisje. In het jaar dat ik de wagenrennen won bij de Isthmische Spelen, won zij de korte afstandsloop. Streed ze tegen andere vrouwen? Een paar vrouwen, voornamelijk mannen, van wie sommige professionele atleten. Indrukwekkend. Ja, ik veronderstel dat ze ook mooi is. Theo's blik verduisterde. Ze heeft haar charmes. Ze is getrouwd met mijn broer Justus. Haar dagen van springen en salto's zijn al lang voorbij. Ze is nu de moeder van een mollig klein jongetje, dat ze natuurlijk naar mij hebben genoemd. Hij leek ermee in zijn schik. Maar Caroline was de pijn in de grijze ogen

vroeger liefje had genoemd. De volgende morgen stuurde haar vader een briefje om te vragen of hij die avond bij de familie mocht komen eten. Natemahar had hun ervan verzekerd dat ze niets hoefde te koken. Als Priscilla en Aquila ermee instemden, wilde hij de herberg vragen de maaltijd te bereiden en twee bedienden huren voor de avond. Tot Karilines verrukking gingen haar gastvrouw en gastheer op Natemahars voorstel in. Ze wisten allemaal dat haar vader Priscilla en Aquila op deze wijze wilden bedanken voor hun gastvrijheid. Ze hadden niet alleen hem verwelkomd, maar ook hun huis opengesteld voor zijn dochter. Ze zou die woorden nooit moe worden. Zijn dochter. Haar vader kwam die avond eten. Haar vader kwam die avond eten. Niet haar vriend, niet Natemahar, haar vader. Ze hadden besloten de maaltijd te gebruiken op de binnenplaats en Karilini dekte de tafel met het rood geglazuurde aardewerk. Ze plaatste Priscilla's gekoesterde zilveren zoutvaatje in het midden. Naast ieder bord schikte ze een eenvoudige vierkante servet naast een bronzen lepel. Ze verspreidde blaadjes van rozen en viooltjes over de tegels en creëerde een zwierig patroon rond de krukken en banken die Theo naar de tafel had getrokken. Dit leek totaal niet op Vitruvia's elegante eettafel met de ruime banken en zilveren borden. Maar in zekere zin gaf Karilini de voorkeur aan de intimiteit en de ongedwongenheid van Priscilla's huis. Ze besefte dat ze de momenten telde tot haar vaders komst. Hoewel de pijn van Natemahars dubbelhartigheid nog steeds stak, had Theo gelijk gehad. Nu ze de bron van zijn handelen begreep, was er een eind gekomen aan de stroom van bitterheid die haar had verblind. Ze voelde nog steeds de pijn van de afgelopen 17 jaar, de pijn van zoveel verlies. Hoe zou het anders kunnen? Het waren jaren die ze nooit terug kon krijgen. Maar spijt en verdriet hadden niet de macht om vergeving in de weg te staan, zoals boosheid dat kon. Na de ontdekking van Natemahars verraad had ze aanvankelijk alleen maar woede gevoeld. Die woede had alle vreugde van het vinden van de vader die zonder twijfel van haar hield weggenomen. Nu had ze de blijdschap gevonden en ze koesterde die. Hoe zou het leven hierna zijn? Zou haar vader haar vragen naar Kouste verhuizen? Zou de Kandakei een openlijke relatie tussen hen toestaan nu haar grootvader weg was uit Meroe? Voor het eerst kwam het in haar op dat het vinden van haar vader betekende dat ze Rome eerder zou moeten verlaten dan ze had verwacht. Karilini bevroor en haar hand met de drinkbeker bleef vergeten boven de tafel hangen. Of ze nu terugkeerde naar Caesarea of naar Kouste, ze had geen reden meer om langer te blijven. Geen reden om bij Theo te blijven. Ze zonk neer op de kruk naast haar en staarde naar de rozen en viooltjesblaadjes aan haar voeten. Ze was er niet klaar voor om afscheid van Theo te nemen. De gedachte alleen al voelde als een steek van Theo's nieuwe dolk. Ze probeerde zich vast te houden aan de herinnering dat Theo haar liefje had genoemd. Theo, die haar tegen zich aan had laten leunen, alsof hij haar niet los wilde laten. Misschien wilde hij ook niet dat ze wegging. Toen was ze weer terug in de werkelijkheid en het voelde alsof ze een emmer ijskoud water uit de noordelijke bronnen over zich heen kreeg. Een lach en een lief woordje in de nasleep van gevaar betekende niets. Theo had er nooit op gezins

0: gespeeld dat hij iets anders voor haar voelde dan vriendschap. En misschien voelde hij zich verantwoordelijk voor haar. Hij had stukjes uit zijn verleden onthuld, voornamelijk om haar te troosten. Maar hij had nooit zijn hart voor haar geopend. Niet zoals een man zou doen voor de vrouw die hij lief had. Caroline had sterke gevoelens bij hem bespeurd toen hij Ariadne een dag eerder had genoemd. Misschien hield hij van die Ariadne. En als dat zo was, dan betekende het gegeven dat ze met zijn broer was getrouwd, wat Caroline betrof, simpelweg stom was als ze de kans had gehad om Theo te krijgen. Niet dat Theo haar niet meer lief had. Dat hij Caroline een hart te bieden had. Caroline's vingers beefden zo hevig dat ze de drinkbeker voorzichtig op tafel moest zetten om hem niet te laten vallen. Nu ze niet meer afgeleid werd door het vinden van Vitruvia en haar vader, moest ze een paar pijnlijke feiten onder ogen zien. Lieve help, ze kon haar liefde voor Theo niet langer ontkennen. En als Theo van die buitengewone Ariadne hield, had hij geen reden om Caroline na te jagen wanneer ze Rome verliet. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Inigo Bokken. En er liggen twee boekjes voor me. Het een heet Wederkerigheid, mystieke fabel of contemplatieve eros, uitgegeven bij Schibbelet Filosofie in Amsterdam. En het tweede boek is De Laatste Brieven van de heilige Titus Brandsma. Ik begin met het eerste, Wederkerigheid. Goed, Wederkerigheid, mystieke fabel of contemplatieve eros. En dan denk ik, jongens, zeker die tweede titel, mystieke fabel of contemplatieve eros, waar ben ik nu in beland? Welke wereld is dit? Is dit de wereld van Inigo Bokken?
1: Het is de wereld van Michel de Certeau, die natuurlijk een deel mijn wereld is geworden. Michel de Certeau, in mijn visie een heel belangrijke auteur voor mystieke theologie, het veld van de studie van mystiek en van spiritualiteit, die toch heel originele visies heeft, heel invloedrijk is, maar ook vaak eenzijdig wordt neergezet. Die ondertitel is eigenlijk een beetje een verwijzing naar die titel van Certeau's hoofdwerk, de mystieke fabel, La Fable Mystique, over een mystiek in de 16e, 17e eeuw, maar eigenlijk ook in de 15e eeuw en zelfs in de 3e eeuw. Bij Certeau schuiven de dingen nogal eens gemakkelijk. En dat boek, dat wordt heel vaak neergezet als een boek dat de grote crisis van de mystieke theologie beschrijft. Alsof vanaf de 16e, 17e eeuw eigenlijk geen mystieke theologie meer mogelijk is. En daarom de mystiek als een eigen discours begint te bestaan. En eigenlijk meer een soort cultiveren van de melancholie is. Een cultiveren van pijn dat God niet meer spreekt in de schepping. De mysticus is eigenlijk de melancholicus. En niet meer degene die op God betrokken is. Nou, en dat is eigenlijk een soort standaard interpretatie van Certeau geworden, zou je kunnen zeggen, bij heel veel auteurs. En ik heb altijd het idee gehad van, nee, Certeau is eigenlijk op zoek naar iets anders. Certeau is wel degelijk op zoek naar de manier waarop ons tot God kunnen verhouden en moeten verhouden en mogen verhouden in de moderne tijd. Ik ben eigenlijk in dit boekje heb ik geprobeerd het debat aan te gaan, ja, met een heel dominante strekking in het intellectuele leven, die zegt, ja, vanaf de moderne tijd kunnen we niet meer over God praten, is God afwezig en is het subject dominant geworden, is de wereld maakbaar, en in het beste geval kan de psychoanalyse ons helpen waar het subject dan nog afgrondelijk blijkt te zijn. Mijn idee is, nee, Certeau is behoort niet bij die laatste partij. Certeau is iemand die daadwerkelijk onder de condities van een moderne, seculiere samenleving op zoek wil gaan naar God. En dat staat op het spel met de titel. Het idee van de eros is, heb ik zoveel nadruk gegeven, juist omdat ik op zoek was naar een idee van wederkerigheid. Het gaat niet alleen om ons verlangen naar God, want dat is eigenlijk wat in die, ik noem het maar even, modernistische interpretaties voorop staat. Wij verlangen naar God en ons verlangen gaat eigenlijk nergens heen. Nee, bij Certeau vinden we wel degelijk aanknopingspunten voor de wederkerigheid van het verlangen. Het verlangen is daardoor niet het oorspronkelijk, maar is eigenlijk het antwoord op iets wat al eerder kwam op ons toe. Dus die beweging heen en weer, die thematiek wilde ik centraal stellen, omdat ik vind die wederkerigheid is van het grootste belang om over mystieke theologie na te denken.
0: Mystieke theologie, je mag uitleggen wat het is, maar is het geen tegenstrijdigheid in woorden? Want het een behelst een zekere van aanvoelen, in contact komen met het ander, is een soort het onderbrengen in het systeem.
1: Mystieke theologie wil juist niet onderbrengen in het systeem, maar wil juist nadenken over de ervaring dat dingen ons ontsnappen. Dat we uiteindelijk het laatste woord over God niet kunnen weten. Niet als een gebrek van ons, maar juist als een mogelijkheid dat God nog tot ons moet spreken. Zeg maar. Als we alles al weten, hoeft hij ook niks meer te zeggen. Dan hoeft God niet meer tot ons te komen. Dus de mystieke theologie helpt eigenlijk om met die ervaring om te gaan. Helpt om de ervaring te duiden dat we soms in de leegte grijpen wanneer we het over God hebben. Of dat God heel anders blijkt te zijn, of afwezig blijkt te zijn. Of, nou, de mystieke theologie zegt dus niet wie God is, maar de mystieke theologie onderzoekt alle mogelijke dynamieken die aan de orde zijn wanneer het over de godsrelatie gaat.
0: Maar wat Certeau doet in zijn hoofdwerk Fabel en Mystiek, wat doet hij daarin? Probeert hij dan toch een systeem te ontdekken of een lijn te ontdekken in door de eeuwen heen?
1: Er zit wel degelijk een lijn in, hoe barok het soms ook geconstrueerd is. En soms, Michel Certeau vind ik een van de moeilijkst toegankelijke auteurs die ik ken. Juist daarom blijft hij me ook boeien, zeg maar, omdat je steeds weer andere dingen ontdekt in de mystieke theologie. Maar er zit wel degelijk een lijn in, en dat is een discussie eigenlijk met zijn leermeester Henri de Lubac over de crisis van het corpus mysticum, het mystieke lichaam, op het einde van de middeleeuwen. En hoe we daar in de moderne tijd mee om kunnen gaan. Het is dus niet zomaar het einde van het over God kunnen spreken, maar wel het einde van een bepaalde manier van over God kunnen spreken. De procedures werken niet meer zoals ze in de middeleeuwen werkten. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van het exorcisme in Loudun, de bezetenheid van de zusters Ursuline daar. Het werkt niet meer. En dus moet de staatsmacht tussenkomen om de orde te herstellen. Dus de door mensen geconstrueerde orde moet hersteld worden. De mystieke auteurs van de moderne tijd zijn mensen die daar heel sensibel voor zijn. Die kunnen eigenlijk niet verdragen en schreeuwen hun onmacht uit eigenlijk bij de machtsgreep die mensen uitvoeren op de werkelijkheid. Hun schreeuw is eigenlijk, dat probeer ik eigenlijk in het boekje te laten zien, hun schreeuw is eigenlijk misschien wel juist op moderne wijze toch een teken van de aanwezigheid van God. Er is meer aanwezigheid van God in Certeau dan al die modernistische interpretaties willen laten zien. Dat was het doel van mijn boekje eigenlijk. Ja.
0: Je grijpt eronder, dat vind ik wel leuk, terug op een boekje van Rob Vaassen, Ontmoeting.
1: Omdat ik vind dat Rob Vaassen eigenlijk heel mooi heeft laten zien hoe in mystieke teksten er altijd al wederkerigheid is. Dat wat in de mystiek, in de mystieke theologie, of hoe je het ook noemt, het idee van het gaat niet alleen om mijn verlangen, het gaat ook om wat op mij afkomt en hoe we dat bij elkaar brengen, dat passen en meten. Dat op het verkeerde been gezet worden door de ander en juist daardoor weer zichzelf nieuw ontdekkend. Dat als de kern van de mystiek te zien, dat heb ik in het boekje van Rob Vaassen heel erg gewaardeerd. En dat zit ook een beetje op de achtergrond van mijn lectuur van Michel de Certeau. Die dus eigenlijk meestal wordt gezien als de theoreticus van het verlangen en degene die de psychoanalyse daarin brengt en het tekortschieten. Nee, ik denk dat Michel de Certeau juist op zoek is hoe kunnen we de ontmoeting juist onder moderne condities denken. Onder condities waarin de instituties niet meer vanzelfsprekend zijn, waarin niet meer vanzelfsprekend is wat de kerk eigenlijk is, waar geen autoriteit meer is waar het om spirituele godsrelatie gaat, zou je kunnen zeggen. Als je Certeau goed leest, dan zie je dat hij beseft dat het eigenlijk nooit vanzelfsprekend is geweest. Dat het christendom van in het begin met niet vanzelfsprekende werkelijkheden bezig is. En dat dus in die zin wat we in de moderne tijd zien gebeuren, het teloorgaan van de vanzelfsprekendheid, nou, dat eigenlijk diep christelijk is. Dus het is niet een verliezen van het vanzelfsprekende van het christelijke. Het is juist het besef dat in ontmoeting en wederkerigheid is nooit vanzelfsprekend. Want iets dat vanzelfsprekend is, hebben we zelf geconstrueerd.
0: Wat niet vanzelfsprekende, hoe duidt hij dat?
1: Hij brengt dat eigenlijk ter sprake door de ontmoeting van Jean-Joseph Surin, een jezuïet, een heel geleerde jezuïet, met een eenvoudige herdersjongen of een eenvoudige jongeling, er zijn verschillende interpretaties, in een koets tussen Rouen en Parijs, het moment dat Surin eigenlijk een beetje overspannen was geraakt. Hij had zijn studie wel voltooid, hij was echt heel geleerde man, maar hij ontmoet een eenvoudige herdersjongen van misschien 18, 19 jaar, zoals hij zelf zegt. Hij schrijft daar een brief over. En hij beseft eigenlijk hoe futiel al zijn wetenschap is. En hij ontmoet iemand waarvan hij zegt dat hij door God zelf geïnstrueerd is. Dus die met de godsrelatie leeft. Deze eenvoudige jongen stelt hem helemaal in vraag. Brengt hem ook in crisis, maar het is een crisis die vooruit brengt. Die hem eigenlijk dichter ook bij zichzelf brengt. Die hem laat zien van, ja, het gaat om de reële ontmoeting. En minder om alle kennis die je daarvan hebt. Die kan wel helpen en zo, maar het gaat om de ontmoeting. Het gaat om de echte godsontmoeting. Certeau beschrijft eigenlijk heel mooi, beschrijft niet alleen de geschiedenis van de brief van Surin, die een enorme impact had in die tijd, de 17e eeuw. Maar hij laat ook zien dat die ontmoeting met de eenvoudige jongeling in een lange traditie staat, die op een of andere manier, en Certeau is altijd zoekend in zijn formuleringen, maar die op een of andere manier een lijn trekt door de geschiedenis van de mystieke theologie. En hij noemt hier Cusanus natuurlijk, en de ontmoeting tussen de geleerde filosoof en de eenvoudige lepelsnijder, de idiota, de leek. Dus niet in de zin van niet gewijd, maar in de zin van de niet-professional eigenlijk. Die zijn inzicht ontleent aan zijn ambacht. Hij is een lepelsnijder. En die eigenlijk ja, de betere denker is, zeg maar. De geleerde filosoof zegt, fantastisch wat u daar zegt, lepelsnijder. Dat lijkt heel erg op wat Aristoteles zegt. In het 10e boek van de Metafysica. En een lepelsnijder zegt, ik ken die vriend van u niet, maar dat moet een verstandig man zijn. Dus ook eigenlijk de type en Certeau plaatst die herdersjongen eigenlijk in de lijn van de idiota. Eigenlijk degene die leven en denken vanuit de directe godsontmoeting. En daaraan eigenlijk hun autoriteit ontlenen meer dan door mensen geconstrueerde werkelijkheden.
0: Zijn dat dan ook de mensen die op God wijzen, op Jezus wijzen?
1: Zij zijn alleen in God zelf geïnteresseerd. Ja, ja. Ook met de christologische kant daarvan, want de incarnatie is uiteindelijk de mogelijkheidsvoorwaarde van ontmoeting. Want in een ontmoeting komen het goddelijke en het menselijke ook bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn minder geïnteresseerd in mooie gedachteconstructies. Ze zijn minder geïnteresseerd in mooie formuleringen. Interessant is dat Michel de Certeau, zelf jezuïet, ook zegt dat ook Ignatius ook een soort idiota is, die zich weliswaar op latere leeftijd heeft verdiept in de theologie, maar ook iemand die geen idee had, zal ik maar zeggen, en door zijn verwonding en door boekjes die hij toevallig las, geraakt is door God, of daar ruimte is ontstaan, dat tot een godsontmoeting kwam. En dat er is een hele traditie die, om dat op jouw vraag nog eens terug te komen, er is een hele traditie die over Ignatius ook zegt van, ja, het boekje van de geestelijke oefeningen, dat is echt slecht gecomponeerd, dat is echt geen mooie stijl, maar juist daarin de authenticiteit van de godsontmoeting zien. Ik bedoel, het was zo reëel wat Ignatius te vertellen had, dat hij geen tijd had om zich in mooie gedachteconstructies te verdiepen. Wat er voortdurend op het spel staat volgens Certeau, en dat is ook bij Ignatius zo van, ja, en waar ligt de grens tussen de eigen ervaring en waar je de schrift nog nodig hebt? Certeau beschrijft het wel als een soort spanning, zeg maar, een permanente spanning die in de moderne tijd leeft. Maar ik vind het heel mooi hoe hij dat vastknoopt aan de ontmoeting met de idiota, met de jongeling, met zeg maar degene die de daadwerkelijke ontmoeting heeft gehad en die degene die erover nadenkt, overleest, ja, bijna alles uit handen slaat en ja, bijna in een crisis brengt. Maar een crisis die misschien juist mogelijkheidsvoorwaarde is om de ontmoeting toe te laten.
0: Dan worden we in termen bij, zeker in de Karmelitaanse traditie, van gebezigd als een afgrond van liefde, God. Weinig houvast.
1: Nee, er is geen houvast. En het verkeerde antwoord is natuurlijk om dat te willen nastreven. En je zou, als je dan toch in de Karmelitaanse termen blijft, zou je kunnen zeggen, wie er inspringt, die heeft het vertrouwen dat er wel degelijk een houvast is, dat hij vastgehouden wordt. Interessant is ook, je noemt de Karmelitaanse traditie, ik denk dat dat ook een lijn is in het boekje, wat ik heb willen beschrijven, is dat de mystieke theologie, als we Certeau mogen geloven in mijn interpretatie, helemaal niet ophoudt, maar verschillende lijnen kent. De Ignatiaanse lijn, de Karmelitaanse lijn, die telkens op een of andere manier de relatie tussen het gebed en het leven, de levende ontmoeting en de reflectie daarop, het leven en de leer, contemplatie en actie, op een andere manier met elkaar in een soort verbinding brengt. Ook hier is Certeau helemaal niet eenduidig. Ik denk altijd gelukkig, want daardoor zet hij ons tot nadenken aan. Maar hij beschrijft ook heel mooi de crisis in de sociëteit van Jezus, bij de Jezuïeten, die juist voor de contemplativus in actione staat, de contemplatieve in de praktijk. Hoe er op een bepaald moment een verbod komt in de orde tot het lezen van Teresa van Avila. Een verbod op het lezen van mystieke teksten. Een soort tegenstelling die de orde nooit geheel heeft overwonnen. Dus dat zie je zelfs in het interview van paus Franciscus toen hij paus verkozen werd. In de strijd om de ascetische interpretatie of de mystieke interpretatie van de geestelijke oefeningen kies ik voor de mystieke interpretatie. Dat lag al moeilijk in de 17e eeuw. Dus Surin was een van die uiteindelijk ook mystieke teksten wilde lezen. Dat moest zelfs in het geheim gebeuren. Maar Certeau gebruikte het als een hefboom om te laten zien hoe die tradities in elkaar overlopen. De Ignatiaanse en de Karmelitaanse traditie zijn eigenlijk denkscholen, zou je kunnen. Denkscholen van mystieke theologie. Denkscholen van contemplatie in actie. Contemplatie en actie. Die vanaf de moderne tijd op een nieuwe manier gedacht moet worden. Dat is een intuïtie die er volgens mij bij Certeau in zit. Maar die ik ben gaan zien door met de bril van een andere karmeliet naar de teksten van Certeau te kijken. Een andere karmeliet dan Teresa bedoel ik, is Tietz Brandsma, van wie het idee is dat de verschillende orders, eigenlijk verschillende denk- en leefscholen, zou je kunnen zeggen, die elk het gebed, het schouwen van God met het leven probeert in verband te brengen. Contemplatie en actie. Die twee horen altijd bij elkaar in de christelijke spiritualiteit. Dat schuurt altijd. Spreekt elkaar altijd een beetje tegen. Er zit altijd spanning op. Het wordt pas echt gevaarlijk wanneer er geen spanning meer op zit. En dat is wat in de moderne tijd gebeurt. De theorie en de praktijk zijn uit elkaar gevallen, zou je kunnen zeggen. Of de ene heeft de andere opgeslorpt. Nee. De mystieke denkscholen uit de moderne tijd, vanuit deze lectuur, Karmelitaanse en de Ignatiaanse, zijn juist die spanning overeind proberen te houden. De Ignatiaanse school heeft voor een deel die intuïtie verlaten. Dat is wat ik de Cartesiaanse keuze noem, zal ik maar zeggen, waarbij eigenlijk het menselijke subject de drager wordt van de hele werkelijkheid.
0: Ja, dus ik denk, dus ik ben.
1: Ja, ja, inderdaad. En in die mystieke denkscholen is de ontmoeting de dragende realiteit.
0: Je kunt er bijna zeggen dat het zoiets is als ik word gedacht, dus ik ben.
1: Ik word gedacht en geleefd, dus ik ben. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, ik word gedacht, zo is het. Ja, ja. Het gebeurt aan mij, het komt op mij af. En die wederkerigheid kun je nooit tot een synthese brengen. Dat is iets voor de Hegeliaanse filosofie, die elke spanning in een soort ultieme rationaliteit bindt. Die mystieke denkscholen willen juist cultiveren juist dat het ons voortdurend uit handen glijdt.
0: Is dat niet het grote gevaar van deze tijd? Hè? Dingen moeten snel gebeuren. En het vast te kunnen houden ook nog een keer. Als een soort van, dit is van mij.
1: Die drang tot zekerheid, dat is die Cartesiaanse geest, zou je kunnen zeggen. Hè? En waar we nog steeds in zitten. Terwijl je zou kunnen zeggen, doe je daarmee Descartes wel recht? Dat weet ik niet, maar het is wel de geest in de lijn van Descartes. En ik denk dat Descartes op zijn manier ook was een student van de Jezuïeten. Meditation, metafysiek, hebben helemaal de vorm van de geestelijke oefeningen. Dus hij gaat er eigenlijk bewust mee in gesprek. Dus ik zie Descartes eigenlijk ook als een soort zijrivier van het Ignatiaanse denken, waar we alles in de greep willen houden, waar we niet kunnen verdragen dat iets zich aan onze regels onttrekt, dat de werkelijkheid aan de modellen aangepast moet worden. Iets wat de ideologie van deze tijd heel sterk voorstaat, dat we te zeer in onze modellen geloven en op een of andere manier te weinig ruimte laten of vertrouwen hebben dat waar het ons uit handen glijdt, dat daar misschien tot ons gesproken wordt.
0: Dat zit diep in ons toch, om het vast te willen houden?
1: Het zit heel diep in ons, ja. Ja. En we kunnen ook nooit zonder natuurlijk. Maar er is een bepaalde strekking die ik met het Cartesiaanse denken verbind, die dat juist nog eens cultiveert en onderlijnt dat willen vasthouden nodig is. En gerealiseerd moet worden.
0: Tegelijkertijd zit er in die wederkerigheid, lijkt mij, het loslaten van elkaar, het overgeven van elkaar, denk ik, tenminste als ik aan God denk. En in die overgave zit ook die ultieme vrijheid, gek genoeg.
1: Zo is het, want waar we geobsedeerd zijn door zekerheid, door alles onder controle te willen houden, worden wij eigenlijk onder controle gehouden. Controlefriek is eigenlijk het slachtoffer, zou je kunnen zeggen. Het is dader en het slachtoffer tegelijkertijd. Het zich overgeven is de voorwaarde om vrij te kunnen zijn. Het besef van wederkerigheid is eigenlijk een vergroot je ruimte en dus ook de speelruimte. Dus dat is eigenlijk de beweging die ik in het boekje probeer te beschrijven. Van, er gaat iets van ons uit naar God. En het lijkt onbeantwoord te zijn, in de leegte te komen, maar als je gaat zien, nee, maar God heeft geantwoord op een andere manier dan ik zou gedacht hebben. Net zoals het eigenlijk bij mensen is. Als mensen alleen maar het antwoord geven wat ik van ze verwacht, wat helaas bij veel menselijke relaties zo is, maar dan heb je een machinatie. De echte ontmoeting is juist waarin ik toelaat om op het verkeerde been gezet te worden door de ander. Zo is het ook met God. God geeft antwoorden die we nooit zelf hadden kunnen bedenken. Dat is de speelruimte waarin het menselijke leven zich kan ontplooien. En dat is het verschil met het subject die een gesloten ruimte is, zou je kunnen zeggen. Waarin alles op zijn plek moet blijven. En dan wordt de werkelijkheid heel klein natuurlijk. En ik zou zeggen, waar de ruimte groter is, is meer vrijheid.
0: Ik hoorde een 19e-eeuwse schrijver, George MacDonald, een Schot. In een roman laat hij iemand roepen, God help mij. En hij zegt dan in zijn verhaal, die schreeuw is al een antwoord op een verlangen wat daarvoor zit.
1: Ja, dat is al een antwoord. Waar vraag en antwoord samenvallen, daar is God. Dat is nou een gedachte van Cusanus, die in het boekje ook een kleine rol speelt. Waar die samenvallen, daar is eigenlijk God. Dat betekent niet dat de vraag zonder meer beantwoord is of zo, maar ja, waar ze vraag en antwoord tegelijk zijn.
0: Die wederkerigheid, zit er ook het element van in gesprek zijn met elkaar?
1: Ja, dat is het voorstel dat ik doe. Dat die ervaringen, of al die ervaringen van tekortschieten in vraag gesteld worden, op het verkeerde been gezet worden, verlangen en in de leegte terechtkomen, dat je die gaat zien als onderdeel van het gesprek. Een gesprek is ook voortdurend heen en weer gaan van richtingen. Dingen die gezegd worden, die je weer anders interpreteert, die je op een heel ander idee brengen. Maar dat het gezamenlijk ergens naartoe gaat. Dat er iets nieuws ontstaat in dat gesprek. Iets wat geen van beiden had kunnen bedenken eigenlijk. Een avontuur, geen angst hebben voor het avontuur, dat is wat de mystieke theologie moet articuleren eigenlijk. En dat moet ze ook kunnen beargumenteren. Daarom vervangt ze niet de godsontmoeting, maar ze denkt daarover na. Ze denkt over al dit soort ervaringen na, van ervaringen die met het verlangen en het antwoord te maken hebben, of met de vraag en het antwoord. Dat is wat ik denk dat de mystieke theologie als discipline hoort te doen.
0: En stimuleert het de mensen om God lief te hebben?
1: Het stimuleert in die zin dat het de mystieke theologie een hulpmiddel kan zijn om de blokkades op te ruimen die in de weg zitten om God lief te hebben.
0: Goed, dan ga ik nu van wederkerigheid wil ik doorgaan naar het tweede boek. De laatste brieven van de heilige Titus Brandsma, Reis naar de stilte, januari tot 26 juli 1942. Dus een hele korte tijd maar van zijn leven. Ik praat trouwens met Inigo Bokken, die het bezorgd en geschreven heeft. Er is ook nog een uitgave van uitgeverij Adveniat in Baren. Inmiddels een onderdeel van Jongbloed Christelijke Media in Leeuwarden. Een van de dingen die opvalt, hij is dus gevangen genomen. Omdat hij dus niet volgens de regeltjes het spel speelde, volgens de Duitse regels. En dan krijgt hij een interview in Scheveningen met twee Duitsers, twee militairen. En hij zegt op een gegeven moment, dat vind ik heel apart, hij zegt, ik verzet me tegen het idee dat ik verzet heb gepleegd. Want dat heb ik niet. En daar zit een grondgedachte van hem achter over hoe hij naar de mensen keek.
1: Titus Brandsma wordt vaak als verzetsheld neergezet. En dat is natuurlijk voor een deel terecht, omdat hij consequent is gebleven en misschien ook coherent is blijven denken en altijd zijn positie heeft vastgehouden. Maar het ging hem er minder om van, ik ga nu eens verzet plegen tegen een onrechtvaardig regime of zo. Het ging er eigenlijk meer om dat hij probeerde realiteiten of maatschappelijke constellaties te doordenken. Dus de tekst waar hij over spreekt wordt wel eens zijn laatste tekst genoemd. Daarin wordt vragen de mensen van de Gestapo hem, leg ons eens uit waarom de Nederlanders en met name de katholieke Nederlanders zo weinig sympathie hebben voor de NSB. Waarom heeft de NSB zo weinig draagvlak? Waarom heeft het Nationaal Socialisme zo weinig draagvlak bij Nederlandse katholieken? En opmerkelijk is dat Titus Brandsma eigenlijk die vraag gewoon heel serieus neemt. En hij probeert, en dat vinden mensen die tekst lezen eigenlijk heel verrassend, omdat ze juist van Titus Brandsma een strijdbaar anti-nazi verwachten, probeert hij eigenlijk ook zijn gesprekspartner serieus te nemen. En hij probeert zelfs te begrijpen, ja, waarom is in Duitsland het nationaal socialisme mogelijk geweest? En dat heeft te maken met een crisis die er meer was dan in andere landen, heeft dan weer te maken met de trauma van de Eerste Wereldoorlog. Dus je krijgt bijna een soort begrip, maar waarin hij duidelijk zegt van, oké, dit is door de omstandigheden in Duitsland mogelijk geweest, in combinatie ook nog eens met de idealistische filosofie die daar heerst, en ook een soort naturalisme, biologisme, en daar zijn wel denkfouten gebeurd. Maar ergens begrijpelijk, maar dat zou in Nederland onmogelijk geweest zijn. En zeker bij katholieken die uiteindelijk ook in Nederland zich gecommitteerd hebben aan de gedachte van de vrijheid. En dat is incompatibel met wat het nationaal socialisme biedt. En uiteindelijk, hij gaat wel steeds verder, zegt hij, het nationaal socialisme is eigenlijk een soort religie, een soort pagane religie, is neopaganisme, zo je wilt. Dat woord gebruikt hij niet, maar dat zit er wel een beetje achter natuurlijk. Dat idee kende hij ook wel. Hij had zich ook verdiept in het nationaal socialisme in vroegere jaren. Hij heeft er ook college over gegeven. Dus in die zin verzet, maar niet verzet in een soort guerrilla-achtige zin, maar intellectueel debat. Intellectueel, spiritueel debat. Dus hij probeert zijn gesprekspartner te wegen met intellectuele argumenten en met de spiritualiteit eigenlijk in het achterhoofd. Dus, en zo met een klein mesje schilt hij het eigenlijk af. Dus hij gaat niet met de voorhamer tekeer tegen een onrechtvaardig regime, maar hij probeert uit van in hoeverre blijft dat bouwwerk staan.
0: Want hij is wel gevangen gezet vanwege het feit dat hij de katholieke kranten opriep om geen gehoor te geven aan het bevel van de Duitsers om NSB-advertenties op te nemen. Dat is hij wel degelijk een keuze gemaakt.
1: Absoluut heeft hij een keuze gemaakt. En hij had zelfs een brief in de achterzak waarin hij de redacties kon bedreigen om ze in de band te slaan, om ze uit de kerk te zetten. Wat daar speelt is denk ik een diepe opvatting die misschien minder ideologisch is, maar die bij hem, waar hij diep van doordrongen was. Die advertenties waar het om ging, die hadden allemaal met onderwijs te maken. Het ging om de door de NSB georganiseerde onderwijs. En dat betekent het door de overheid georganiseerde onderwijs. Dus dat hij die strijd aanging, had te maken met zijn diepe geloof in een onderwijs dat in het middenveld georganiseerd was. Dat dus ook door de katholieken, ook door de protestanten enzovoorts, maar niet door de overheid. Dus Tietz Brandsma was heel huiverig, natuurlijk vanuit de achtergrond van zijn katholiek sociaal denken, was heel huiverig voor alle autoriteit die van de staat kwam. En dat was de grondreden waarom hij eigenlijk tegen die advertenties ten strijde trok.
0: Hij ziet dan de nazi's ook niet als tegenstanders, als meer als mensen die ook in Gods beeld geschapen zijn. En die moet ik zien te bereiken, dat punt. En misschien moeten we eerst naar de diersreden gaan, want daar is hij heel duidelijk hierin.
1: Nee, dat klopt. Dus hij weigert eigenlijk om te zeggen dat is de duivel of zo. Dus ook de nazi's zijn mensen en die moeten we proberen zo te begrijpen. Dat hoor je trouwens ook uit getuigenissen uit concentratiekamp, uit kamp Amersfoort bijvoorbeeld, waar hij blijkbaar heeft gezegd tegen zijn medegevangenen van ja, maar vergeet niet dat ook die bewaker misschien een huisvader is, dat hij ook kinderen heeft. En dat is een houding die veel mensen moeilijk vinden. Die houding, die heeft hij altijd, dat ieder mens, en dat is jouw verwijzing naar de diesrede, het godsbegrip, dat ieder mens een wezen is dat God geboren moet laten worden en kan laten worden. En dat probeert hij eigenlijk in ieder mens bloot te leggen. Dat gebeurt in het onderwijs, maar dat gebeurt dus zelfs in het gesprek met de Gestapo-mens. Dus zelfs daarin ziet hij iemand die niet vrij is van de inwoning Gods. Ook al is het misschien verdonkerd en verduisterd. En houdt hij vast aan een zwak godsbeeld. Want dat is wat hij in de diesrede naar voren brengt. Dus dat maakt de diesrede, vind ik, ook tot een ongelooflijk interessant tekst die heel sterk doet denken aan wat je bij... Hij had in 1937 dat boekje Political Religions van Erik Vögelin. Nou, dat was Brandsma eigenlijk jaren voordien had hij al geschreven van ook ideologieën zijn eigenlijk godsbeelden. Dus we moeten niet apologie voor God doen. Nee, er zijn godsbeelden ook in het liberalisme en het socialisme. Alleen dat zijn zwakke godsbeelden en daar zit een probleem. En met zwakke godsbeelden bedoelt hij, het zijn eigenlijk abstracte beelden. Dat betekent dat mensen het beeld dat ze in hun hoofd hebben en op de academische tekentafel hebben uitgetekend, proberen op te leggen aan de werkelijkheid. Sterke godsbeelden, of die zijn zwak omdat ze eigenlijk de weerstand van de werkelijkheid niet durven te ondergaan en daarom altijd geweld uitoefenen. Dus abstracte godsbeelden oefenen geweld uit. Sterke godsbeelden, die vind je in de geschiedenis van de mystiek bijvoorbeeld, maar niet alleen daar. Sterke godsbeelden zijn beelden die uit zichzelf al laten zien wat dit beeld uitbeeldt, is nog niet de levende werkelijkheid. Er zit nog levensruimte in, er komt iets terug. En uiteindelijk, zegt hij, komt er niet zozeer op aan om een beeld van wie God nu is voor deze tijd uit te tekenen. Maar het komt er eigenlijk nu op aan in deze tijd te beseffen dat wij mensen wezens zijn die met godsbeelden leven. Dat we uiteindelijk zelf dat levende godsbeeld zijn. Dus dat we God in ons geboren moeten laten worden. Dat is eigenlijk belangrijker dan dat we zeggen van, nou, dit is het beeld van God voor onze tijd. Dat lijkt hij te gaan zeggen, maar dat zegt hij niet. Het komt erop aan, God geboren te laten worden.
0: Zou je dan kunnen zeggen, maar goed, daarna wil ik naar Scheveningen gaan. Zou je kunnen zeggen dat hij dan zegt, de mens is eigenlijk de mooiste vertaling van het evangelie?
1: Dat vind ik heel mooi gezegd. En daar zou hij zich zeker in vinden. Dat is ook wat hij zo mooi vindt aan de moderne devotie. De moderne devotie die voor hem het hoogtepunt is van het Nederlandse denken. Want daar gaat het om de levende praktijk van mensen waar het evangelie zichtbaar wordt. De uitbeelding van het evangelie in dit leven al. En dat is eigenlijk wat hem voortdurend bezighoudt in al zijn wetenschappelijke studies. En wat dan in die laatste fase van zijn leven een beetje ongewild ook in zijn eigen leven verwerkelijkt wordt. Dus dat is het fascinerende als we nu met die brieven in de laatste fase van zijn leven komen. Zien we eigenlijk hoe wij de laatste academische trots moet afleggen en zelf moet gaan leven wat hij vroeger met een veilige afstand op het schoolbord kon uittekenen.
0: Ja, hij komt dan in Scheveningen, is in een cel alleen, valt hem zwaar en toch daar leert hij wat de stilte is.
1: Nou, het is een van zijn productiefste tijden geweest, de cel in Scheveningen. En dat komt omdat hij eigenlijk die cel is gaan inrichten als een kloostercel. Hij was in het begin natuurlijk verward van, wat moet een man van 60, wordt ineens in de gevangenis gezet. Hij geeft wel aan, hij schrijft in die cel ook twee boekjes waarin we diep in zijn zielenleven kunnen kijken. Dus mijn cel en mijn dagorde. En daarvan weten we dat hij eigenlijk probeerde om die cel ook daadwerkelijk in te richten als een kloostercel. Hij zocht daar nog een printje van Maria dat hij nog had, ergens in een brevier. Een plaatje van met Nada de Turbe, van Teresa van Avila. Dus echt een karmelietencel. Eigenlijk de cel die hij nooit echt gehad had, omdat hij zo'n druk leven had gehad. En hij probeert ook zijn ritme in die cel aan te passen aan het ritme van het kloosterlijke leven. En zo transformeert hij die gevangeniscel in een kloostercel. En komt eigenlijk zijn geestelijk leven tot volle bloei. En er zijn maar weinig tijden waarin hij zoveel heeft kunnen werken. Ook inderdaad de biografie van Teresa van Avila, zijn grote voorbeeld. Ook dat gedicht, maar ook recensies die nog lagen. Meditaties voor Dokkum, voor de kruisweg in Dokkum. En dan natuurlijk die boekjes, mijn cel en mijn dagorde.
0: En wat me dan opvalt in wat jij nu zegt, denk ik, dit is zo vereenvoudigd. Is het leven daar verinnerlijkt en eigenlijk veel eenvoudiger geworden, zou je dat kunnen zeggen?
1: Dat is mijn indruk. Kijk,

0: Tegenwoordiger geworden, zou je dat kunnen zeggen?
1: Dat is mijn indruk. Kijk, hij was natuurlijk, als je naar zijn hele leven kijkt, heeft hij altijd geprobeerd een karmelitaans leven te leiden. Dat betekent een leven voor het aangezicht van God. En dat is hem op de universiteit ook wel gelukt, maar dat was toch worstelend en zoekend en was meer in de vorm van onderrichtend, uitleggend, artikelen schrijvend voor wetenschappelijke tijdschriften. Van archief aanleggend, zodat mensen teksten uit de 14e, 15e eeuw beter konden bestuderen, onderzoeksprojecten. En hier in die ruimte, in die afgesloten ruimte die de cel is, ja, daar komt alles inderdaad tot zichzelf eigenlijk. Daar valt die afstand bijna weg. Zijn omschrijving van mystiek, het goddelijke, gaat niet meer schuil achter het menselijke. De zin van ons leven is dat het goddelijke in ons zichtbaar wordt. Dat we dat niet meer verbergen achter die abstracte beelden die we van onszelf en van de wereld maken. Die moeten we eigenlijk allemaal loslaten. En dat loslaten, dat gaat natuurlijk met lijden gepaard. Hij heeft het in de laatste jaren heel vaak over lijden. En mensen denken, over al die lijdensmystiek, wat is dat nou voor een akelige ascese? Maar dat lijden heeft volgens mij juist te maken met het moeten loslaten van de beelden waaraan je jezelf verbindt. En in de concrete biografie van Brandsma was dat toch, ja, hij was toch de professor. En dat merk je in correspondentie en omgang. Nou ja, hij speelde die rol ook echt, zeg maar. En in die cel in Scheveningen valt die rol toch grotendeels weg. Daar wordt hij eigenlijk de karmeliet die hij had willen zijn. Hij is daar niet ongelukkig, juist omdat hij tot die wezenlijke kern komt.
0: Je hebt het over lijden. Hij noemt lijden een uiting van de liefde van God.
1: Omdat de liefde Gods niet meer past in de beelden die wij maken. En dat dan wringt het in ons leven, zeg maar. En we merken van, we hebben de werkelijkheid niet meer onder onze controle van de voorstellingen die wij maken, van zo moet het eruit zien. Dit is wat ik verlang. Zo moet de ander op mij toekomen. En dat het werkt nooit. En dat is wat Brandsma heel duidelijk ervaren, gezien, weet uit de teksten van Teresa van Avila bijvoorbeeld. Dat als de liefde op ons afkomt, ja, dat eigenlijk, in tegenstelling tot de moderne liefdesideologie die onze samenleving beheerst, dat eigenlijk een vorm van lijden is.
0: Het doet pijn.
1: Het doet pijn, ja. Het doet pijn. Het wringt, het schuurt en brengt ons weliswaar uiteindelijk bij onszelf, maar ook een beetje in de war, zeg maar. Dus, nou, dat zien we dat bij Brandsma ook gebeurt. In het begin weten we natuurlijk ook niet, wat moet een man van 60 met zoveel verdiensten en alles wat hij heeft gedaan en in een zwakke gezondheid en dat hij nu nog ineens in een gevangeniscel terechtkomt. Zo begint dat boekje ook. Dus je merkt, er is een bepaalde onrust en verwarring, maar juist daarin probeert hij te zien van, ja, maar daarin ligt misschien de liefde Gods verscholen. En mystiek is het niet meer schuilgaan van God achter het menselijke.
0: Zullen we nog naar een deel van het gedicht gaan wat hij daar schreef? En daarna wil ik naar een andere tekst van hem gaan die hij in Amersfoort schreef.
1: Ik lees hem even voor. Ja. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben nu gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorens lot dat mij vereent met u, o God. O, laat mij hier maar stil alleen, het stil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij me toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet, uw bijzijn maakt mij alles goed.
0: Dan zit hij daar alleen in zijn cel, dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij overgebracht naar Amersfoort. Hier zit hij tussen de mensen en dan krijg je weer toch een ander aspect van hem te zien, wat niet veel afwijkt van dat andere, van dat gebeuren in Scheveningen, maar toch.
1: Kijk, in

0: Amersfoort speelt ook mee dat hier ook zelfs die uitwendige tekenen van een cel en zijn mini-altaartje dat hij zelf geconstrueerd had, ook dat viel weg, zeg maar. Dus kijk, in het Scheveningen, in het Oranje Hotel, had hij wel zijn professorale waardigheid afgegeven en allerlei uitwendige dingen, maar daar was hij tot een soort karmelitaans leven gekomen en dat ging nu ook niet meer. Dus ook dat moest hij loslaten. Dus hij moest eigenlijk de volgende schil loslaten, zou je kunnen zeggen. En het lijkt erop, dat kunnen we denk ik uit die lezingen die hij, en ook uit het gedicht opmaken, dat hij daar toch ook daar ja heeft tegen gezegd. Dat hij daar ook die transformatie heeft doorgemaakt. En dat hij eigenlijk steeds dichter kwam bij de kern. Ik vind het wel interessant dat wat hij daar het meeste mist, is de rozenkrans. En er is iemand die een rozenkrans voor hem uitsnijdt, zeg maar. En dat eigenlijk het moment is waar hij die omslag kan maken. De omslag van een leed, het feit dat je het alles nog meer uit handen, zelfs de cel moet je uit handen geven. Dat ook het moment is waarop hij dat kamp Amersfoort gaat zien als de plaats waar God geboren kan worden. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat voor hem die rozenkrans ook symbool stond voor de gemeenschap die hij daar vormde met mensen die soms helemaal niet christelijk waren, soms atheïsten waren, soms joods waren, of protestants waren of katholiek waren. Dat deed er eigenlijk niet toe. Er blijft eigenlijk niks over dan behalve samen dit lijden te doorleven in kamp Amersfoort. En je zou kunnen zeggen van nou dat is, hier heeft iets Bransma gevonden wat de kerk eigenlijk is. Deze gemeenschap in God geboren laten worden. Wat ik vind heel duidelijk naar voren komt in twee lezingen die hij gehouden heeft. Clandestine lezingen. Het was een groep intellectuelen, die, waaronder Jan Romeijn, atheïstische historicus, maar ook anderen. Die clandestine lezingen organiseerden en hem gevraagd hadden om op Goede Vrijdag 1942 over leidersmystiek te spreken. Dat moet een enorme indruk hebben gemaakt, dus daar zijn vele getuigenissen van. En daarin wordt echt duidelijk hoe Bransma één is geworden met zijn eigen onderzoeksobject, zou je kunnen zeggen. Wat hij aan de universiteit en op al zijn reizen nog als een soort onderwerp behandelde, kun je in een concentratiekamp niet meer zomaar als een onderwerp zien. Dan word je één met je thema, zou je kunnen zeggen. Een God die niet meer schuil gaat achter het menselijke. Dat herhaalt hij in die lezing nog een keer. En dat zit in de leidersmystiek van de moderne devotie, vind je bij Ruusbroek en bij anderen. Dat geeft de mensen in die barak natuurlijk een enorm perspectief. Want het is een uitzichtloze situatie. Heel veel mensen wachten daar op een executie of in onzekerheid. Ze weten niet precies wat er gaat gebeuren. Dat geldt voor Bransma eigenlijk ook. Het is een situatie van volkomen onzekerheid. Een situatie waarin al die mensen hun status waaraan ze zich vasthielden, alle eigenschappen waarmee ze inderdaad hun zelfbeeld hadden geconstrueerd, of het beeld van de wereld, daar schoot niks van over. En dan komt Bransma op Goede Vrijdag, die zegt, nou precies daar wordt het goddelijke zichtbaar achter het menselijke. Dat laat zien, dat is natuurlijk Bransma's diepste overtuiging, dat God naar ons toekomt en in ons leeft. En dat het eigenlijk de enige zin van ons leven is om dat zichtbaar te maken. Dat is wat, het enige wat overblijft, wat ook onherleidbaar, wat door niemand afgenomen kan worden. Door geen Duitse soldaat of door geen gastkamer afgenomen kan worden.
1: Als ik dit hoor, moet ik denken aan dat hij zich in Scheveningen, hij was er alleen met God, dat beviel hem enorm. In Amersfoort werd hij aan de mensen gegeven, misschien zonder dat hij het meteen in de gaten had, maar wel. Ik mag het misschien zo niet zeggen, maar ik proef er een beetje een parallel in. Vooral als we naar Kleve gaan, dat hij op zo'n moment komt wat ook Jezus heeft gehad in het tuin van Gethsemane, die wanhoop, die angst die er geweest is. In Kleven wordt het een ander verhaal. Wordt het dan. Dan komt die angst, die existentiële angst, komt naar voren toe.
0: Ja, omdat hij moet steeds meer prijsgeven en het begint hem te dagen. En het is nu duidelijk waar de reis heen gaat. Dus hij had natuurlijk voorbeelden genoeg, zelfs in Amersfoort nog, waarin hij dacht, nou ja, ik ben hier na een paar maanden wel weg. Het werd steeds duidelijker, zo stapje voor stapje, dat het de verkeerde kant op ging. En hij wist ook dat als hij in Dachau terecht zou komen, dat met zijn gezondheid hij dat niet zou overleven. En je ziet, in Kleef komt dat helemaal naar voren. Dus heeft wel, de verleiding is groot om dat met Gethsemane te vergelijken, inderdaad. En je hebt daar het request van Kleef, waarin hij een brief schrijft met smeekbeden eigenlijk, om hem dat te besparen. Zet me desnoods in een klooster in Duitsland ergens, waar ik een paar jaar stil zal zijn, ik zal niks zeggen. En hij noemt allemaal kwalen op die hij bij zichzelf treft. Zelfs een geheugen dat niet meer werkt. En zelfs dat hij op de rand van de psychiatrie zit eigenlijk. Dus dat is bijna pijnlijk om te lezen hoe hij eigenlijk daar zich enseneert om aan het ergste te ontkomen. In die pijnlijkheid is juist, denk ik, een soort, ja, ik mag niet zeggen waarborg, maar wel laat zien hoe existentieel zijn weg was, hoe existentieel zijn lijden was. Dat het, waar je kunt zeggen, in Amersfoort was het nog een klein beetje geconstrueerd. Natuurlijk, hij nam deel aan het lijden, maar deze ansenering van haal mij eruit, want ik ben niet goed bij mijn hoofd, zie je dat hij de kelk tot op de bodem moet ledigen, zal ik maar zeggen. Dat hij echt tot aan dat niets wat hij zelf altijd verkondigd had, dat hij daar nu zelf ook echt aangekomen is.
1: Hij is naar de Dachau vervoerd en daar omgekomen. Er is een lezing dat het door een injectie zou zijn, en er is een lezing dat hij gestorven is. Maar goed, dan laat ik even in het midden. Misschien is dit wel goed, want dit heeft hij over Geert de Grote. Ik dacht dat dit zijn tekst was, gezegd. Waarin ook weer dat lijden naar voren komt. Net op een andere, vanuit zijn optiek gezien.
0: Ja, het is een stukje uit de lezing van Goeie Vrijdag 1942, waarvan we zijn notities nog bewaard hebben. Geert Grote is een leerling van Ruusbroek, maar een bestrijder van Eckhart en al dus een leerling van Ruusbroek, die nog verder afdaalt op de ladder der mystiek en het zwaartepunt nog verder verlegt naar de via purgativa en via illuminativa. Hij ziet de grote ellende der mensen. Hij is een bekeerling, zijn keer tot de Heer. Hij stijgt niet op, hij is dit niet waardig, maar ziet op naar de nederdaling van God tot ons, God met ons, rollen omgekeerd. De grote leidende gedachte van de verlossing, van de zaligmaking, nederigheid, zelfkennis, boetvaardigheid, onthechting. Jezus ons voorbeeld, Jezus onze kracht, het leven van Jezus, het lijden van Jezus, het eerste voorwerp onze beschouwing, het grote middel van onze vereniging met God, door God ons toegezonden, het menselijke in God, tot verbetering en veredelijking onze menselijke natuur, niet van de geest alleen, maar van al onze vermogens. Alle moeten op Gods lijden gericht zijn, op onze zonde als oorzaak van Gods lijden, op onze daden als openbaring van onze bekering. Ik denk dat hij hier inderdaad de moderne devotie duidt in een mystieke zin, niet in de zin van een hoge, gelukkige eenheid met God, maar de ontdekking dat God woont helemaal beneden, in het diepste waar we leven, in het putje, zal ik maar zeggen, tot in de riool toe. Daar is God en daar moeten we hem ook vinden en zichtbaar maken. Dat is ook een thema dat in de Diesrede ook heel sterk naar voren komt. We moeten het zichtbaar maken, we moeten God laten stralen uit onze handelingen. Daar moeten mensen het kunnen aflezen. Wij moeten, dat is geen woord van Brandsma, maar van Cusanus, levend beeld worden. En dat is eigenlijk wat Brandsma hier ook zegt.
1: Begin noemde je al dat na de Terturbe als ik het goed uitspreek, laat niets je verontrusten. Dit stukje van Teresa van Avila, het klinkt zo bijna zo simpel. En tegelijkertijd denk ik, jongens, bijna als een cliché zelfs. Maar toch, dit was zijn of een van zijn lijfspreuken.
0: Dat is een heel belangrijk in ieder geval. Ja. Nadat dit toerbij, dus laat niets je verontrusten. Dat is ook het motto dat hij in de cel in Scheveningen op zijn altaartje had neergezet. Dus het laat zien dat dat voor hem een heel belangrijk iets was, ook in die laatste fase. Ik kan het misschien even lezen. Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets. God alleen is genoeg. Dat laat zien wat we daarnet ook besproken hebben. Dat loslaten van die beelden, van die godsbeelden, voor God zelf eigenlijk, is oneindig veel belangrijker dan alles wat we denken in handen te hebben. Dat we dat lijden ervaren, dat dingen ons uit handen geslagen worden, dat ons verlangen weer eens niet uitkomt. Is dat een kans eigenlijk om God te laten stralen? En dat laat ook zien ja, hoe we daar dus mee omgaan. Hoe we niet proberen alsnog het onder controle te krijgen. Wat Bransma zelf deed als hij zei, ik ben met het schrijven in Kleef, probeerde eigenlijk toch nog eronder uit te komen, toch nog zich te verbergen achter dingen. Maar hij kwam er snel achter, nee, dat werkt niet. Ja, God alleen is genoeg. Dat inzicht van Teresa, dat begeleidt hem, denk ik, in die laatste fase van zijn leven heel sterk. En met vallen en opstaan.
1: Ja, wij kunnen het hier makkelijk zeggen of lezen. Maar op het moment dat je daar ligt, op het moment dat je daar naar je einde toe spoedt, zoals bij hem in Dachau gebeurde, dan wordt het toch een ander verhaal, ja.
0: Ja, in die situatie worden de verhoudingen natuurlijk op scherp gesteld. En het is inderdaad makkelijk om er over te schrijven en te lezen. Niettemin betekent dat toch dat we in die brieven en in die hele route die Bransma daar, die weg die Bransma daar gegaan is, toch ook een soort spiegel kunnen zien. Misschien ook voor de minder dramatische momenten in ons leven. Maar toch ook in de dramatische momenten, misschien niet concentratiekamp, maar wij zijn alle sterfelijke wezens. Dus in die zin kunnen alle mensen iets leren van wat in deze dramatische omstandigheden zich ontplooit heeft.
1: Ik wacht hierbij later. Er valt nog veel meer over te zeggen, denk ik. Maar dank voor dit gesprek.
0: Ook bedankt.
1: En dit zei Inigo Bokken. En met hem was ik in gesprek over het boekje De Laatste Brieven van de Heilige Titus Bransma, Een Reis naar de Stilte. Een boekje uitgegeven bij uitgeverij Adveniat in Baren, wat inmiddels alweer een onderdeel is van uitgeverij Jongbloed Christelijke Media in Leeuwarden. En daarvoor sprak ik met Inigo Bokken over het boekje Wederkerigheid, Mystieke Fabel of Contemplatieve Eros, een uitgave van uitgeverij Shibboleth in Amsterdam. In het gesprek met Inigo Bokken op basis van beide boekjes had ik in deze uitzending van Emma Schouwers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad in deze speciale uitzending in deze zomer, waarin we, zoals u het hoorde, een aantal uitzendingen wijden aan de apostolaten, waar kardinaal Burke met name bij betrokken is of zelfs heeft gestart. En veel van deze apostolaten, ik zal het even weer terughalen, het is in eerdere uitzendingen gezegd, maar ik haal het even terug. Veel van deze apostolaten hebben hun thuis gevonden, zijn geconcentreerd in het Guadeloupe Shrine, dus het heiligdom van Guadeloupe. Nou, je zou dan denken, dat is toch in Mexico? Ja, Guadeloupe zelf zeker wel. Maar deze shrine is een plek die dus de toenmalige bisschop van La Crosse in Wisconsin, in de Verenigde Staten. En de toenmalige bisschop was dus Burke, de nu huidige kardinaal Burke, heeft opgericht. Het is een plek waar dus, zoals gezegd, een heleboel samenkomt. Ik heb in eerdere uitzendingen waarin ik mocht spreken met een van de diakens die daar ook actief is, mogen uitleggen dat onder andere een kerk is gebouwd. Er is een hele route waarlangs je de rozenkrans kunt bidden. Er is een ontvangstruimte. Er wordt gebouwd aan een retraitehuis waar mensen ook kunnen blijven logeren. En zo zie je dat zich dat steeds verder uitbreidt. Nou, dat idee van zo'n heiligdom door dus toenmalige bisschop Burke was er al, maar daar is iets bijgekomen. Hij was zeer goed bevriend met een priester en dat is Father Pater John Harden, die jezuïet was en die eind 2000 is overleden. En deze priester John Harden, die had dus in zijn leven al een aantal ook apostolaten opgericht. En hij heeft gevraagd aan bisschop Burke of die apostolaten dus een thuis mochten krijgen bij dat heiligdom. En dat zo is eigenlijk in de loop van het begin van de jaren 2000 en daarvoor ook al een beetje natuurlijk, is dat die plek geworden waar echt heel veel mensen komen, waar eigenlijk ook die apostolaten inderdaad samenkomen. Nou, het zal in deze uitzending niet zozeer gaan om een van de apostolaten. Daar hebben we eerder al over gesproken en er komt er ook nog eentje aan. Maar het gaat deze keer eigenlijk vooral over een van de heiligen van wie er een eerste klas reliek, zoals dat heet, in de kerk is, die daar dus op dat heiligdom staat. En ik wil het een beetje omkleden met wat uitleg ook over het heiligdom zelf en wat daar allemaal plaatsvindt. En ik begin eigenlijk even met aan te geven dat als je naar de website gaat van dus de shrine van het heiligdom van Guadeloupe in dus La Crosse, dat is de website is guadeloupeshrine.org. Ja, dan kom je al meteen binnen en zie je het citaat staan: To Jesus through Mary. Dus door Maria naar Jezus, zeggen wij. Vervolgens is er een heel korte uitleg waarom dit heiligdom zo belangrijk is. Dit heiligdom, en ik lees het dan even voor in het Nederlands. Het staat er natuurlijk in het Engels, maar in het Nederlands staat er het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in La Crosse, Wisconsin. Ja, dient echt om de spirituele noden van zij die eigenlijk een soort armoede, wordt het genoemd, in geest en lichaam ervaren. Hier wordt onophoudelijk gebed naar boven gestuurd, zeg maar, naar God, voor het welzijn van Gods kinderen. En heel in het bijzonder gaat het ook om hen die in grote nood verkeren. Het heiligdom blijft toegewijd aan het continue werk van evangelisatie om de zielen bij Christus te brengen door het middelaarschap van Onze Lieve Vrouw. Nou, het is inderdaad dus opgericht onder leiding van kardinaal Raymond Leo Burke. En het heeft de heilige missie om iedereen welkom te heten die ook de zorg van, de moederlijke zorg van Onze Lieve Vrouw zoeken. Nou, op die website is heel, heel veel te vinden over dus verschillende apostolaten, over de kerk, over de activiteiten die er plaatsvinden. En er wordt dus ontzettend veel aandacht besteed aan de verering van relieken. Nou, daarover is heel veel te vinden op de website. En ik wil eigenlijk ook weer een klein stukje eerst lezen. Een vrij uitgebreid citaat is dat van die priester die ik net opnoemde, John Harden, de jezuïet, die eigenlijk ook een beetje de aanstichter is van een heleboel van de activiteiten in dat heiligdom. Nou, ik noemde het al op, de verering van de heilige heeft dus een grote plek in dit heiligdom. En dan gaat het om meerdere heiligen zelfs. En wat heeft nou deze priester John Harden ook een keer gezegd? Hij zegt, wat is de verering van heiligen? Het eerbetoon aan de heiligen die door hun voorspraak en voorbeeld en als eigenlijk in het bezit van God, zou je kunnen zeggen, bijdragen aan de heiliging van de mens en de gelovigen helpen groeien in christelijke deugd. De verering van de heiligen doet geen afbreuk aan de glorie die aan God wordt gegeven, aangezien al het goede dat zij bezitten een gave is uit Gods goedheid. Zij weerspiegelen de goddelijke volmaaktheid en hun bovennatuurlijke eigenschappen vloeien voort uit de genade die Christus voor hen heeft verdiend aan het kruis. In de taal van de liturgie van de kerk worden de heiligen vereerd als heiligdommen van de drie-eenheid, als geadopteerde kinderen van de Vader. Broeders van Christus, trouwe leden van zijn mystiek lichaam en tempels van de Heilige Geest. Nou, dat is dus een citaat wat inderdaad ook op de website staat van dus deze pater John Harden, die jezuïet was. Ik zei het al, er wordt heel veel waarde gehecht, er ook veel aan gedaan, om dus de pelgrims, de bezoekers aan het heiligdom de gelegenheid te geven om heilige relieken van heiligen te vereren. In de kerk die daar is, zijn ook 6 zijaltaren. En die zijn allemaal toegewijd aan een bepaalde heilige. En van elke heilige, van zo'n zijaltaar, is ook een eerste klas reliek aanwezig. Nou, de zijaltaren die zijn gewijd aan de heilige Faustina Kowalska, zuster Faustina, de heilige Maria Goretti, de heilige Peregrina.

0: Faustina, de heilige Maria Goretti, de heilige Peregrinus, de heilige Gianna Molla, de zalige Miguel Pro en de heilige Therese van Lisieux. Nou, u kent denk ik eigenlijk alle namen wel, maar de heilige waar we vandaag iets meer op ingaan, naast nog heel veel andere dingen, is de heilige Peregrinus. En dat heeft dan ook weer alles te maken met de komst van kardinaal Burke naar Nederland. Want u weet het, hij komt hier op 5 en 6 september op bezoek. Op 5 september om inderdaad de Rosary Rally bij te wonen, om de Eucharistieviering, de hoogmis in de Ons Lieve Vrouwkerk in Amsterdam te vieren, voorafgaand aan de processie naar het Vondelpark en de Rosary Rally zelf in het bidden van de rozenkrans in het Vondelpark. En daar zal hij ook een korte lezing geven. En ik vind het eigenlijk wel leuk om op dit moment een kort geluidsfragment te laten horen, wat eigenlijk een filmpje is. En dat is namelijk kardinaal Burke die zelf de mensen uitnodigt, alle gelovigen in Nederland uitnodigt, om naar dus die Rosary Rally te komen, maar ook om op de volgende dag aanwezig te zijn. Nou, ik laat het u eerst horen. Het is in het Engels, het is vrij kort. En dan zal ik het ook voor u vertalen. En dan zult u ook meteen horen waarom we de heilige Peregrinus wat meer in het licht te zetten in deze uitzending. Maar u hoort de totale uitnodiging van kardinaal Burke.
1: My dear brothers and sisters in Christ, I look forward to being with you in Amsterdam on Saturday, September 5th for the International Rosary Rally on the first Saturday of Reparation to the Immaculate Heart of Mary. We shall begin with a celebration of a Pontifical High Mass at the Church of Our Lady on the Kaisersgracht. In the afternoon, we shall join in procession in honor of the Blessed Virgin Mary to the Vondelpark, where we shall pray the Most Holy Rosary together. Following the Rosary, I shall offer reflection on the message and promises of Our Lady of Fatima. On the following day, Sunday, September 6th, I also invite you to join us for a Pontifical High Mass in the St. Bavo Cathedral in Haarlem. Following the Angelus and a time of fellowship and refreshments, I shall offer a conference followed by an opportunity for questions and answers. The day will conclude with Eucharistic adoration, the veneration of the relic of St. Peregrine, Vespers, and a pontifical blessing. I look forward to greeting you in Amsterdam. May Almighty God bless you and your families, and may the Blessed Virgin Mary keep you always beneath her maternal mantle.
0: Ja, een prachtige boodschap van kardinaal Burke, waarin hij inderdaad ons allemaal uitnodigt. En ik denk dat veel mensen ook wel Engels verstaan, maar ik dacht ik laat hem even lopen. Maar ik zal het ook nog even voor u vertalen. Hij spreekt de mensen toe en zegt: mijn dierbare broeders en zusters in Christus, ik zie er naar uit u te ontmoeten in Amsterdam op zaterdag 5 september voor de internationale Rosary Rally op de eerste zaterdag ter eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. We beginnen met een pontificale hoogmis in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht. En in de middag nemen we deel aan een processie naar het Vondelpark ter ere van de heilige maagd Maria. En daar zullen we samen de heilige rozenkrans bidden. Na de rozenkrans zal ik een overweging geven over de boodschap en belofte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En op de volgende dag, zondag 6 september, nodig ik u opnieuw uit voor een pontificale hoogmis in de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem. Na het Angelus en een moment van samenzijn en versnaperingen zal ik een lezing geven, zegt dus kardinaal Burke, gevolgd door de gelegenheid om vragen te stellen waar ik antwoord op zal geven. De dag wordt afgesloten met eucharistische aanbidding en de verering van het reliquie van de heilige Peregrinus. Nou, daarna bidden we de vespers en zal ook de bisschoppelijke zegen worden gegeven. Ik zie ernaar uit, zegt hij, u allemaal

0: in Amsterdam te mogen ontmoeten. En ook wellicht in Haarlem. Mogen de Almachtige God u en uw families zegenen. En mogen de Heilige Maagd Maria u altijd beschermen onder haar moederlijke mantel. Ja, en met die boodschap dus nodigt kardinaal Burke inderdaad de mensen uit, u ook, om op zaterdag 5 en zondag 6 september aanwezig te zijn. Ofwel bij de Rosary Rally of op zondag 6 september in Haarlem. En wat ik al zei, in dus het heiligdom in La Crosse in Amerika hebben 6 heiligen hun eigen zijaltaar in de pelgrimskerk al daar. En de heilige Peregrinus is er een van. Maar waarom ze nou daar het zo belangrijk vinden om de heiligen te vereren, ja, dat wordt ook prachtig verteld op dus de pagina, de uitgebreide pagina. En daar wil ik u toch ook het een en ander van, ja, van voorlezen, van vertellen. Reliquieverering, wanneer, hoe en waarom eigenlijk? Nou, reliquieën hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, zoals ik zei. Bij de inwijding van de heiligdomskerk in 2008 werden reliquieën van de zalige Miguel Pro en de heilige Kateri Tecaquita plechtig in het altaar geplaatst. Nou, deze twee heiligen ga ik nu dan niet dieper op in. Dat komt een ander keertje. Maar zij zijn dus, reliquieën van hen zijn in het altaar geplaatst. En elk van de 6 schrijnen in de zijbeuken bevatte ook een eerste klas reliek van de heilige die daar wordt vereerd. En daarnaast herbergt het heiligdom een grote collectie reliquieën van heiligen, waarvan er vele worden getoond voor verering op de specifieke feestdagen van die betreffende heiligen. Ja, waarom is het nou zo belangrijk om reliquieën te vereren en waarom hebben zij er zoveel in dit heiligdom? Reliquieën worden vereerd, ja, vanwege hun verbinding natuurlijk met de heiligen, die op hun beurt een heel verheven positie innemen. Vanwege hun, ja, nauwe verbondenheid met God. De catechismus zegt over heiligen. Door sommige gelovigen heilig te verklaren, dat wil zeggen door plechtig te verkondigen dat zij heldhaftige deugd beoefenden en in trouw leefden aan Gods genade, erkent de kerk de kracht van de geest van heiligheid in haar en ondersteunt zij de hoop van de gelovigen door de heiligen aan hen voor te stellen als voorbeelden en voorsprekers. Nou, dat weten we natuurlijk ook eigenlijk allemaal wel, dat heiligen tijdens hun leven op aarde natuurlijk geweldige dingen hebben gedaan. Maar ook zij begonnen als gewone gelovigen. Eigenlijk mensen zoals u en ik, die nu juist hun voorspraak ook vragen. Door Gods genade die in hen werkzaam was, door de kracht van de Heilige Geest, gingen zij die heiligheid in hun eigen leven weerspiegelen, die ze dus ontvangen hebben van God. En nu, met onze Heer, in de volmaakte eenheid van de hemel, zijn zij juist die voorbeelden en voorsprekers die hen, die nog op aarde zijn, door hun voorbeeld en gebeden willen helpen. Dus wij. Dus, nou, reliquieën van heiligen hebben dus hun waarde omdat God de mens heeft geschapen als schepsel van lichaam en geest. En daarom is het lichaam heilig. Dus dat citaat, of laat ik zo zeggen, dus God heeft de mens geschapen als schepsel van lichaam en geest is ook een citaat uit de catechismus. Maar daarom is dus ook het lichaam heilig, zelfs na iemands dood. Bovendien werkt God in het leven van zijn schepselen op een manier die past bij de natuur die hij hen heeft gegeven. En schenkt hij genade door middel van fysieke middelen. Die reliquieën. De incarnatie is natuurlijk het ultieme voorbeeld van een fysiek iets, maar er zijn meer te vinden in de heilsgeschiedenis. En dan geven ze een paar voorbeelden eigenlijk uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En een van de voorbeelden in de schrift dus. En ze zeggen dan, het zijn echt gevallen van genade die door de lichamen van heilige mensen is geschonken. En een van de allereerste misschien wel, en heel sterke voorbeelden, halen ze aan en is te vinden in de tweede brief aan de koningen. Het tweede hoofdstuk koningen. Wanneer dan een dode man die op de beenderen van de profeet Elisa wordt geworpen, onmiddellijk weer tot leven komt. En in het Nieuwe Testament kennen we eigenlijk wel meerdere voorbeelden, maar daar zijn zelfs de schaduw van Petrus en de kleding van Paulus voldoende om zieken te genezen. En dat is dan weer terug te vinden in de hoofdstukken, in Handelingen. Nou, de verering van reliquieën van heiligen was eigenlijk ook al een van de eerste devoties van de kerk, zoals blijkt uit oude geschriften, waaronder die van de kerkvaders. De heilige Hieronymus bijvoorbeeld, die heeft heel expliciet beschreven over de verering van heiligen. Wij aanbidden niet, verheerlijken niet, maar wij vereren de reliquieën van de martelaren. Om hem, met een hoofdletter natuurlijk, wiens martelaren zij zijn, beter te kunnen aanbidden. Ja, en dat onderscheid wordt heel duidelijk gemaakt natuurlijk, dat weet u ook. Hè? Dus de aanbidding, ja, die is voor God alleen. Maar heiligen, die mogen worden vereerd, die mogen worden geëerd, als dus die bijzondere getuigenissen van God. Het Concilie van Trente vatte de leer van de kerk over reliquieën samen en legde ook uit dat de lichamen van de heiligen, en dan krijg je een citaat, de levende leden van Christus waren en de tempel van de Heilige Geest. En door hem tot eeuwig leven opgewekt en verheerlijkt zullen worden. En daarom door de gelovigen vereerd moeten worden, want door deze lichamen worden vele weldaden door God aan de mensen geschonken. Einde citaat. En dan wordt nog een keer herhaald, omdat God zelf de lichamen van de heiligen heilig heeft gemaakt, toont hij zijn macht door hen. Nou, er zijn, ik noemde het toen straks al een paar keer, eerste klas reliquieën. Er zijn namelijk verschillende klassen, hè, verschillende categorieën zou je kunnen zeggen. En in de kerk spreken we eigenlijk over drie categorieën. Een eerste klas reliek is een stukje van het lichaam van een heilige. Meestal is dat inderdaad een botfragment of een haarlok. En een tweede klas reliek is een bezit van de heilige. Dus iets wat hij zelf heeft gebruikt. Het kan zijn een kledingstuk, maar het kan ook bijvoorbeeld een gebedenboek zijn wat iemand constant heeft gebruikt in zijn leven als kloosterling bijvoorbeeld. En een derde klas reliek of reliquie zijn alle dingen die dus in aanraking geweest zijn met een eerste klas of een tweede klas reliquie. Nou, in het heiligdom, dus daar in La Crosse, wordt er veel ruimte gegeven. En daar heb ik ook een mooi, een kort, het is eigenlijk een filmpje, maar ik kan nu in ieder geval wel het geluidsfragment laten horen. En dat is dan een van de diakens die daar ook werkzaam is, diaken Chris Cabot. Die beschrijft eigenlijk waarom het zo belangrijk is en hoe in het heiligdom ook die reliquieën worden vereerd. En dan zal ik het daarna ook weer kort vertalen.
1: For you are praised in the company of your saints, and in crowning their merits you crown your own gifts. By their way of life you offer us an example. By communion with them you give us companionship. By their intercession, sure support. So that encouraged by so great a cloud of witnesses, we may run as victors in the race before us, and win with them the imperishable crown of glory. Through Christ our Lord. That's taken from the preface of the saints from the Roman Missal. You might hear that prayed before the Eucharistic prayer. I read that and share that with you today because today we want to talk about the veneration of relics. our great cloud of witnesses, the saints that have gone before us. And we see them venerated so often, and sometimes we're not sure what's going on. But let's begin with what a relic is. There's three types of relics. A first-class relic is a piece of their actual person, usually a bone or a piece of their hair. Then there's the second-class relic, something that they wore or used. Maybe it's their cloak, or maybe it's a book that they prayed with. And then there's the third-class relic. It's something that has touched either a first- or second-class relic so that it becomes a third-class relic. And often you will see folks touch their wedding rings or their rosaries to the relics to make them a third-class relic. We approach in reverence, in humility, and in awe. We kneel at the communion rail, and the relic of the saint is brought to us. The priest or the deacon will give you a blessing. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit through the intercession of the particular saint that we're venerating that day. And then you may give it a kiss or give it a gentle touch, a genuflection toward it. But we reverence the relic in such a way that it profoundly affects our heart and our soul so that we're left invigorated and renewed through the grace of God through the intercession of the saint. And so I invite you to come to the Shrine of Our Lady of Guadalupe, where we have a great collection of relics that we venerate on a regular basis.
0: Ja, het was best een uitgebreid stuk. En het is een prachtig kort filmpje. Wat begint met een tekst uit de liturgie voor heiligen. Dus de privatie. En in het Nederlands is dat inderdaad de tekst die voor het Eucharistisch gebed natuurlijk gebeden wordt. De privatie. En die klinkt of die luidt als volgt. Gij wordt geprezen in uw heilige, als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schenkt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen door Christus onze Heer. Ja, deze privatie hoort dus inderdaad in de liturgie wanneer er een heilige dag natuurlijk is. Een dag van en de diaken die dit filmpje dus inspreekt zegt, ja, ik begin met opzet met dit citaat van de privatie, omdat het zo belangrijk is dat we inderdaad deze, ja, de heilige mogen, ja, dat we die eigenlijk hebben ontvangen. Hij voegt daar eigenlijk aan toe dat hij dat doet, omdat hij graag wil uitleggen waarom het zo belangrijk is, dus inderdaad, om de heilige om de relieken ook te verheren. Deze, ja, hij zegt deze wolk, noemt hij het bijna, van getuigenissen die de heiligen voor ons eigenlijk ook zijn. We zien ook dat relieken inderdaad vaak worden vereerd. Maar ja, wat doen we dan eigenlijk? Of wat gebeurt er eigenlijk? Nou, dat legt hij uit. Een reliek is inderdaad, dan gaat hij uitleggen wat ik net heb uitgelegd, zijn dus de ofwel een eerste klas reliek. Dus dat is wat van de heilige zelf is. Een bot of misschien wel een stukje haar. Een tweede klas reliek is iets wat van de persoon is geweest, wat hij veel heeft gebruikt of gedragen. En dan heb je een derde klas reliek. Dat is iets wat wordt aangeraakt aan een eerste of tweede klas reliek. En wat je dus ook wel ziet, en op het filmpje zie je dat dan ook, is dat mensen bijvoorbeeld hun trouwring aan inderdaad een eerste of tweede klas reliek aanraken. Of hun rozenkrans er tegen aanhouden. Of zelfs, en dat legt hij dus verderop uit, gewoon hun hand zacht daartegen aanhouden. En zo gebeurt dat dus ook in dat heiligdom. Op de dag van de betreffende heilige zal de priester of de diaken naar de pelgrim toekomen. Met dus het reliquie. Mensen hebben plaatsgenomen op de communiebank, knielend. En dan komt dus de priester of de diaken naar hen toe. En hoe je eigenlijk daar naartoe gaat zelf, naar die communiebank, is inderdaad met eerbied en ook nederigheid. Toch ook wel in afwachting van die ontmoeting met die heilige. De priester of de diaken houdt dan dat reliquie voor de persoon en hij geeft een zegen. En dat doet hij ook weer natuurlijk heel eerbiedig. Met die zegen wordt ook de voorspraak van de heilige die dag wordt vereerd natuurlijk aangeroepen. En wat ik zei, dan mag je dus inderdaad die reliek kussen, zachtjes aanraken of misschien iets wat je hebt daartegen aanhouden wat voor jou belangrijk is. Je rozenkrans, je trouwring. En dus deze ceremoniële devotie, zegt deze diaken, is bedoeld om de pelgrim een diepgaande en gebedsvolle ontmoeting te laten ervaren. We vereren de reliquie op zo'n manier dat het ons hart en onze ziel diep raakt, zodat we gesterkt en vernieuwd worden door de genade van God, op voorspraak dus van deze betreffende heilige. En hij nodigt eigenlijk ook iedereen uit om naar dat heiligdom te komen in de Verenigde Staten. Nou, dat is natuurlijk een beetje ver weg. Want ze hebben daar meerdere reliquieën. En hij zegt, wat zo belangrijk, en dat is ook de belangrijkste reden voor deze reliquieën. God gebruikt ze soms om wonderen te verrichten. Maar hij gebruikt ze altijd om ons dichter bij hem te brengen. Door dus de heiligen die onze voorbeeld en voorspreker zijn. Nou, het is een hele lange inleiding om uiteindelijk aan te komen bij de heilige Peregrinus. Want zoals gezegd, een van de zijaltaren in de pelgrimskerk, daar op het heiligdom, is dus gewijd aan de heilige Peregrinus. En de heilige Peregrinus is patroonheilige, en dat zal ik er maar meteen bij zeggen, en dat is ook heel belangrijk, de patroonheilige van mensen die lijden aan kanker, dat vooral, maar ook aan mensen die lijden aan ernstige, langdurige ziektes. En die ziekte die kan fysiek zijn of mentaal. En misschien dat u het heeft opgevangen in het filmpje van kardinaal Burke. Ik hoop dat ik het net ook goed heb gezegd. Op de zondag 6 september, wanneer hij dus de Eucharistieviering viert in de Sint-Bavo-kathedraal, zal er daarna eerst gelegenheid zijn om te luisteren naar een korte lezing van hem. Vraag en antwoord is ook ruimte voor. Maar dan is er op een gegeven moment een moment om ook de reliek van de heilige Peregrinus, die kardinaal Burke dus meeneemt vanuit het heiligdom in Amerika naar Nederland, om die reliek te vereren. En om te laten zegenen met deze reliek van de heilige Peregrinus, de eerste klas reliek. Nou, die heilige Peregrinus, wie was dat eigenlijk? Het was Italiaan. Hij is geboren waarschijnlijk in het jaar 1260. Kan ook ergens rond 1265 zijn, maar in ieder geval rondom die jaren in Forli in Italië. In een zeer welgestelde familie. Hij was ook actief, net eigenlijk zoals zijn familie, in een heel politiek getinte beweging die zich juist verzette tegen de Heilige Stoel. En tijdens een oproer, en dat moet geweest zijn in 1283... tegen dus de aanwezigheid van de servieten, die natuurlijk een orde die in de lijnen van Rome zat. Toen deed deze Peregrinus, Laciosi, moet ik er even bij zeggen. Deze Peregrinus deed dus mee aan die oproep. En toen ontmoette hij daar Philippus Benizi. En dat is de generaal, was toen natuurlijk de generaal overste van de servieten. Nou, in een van de verhalen wordt gezegd dat Peregrinus deze heilige ook geslagen heeft. En ja, eigenlijk heeft aangevallen, want ja, hij was tegen de Heilige Stoel. Maar deze Philippus Benizi, die bleef kalm en hij bad juist voor zijn belagers. Nou, dat raakte Peregrinus zo diep dat hij is gaan nadenken. En eigenlijk meteen vanaf dat moment is de Heilige Geest in hem werkzaam geweest en heeft hij zich bekeerd. Hij is ook toegetreden tot diezelfde orde, tot de servieten. En hij heeft een leven lang van strenge boetedoening en gebed geleid. Hij is ook teruggekeerd naar Forlì. Hij zou daar ook een klooster hebben gesticht. En hij stond ook bekend als een vurig prediker en ook een goede biechtvader. Hij blijft dus als de servietenorde. Die waren dienstbaar aan de mensen om hen heen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven. En op een gegeven moment, dat moet geweest zijn toen hij zelf ongeveer 60 jaar was, bleek dat hij een kwaadaardige tumor, kanker, in zijn been had. De artsen wilden eigenlijk het been amputeren, want ze wisten, er was eigenlijk geen andere oplossing. In de nacht van de operatie heeft hij vurig gebeden voor het kruisbeeld en toen een visioen, een wonder meegemaakt. Want Christus is van het kruis gekomen en heeft zijn been aangeraakt. En de volgende dag, de volgende ochtend, was zijn been helemaal genezen. Nou, dat wonder heeft hem eigenlijk meteen zou je kunnen zeggen beroemd gemaakt. En al snel zijn de mensen hem gaan vereren na zijn overlijden als een voorspreker voor mensen die kanker hebben en andere ernstige ziekten. Hij is begraven, of zijn stoffelijke resten worden bewaard in de basiliek die ook aan hem is opgedragen in dus Forlì, zijn geboorteplaats. Wat inmiddels een bedevaartsoord is geworden voor mensen. Met name natuurlijk voor die mensen die lijden aan kanker. Maar ook andere ernstige of ongeneeslijke ziekten. En überhaupt ook wanneer het gaat om beenklachten wordt hij aangeroepen. Hij wordt vaak afgebeeld inderdaad in een zwart harbijt van de servietenorde. En dan zie je eigenlijk meestal ook wel zijn been wat opgezwollen is. Waar duidelijk iets ernstigs aan de hand is. En hij zit biddend, of hij staat half biddend voor het kruisbeeld met de rozenkrans in zijn hart. Hand, sorry. Ongetwijfeld ook in zijn hart, maar op de afbeelding heeft hij natuurlijk in zijn hand. Wat ik zei, hij is na zijn overlijden, maar zelfs ook toen hij leefde, was hij echt een voorbeeld van nederigheid. Mensen kwamen dus graag ook bij hem biechten. En vooral voor de armen en de zieken was hij dus een echt voorbeeld. Nou, deze heilige Peregrinus, zoals gezegd, heeft zijn eigen altaar in La Crosse, in een van de zijaltaren, waar heel veel mensen inderdaad komen bidden. En misschien weet u zich te herinneren dat in een van de eerste uitzendingen over in deze serie, daar vertelde diaken Patrick, was dat dan, over inderdaad een vrouw die in een, ja, dat is een plaats in Amerika wat niet ver weg ligt van dit heiligdom, waar een heel belangrijk instituut en ziekenhuis is, waar mensen met kanker worden behandeld, waar ze van het hele land vandaan komen, omdat dat echt het top ziekenhuis is voor kankerbehandeling. En vaak komen mensen, ja, als ze dat weten, ook even naar het heiligdom. En deze mevrouw had ervan gehoord. Die had een dag tussen de behandelingen, of eigenlijk nadat er eerst tests waren afgenomen, nog een keer om goed te kijken wat er dan aan de hand was, had ze een dag vrij. Ze was met haar man naar het heiligdom gekomen. Is gaan bidden. Haar man was aan het biechten. En hij komt uit de biecht. Zij heeft dus gebeden bij dat heilig, in dat zijaltaar, bij het reliek van de heilige Peregrinus. En ze zegt tegen haar man, ja, ik weet niet wat, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Terug weer bij het ziekenhuis heeft zij gevraagd of er alsjeblieft opnieuw een scan of een foto gemaakt kon worden. Nou, eerst wilden de artsen daar niet aan van, ja, dat hadden ze net gedaan. Maar op aandringen hebben ze dat toch gedaan. En de artsen komen terug met dus die, ja, de uitslag daarvan. En ze snappen er niks van. Het is weg. De tumor die zij had, was weg. Nou, grote verbazing alom natuurlijk. En toen vroegen ze haar van, bent u misschien bij het heiligdom geweest? Het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse. Ja, zegt ze, ja, daar ben ik geweest. En heeft u daar dan ook gebeden bij de heilige Peregrinus? Ja, dat had ze zeker. Nou ja, dat was natuurlijk al een wonder. En toen vertrouwde die artsen haar toe, u bent niet de eerste. Nou, dit soort verhalen komen dus uit dat heiligdom. En deze Peregrinus, dat reliek, dat wordt dus meegenomen door kardinaal Burke om inderdaad op 6 september, zondag 6 september, na de Eucharistieviering in de Sint-Bavo-kathedraal al daar. En ook de lezing en het moment van vraag en antwoord om dus die reliek te vereren en daarmee de zegen te ontvangen. Nou hebben ze in dat heiligdom, die hele reliekverering, die is heel belangrijk. Maar zij hebben daar dan ook een soort van, ja, hoe moet ik dat nou weer uit? Je zou het misschien ook een soort apostolaat kunnen noemen bij ontwikkeld, zou je haast kunnen zeggen. En ik heb gezocht naar een mooie Nederlandse vertaling, maar ik kom niet verder dan, in het Engels heet het dus een mass guild, dus een misgilde. En een gilde kennen wij natuurlijk nog wel, de gildes. Nou, hier in het Brabantse en in het zuiden van het land bestaan er ook nog heel veel gildes. Maar het is dus mogelijk om in het heiligdom je aan te sluiten bij een van die gildes die horen bij een van de 6 heiligen die dus in elk zijaltaar hun eigen, hun eigen zijaltaar hebben. Ik laat weer een klein stukje horen waarin dit uitgelegd wordt. En ik geef natuurlijk ook direct de vertaling daarvan. Dit wordt dan verteld door ook weer deze diaken Chris Cabot, die dus verbonden is aan het heiligdom. En hij legt uit ook wat die mass guilds, dus die misgilden, zijn.
1: Today I want to share with you one of the 6 mass guilds that we offer. This mass guild in particular is dedicated to Saint Peregrine Laziosi.
0: Ja, dus hij zegt, ik wil jullie iets vertellen over de Eucharistie, de misgildes die we hier in het heiligdom hebben. En deze is dan speciaal gewijd aan inderdaad de heilige Peregrinus van Laziosi.
1: Saint Peregrine is the patron saint of those suffering from cancer. Here at the shrine, we have a side altar dedicated to Saint Peregrine, complete with a first-class relic that people come to visit and venerate and ask his intercession.
0: Het is wat ik net ook verteld heb, dus het zijaltaar dat is toegewijd aan deze heilige Peregrinus. Daar is een reliquie van een eerste klas reliquie waar mensen komen bidden voor zijn voorspraak en zijn bemiddeling.
1: The good news is when we call on our saints, we are never alone in our suffering. And Saint Peregrine is a powerful intercessor who himself was cured.
0: Ja, als wij de heilige aanroepen, zegt deze diaken, dan mogen we erop vertrouwen en de hoop uitputten dat we gewoon nooit alleen zijn. En dat zij echt krachtige voorsprekers zijn. En vooral de heilige Peregrinus, die dat dus speciaal is voor mensen met kanker, waar hij zelf van is genezen.
1: Through a miraculous intervention through our Lord, Saint Peregrine was not always a man of righteous fame. He was living a life of rebellion before he turned his life over to God.
0: Hij vertelt ook dat dus deze Peregrinus in eerste instantie helemaal niet zo heilig was, maar juist rebelleerde tegen God en alles wat met de kerk te maken had.
1: He joined the Servite order and dedicated his life to service. And when he was diagnosed with cancer at the age of 60, he was about to have his leg amputated when our Lord, through prayer and through a dream, reached down and touched his leg from the cross. And when he awoke, he was miraculously cured. Because of that intervention has become the patron saint of those suffering from cancer. He is one of our most visited side altars here at the shrine.
0: Het verhaal over de heilige Peregrinus, wat ik net verteld heb, dat vertelt deze diaken ook, hoe dat allemaal is in het leven van deze heilige Peregrinus is gegaan. Het zijaltaar dat aan hem is toegewijd, dat is het een van de meest bezochte zijaltaren in het heiligdom.
1: Many people come and venerate his relic, asking for healing. But more importantly, we know that we are not alone in our suffering.
0: Veel mensen komen dus inderdaad om te vragen voor genezing, vooral die mensen die aan kanker lijden. En hij herhaalt hier eigenlijk, het is zo belangrijk dat we beseffen, ook als we tot de heiligen bidden, dat we niet alleen zijn in ons lijden.
1: You know, we have saints and angels who are guiding us along the way.
0: We hebben de heiligen en de engelen die ons eigenlijk altijd bijstaan en ons begeleiden.
1: And so if you are suffering or know of any of your loved ones who are, I would invite you to enroll them in the Mass Guild dedicated to Saint Peregrine Laziosi.
0: Nu gaat hij uitleggen. Dus als je zelf lijdt aan kanker, of je kent iemand bijvoorbeeld die dat heeft, dan zegt hij, dan wil ik u uitnodigen om lid te worden van zo'n misgilde. En dan, dus dat bestaat voor elk van de heiligen van die zijaltaren, maar ook voor de heilige Peregrinus. En als je dus lid wordt van zo'n misgilde, of voor jezelf, voor iemand die je kent, die dus lijdt ofwel aan kanker of aan een ernstige ziekte.
1: A mass will be celebrated for them once every month. All those prayer intentions are raised up to our Lord, and through his intercession we ask and we beg his intercession for healing and hope.
0: Dan wordt dus iedere maand een Eucharistieviering opgedragen, speciaal voor deze mensen die dus ook verbonden zijn aan deze misgilde. En al hun intenties worden dan in deze Eucharistieviering opgedragen, worden genoemd aan onze Lieve Heer, maar door de intercessie van de heilige Peregrinus Laziosi gevraagd, gesmeekt voor de genezing en de hoop voor deze mensen.
1: And courage for all those suffering from cancer.
0: En ook voor moed natuurlijk voor alle mensen die aan kanker en andere ernstige ziektes lijden.
1: I invite you to enroll in that Mass Guild. I invite you to come to the shrine and visit Saint Peregrine's side altar and beg his intercession.
0: Dus hij zegt nogmaals, ik nodig u uit om lid te worden van zo'n gilde, om te bidden tot de heilige Peregrinus, om ook naar het heiligdom te komen. Wij kunnen dat niet zo makkelijk, maar we kunnen wel op 6 september naar de Sint-Bavo-kathedraal gaan, om daar natuurlijk de reliek van de heilige Peregrinus om ons te laten zegenen, om u te laten zegenen, om zijn bemiddeling af te smeken, te vragen voor ofwel uzelf of voor iemand anders.
1: And as always, may Our Lady lead you to our Lord and Savior Jesus Christ.
0: En hij sluit af met de bede dat onze lieve vrouw altijd u mag leiden naar onze Heer, onze Redder, Jezus Christus.
1: And comfort you in all of your pains, sufferings and joys of this earthly journey.
0: En u ook mag troosten in al uw pijn, uw lijden, maar ook in al uw blijdschap op deze reis, de reis die je op de wereld maakt.
1: May God bless you.
0: En Gods zegen. Dat was ook een filmpje. Het is allemaal te zien op de website. Ik noem het er toch nog maar eventjes bij op. Op de website inderdaad van dus het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Wat dus als website naam heeft guadeloupeshrine.org. Nou, dat staat ook allemaal vermeld bij de programma's hier die we dus voor Radio Maria verzorgen. In de programmagids staat het en bij de programma's kunt u ook de verwijzingen naar de website vinden. Wat ze onder andere ook doen, en dat is, het is toch wel heel erg mooi, is ze leggen uit op de website dat de kunst die gebruikt is in deze zijaltaren ook heel uniek is. En alles wat eigenlijk in die kerk verwerkt is, dus ook de glas-in-loodramen, de manier waarop de kerk gebouwd is, de schilderijen die er hangen, maar ook de specifieke schilderingen die horen bij deze heilige en bij deze zijaltaren. Ja, aan elk daarvan is ook eigenlijk wel weer een verhaal verbonden hoe en waarom de kunstenaar zo'n schilderij, zo'n beeldenis heeft vormgegeven. Ook dat is allemaal te vinden. In het Engels natuurlijk, maar ook, ja goed, vertaling is altijd mogelijk op de website van, nogmaals, guadeloupeshrine.org. Op de website van Radio Maria vindt u natuurlijk ook het programma van zowel de Rosary Rally als de dag van 6 september. En dat zou kunnen dat dat nog even moet worden aangevuld. Maar wanneer u bijvoorbeeld gaat naar de bisdomsite van Bisdom Haarlem Amsterdam, daar vindt u dat ook uitgelegd. Want de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem is natuurlijk de kerk van het Bisdom Haarlem Amsterdam. En Monsieur Hendricks van Bisdom Haarlem Amsterdam, die is in ieder geval ook op zaterdag bij de Rosary Rally aanwezig. Daar zal hij de processie ook meelopen vanuit de Ons Lieve Vrouwenkerk naar het Vondelpark. Ja, en dus op de zondag, ik zal het nog een keertje vermelden, maar nogmaals, bij de site van Bisdom Haarlem Amsterdam vindt u het in een nieuwsbericht. Daar zal de pontificale heilige mis om 10:00 in de Sint-Bavo-kerk worden gevierd. Daarna is er eerst het Angelus en het middaggebed. Dan is er gelegenheid toch even voor een kopje koffie en een broodje, een kleine versnapering. Om 13:30 geeft dan kardinaal Burke een lezing met aansluitend een moment waar vragen gesteld kunnen worden en waar hij dan antwoord op geeft. En dan vanaf 15:00 is er dus gebed, aanbidding en de reliekverering van dus deze heilige Peregrinus. En de hele dag wordt afgesloten om 17:00 met de vespers en de pontificale zegen, waarna dan ook nog de gelegenheid is om afscheid te nemen, ook nog even met een drankje en een hapje. En voor de Rosary Rally kunt u op de website van Radio Maria natuurlijk terecht. Daar is om 12:30 in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218 de pontificale hoogmis. En dan is het goed misschien om te weten dat in Amsterdam zal de Vetus Ordo, dus de oude mis, gevierd worden. En in Haarlem de Novus Ordo, dus de nieuwe mis. Maar wel allebei zijn het pontificale hoogmissen. De processie in Amsterdam vanuit de Ons Lief Vrouwenkerk, die start om 15:00 naar het Vondelpark. Daar wordt om 16:00 de rozenkrans gebeden. En zal ook kardinaal Burke een korte lezing geven. En om 17:00 is er gelegenheid om nog even na te praten met een kopje koffie. Ja, en u heeft het ook al een paar keer gehoord. Voor mensen die in de buurt wellicht van Druten wonen of daar graag naartoe komen, er is busvervoer, gratis busvervoer naar Amsterdam, wat toch wel heel makkelijk kan zijn. En daarvoor kunt u zich via de website van de parochie waar dat dus georganiseerd wordt. De parochie van onze priesterdirecteur. Dat is namelijk in Druten natuurlijk. De heilige, moet ik het eventjes goed zeggen. Ik pak het er even voor u bij. Dan is het helemaal volledig. Even kijken. Dat is de heilige Franciscus en Clara parochie. En daar kunt u zich tot aanstaande vrijdag opgeven om dus inderdaad met de bus mee te kunnen gaan naar Amsterdam vanuit Druten. Door een e-mail te sturen naar het adres van dus de parochie. Het e-mailadres is info en dan apenstaartje parochiefranciscusenclara.nl. Als u dus gebruik wil maken van het gratis busvervoer vanuit Druten naar Amsterdam om deel te nemen aan de Rosary Rally. Heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 augustus viert de kerk het feest van Maria Koningin. Vorige week Maria Hemelvaart, Maria in de hemel opgenomen met lichaam en ziel. En vandaag het vroegere octaaf van Maria Hemelvaart, Maria Koningin. Het feest werd door Paus Pius XII ingevoerd als afsluiting van het Mariajaar van 1954. Hij vierde toen het eeuwfeest van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, een eeuw nadat Maria tot Bernadette Soubirous gezegd had: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Niet de onbevlekte ontvangende, maar de onbevlekte ontvangenis. Haar hele persoon wordt gekenmerkt door haar zonder zonde zijn. En zo is zij onze koningin. Een koning en een koning zijn er voor ons welzijn, voor het welzijn van het volk. Koninklijke glorie van Maria is dus ons welzijn. Ons welzijn is onze heiligheid. Ons onbevlekt zijn. Zelf is Maria helemaal vrij, vrij van zelfzucht. Een steen kan niet strakker naar de aarde vallen dan Maria georiënteerd is op God. Geen moment afgewend van God om zich over zichzelf heen te buigen, over haar eigen belangen of over iets in deze wereld na te denken. Alleen God heeft in haar hart geheerst. Zij was, om zo te zeggen, nooit verstrooid. God was haar koning. En zo is zij onze koningin. Maria, de meest ontvankelijke mens. Daarin bestaat ook de heiligheid voor ons. In ontvangen. Eigenlijk is heiligheid iets heel eenvoudigs. Wel moeilijk om te praktiseren, maar heel eenvoudig om het uit te drukken. Ontvangen, luisteren, involgen wat gezegd wordt. Mij geschieden naar uw woord. Laat maar geschieden. Laat maar gebeuren. Laat het maar over je heen komen. God wil zich geven. Bovendien met onze eigen kracht de stroom van het wereldgebeuren in goede banen te leiden. Dat kan niet, maar dat hoeft ook niet. Dat is onnodig. Je hoeft alleen maar zijn wil te laten geschieden. Want zijn wil is ons heil. En dan veranderen wij ook de wereld. We nemen de eigen lezingen bij deze gedachtenisviering. En de openingstekst luidt: als koningin staat Maria aan uw zijde, in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Maria schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En ge moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria nu sprak tot de engel: hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen.
En, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van God. In het gebed gaat het niet meer over God, met wie wij via een ander in contact treden, maar het is de Schepper die in onmiddellijk contact werkt met het schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer. Aldus de heilige Ignatius in nummer 15 van zijn geestelijke oefeningen. Bij hem mijn geest wat laten rusten. God komt, hij heeft het initiatief. Ik hoef hem maar te laten komen. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog. Hij ziet mij, hij kent mij. Hij weet mij te vinden zoals hij Maria wist te vinden in Galilea in dat kleine stadje Nazareth. En zoals de engel nog eens aan Maria verkondigde, de Heer is met u. En zoals de kerk niet moe wordt in de Eucharistie te vieren, de Heer zij met u. Bij het evangelie en bij de corporatie en de slotzegen. Ik maak een gebaar van eerbied, zoals de engel vol eerbied is bij de begroeting van Maria. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding die mij helpt het besef van Gods aanwezigheid levendig te houden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan bereid ik me op voor het geheim binnen te gaan van Gods intiemste zelfmededeling. Doordat ik me in het korte geschiedenis voor ogen stel. De voorloper van Christus is wonderbaar ontvangen en in zijn zesde maand. Nu zendt God dezelfde berichtgever naar het land van de heidenen, Galilea, naar een stadje zo onbekend en onbelangrijk dat het in heel de Joodse literatuur niet eens voorkwam. En daar ontspint zich een gesprek tussen de hemel en de aarde. Tussen een woordvoerder van de hemel, de engel Gabriel, van Gods wegen gezonden, en de woordgever van de aarde, Maria. Het gesprek verloopt in drie ronden. In elke ronde speelt een andere goddelijke persoon de hoofdrol, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén keer zegt Maria iets, een vraag aan de engel, om zich nog verder uit te spreken. Maria luistert. Zij is één en al ontvankelijkheid. Aan het einde spreekt zij dan haar ja-woord, haar fiat. Mij geschieden naar uw woord. Zo stil als de engel was gekomen, zo stil ging hij ook weer van haar weg.

Zo stil ging hij ook weer van haar weg. Ignatius van Loyola zou zeggen, zoals bij degenen die van goed naar beter voortgaan, de goede engel de ziel liefelijk, licht en zacht aanraakt, zoals een druppel water in een spons binnengaat. Dit is ook het geheim van de kerk. Dit is ook het geheim van het gebed. In het gebed mag ik Maria zijn en Jezus ontvangen. Ik breng mij in de juiste gesteltenis doordat ik de plaats zie, dat kamertje voor de ontmoeting tussen God en mens. Want achter die engel is God te zien, van Gods wegen gezonden. Ook zie ik de kerk, waar ik gewoonlijk de agressie vier, en ook mijn eigen hart. En als er nu een verlangen in mij groeit naar een grotere deelname aan dit geheim, dan is dit het moment om juist dat te vragen als een bijzondere genade, dit geheim zo te mogen beleven dat ik er God in mag leren kennen. Met een kennis niet van het verstand, maar van het hart. Door namelijk Jezus te zien en te ontvangen als de boodschap van God, zoals dat geheim ook heet, de boodschap van aan Maria, zo leer ik God kennen. Want Jezus is zelf de blijde boodschap van God aan Maria. De genade is dat ik mag groeien in het Maria zijn. Dat is, in het ontvankelijk zijn voor Jezus. De overweging. Vierden wij vorige week de waardigheid die aan Maria werd toegekend, doordat zij met ziel en lichaam ten hemel werd opgenomen, vandaag zien wij haar waardigheid in vergelijking met die van andere schepselen. Hoog boven alle andere schepselen uit, torent zij, troont zij als de koningin. Boven al die groot zijn in het koninkrijk Gods, boven de aartsvaders, koningin van de aartsvaders, boven de profeten, koningin van de profeten, en zo boven de belijders, boven de maagden, ja, zelfs boven de apostelen, koningin van de apostelen. Toch had Jezus aan de apostelen in het vooruitzicht gesteld dat zij gezeten zouden zijn, letterlijk, op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. Maria is nog hoger, de koningin van de apostelen. Ja, hoger nog dan de engelen, want ook is zij koningin van de engelen. Hoe is zij tot die waardigheid opgestegen? Volgens de wet van het koninkrijk, waar men stijgt door te dalen, waar men verheven wordt doordat men zich vernedert. Of met de woorden van vader Benedictus, als wij de toppen van de hoogste nederigheid willen bereiken, als wij snel willen komen tot die hemelse hoogte waarnaar men opklimt, langs de nederigheid in dit aardse leven, dan moeten wij voor de opvaart van onze daden die ladder oprichten die aan Jacob in zijn droom verschenen is en waarlangs hij engelen zag afdalen en opklimmen. Dit afdalen en opklimmen wil ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Als wij vandaag de allerhoogste verheffing bewonderen, waarmee God Maria heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde, dan is dat voor ons de gelijke gelegenheid om de vernedering te peilen waaruit God Maria heeft opgericht. Want als volgens de wet van het koninkrijk iemand verheven wordt in de mate dat hij zich vernedert, dan is Maria niet alleen de allerhoogste, maar ook de allerkleinste. Zij heeft in zichzelf de leegte gemaakt of laten maken, om zich door God te laten vullen. Een leegte die groter was, naarmate Gods bedoelingen met haar groter waren.

Nu stellen wij het nog voor alsof de vernedering haar verdienste is, haar zaak is, en de verheffing Gods zaak. Maar zo is het niet. Alles is genade. De verheffing en de vernedering. Maria koningin mag dan ook de koningin zijn van onze vernederingen. Om bij vernederingen niet te vallen in zelfbeklag, maar ons hart te laten verwarmen door een goddelijke vreugde. Aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar met dezelfde eerbied besluiten als waarmee ik begonnen ben, in de vorm van gesprekken bijvoorbeeld, samen met hem, met Jezus, naar de Vader inkeren, naar onze oorsprong. Maar nu beginnen bij Maria. Zij staat aan onze kant, vertegenwoordigt de mensen. Mens zijn is Maria zijn. En Maria zijn is ontvankelijk zijn voor God. Mens zijn is dus ontvankelijk zijn voor God. Of met een woord van Origenes, een voorraadschuur zijn voor Gods barmhartigheid. Ter afsluiting bid ik nog een weesgegoed. Maria doet een goed woordje voor mij bij haar zoon, en de zoon bemiddelt voor mij bij zijn hemelse vader. Ook de vader is in dit evangelie uitdrukkelijk aanwezig. De Heer is met u. De kracht van de Allerhoogste. Voor God is niets onmogelijk. En daarom sluiten wij ook met het kerkelijke Onze Vader.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En het is tijd voor de Vespers. En op zaterdagavond is het altijd de eerste Vespers voor de zondag. Dan kijken we al een beetje, proeven we al een beetje aan de liturgie. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 45. We zijn ondertussen weer in de eerste week terechtgekomen. De afgelopen week was dus de vierde week. En nu zijn we naar de eerste week. Het is een cyclus van vier weken. Dus bladzijde 45. Nou, en als u die heeft, dan loopt het verder helemaal door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat staat alleen in het Grootgetijdenboek. Want het is eigen aan de 21ste zondag door het jaar. In het Grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 691. Daar vindt u de hymne van de zondag van de eerste week. Of eigenlijk de vooravond van de zondag. 691. Daarna volgen de antifoon en de psalmen en verder lopen het door. En dat is bladzijde 771. Dus het is de vooravond van de eerste week. 771. Nou, dan hebben we nog eventjes dat we naar voren gaan voor de antifoon voor de lofzang van Maria. En dat staat op bladzijde 621. 621. En dan nemen we de antifoon A, want we zitten nog in het A-jaar. En wilt u ook nog het slotgebed mee bidden? Dat staat dan één bladzijde verder op bladzijde 622. We beginnen in het Kleingetijdenboek op bladzijde 45 en in het Grootgetijdenboek op bladzijde 691. En ik ga tussendoor nog wel de bladzijde geven. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat.
1: U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij de avondhymne, sta ons bij.
0: Opdat wanneer het daglicht is, omsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid.
0: Het Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 771. Laat mijn bidden, Heer, tot u opstijgen als wierook. Heer, ik roep u aan, kom mij toch helpen. Luister naar mijn stem als ik u roep.
1: Laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen, uw avondoffers zijn.
0: Stel een wacht, Heer, voor mijn mond. En bewaak de drempel van mijn lippen.
1: Laat mijn hart niet tot het kwade neigen. Niet boosaardig zinnen op bedrog.
0: Dat ik niet met slechte lieden omga. En niet aanzit aan hun welvoorziene dis.
1: Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden, maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet. Ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
0: Op een rots gestoten zijn mijn rechters. Die mij hoorden spreken zonder bitterheid.
1: Als gesteente op een omgeploegde akker. Ligt nu hun gebeente voor de hellepoort.
0: Maar ik richt op u, Heer God, mijn ogen. Tot u vlucht ik, pleng mijn leven niet.
1: Hoed mij voor het net dat zij mij spannen. Voor de strikken door de zondaars uitgezet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn bidden, Heer, tot u opstijgen als wierook.
0: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden. Luidkeels roep ik tot de Heer. Luidkeels smeek ik hem om hulp.
1: Al mijn zorgen stort ik voor hem uit. Al mijn angst leg ik hem open.
0: Ook al stokt de adem in mijn keel. Gij weet wat mij overkomt.
1: Op de weg waarlangs ik ga. Hebben zij een strik voor mij gespannen?
0: Wend ik mij opzij en zie ik om. Niemand is er die iets om mij geeft.
1: Nergens plaats waarheen ik vluchten kan. Niemand die mijn leven telt.
0: Tot u roep ik dus, o Heer. Ik zeg steeds, gij zijt mijn toevlucht. Mijn bezit in het land der levenden.
1: Schenk dus aandacht aan mijn roepen. Want ik voel mij diep ellendig.
0: Druk mij weg voor mijn vervolgers. Die veel sterker zijn dan ik.
1: Kom, verlos mij uit de kerker. Zodat ik uw naam kan danken.
0: Vrome mensen zullen mij omringen. Schijn mij uw gunst bewijst.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden.
0: De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen. Aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En ons mens verscheen.

0: is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
0: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is.
1: Wat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
0: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen.

0: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Ons hebt gij in wijsheid gemaakt.
1: Heer onze God.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Met antifoon voor de lofzang van Maria gaan we in het groot getijdenboek naar bladzijde 621. Wie is volgens de mensen de mensenzoon? Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, Jeremia of een van de profeten. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie is volgens de mensen

0: de mensenzoon. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, Jeremia of een van de profeten. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
1: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 775 voor de slotgebeden. Laat ons bidden. Laten wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken en nederig vragen.
0: Heer, sta uw volk bij.
1: Almachtige Vader, laat uw gerechtigheid heersen in deze wereld en uw volk zal leven in vrede.
0: Heer, sta uw volk bij.
1: Laat de heidenen binnengaan in uw rijk en alle volkeren zullen gered worden.
0: Heer, sta uw volk bij.
1: Laat de gehuwden leven in vrede met u en zij zullen elkaar trouw zijn in liefde.
0: Heer, sta uw volk bij.
1: Zegen allen die goed voor ons zijn, en zij zullen eeuwig leven bezitten.
0: Heer, sta uw volk bij.
1: Ontferm u over hen die vielen als slachtoffer van haat, oorlog of geweld, en zij zullen opgenomen worden in de eeuwige vrede.
0: Heer, sta uw volk bij.
1: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, sta uw volk bij.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Terug naar bladzijde 622 in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest op Petrus en de apostelen. Wij vragen u, bewaar in uw kerk het getuigenis der eerste christenen. Blijf bij ons tot het einde der tijden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de prachtige Belgische kust. En we hebben ondertussen al heel wat kilometers afgelegd. Een vorige keer mochten wij halt houden in een plaats die we eerder hebben bezocht in een van onze andere pelgrimstochten, namelijk toen we van Brugge naar Bredene zijn gefietst. De eindhalte was toen de Visserskapel in Bredene en dat is de plaats waar wij in onze vorige aflevering halt hebben gehouden. U herinnert zich misschien het aangrijpende gesprek dat we mochten hebben met Rita, die haar man 2 jaar geleden verloor, heel plots, en die nog altijd heel sterk worstelde met dat verdriet en dat ook een stuk met ons heeft gedeeld. Een aangrijpende getuigenis die ons zeker ook tot gebed heeft gebracht om te bidden voor haar intenties en zeer zeker ook voor de zielenrust van alle mensen die het leven hebben verloren op zee. Haar man behoorde daar niet onmiddellijk toe, maar had toch een affiniteit met de Visserskapel waar ze vaak samen kwamen. Na ons gebed was het opnieuw tijd om aan te zetten, om de kustram terug op te zoeken, maar alvorens we dat konden doen, kwam er nog iemand binnen die kort een gebed verrichtte aan de grot en zijn vertrouwen legde bij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria voor genezing. Zo konden we nog kort in gesprek gaan met Peter. En zo staat ondertussen Peter naast mij, beste luisteraars. Peter, kan je jezelf misschien kort even voorstellen? Ik zag je daarnet binnenkomen hier op de tuin, zal ik maar zeggen, hier vlakbij bij de kapel. En een kort gebedje doen in het Lourdesgrotje dat hier eigenlijk is. Waarom doet u dat? En u zei me dat u dat iedere dag komt doen.
1: Ja, omdat ik gevallen ben met de fiets en in coma ben geweest. Ja, daarom doe ik dat. Omdat ik zou beter willen worden.
0: U heeft dus een ernstig ongeluk gehad?
1: Ja, gevallen met de fiets. En een maand in coma geweest. Ja.
0: Heeft u altijd geloof gehad? Is het iets dat veranderd is door het ongeluk mee te maken?
1: Nee, maar ik heb wel altijd geloof gehad. Altijd. Vroeger ook al. Dus nu meer nog, dat ik wil beter worden. Ja. En ik geloof daarin.
0: Dus u zoekt eigenlijk uw toevlucht bij Maria en legt ook uw vertrouwen bij haar?
1: Ja. Ja.
0: Welke rol speelt Maria eigenlijk in uw leven?
1: Goh, eigenlijk niet. Ik zou dat eerlijk in zijn, maar ik geloof daar wel in.
0: Ja. Ik denk zelfs voor kinderen die weinig aandacht hebben voor hun moeder, dat de moeder toch niet nee kan zeggen.
1: Ja, zo is het, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Heeft u het geloof meegekregen van kleins af aan?
1: Nee, ik heb het zelf geleerd. Ja, en nog steeds. Ja.
0: Kunt u daar een voorbeeld van geven? Heeft u bepaalde gewoontes om te bidden bijvoorbeeld? Gaat u op bedevaart? Zijn dat dingen die u doet?
1: Ik ga naar Lourdes binnenkort. Ja, te voet, denk ik. Ja.
0: Specifiek met het verlangen om te genezen?
1: Ja, ik wil dat doen. Ja. Ja. En ook naar Santiago de Compostela. Ja.
0: Was u gewoon al daarvoor om heel sportief en heel veel te doen? Is dat iets wat u nu merkt dat moeilijker gaat?
1: Nee, ik ben altijd sportief geweest. Ik fiets 3 keer per dag. Ja, 150 kilometer.
0: Wauw. Ja. Dus het meemaken van dat ongeluk heeft u niet tegengehouden om terug op de fiets te springen?
1: Nee, integendeel. Ja.
0: Ja. En u komt dat hier iedere dag doen, specifiek kort gewoon de vraag stellen aan Maria om u beter te maken.
1: Ja, ja. Ik geloof daarin. Ja.
0: Wij ook, hè, we delen dat. En we zullen het zeker ook aan onze luisteraars vragen om voor u te bidden, voor uw genezing. Ja. En ik zou zeggen, mocht u uw tocht ondernemen naar Lourdes of naar Santiago de Compostela, dan wens ik u heel veel goede voeten en vele goede kilometers in het vooruitzicht. Zijn er bepaalde dingen die u nu anders doet dan voor het ongeluk? Want het is toch wel ingrijpend geweest.
1: Ja, het is ingrijpend geweest, dat is waar. Ik doe het anders dan vroeger. Vroeger ben ik veel gaan werken. Nu ben ik bezig en rust.
0: om meer te genieten van het leven?
1: Ja, maar ik kan nog niet. Ja, ik wil nog beter worden. Ik ben een vechter.
0: Ja. U bent een vechter, zij ook, en ze zal ongetwijfeld voor u strijden. Ik dank u voor dit korte moment dat we mochten hebben bij onze lieve vrouw. En ik wens u heel veel beterschap en veel succes.
1: Dank u wel, dank u wel.
0: Tot ziens hoor. Ja. Zo, tijd om dus terug te gaan naar Bredene Renbaan. Dat is de halte waar wij de kusttram zullen nemen. Deze zal ons langs de Koninklijke Baan leiden en brengt ons voorbij een prachtig golfterrein. Zodoende gaan we naar onze eerste halte voor vandaag en dat is De Haan. Het is een bijzondere plaats, bijzondere architectuur die we er onder meer zullen ontdekken. Maar alvorens we dat gaan doen, houden we halt bij De Haan Vossenslag. Daar stappen we van de tram af om er even bij een bekende strandjutter langs te gaan en een hele bijzondere vuurtoren te bewonderen.

En zo houden wij halt bij een nieuw stukje van de Belgische kust die we vandaag zullen ontdekken. Of die ons zeker op weg zet naar Knokke, want dat is onze eindbestemming natuurlijk voor vandaag. En we bevinden ons aan de strandtoegang De Haan-Vossenslag. De wijk Heide-Vossenslag in de noordhoek van Klemskerke was lange tijd bevolkt hier door strandvissers en arbeiders, die op de arme zandgrond in strooien hutjes en kleine boerderijtjes woonden. Zij leefden dus vooral van strandvisserij. En Vossenslag zou vernoemd zijn naar de slag of het pad van de legendarische strandjutter Mong de Vos. En hij siert daarom voor altijd het pad met een standbeeld aan de voet van de duinen, hier een klein beetje verderop, waar we zo meteen ook even naartoe zullen wandelen. Na de Eerste Wereldoorlog groeit de bevolking flink aan, vooral in de jaren 1960. En het uitzicht van de wijk wordt vanaf de tweede helft van de 20e eeuw in belangrijke mate bepaald door de democratisering van het kusttoerisme. Er komen ook heel wat campings en vakantieparken bij. Na de aanleg van de Nieuwe Rijksweg in 1967-1968 krijgt de strandtoegang een voetgangersbrug. Vanaf de brug hier heb je eigenlijk een mooi uitzicht op het golfterrein van de Royal Ostend Golf Club. Die werd aangelegd in 1902. En dan in 2023 nog maar werd de strandtoegang volledig vernieuwd met onder meer zit- en picknickbanken en ook fietsstallingen. Van op de vuurtoren van de kunstenaar Guillaume Bijl, die we ook hier verderop zien in zijn groen, witte en rode kleuren, heb je een prachtig uitzicht op de strandtoegang en de wijde omgeving. Wel, voor ons is dat zeker de uitnodiging om richting de zee te wandelen. En zo komen we dus aan het standbeeld van die fameuze strandjutter Mong de Vos. De legendarische strandjutter van de Vossenslag. En hij staat hier afgebeeld langs de weg. En het is Martine Labbeke, die een tekst ook heeft geschreven bij dit beeld dat ze heeft gemaakt. En dat luidt als volgt. Haha, Mong, jij sluwe vos. Ik heb je bij de kraag gegrepen en deze keer was er geen ontsnappen aan. Want ik had het o zo goed begrepen, Mong moest voor eeuwig aan de Vossenslag staan. Het water, de duinen, het strand, het was jouw leven. Het jutten aan zee, het stelen op land, deed velen bibberen en beven. Beetje bij beetje boetseerde ik. Uit mijn verbeelding ontstond een stoere bonk. Je kreeg een ruwe baard, een harde blik. Op je schouder een stevige stronk. Hey Mong, daar stond je dan, geboetseerd en wankel op je benen. Sluwe vos, wat dacht je dan dat ik de benen zou nemen? Nee, ik nam je mee, terug naar het vuur, deze keer naar kolkend brons. Nee, deze keer niet je laatste uur, deze keer vereeuwigd voor ons. De strandjutter van de Vossenslag. En van hieruit gaan we even een kijkje nemen aan de zee. En wij nemen u heel graag mee. Ja, kijk, als men toch aan het dichten is, dan kunnen we beter verder doen. Even een blik werpen op de Noordzee en dan gaan we terug de tram op, verder richting De Haan, onder meer richting de Concessiewijk. Een belangrijke plaats voor de Belle Époque en tevens woonplaats van Albert Einstein in 1933. Dat is dan onze volgende halte.
En alvorens wij dus even langs die prachtig gekleurde vuurtoren gaan en richting de zee, is het misschien wel goed om even stil te staan bij wat is dat nu eigenlijk, een strandjutter? En waarom staat dat beeld hier aan de Haan-Vossenslag? Wel, strandjutten, als we het zouden moeten definiëren, dan is het eigenlijk zoeken op het strand naar aangespoelde spullen of voorwerpen die mensen hebben verloren. In de meeste gevallen ging dat over zaken die van een schip overboord waren gegaan of van een schip dat vergaan is. Nu, wist u dat wanneer u iets vindt op het strand, dat een oude wet uit 1831 bepaalt dat alles wat op het strand gevonden wordt, eigenlijk bezit is van de koning. En dat u dus eigenlijk naar Brussel zou moeten brengen. Nu, natuurlijk wordt die wet ook niet onmiddellijk gevolgd. Ik denk niet dat je zomaar kan gaan aankloppen in Laken om te zeggen, sire, ik heb hier een gouden ring of iets anders gevonden op het strand in De Haan. Ik kom het u overhandigen, want volgens de wet is dat uw bezit. Maar het als we de letter van de wet zouden volgen, dan zou het wel zo zijn. Nu, het is zo dat deze strandjutters, deze mensen die dus de stranden afschuimden op zoek naar verloren voorwerpen, vaak hele arme mensen waren. En dus, ja, strandjutters die raakten vaak in strijd met de strandvoogden die verantwoordelijk waren over de stranden, en wanneer er spullen aanspoelden, dan begon er vaak een spannende wedstrijd tussen de strandvonders en de jutters. En de waardevolle spullen die door de jutters werden gevonden, werden verborgen gehouden in de duinen. En later, als alles weer rustig was, werden ze opgehaald. Nu, vandaag de dag is het veel eerder een hobby geworden, maar in de tijd dat dit zeg maar onderdeel uitmaakte van het leven van sommige arme mensen, ja, dat stak allemaal niet zo nauw met de wet, stonden ook wel bekend van wat kleinere diefstallen en banditerij te hebben gedaan in samengang, zeg maar, met dat strandjutten. En vandaar dus ook hoorden wij diezelfde zaken weer klinken in het gedicht. We gaan de tram opstappen, gaan richting De Haan, meer naar het centrum dan, zeg maar, waar we afstappen bij een zeer charmant tramstationnetje dat ons onmiddellijk inleidt in de Anglo-Normandische architectuur die we hier kunnen terugvinden.

Op enkele minuten wandelen van de tramhalte De Haan aan Zee vinden we een parkje dat wat meer uitleg geeft over die concessiewijk waar we het daarnet hebben over gehad. Het is namelijk zo dat wanneer dat je De Haan binnenwandelt, dan valt onmiddellijk een typische bouwstijl op. Ze noemen dat de Anglo-Normandische bouwstijl. En dat doet wel heel speciaal aan. Nu, daar zit een bijzondere geschiedenis aan vast. Het is zo dat in 1889 de villawijk de concessie zal beginnen aangroeien. En dat is het moment waarop de Belgische staat 50 hectare duinen voor 90 jaar aan particulieren in erfpacht heeft gegeven, wat men dus concessie noemt. Het was het eerste grootschalige erfpachtsysteem in België. De villa's die werden gebouwd volgens een vastgelegd stedenbouwkundig patroon en volgens strenge voorschriften. En dus als je langs deze route wandelt, iedere plaat geeft een beetje meer uitleg over het ontstaan van deze wijk. En daarvoor dient u dus helemaal rond te wandelen. De mogelijkheid natuurlijk voor de kinderen om een plaats te vinden om te spelen. En er is natuurlijk ook horecavoorzieningen zoals het toerisme voor De Haan zeer belangrijk is. We gaan even kijken naar het volgende informatiebord die ons verder zal vertellen over dit beschermde dorpsgezicht. Sedert 1995 is dat zo. En in 1979 zal, naarmate dus de vervaldatum van die concessie naderde, werden ook de stedenbouwkundige voorschriften steeds vaker overtreden. De Borivage, de Brice de Lilita enzovoort. En toen een villa op de dijk werd gesloopt en het appartementsgebouw Mayfair werd gebouwd, was de spreekwoordelijke emmer vol. En 1500 toeristen en inwoners zullen een petitie ondertekenen om het aanzicht, zeg maar, dat unieke aanzicht van De Haan te beschermen. In 1977 wordt een actiecomité opgericht op 14 november. Het actiecomité voor het behoud van de concessie en de dorpskern van De Haan. Sommige van degenen die zich hiervoor hebben geëngageerd zullen later actief worden in de gemeentepolitiek en dat bij verschillende partijen. En zo wandelen we helemaal naar de andere zijde van dit parkje. Nu, het is ook wel te begrijpen waarom dat men dat stadsgezicht heeft willen beschermen. Omdat het heel uniek oogt, heel charmant, heel pittoresk. En ik kan mij voorstellen dat de families die hier woonden, dat die dat natuurlijk heel graag wilden behouden en beschermen. En ondertussen zijn er ook enkele mensen die hier een balletje tennis aan het slaan zijn. Een partijtje tennis aan het spelen. En dan komen we in het jaar 1986 terecht. De actiegroep die ijverde er onder meer voor dat de strenge stedenbouwkundige voorschriften van de oorspronkelijke concessie opgenomen zouden worden in een bijzonder plan van aanleg. En tussen de actiegroep en het gemeentebestuur was er af en toe opbouwend overleg, maar vaak botste het ook. Sommigen in het gemeentebestuur wilden het bouwkundig erfgoed inderdaad behouden. Anderen kozen voor grootschalige nieuwbouw en appartementen. Het is een discussie die trouwens vandaag nog altijd bestaat en niet alleen in De Haan. Sinds 5 maart 1963 bestond er dus zo'n bijzonder plan van aanleg, maar slechts voor een deel van de concessie. En op 2 oktober 1986 zal het ministerieel besluit tot stand komen dat het bijzonder plan van aanleg voor de hele concessie vastlegt. En dat wordt dan nog eens verfijnd in 2004. En intussen was er voor het Parc La Potinière, waar we nu staan, op 30 januari 1997 een afzonderlijk plan tot stand gekomen.
Ja, het is duidelijk een geschiedenis die voor de mensen van de Haan belangrijk is, want anders zou men er ook geen aandacht aan besteden op deze wijze. En we zien hier enkele prachtige foto's van dus die fameuze villa's waar we daarnet ook voorbij gekomen zijn. Het tramstationnetje waar je afstapt aan de Haan is al onmiddellijk in diezelfde Anglo-Normandische stijl. En dan ja, verspreid over de Haan vindt men prachtige grote villa's die gebouwd zijn op het moment dat de concessie werd toegekend. En dus in dat plan werd dan vastgelegd hoe groot een gebouw mocht zijn, welke oppervlakte van een perceel bebouwd mocht worden, maar een bescherming voor de bestaande gebouwen die was er nog niet. En daarvoor diende de concessie beschermd te worden als dorpsgezicht. Een aantal gebouwen had die bescherming reeds gekregen. En een aantal was zelfs al beschermd als monument, wat de hoogste vorm van bescherming is die men kan genieten in België. Onder andere de kiosken van het vroegere casino op het Koninklijk Plein, het tramstation en de Espérance. Maar de hele concessie dus nog niet. En we zijn daarnet voorbij het voormalige casino en Grand Hotel Bellevue gewandeld. En zo zijn we bijna helemaal rondgegaan, even voorbij het tennisterrein. In 1979 zal de gemeente Home Espérance aankopen. Want die concessie liep dus af op 29 juli 1979. En zo kocht de gemeente De Haan het voormalige Grand Hotel. Intussen was het onder die naam Home Espérance een vakantiebestemming geworden voor kinderen. De gemeente betaalde de som van 35 miljoen Belgische francs, 875.000 euro. En het gebouw zou omgebouwd worden tot gemeentehuis. In 1981 werd het beschermd als monument en in 1985 volgde een restauratie. Achter het gemeentehuis bevond zich een bijgebouw, de Boulangerie Autrichienne, opgericht in 1903. Dat gebouw werd op vraag van de gemeente gedeclasseerd en in 1992 afgebroken. Het gemeenschapshuis Danex kwam in de plaats. En dan in 2022 volgde nog een nieuwe renovatie van het gemeentehuis. En dus gaandeweg zien we oude foto's van ja, de grandeur die De Haan zeker toentertijd heeft gehad en nog steeds heeft door het feit dat die gebouwen beschermd zijn, dat men die niet zomaar kan afbreken om plaats te maken voor appartementsgebouwen enzovoort. Zoals u daarnet al kon horen, dat is een strijd die in veel steden heerst. Enerzijds de uitbreiding van de bevolking tegenover ja, het beschermen van het stadsgezicht. Zo wandelen we naar de laatste platen. En dan komen we aan 1995. Toen eigenlijk, ja, is dat het eindpunt van grote discussies die ontstonden in 1991, toen Le Coeur Volant in de Normandielaan met sloping bedreigd werd. En we zien hier een foto van die fameuze Villa Le Coeur Volant. En dus, dat was een reden om aan de alarmbel te trekken, want er is een hele bijzondere foto gemaakt in de tuin van de villa Le Coeur Volant, namelijk van Einstein en Ensor. James Ensor en Albert Einstein, we zien hier de foto die in de tuin werd genomen. En dus in die zin kunnen we het zeker een historische plaats noemen. En de plaatselijke politici hebben geijverd voor een uitbreiding van de beschermde zone, wat uiteindelijk gebeurde bij besluit van de Vlaamse regering op 8 maart 1995.
Zeker een duidelijke strijd die hier gewoed heeft. Want Vlaams minister van Erfgoed, Johan Souwens, die is dan de concessie komen bezoeken, ook de Cœur Volant. En dat in aanwezigheid van de toenmalige burgemeester Ivan Catrijse en de huidige burgemeester Wilfried van Dalen. En zo staan wij dus in La Potinière, een stukje dat werd aangekocht door de gemeente in het jaar 2000. Voor 65 miljoen Belgische frank of 1.625.000 euro. Iets wat ook voor grote spanningen zorgde binnen de toenmalige meerderheid van de lijstburgemeester. Politieke strijd. In een poging om dus de haan te beschermen. Zo, we zijn bijna helemaal rond La Potinière kunnen gaan. En dus als je hier rondkijkt, dan zie je overal diezelfde stijl van die villa's. Die ja, ook hoog gebouwd zijn. Dus die komen boven de bomen uit eigenlijk. Opnieuw voorbij tennisterreinen. Je kan het misschien horen in de achtergrond. En dus zien we hier de periode tussen 2011-2022. Want ja, als je woont in een beschermd monument, dan heb je daar zowel lasten als lusten van. De last is dat ze het gebouw moeten bewaren in de oorspronkelijke toestand. Maar daartegenover staat natuurlijk ook aanzienlijke mogelijkheid tot subsidies. Maar wie een pand in een beschermd dorpsgezicht heeft, wel, die voelt enkel de lasten. Want het uitzicht van het pand moet behouden blijven, maar daarvoor zijn geen subsidies. Nu, uiteindelijk, om toch een financiële stimulans te hebben, want ja, het onderhoud van die gebouwen is ook zeker niet eenvoudig, kwam dan in 2011 het eerste herwaarderingsplan voor de concessie tot stand. En daardoor kunnen eigenaars en bewoners dezelfde onderhoudssubsidies krijgen als voor een beschermd monument. En het gaat toch wel over een groot aantal, want tot 2025 werd in totaal 9 miljoen euro aan premies uitbetaald door de Vlaamse overheid. Het is ook zo dat sinds het jaar 2020 De Haan de erfgoedpluim uitreikt aan voorbeeldige restauraties van waardevolle historische panden. En in 2020 werd het 25-jarige bestaan van de bescherming van de villawijk De Concessie als dorpsgezicht gevierd. De villa Why Not en Hotel Bellevue kregen als eerste deze erkenning. En zo komen wij terecht in deze tijd vandaag. En het is zo dat de Vlaamse regelgeving eigenlijk toelaat dat in sommige gevallen afgeweken kan worden van een bijzonder plan van aanleg, als dat meer dan 15 jaar oud is. Maar omdat het gemeentebestuur die afwijkingen in de concessie niet wenst, herbevestigde de gemeenteraad op 10 oktober 2019 unaniem het bestaande bijzonder plan van aanleg. En zo wordt dus verder ja, gezorgd voor de bescherming van het stadsgezicht. Opnieuw enkele mooie oude foto's, een panorama met het tramstation, het Leopoldplein en de Leopoldlaan ook, hoe het er uitzag tijdens de Belle Époque. En dan hoe het er vandaag uitziet, onder andere verschillende van die villa's die gerestaureerd zijn. En ook bijzondere namen hebben, bijvoorbeeld Villa de Zeemermin, waar we uiteraard een Zeemermin kunnen op verwachten, in het blauw en het wit. Of Villa Roodkapje, Villa Rusthaven, Villa de Dolfijnen. U kan er zich ongetwijfeld iets bij voorstellen. Zo, we hebben een klein beetje de geschiedenis van de concessiewijk kunnen leren kennen. De reden waarom dat dus die bijzondere bouwstijl hier nog altijd te vinden is in De Haan en het werk dat daarin kruipt om dat mogelijk te maken,
de strijd die daar ook is geweest om dit te beschermen. Ik zou zeggen, breng gerust eens een bezoekje aan de Haan en laat u verrassen door de mooie bouwstijl van de concessiewijk. Tevens de plaats waar dus de wereldberoemde Albert Einstein, maar ook de wereldberoemde James Ensor hier hun plaats hebben gehad. En zo, dierbare luisteraars, gaan we naar een volgende stop. Een beetje verder hier vandaan. We keren een beetje terug in de richting van het tramstationnetje en bezoeken een kerk die toegewijd is aan de heilige Monica.

Zo komen we bij de kerk van de heilige Monica. Op het moment dat we de kerk wilden bezoeken, was het helaas niet mogelijk om een opname te maken in de kerk of erbuiten. Erbuiten werd er gewerkt en binnen in de kerk was de pastoor en enkele medewerkers bezig met de installatie van een geluidsinstallatie. Toch was het de moeite om even binnen te wandelen. Vooral, ze is niet alleen toegewijd aan de heilige Monica, de moeder van de heilige Augustinus, maar vooral ook omdat je er een aantal bijzondere mooie schilderijen, kunstwerken, kan terugvinden. Nu, waarom is deze kerk eigenlijk toegewijd aan de heilige Monica? Wat heeft de heilige Augustinus of de Augustijnen hiermee te maken? Wel, in 1897 wordt in de concessie tussen de Dantelaan en de Montaignelaan de Willibrorduskapel opgericht. De badplaats, de Haan, is echter in volle expansie en heeft nood aan een grotere kapel. Pierre Borre, advocaat in Brussel en grondeigenaar in de Haan, neemt dan ook het initiatief om een kerk te bouwen. Daarbij worden enkele architecten aangeschreven en een aannemer en de werken starten in 1899, waarbij ook de toegangswegen naar de kerk werden aangelegd. En in 1902 wordt de kerk voltooid. Het zijn de Augustijnen uit Gent die de Eucharistie er celebreren en bouwen langs de Grote Straat een klooster. Door het toenemende toerisme groeit de bevolking en wordt de kerk opnieuw te klein. In 1920 zal de Schaarbeekse architect Lanen een plan ontwerpen voor een aanzienlijke vergroting van de kerk in neo-Byzantijnse stijl. Deze ambitieuze onderneming wordt echter fors gereduceerd, totdat in 1934

60 bijbouwen van een nieuw transept en een koor, zodat het grondplan van de kerk de vorm van een loteringskruis verkrijgt. In 1954 verwerft de kerk het statuut van zelfstandige kapelanij en op 30 augustus 1958 wordt Sint-Monica een zelfstandige parochie. Nu, over de periode overgang tussen de Augustijnen en een diocesane priester is er een klein beetje verwarring ontstaan. Het is namelijk zo dat men dacht dat pater Jerome van der Moere de eerste diocesane priester was die hier dienst uitmaakte. Maar dat klopt niet, want die pater Jerome is afkomstig uit de Haan en is als martelaar gestorven in Wamba, in Zaïre, in de jaren 60, maar was dus nooit priester van deze kerk. Er is wel een plaat om hem te gedenken en daarom was dat ook niet helemaal duidelijk. En dus treffen we hier opnieuw een kerk die ontstaan is uit die groei, zeg maar, die exponentiële groei van al die badplaatsen rond diezelfde periode, geschiedenissen die we al eerder zijn tegengekomen tijdens onze pelgrimstocht. Door het feit dat het dus de paters Augustijnen waren en zelfs de toenmalige provinciale oversten van de Augustijnen die hier de kerk is komen inwijden, is dus de kerk toegewijd aan de heilige Monica. De moeder van de heilige Augustinus, die, zoals u weet, met heel veel tranen en gebed vroeg aan God om de bekering van haar zoon. Uiteindelijk zal Augustinus na een eerder wat liederlijk leven getroffen worden door de woorden van de heilige Ambrosius en zich bekeren. En wat voor een bekering. De belijdenissen van de heilige Augustinus getuigen van deze enorme ommekeer in zijn leven, waarbij hij een groot verkondiger wordt en bijzonder veel heeft geschreven om het geloof te verkondigen en te verdedigen. De huidige paus, Leo XIV, maakt deel uit van deze religieuze familie. En het zal u dus ook niet verbazen dat wanneer u luistert naar de Heilige Vader, u regelmatig citaten zal horen van de heilige Augustinus. Een korte stop dus hier bij de Monica-kerk in De Haan. Van hieruit keren wij terug richting onze kusttram. De Haan aan zee, terug dus naar het charmante tramstationnetje en daar nemen wij opnieuw de kusttram verder richting onder meer een duinenpartij. Langs de Nieuwe Rijksweg gaan we richting Wenduinen en daar is er een kerk toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing. Laten we koers zetten richting Wenduinen.

0: gelijk vermijd.
1: Onderweg naar Wenduinen komen we opnieuw voorbij een heel mooi natuurgebied. Een echte groene parel aan de kust van 152 hectare groot, bestaande uit drie delen, namelijk de duinbossen. Je vindt hier zowel open duinlandschap met de typische fauna en flora van de kust, als uitgestrekte beboste duinen. Zij strekken zich eigenlijk uit van de Vossenslag tot Wenduinen en bestaan uit drie afzonderlijke delen. Van west naar oost zijn dat de duinbossen van Klemskerke, de duinbossen van Vlissegem en de duinbossen van Wenduinen. Samen dus 152 hectare groot. Het is hierop dat de natuurreservaten, de zandpannen en de kijkuit aansluiten. Zo ontstaat er dus een groot en afwisselend duingebied met bos, duinstruweel en duingraslanden. Het is eigenlijk het stadscentrum van De Haan dat dit geheel in twee snijdt. We vinden naast bos ook open ruimtes met kaal zand en helmgras, mosduinen en duingraslanden. Uitzonderlijke plant- en diersoorten die zich aanpassen aan het speciale klimaat van duingebieden vindt men hier ook terug. De bokkenorchis, duinsterretje en de kustsprinkhaan zijn maar enkele van die bijzonderheden. De nestkoepels van de beschermde rode bosmier zorgen voor een opmerkelijke verschijning in deze habitat. Deze bosrandsoort is uniek in de wijde omgeving. De rode bosmieren ruimen dode dieren op en jagen op plantenetende insecten zoals rupsen. Wist u dat ze wel met 700.000 in zo'n mierenhoop wonen? Ook dit gedeelte behoort tot de zogenaamde jonge duinen, die na de 11e eeuw door omvangrijke verstuivingen op het strand werden gevormd. De vrij scherpe overgang van hoge duinen naar poldervlakte, ook binnen duinrand genoemd, werd eind 18e, begin 19e eeuw reeds beplant met olmen. Die beplantingen moesten voorkomen dat de rijke landbouwgronden in de polders verdwenen onder het landinwaarts stuivend duinzand. De eerste echte bosaanplantingen in de duinen tussen Wenduinen en Bredene dateren van 1838. Er werd toen hoofdzakelijk gewerkt met grove den en loofhout, dat als hakhout werd beheerd. Helaas, door een combinatie van slechte verzorging, tegenstand van de lokale boeren die er hun dieren lieten grazen en diefstal van het hout, bleef er van die beplanting niet veel meer over. In 1880 werd een tweede poging ondernomen. Hoofdzakelijk loofhout werd daarbij aangeplant. Deze keer was het de Eerste Wereldoorlog en de grote droogte van 1921 die roet in het eten strooide. In 1922 werd het beheer van de staatsduinen toevertrouwd aan de toenmalige bestuur van waters en bossen en er werden nieuwe bebossingen uitgevoerd. Aanvankelijk voornamelijk met zwarte den en later ook met abeel, esdoorn, populier, wilg en andere soorten. En ditmaal hielden de bosaanplantingen wel stand. Opnieuw dus een mooi stukje natuur dat u kan meenemen, zeg maar, als wandelgebied of als u met de kinderen onderweg bent, ravotgebied. Daar zal het ook wel zeker voor mogen dienen met hun grote speelzones en verrassende wandelpaden. Vindt u hier ongetwijfeld alles wat nodig is om er een mooie dag van te maken. De duinbossen hier vlakbij De Haan. Goed, wij gaan dus hier voorbij richting Wenduinen. Wij stappen af aan de halte Wenduinenmolen. En daar treft u, het zal u niet verbazen, een prachtige molen aan. De Hubertmolen trouwens is een houten korenmolen die als type te vergelijken is met de Hollandse wipmolens. In 1880 gebouwd door Jan Hubert. En Hubert is de naam van een belangrijke molenaarsfamilie aan de Noordzeekust. Beroepshalve bleef deze molen tot 1934 in gebruik en daarna werd het een toeristische trekpleister. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalde de Duitse bezetter de wieken van de molen. En na de oorlog werd hij hersteld en samen met het aanpalende molenaarshuisje in 1946 als landschap geclasseerd. Een ernstige voorjaarsstorm in 1992 zorgde voor heel wat schade aan de molen, waarop het gemeentebestuur van De Haan besliste om deze aan te kopen en hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De windvaan is in de vorm van een zeemeermin, toch een zeer opvallend detail. En inderdaad, op het moment dat we afstapten, was de wind zeker in de wieken en konden we de kracht van de molen aanschouwen. Een opvallend zicht als men afstapt hier in Wenduinen. Van hieruit gaan we dus richting de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing. Ja, u merkt het, dierbare medepelgrims, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we binnen in de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing en zullen we ook, hoe kan het ook anders, opnieuw een passage ontvangen uit de heilige schrift. Van daaruit zullen wij koers zetten naar Blankenbergen. En gaan we natuurlijk verder richting Zeebrugge en zo richting Knokkeheist en de eindhalte van onze tram. En daar wacht ons nog heel wat verrassing. Dat is voor een volgende keer. We danken u opnieuw dat u opnieuw bent meegewandeld en meegegaan tot hier in Wenduinen. En dan hopen we dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat om die laatste deeltjes van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust mee af te leggen. Van harte dank, dierbare medepelgrims. Graag tot een volgende keer.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
3: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
4: Op de 21ste zondag door het jaar is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Ik lees het u voor. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, en wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Tot zover. We zitten dus nog altijd in het evangelie van Matteüs. U weet het, drie delen. Het grootste deel is een openbaar leven van Jezus, hoofdstuk 3 tot en met 25. Daaraan vooraf de eerste twee hoofdstukken over de kindheid van Jezus en de laatste drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, over lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven zijn er vijf grote redenvoeringen die als het ware het openbaar leven in stukken verdelen. De bergrede, hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7, de zendingsrede, hoofdstuk 10, de rede met de gelijkenissen over het koningschap, weten we met de zaaier en zo, hoofdstuk 13, in hoofdstuk 18 de gemeenterede, hoe het bij de broeders onderling zal moeten toegaan, En tenslotte 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. En als we nu kijken naar de samenhang waarin ons verhaal ongeveer past, beginnen we een stukje terug na te denken. Want na de reden over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, met de zaaier en al dat zaad en die huisvader die dan uit zijn schatten goed en kwaad tevoorschijn, of nieuw en oud tevoorschijn haalt, vertelt Matthäus over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. En hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Jezus zegt dan ook, een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderland. En als illustratie van die woorden horen we het tragische lot van Johannes de Doper, hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. En daarmee loopt Matthäus vooruit op het tragische levenseinde van Jezus straks. En daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. En daarmee loopt Matthäus vooruit op de tijd hoe het naar Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen Jezus' brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En misschien loopt Matthäus ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus opnieuw het brood zal nemen, zegenen, breken en geven. En dat was dan het moment voor Matthäus om te vertellen dat Jezus over de zee wandelde. Hoe hij de plek van waaruit het kwaad de mensen bedreigt, domineerde. Zoals dat over God zelf geschreven stond in de heilige boeken van het Oude Testament. En vervolgens hoorden we hoe hij in het heidense buitenland door die Canaanese vrouw werd uitgedaagd zelfs daar zijn voedsel, zijn brood uit te delen. En daarop vertelde Matthäus consequent dat er een tweede broodvermenigvuldiging plaatsvond, nu om te laten zien dat Jezus geestelijk voedsel, zijn brood, zich ook uitstrekte tot de heidenen. Kortom, Jezus zelf was het teken uit de hemel, het geestelijk voedsel, het brood, waar de fariseeën en saduceeën zo uitdrukkelijk om vroegen, zonder dat te doorzien. Dat hij het ware brood was, dat uit de hemel was neergedaald, ten dienste van de mensen, toonde hij nog eens aan in dat opmerkelijke gesprek dat vervolgens plaats had in de boot. Daar waarschuwde hij zijn leerlingen voor het geestelijk voedsel, het zuurdesem, van de fariseeën en saduceeën. En daarna volgt onze tekst. We zullen horen hoe Petrus Jezus beschouwt als dat geschenk uit de hemel en hoe verrassend Jezus daarop reageert. We gaan over naar de tekst zelf. En u weet het, ik maak altijd mijn eigen vertaling om zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven en om op die manier te kijken of ik de woorden van Matthäus kan proeven en smaken en zo dicht mogelijk bij hem naast hem kan zitten als hij zit te schrijven. Soms lijkt het Nederlands nergens op, maar dat is dan de bedoeling dat ik Matthäus kan aanvoelen. Vers 13 dus. Gaande Jezus de streek van Caesarea Philippi in, vroeg hij zijn leerlingen zeggend, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Tevoren hoorden we dat Jezus met zijn leerlingen vanuit Magadan, dat is in hoofdstuk 15 vers 39, waarschijnlijk het huidige Magdala, waar Maria Magdalena vandaan kwam, dus dat hij vanuit Magadan naar de westelijke oever van het meer van Genezaret was overgestoken. Dat lezen we in hoofdstuk 16 vers 5. Daar vroegen de fariseeën en saduceeën om dat teken, terwijl dat teken zich vlak voor hun neus bevond, namelijk dat was Jezus zelf, maar dat doorzagen ze niet. Daarop voeren de leerlingen weer naar de overkant terug, nog altijd, hoofdstuk 16 vers 5, en waarschijnlijk naar het meest noordelijke puntje van het meer van Genezaret. En van daaruit trokken ze dus nog verder naar het noorden, want met Caesarea Philippi bevinden we ons in het uiterste noorden waar de Jordaan ontspringt. Nu is Jezus nagenoeg aangekomen op het meest ver verwijderde punt van Jeruzalem. En dat is van belang, want het is goed om in gedachten te houden dat Jeruzalem het einddoel van zijn leven is. Dat zal hij straks, onmiddellijk na onze tekst, duidelijk verklaren. Want dan zal Jezus zeggen, van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Hij moet dus naar Jeruzalem. En het is, als hij dus zich helemaal terugtrekt naar Caesarea Philippi, naar Jeruzalem, zo lang mogelijk maakt. De Fransen zeggen dan reculer pour mieux sauter. Zich terugtrekken om des te beter de sprong te wagen. We houden als het ware onze adem in. Want, om zo te zeggen, voordat Jezus naar Jeruzalem kan trekken, moet hij onderkend worden als de Messias, de Christus, de gezalfde die komen moest en waarop het volk al eeuwenlang zat te wachten. Zo stond dat in de heilige boeken, Jesaja geschreven. Daar kom ik straks nog wel op terug om dat uit te leggen. Eerst naar vers 14. Zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Jezus wordt aangezien voor Johannes de Doper. Dat komt in ieder geval overeen met wat Matthäus eerder schreef. Toen koning Herodes voor het eerst over Jezus hoorde, meende hij dat het Johannes de Doper was die uit de doden was opgestaan. Dat lezen we in 14 vers 2. En als je dan toch zo denkt, is het niet erg vreemd wanneer je Jezus aanziet voor een van de profeten, bijvoorbeeld Elia. En die zou immers terugkeren op aarde om de komst van de Messias aan te kondigen. Wel nu, Jezus deed allerlei wonderen. Misschien was hij wel Elia die de lang verwachte Messias zou aankondigen. Ja, dat hij de Messias zelf zou zijn, dat was te ongelooflijk om ook maar verondersteld te worden. Maar als je dan voor een andere grote profeet kiest, is het wat mij betreft raadselachtig dat men eerder aan Jeremia denkt en niet aan Jesaja. Vers 15. Zegt hij hun, wie zeggen jullie dat ik ben? Ja, je staat er toch een beetje bij stil. Wat vraagt Jezus nou eigenlijk? Wat brengt hem nou toe deze vraag te stellen en waarom op dit moment? In wat voorafgaat aan dit moment lijkt er geen enkele directe aanleiding te zijn. En ik denk dan ook dat we niet zozeer naar een aanleiding moeten zoeken, maar dat we moeten kijken waar Jezus heen wil. Ja, in dit geval zelfs letterlijk, waar hij heen wil. Zo dadelijk zullen we horen hoe Jezus van plan is naar Jeruzalem te gaan. We hadden het daar al even geleden over. Daar ligt het einddoel van zijn zending van zijn leven. Dat staat in de heilige boeken geschreven. Hoezo dan? Nou, Jesaja zegt immers dat God zijn gezalfde zal zenden om in Jeruzalem eens en voorgoed zijn koningschap te vestigen. Wel nu, wil Jezus naar Jeruzalem optrekken, dan moet het wel duidelijk zijn dat hij dat doet als die gezalfde. En dat kon hij dus pas doen als de mensen om hem heen in hem die gezalfde hadden herkend. Intussen heeft Jezus er alles aan gedaan om als de gezalfde herkend te worden, want waaraan was die gezalfde te herkennen, althans als we die criteria aanleggen die in de heilige boeken staan, met name bij de profeet Jesaja, en nu citeer ik maar even letterlijk, Jesaja 61 vers 1. De geest van de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wie hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht. Nou ja, op hoeveel manieren en met hoeveel tekenen heeft Jezus intussen niet aangetoond dat al die werken van barmhartigheid die door de profeet opgesomd zijn, dat hij die al heeft gedaan. En nu hij vraagt wat de leerlingen in hem zien, zal die dan niet de adem inhouden? Zouden zij in de gaten hebben dat hij precies doet wat er over de gezalfde uit het Oude Testament geschreven staat? Vers 16. Antwoordend zei Simon Petrus, u bent de gezalfde, de zoon van de levende God. Petrus lijkt eigenlijk twee dingen tegelijk te zeggen. 1. Jij, Jezus, bent inderdaad die lang verwachte gezalfde, zoals hij ons door Jesaja in het vooruitzicht is gesteld. En 2. Jij bent de zoon van God. We herinneren ons dat de mannen in de boot, nadat Jezus over de zee had gewandeld, zeiden, u bent zoon van God. Daar was nog geen lidwoord bij. Maar Petrus gebruikt uitdrukkelijk hier het woordje de zoon van God. Wij lezers, luisteraars, wij wisten dat al lang. Immers, Matthäus had aan het begin van Jezus' openbaar leven verteld dat na zijn doop een stem uit de hemel had geklonken. Dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Maar daar was Petrus toen nog niet bij geweest. Petrus moet dus tot deze slotsom gekomen zijn door de dingen die Jezus in zijn bijzijn heeft gedaan. Petrus is dus tot die slotsom gekomen. Nou ja, daar heeft Jezus een iets genuanceerder mening over, want die horen we in het volgende vers. Wat zalig ben jij, Petrus, omdat vlees en bloed je dit niet hebben geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Je hebt het niet van jezelf, maar Dat inzicht is je ingegeven door mijn Vader in de hemel. Matthäus loopt een beetje vooruit op wat Jezus zo meteen tegen Petrus zal zeggen. Jij bent Petrus, eigenlijk heette hij Simon. Niet voor niets herinnert Matthäus daaraan door die naam hier uitdrukkelijk te vermelden. Bovendien komt de betekenis van die naam Simon hier bijzonder van pas. Horende, antwoordend, zei Simon Petrus, de horende Petrus, u bent de gezalfde, de zoon van de levende God. Hij heeft heel goed gehoord naar de ingeving die hem was geschonken, ziende wat Jezus allemaal in zijn bijzijn had gedaan. Nog even terugkomen op die toevoeging, de zoon van God. Daar zegt Petrus eigenlijk mee dat de Farizeeën en Sadduceeën en al jouw tegenstanders en de schriftgeleerden, die mogen zeggen wat ze willen en die bestrijden jou uit de grond van hun hart omdat ze dat wat jij doet niet overeenkomt met hun idee van de ware godsdienst, maar in mijn ogen, wat jij brengt is echt een geschenk uit de hemel. Het is echt van God afkomstig en niet zoals de Farizeeën zeggen van de duivel. Jij hebt het DNA van God zelf, de barmhartigheid. Daar wordt dus eigenlijk nogal iets gezegd. En in vers 17 antwoordde, zei Jezus hem, zalig ben je, Simon Barjona, omdat vlees en bloed je dit niet hebben geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen. Antwoordend. Ja, het is mooi. Matthäus is heel zorgvuldig. Want eerst hoorden we antwoordend, zegt Petrus, en daarna op zijn beurt Jezus. Antwoordend, zegt Jezus. Zo staan die twee tegenover elkaar, als een parallelie. Straks zal nog blijken hoe mooi die parallelie eigenlijk is. Zalig ben je, Simon Barjona. Hier gebruikt Jezus hetzelfde woord als waarmee hij zijn bergrede begon. Zalig, de armen van geest. En op de achtergrond klinkt mee Psalm 1, de opening van het gebedsboek van de Joden. Zalig, die niet zit in de kring der spotters. En Jezus geeft hier als het ware zijn eigen interpretatie van de psalm. Zalig ben je, als je onderkent dat ik, Jezus, brenger van barmhartigheid, genade en vergeving, als ik van God afkomstig ben. Dan ben je zalig, als je dat ziet, dat barmhartigheid van God afkomstig is en nergens anders vandaan. Barjona, zoals Simon nu wordt aangesproken, betekent letterlijk de zoon van Jona. En Jona betekent duif. En als Jezus dan zegt, Mijn Vader in de hemelen heeft jou dit ingegeven, dan gebruikt hij het woord dat we ook hoorden in het Onze Vader. Want daarmee spreekt Jezus God aan als hij zijn gebed begint. Vader in de hemelen. Het is dus nogal een heel plechtig moment geworden. En op mijn beurt, en ik zeg je dat jij, vers 18, en ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots zal ik bouwen mijn kerk. En de poorten van de Hades zullen haar niet onder haar macht krijgen. De Hades. Ja, dat is het woord dat Jezus gebruikt als ik althans naar het Grieks van Matthäus kijk. Niet de onderwereld, nee, de Hades. En dat is, je zou misschien verwachten dat Jezus het woord, het Joodse woord voor hel, Gehenna, zou hebben, maar dat gebruikt hij niet. Nou had dat woord ook een beetje de smaak van de eeuwige bestraffing. En dat was eigenlijk niet wat Jezus hier bedoelt te zeggen. Hij gebruikt hier het Griekse woord Hades. En in de Griekse cultuur is dat het dodenrijk. Het rijk waar de dood zijn heerschappij uitoefent. De macht waaraan elk sterfelijk mens is onderworpen. En Matthäus liet dit woord al een keer eerder horen in hoofdstuk 11, vers 23. Capernaum, zul jij verheven worden tot in de hemel aan toe? Wel nee, tot in de onderwereld zul je neerzinken, tot in de Hades, waar de dood heerst. De belofte aan Petrus houdt dus in, zelfs de poorten van de Hades, houdt dus in dat hij in macht geplaatst wordt boven de heerschappij van de dood. Nou ja,

0: Ik zal je geven, vers 19, ik zal je geven de sleutels van het koningschap der hemelen, en wat je zult binden op de aarde is gebonden in de hemelen. En wat je zult losmaken op de aarde is losgemaakt in de hemelen. De sleutels van het koningschap der hemelen, ja, in de Rooms-Katholieke Kerk is dat het beeld bij uitstek van het Petrusambt, de paus. Maar ja, dat hebben we ervan gemaakt in de loop van de geschiedenis. Vraag is, wat betekenen die sleutels in de samenhang van deze tekst? Naar mijn opvatting zal Petrus delen in de barmhartigheid, de vergevingsgezindheid en de genade, zoals hij die bij Jezus had leren kennen, die daarvan al maar zei dat ze van de Vader afkomstig waren. En nu had Jezus, Petrus had dat onderkend, want hij had gezegd, u bent de Zoon van God. Jouw DNA is dat van God zelf, barmhartigheid, genade. Die overtuiging had hem gebracht tot de belijdenis dat Jezus de Messias, de lang verwachte gezalfde van God was. Met andere woorden, de genade en de liefde zoals die bij God in de hemel heersen, worden nu aan Petrus toevertrouwd. Hij zal delen in die genade. En zo sterk dat God in de hemel zich onvoorwaardelijk aansluit bij zijn beslissingen op aarde. Want ik zeg je, wat jij zult binden op de aarde is gebonden in de hemelen. God sluit zich bij jouw beslissingen aan, omdat God weet dat Petrus vanuit diezelfde genade zal handelen als hij zelf doet. Dat is toch, nou ja. Kijk, dat was aan Jezus toevertrouwd. Jezus heeft er alsmaar de nadruk op gelegd. De genade die ik tentoonspreid is het geschenk uit de hemel voor de mensen op aarde. Dat is het DNA van God dat ik van God heb overgenomen en dat ik nu aan jullie laat zien. Zo is nou onze God. Maar nu gaat dat straks in de handen van Petrus over. Tja. Dat zijn dan de sleutels. In mijn ogen zijn dat de genade en de barmhartigheid. Want die openen de toegang tot Gods koningschap. En precies dat is wat de tijdgenoten van Jezus niet hadden gedaan. Straks zal Jezus de schriftgeleerden en fariseeën verwensen, omdat zij dat nou precies niet deden. In hoofdstuk 23 vers 13 staat, wee u schriftgeleerden en fariseeën huichelaars, gij sluit het koningschap der hemelen af voor de mensen, zelf ga je er niet binnen, terwijl gij hun die dat wel willen de toegang verspert. Zie het? Die doen dus precies niet wat nu aan Petrus wordt toevertrouwd. En ik interpreteer dat woord van Jezus al dus. Mensen die op de genade en het vertrouwen zijn aangewezen, omdat ze nog niks anders hebben in dit leven, omdat ze arm zijn, aan hen wordt de toegang tot de tempel en het gebed ontzegd, omdat ze onrein worden verklaard. Mensen die narigheid hebben, ziektes hebben, ongeluk hebben, ja, die werden onrein verklaard, die werden gestraft door God, zo dachten de tijdgenoten van Jezus. En Jezus zegt, maar het zit heel anders. God is juist degene die wil dat ze eruit gehaald worden. En dat ze barmhartigheid ondervinden. Nieuwe kansen krijgen, nieuwe toekomst. Zelfs als het hun eigen, ja, juist als het hun eigen schuld is. Geef ze een nieuwe toekomst. Dat is opstanding uit de doden. Dat is barmhartigheid. Dat is vergeving. En dat is dus waar het gaat over de sleutels. En dus het is de hoop dat dat, zoals het bij de schriftgeleerden en de fariseeën, niet het geval was, die sleutels stevig op slot, dat dat bij Petrus en natuurlijk de overige leerlingen van Jezus anders zal zijn. Het koningschap. Dat koningschap was ook al een term uit het Onze Vader. We zien hoe vaak dat terugkomt. Uw koningschap komen, bidt Jezus. En dat heeft dus in het Onze Vader heeft het met name te maken met het verlangen om anderen te vergeven. Daar staat de sleutel. Vergeven. Nieuwe mogelijkheden bieden, zelfs als mensen dat niet verdienen, juist als mensen dat niet verdienen. Ik ga even terugkijken, er wordt zoveel tegelijk gezegd in deze tekst. Petrus heeft zielsveel van Jezus gehouden. Ontroerend is het moment waarop ze over en weer een soort liefdesverklaring afleggen. Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En het is Petrus die antwoordt, u bent degene op wie wij al zo lang zitten te wachten, waar het volk zo hartstochtelijk naar uitgekeken heeft, de Messias, de Zoon van de levende God. Goh, je zult Jezus zijn, wat zal er op dat moment door hem heen gegaan zijn? Zo'n woord van waardering voor jou, en zo wel gemeend. En Petrus zegt tegen Jezus wat hij eigenlijk in hem ziet. Het is een soort liefdesverklaring, als u dat woord goed verstaat. Want liefde ziet altijd door de buitenkant heen de waardevolheid van de binnenkant. En dan Jezus op zijn beurt doet hetzelfde. Laat zich niet onbetuigd. Op mijn beurt zeg ik jou, Simon, jij bent mijn Petrus, mijn rotsgrond. En op dat fundament kan ik mijn kerk bouwen. En er is geen macht ter wereld die daartussen kan komen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven. Wat jij zult binden op aarde, daar zal God zich bij aansluiten. Ook voor hem zal het gebonden zijn. En wat jij ontbindt en waar je de mensen van verlost, ook God in de hemel zal zich bij jouw verlossende werk aansluiten. Zoveel vertrouwen heeft God in jou. Doe maar. En hij zal er zijn eigen heilige geest in herkennen. Je zult Petrus zijn. Een liefdesverklaring. Jezus en Petrus kijken naar elkaar met ogen zoals God kijkt. Noemen elkaar met namen zoals God ze geeft. Jezus wordt Christus, Simon wordt Petrus. Om dat over- en weerkarakter te onderstrepen, construeerde Matthäus die parallelle zin. Antwoordend zei Petrus, antwoordend zei Jezus. Petrus krijgt de sleutels van het koningschap. Waarom? Wat wordt daarmee gezegd? Niet alleen dat hij Jezus opvolger wordt, maar ook waarom Jezus in hem zijn opvolger ziet. Op het moment dat Petrus belijdt dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, zegt hij dat wat Jezus is komen brengen van God afkomstig is. En wat is Jezus komen brengen? Vergeving van zonde, barmhartigheid, genade. Een heel andere opvatting van God dan de religieuze leiders van zijn tijd, zoals ze althans door de evangelies worden afgeschilderd. Als Petrus in Jezus' barmhartigheid Gods werking ziet, dan zal hij in het vervolg zijn leven baseren op die barmhartigheid. Dan is hij de aangewezen man om Jezus plaats in te nemen. De kerk van Jezus zal gebaseerd zijn op zijn vergeving. Het is nogal wat. En tenslotte vers 20 nog. Toen gebood hij zijn leerlingen opdat ze niemand zouden zeggen dat hij is de gezalfde. Het woord gebieden dat hier staat gebruikt Matthäus in zijn hele evangelie maar één keer op deze plek. Er staat eigenlijk letterlijk gezegd doorzenden. Hij gebruikt het woord zenden met het voorzetseltje door ervoor. En Jezus legt niet uit waarom ze niet mogen zeggen dat hij de Messias is. Maar ik denk wel dat ik dat toch, zo eigenwijs ben ik wel, ik denk toch dat ik het versta. Ik ga het proberen uit te leggen. De Messiasverwachting van het Joodse volk was gebaseerd op enkele teksten uit de profeet Jesaja. Jesaja spreekt een aantal keren over de goede boodschap, het evangelie. En wat houdt die in? Als het gaat over goede boodschap, drie dingen. 1. Dat God zelf naar Jeruzalem zal komen om daar voor goed zijn koningschap op zich te nemen. Dat staat in Jesaja hoofdstuk 40. 2. En dat hij dat zal doen in de persoon van zijn gezalfde. Dat staat in hoofdstuk 52. De gezalfde zal dus naar Jeruzalem moeten optrekken, anders kan hij niet herkend worden als degene die door Jesaja was voorzegd. En 3. De gezalfde zal herkenbaar zijn aan het feit dat hij vertrapte mensen weer opricht. We hoorden dat citaat al zojuist uit hoofdstuk 61. Dus 1. God komt zelf naar Jeruzalem om de koningschap op zich te nemen. Dat doet hij in de persoon van zijn gezalfde. En die gezalfde kun je herkennen aan werken van barmhartigheid. Wel nu? In het voorafgaande heeft Matthäus verteld hoeveel genezingen Jezus verrichtte, hoe hij vertrapte, geïsoleerde en gediscrimineerde mensen niet buitensloot, zoals zijn gelovige tijdgenoten meenden te moeten doen, maar juist vergaf, overeind hielp en nieuwe toekomst gaf. Precies de handelwijze waar we, althans volgens Jesaja, de gezalfde aan zouden kunnen herkennen. En nu is het zover. We horen dat Petrus inderdaad in Jezus de gezalfde van God herkent. Nou, op dat moment ligt voor Jezus de weg open om naar Jeruzalem te gaan, precies zoals Jesaja dat had aangekondigd, dat de gezalfde dat zou doen om daarvoor voor goed Gods koningschap te vestigen. Nu Jezus de gezalfde blijkt te zijn, nu kan hij aan het vervolg van zijn hoofdstuk beginnen, dan kan hij naar Jeruzalem zijn, want God zou in de persoon van de gezalfde in Jeruzalem zijn koningschap voor goed vestigen. Dus horen we in het vervolg dat Jezus naar Jeruzalem gaat. Uit het vervolg zal blijken waarom de leerlingen nog tegen niemand mogen zeggen dat Jezus de lang verwachte en de 500 jaar geleden door Jesaja aangekondigde gezalfde is. De gezalfde zou immers Gods koningschap voorgoed gaan vestigen in Jeruzalem. Maar welk beeld had men daarbij, bij dat koningschap? Dat eindelijk na zo'n 150 jaar de Romeinen uit het land verdreven zouden worden. Hoe dan ook, het was in ieder geval iets glorieus, Gods koningschap. En straks zullen de leerlingen Johannes en Jacobus vragen of zij, wanneer Jezus Gods koningschap voorgoed gevestigd zal hebben, links en rechts van hem mogen tronen. Ziet u wel? Zo'n beeld. Maar hoe anders zal dat koningschap blijken te zijn? En hoe anders horen we meteen in het vers hierna, dat is het evangelie van de volgende week. Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan, dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, maar dat hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Met andere woorden, deze gezalde zal op een geheel onverwachte manier Gods koningschap gaan vestigen. Inderdaad, hij zal straks glorieus Jeruzalem worden binnengehaald. Toegeroepen, Hosanna, zoon van David, op een ezeltje. Juist zoals de zoon van David van destijds, Salomo, dat had gedaan. Maar dat is nog niet de definitieve vestiging van Gods koningschap in Jeruzalem. Die zal pas plaatsvinden als Jezus met zijn leven instaat voor de boodschap die hij kwam brengen. En dat dan nog op uiterst onverwachte, verbluffende manier. Wanneer de vertegenwoordiger van het grootste grootmacht op aarde, Pilatus, namens het Romeinse Rijk, boven Jezus' hoofd een bordje aanbrengt. Deze is de koning van de Joden. Aan het kruis. Aan een kruis als de meest verachtelijke misdadiger terechtgesteld. Koning van de Joden. Wie had nou gedacht dat Gods koningschap op deze manier had moeten worden verstaan? En vanuit deze situatie zou Jezus pas uit de doden opstaan, met de littekens van zijn lijden nog in zijn verheerlijk lichaam. Dat moet allemaal eerst gebeuren. Daarna pas mogen de leerlingen gaan vertellen dat Jezus de gezalfde was en is. Weet je, terugkijkend op deze tekst, ik geef deze tekst heel graag tijdens retretes en bezinningen aan mensen om te overwegen en op zichzelf te betrekken. Ikzelf houd er ook van om deze tekst herhaaldelijk te overwegen. En dan bedenk ik, als ik op de plek van Petrus zou hebben gestaan, ook ik durf wel tegen Jezus te zeggen, jij bent het. Jij bent het. Ben jij op jou, kan ik heel mijn vertrouwen, al mijn vertrouwen kan ik bij jou kwijt. Want ik weet, het zal steeds barmhartigheid en genade zijn. En zoals Jezus dan tegen Simon zegt, en op mijn beurt, Simon, zeg ik tegen jou, jij bent Petrus, de rots waarop ik kan. En als ik daar nou zou staan, wat zou hij dan tegen mij zeggen? En ik, op mijn beurt, zeg tegen jou, Dries, jij, wat gaat hij tegen mij zeggen? Met liefde naar mij kijkend, meer ziende dan de buitenkant alleen, zoals God naar mij kijkt. En ik nodig u uit, doe dat ook eens voor uzelf. Ga daar staan op de plaats van Petrus en hoor Jezus dan tegen u zeggen, hij noemt u bij uw naam en ik op mijn beurt zeg tegen jou en dan noemt hij uw naam. En dan, wat zal hij in u zien met de ogen van de liefde die veel meer zien dan de buitenkant alleen, maar de waardevolheid van uw binnenkant? Tot slot nog de tekst voor de volgende week. Dat is Matteüs hoofdstuk 16, vers 21 tot en met 27. Eigenlijk het vervolg van deze tekst waar we al een aantal dingen van hebben overwogen. 16, 21 tot 27.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Goedemorgen, luisteraar. Het is vandaag 2 augustus. We vieren het feest, of soms zelfs de gedachtenis, feest van Maria Koningin. Maar vorige week hadden we het dus over Maria ten hemelopneming. Dus vandaag wil ik het hebben over iets anders, iemand anders. En wel over de Italiaan Domenico Peroni. Ave Maria. Hij reisde lange afstanden, van het ene dorp naar het andere. Met een rugzak op zijn rug. Soms bedekt met stof en zweet, onder de koperen zomerzon. Soms bedekt met sneeuw, met ijzige en bloedige voeten. Maar altijd met een glimlach op de weer en tijd getekende gezicht. Domenico Peroni zou op 7 november 1604. Als derde van de 8 kinderen van Giuseppe, Jozef, en zijn leven Menica, van Domenico, in een huisje niet al te ver van het Italiaanse stadje Opfida, het levenslicht. En om u de idee te geven waar dat ligt, als je vanuit Rome naar het oosten loopt en de Appenijnen bergrug oversteekt, kom je als vanzelf in Opfida. Het klinkt iets gemakkelijker dan het is. Want volgens Google Maps is het evengoed nog zo'n 55 uur loop. Deze boerenzoon was nog maar 7 jaar oud toen ze hem de zorg voor de schapen toevertrouwden. Die liet hij dan op de glooiende velden grazen. Daar hing hij een kruisbeeld aan een boom en zette het Maria-beeldje neer dat hij altijd bij zich droeg. Nee, Domenico zou nooit een school van binnen zien. Hij was 15 jaar oud toen vader met een koppel ossen thuis kwam, die de arme man voor een prikkie had gekocht. Maar dat prikkie betekende wel dat de beesten zo wild waren dat niemand ze kon temmen. Behalve onze Domenico, die nam ze mee de velden in. Waar ze als de schapen vredig graasden. Daarop stuurde papa zijn zoon met ossen en ploeg de steile, vaak met struikgewas begroeide hellingen op. Als Domenico 's avonds weer terugkeerde bij de voederbak of kribbe, zat hij eerst weer neer om in rust te bidden. Domenico hield van het kerkje van de Paters Capucijnen, die zich een paar jaar eerder daar hadden gevestigd. Hij hield van die mannen die bedelden om een korstbrood. Arm zijn voor Jezus en je naaste, dat was wat hij zelf ook wilde. En toen hij op een dag de stoute schoenen aantrok en papa Giuseppe daar ongemakkelijk over vertelde, trapte met man hem meteen, tegen alle verwachtingen in, zijn zegen. En nog de volgende dag trad Domenico bij de Capucijnen in, waar hij een jaar later als broeder Bernardo zijn geloftes deed. In zijn kloosterleven zou hij van kok, verpleger, portier, bedelaar tot tuinman zijn. Hij gaf de voorkeur aan het laatste, omdat hij dan in een hoekje groente kon verbouwen die hij later weer kon uitdelen aan de armen. Het kruisbeeld in zijn cel, het beeld van de onbevlekte ontvangenis en zijn verlangen een heilige te zijn, waren genoeg voor hem. Ontberingen en boetedoeningen deed hij met liefde. Maar één ding vond hij wel heel erg moeilijk. Om 3 uur 's nachts, of eigenlijk moeten we 3 uur 's morgens zeggen, moest hij de metten zingen, die deel uitmaken van het getijdengebed. En dat was wel heel erg vroeg. Zelfs de kloosterhaan kraaide nog niet eens. Maar broeder Bernardo overwon dit al snel en arriveerde later. Als eerste. Ze zagen hem altijd maar bidden. Zozeer zelfs dat de mensen zeiden: als je broeder Bernardo zoekt, Moet je in de kerk wezen of in het bos? In de bossen van het klooster had de jong kapucijn namelijk van takken en gras een hutje gebouwd, waar hij zich zo lekker kon afzonderen. Het enige probleem was dat hij daar zo vaak de tijd uit het oog verloor. Altijd gleden de kralen van de rooskrans door zijn vingers. Hij riep iedereen op zich door de rozenkrans aan Maria toe te wijden. Geloof me, zei hij, door de rozenkrans kan Maria genades uitdelen. Was hij in de kerk, dan knielde hij verzonken voor het tabernakel. Merkte niet eens de vliegen op zijn gezicht of kale hoofd. Hoorde ook geen geluid. Hij kon ook maar niet begrijpen dat mensen achter in een kerk bleven hangen. Hij drong er bij de gelovigen dan ook op aan niet achter in de kerk te blijven staan. Hij sprak: jullie moeten naar het hoofdaltaar komen en zo dichter bij God. Tijdens het bedelen werden naar zijn arme hoofd niet alleen maar vrome woorden geslingerd. Ik zal niet verder in detail treden en bovendien is mijn Italiaans niet goed genoeg. Dan zei hij tegen zichzelf: wees blij, broeder Bernardo. De beledigingen zijn voor jou, maar de aalmoezen voor het klooster. Op een winterdag, na een hevige sneeuwval, ging broeder Bernardo naar het dorp om te bedelen, waar hij zijn voeten in de witte deken liet zakken. Een vrouw van een zekere Pucci keek toevallig uit het raam toen ze de ondertussen oude heilige man voorbij zag komen. Ze riep: arme broeder Bernardo. Hij antwoordde met zijn gebruikelijke vrolijkheid: ach, vrouwke, het is niets. Het is niets. Door Gods genade zijn ze niet koud. En daarop haalde hij een voet uit zijn sandaal en zette die in de sneeuw, die als bij toverslag wegsmolt, alsof er heet water overheen was gegooid. De broeder gaf me de voorkeur aan bij de deur van huis te blijven staan, zonder naar binnen te gaan. Behalve dan om een zieke te bezoeken. En als hem eens een glas wijn aanboden, liet hij de aanwezige kinderen er eerst van nippen. Zou in onze tijd nog eens moeten proberen. En dan zei hij tegen hen: drink jullie maar eerst, onschuldige mondjes. Maar de laatste slok was uiteindelijk voor mezelf. Hij had een zwak voor de kleintjes, die hij altijd zijn zegen gaf. Eens overnachtte broeder Bernardo in een naburig dorp. Die avond hoorde hij een grote klaagzang. Toen hij naar vroeg, vertelde ze hem dat een kind was overleden. De enige zoon van zijn moeder. Onze broeder was hierover zo bedroefd, dat hij uit medelijden de hele nacht voor die arme jongen bleef bidden. De volgende morgen liet hij het dode kind naar de kerk brengen en legde het daar op het altaar. Hij knielde neer en bad, lang en stil. De moeder van het kind stond erbij en huilde in stilte, terwijl zijn gezicht verborg in een zakdoek. Je kon een speld horen vallen. Plots klonk er een kreet. En toen nog één. En nog één. Broeder Bernardo stond op, gaf de tot leven teruggekeerde jongen aan zijn moeder en rende zo snel als hij kon de kerk uit, terug het veilige klooster in. Nog heel even kort. Eens kwam een herder naar hem toe met de vraag: of hij hem kon helpen een gestolen lammetje te vinden. Gestolen, broeder Bernardo, gestolen, gelooft u me maar. Kom met me mee, antwoordde de broeder, en ze begaven zich naar een verbrandingsoven in het veld. Weten jullie iets van een lammetje dat gisteren is verdwenen? Vroeg hij aan de landarbeiders. Lammetje, wanneer dan, broeder Bernardo? Toen vroeg de kapucijn aan de herder, hoe heette het lammetje? Martino, broeder Bernardo, Martino. De zoekende broeder liep naar de oven, tot hij de hitte voelde. Lette niet op de landarbeiders, die riepen dat hij niet te dichtbij mocht komen. Op een gegeven moment riep hij, Martino, kom naar buiten. Plots splitste de vlam zich in twee brandende tongen. En in het midden verscheen het lammetje, dat mekkerend een sprongetje maakte en in de armen van broeder Bernardo sprong, die het weer aan de eigenaar teruggaf. Broeder Bernardo's leven was, als we het mogen geloven, een aaneenschakeling van wonderen. Met nog veel meer getuigen. Zieken kwamen van ver om genezing te vragen, die bijna ook altijd werd verkregen. En wat nog het mooiste was, niets kostte. En toen de bisschop van Ascoli Piceno hoorde dat zijn superieure, broeder Bernardo, naar een ander klooster wilde overplaatsen, smeekte hij hem in Offida te laten, omdat de eenvoudige broeder veel meer had bereikt dan welke missionaris ooit. En de broeders zwichten voor de kerkelijk zwaargewicht. Luisteraar, ik heb er veel, veel meer te vertellen, maar mijn tijd is meer dan op. Broeder Bernardo werd 90 jaar oud. Is de oudste kapucijnen zalige ooit. En overleed in de vroege ochtend van 22 augustus 1694. Een eeuw later werden de paus Pius de VI zalig verklaard. Bernardo da Offida, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: ICK 34. Maria wordt aangesteld als koningin van hemel en aarde met haar feestdag op 22 augustus. Deze week verdiepen we ons met deze Oekraïense icoon uit de 19e eeuw in het feest van de kroning van Maria. We zien Maria geknield, vol vreugde en dankbaarheid zien we haar opkijken naar haar zoon links van haar gezeten. Bij hen is het kruis afgebeeld. Jezus kijkt op zijn beurt naar de Vader die, zoals vorige week, is afgebeeld als de oude van dagen, zoals beschreven door de profeet Daniël. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader die ook hem aankijkt. Ze houden beide een kroon vast om deze op het hoofd van Maria te plaatsen. Bovenin zien we de duif afgebeeld, als verwijzing naar de Heilige Geest. Een grote mandorla met sterren omhult hen, symbool van de geopende hemel en van Gods drie-ene liefde. Maria neemt in de heilsgeschiedenis een unieke plaats in. Zij is de jonge vrouw uit Nazareth die door God wordt geroepen om mee te werken aan het grootste mysterie, de menswording van zijn zoon. Waar Eva door ongehoorzaamheid de weg naar de dood opende, opent Maria door haar geloof en gehoorzaamheid de weg naar het leven. Door haar ja komt Gods eeuwige woord in haar schoot wonen en neemt de Schepper zelf onze menselijke natuur aan. In Maria zien we de vervulling van de roeping van iedere mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zo lezen we in Genesis hoofdstuk 1 vers 26. Een hart dat God ontvangt, hem vertrouwt en ruimte geeft om liefde zichtbaar te maken in de wereld. Christus is de nieuwe Adam en Maria is de nieuwe Eva, de moeder die door haar geloof meewerkt aan het nieuwe leven dat God aan de mens schenkt. Maria, zo zien we, is de ark van het nieuwe verbond en de moeder die Christus aan de wereld schenkt.
2: Op het feest van 25 maart, de boodschap van de engel aan Gabriel aan Maria, zagen we hoe de engel door God naar Maria werd gezonden en haar begroette met de woorden: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Lucas, hoofdstuk 1, vers 28. Maria schrikt op van deze woorden en luistert. De engel verkondigt: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dan spreekt Maria haar beslissende woorden, haar fiat. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zo ontvangt Maria door haar geloof het eeuwig woord. Zoals de ark van het oude verbond, de stenen tafelen, het manna en de staf van Aaron droeg, zo draagt Maria het levende woord, het brood uit de hemel en Christus, de ware hoge priester. Maria is de ark van het nieuwe verbond, waarin Gods heerlijkheid onder de mensen komt wonen.

0: 3. Wanneer Maria naar haar nicht Elisabeth gaat, springt Johannes de Doper op van vreugde in de schoot van zijn moeder. Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest en roept: gezegend is de vrucht van uw schoot. Lucas hoofdstuk 1, vers 42. Maria antwoordt met haar lofzang: mijn ziel verheerlijkt de Heer en mijn geest jubelt om God, mijn redder. Het Magnificat is het lied van de arme van geest die vertrouwt op Gods belofte. Maria ziet hoe God de kleine verheft en zijn barmhartigheid toont van geslacht tot geslacht. In haar klinkt de vervulling van de belofte aan Abraham: door u zullen alle geslachten op aarde worden gezegend. Zo lezen we bij Genesis, hoofdstuk 12, vers 3. De zoon die zij draagt, brengt Gods zegen tot alle volken. De ontmoeting met Elisabeth is de vreugde van het nieuwe verbond.
1: Maria's ja bij de aankondiging van de engel was niet slechts een antwoord op een persoonlijke roeping. Het was ook een volledige overgave aan Gods plan om de wereld te redden door zijn zoon. Zij ontvangt Christus niet alleen voor zichzelf, maar geeft hem aan de wereld. Heel haar leven is één weg van verbondenheid met hem. Ze bewaart steeds de woorden van de engel in haar hart, van de herders, van Elisabeth, van Simeon en Hanna. Ook blijft ze bij hem wanneer de weg van het kruis begint. Ze blijft staande onder het kruis wanneer anderen vluchten. Zo deelt ze in het lijden van haar zoon met een moederlijk hart dat volledig verenigd is met zijn liefdevolle gave aan de Vader. Zoals Simeon had voorzegd: en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Lucas hoofdstuk 2 vers 35. Maria blijft geloven. Ook onder het kruis klinkt haar ja-woord in Nazareth opnieuw. Ze blijft geloven dat Gods belofte wordt vervuld, dat het rijk van Jezus voor altijd duurt. Onder het kruis toont Christus haar niet alleen als zijn moeder aan ons, maar schenkt haar aan de hele kerk. Met de woorden: vrouw, zie daar uw zoon. En daarna tot de leerling, Johannes: zie daar uw moeder. Johannes hoofdstuk 19, vers 26 en 27. Maria neemt niet de plaats van Christus in, want hij alleen is de verlosser die zijn leven geeft voor de wereld. Maar ze staat als de eerste gelovige volledig verbonden met hem die ons redt. Zoals Eva, moeder van alle levenden, wordt genoemd, wordt Maria de moeder van alle die nieuw leven ontvangen uit Christus.
0: Na de verrijzenis blijft Maria met de leerlingen verbonden in gebed en verwachting. Alle bleven eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Dat lezen we in de Handelingen hoofdstuk 1 vers 14. Ze ontvangt opnieuw de Heilige Geest en is moederlijk aanwezig bij de geboorte van de kerk. In het boek Openbaringen verschijnt een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Zo lezen we bij de Apocalypse hoofdstuk 12. Vers 1 of boek Openbaringen. De kerk ziet hierin een beeld van Maria, maar ook van de hele kerk die Christus ontvangt en uitdraagt in de wereld. In haar zien wij de bestemming van iedere mens: opgenomen worden in Gods heerlijkheid en delen in het leven van de verrijzenis. Maria blijft daarom degene die altijd naar Christus verwijst. Doe maar wat hij u zeggen zal. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 2, vers 5. Door haar geloof wordt de hemel geopend en komt Christus naar de wereld. Maria, haar hele leven is één antwoord op Gods liefde. Ja, Heer, zij is de vrouw, bekleed met de zon, de moeder van de nieuwe schepping.
1: Heer, mijn God, open mijn hart. Laat mij net zoals Maria zeggen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zo vertrouw ik mij aan u toe. Heilige Geest, kom over mij. Laat Christus in mij wonen en maak mij zo tot drager van uw licht, als geliefd kind van de Vader. Leer mij trouw te blijven, ook wanneer het kruis zwaarder op mij drukt. Maria, leer mij steeds te luisteren en te doen wat Jezus mij zeggen zal.
0: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Goedendag, beste luisteraar, bij deze voorlopig laatste uitzending van De Ladder van Jacob. Voorlopig, want ik hoop u aanstaande september weer bij Radio Maria aan te treffen. Ik geef u nu eerst een korte samenvatting van de twee voorafgaande programma's over de Engelse cultuurhistoricus Christopher Dawson. Dawson, hebben we gezien, gold in de decennia voor het Tweede Vaticaanse Concilie als een prominent katholiek geleerde, maar de aandacht voor zijn werk is de periode daarna sterk verminderd. Vandaag de dag lijkt de belangstelling voor zijn werk, met name in de Verenigde Staten, weer opgebloeid. We hebben in de eerste uitzending een korte schets van zijn jeugd en sociale afkomst gegeven. We hebben gezien hoe hij afkomstig was uit een gelovig Anglicaans aristocratisch milieu en hoe hij zich in 1914, na een lange tijd van studie en overweging, in de katholieke kerk liet opnemen. We hebben een van zijn hoofdgedachten toegelicht. Namelijk, alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering, zoals de mens ook en van nature religieus wezen is. In de tweede uitzending hebben we gezien hoe Dawson beschrijft hoe er in Europa een christelijke cultuur ontstond in de periode tussen 400 en 1000 na Christus. En in dat verband hebben we uitvoerig het boek The Making of Europe besproken. Een van zijn meest bekende boeken. Maar we zijn begonnen met de vaststelling dat Dawson zich in zijn werk, niet alleen in dit boek, maar ook in andere boeken, impliciet keerde tegen het traditionele negatieve beeld van de middeleeuwen als een tussenperiode van achterlijkheid, armoede en religieus bijgeloof. Een soort tussenperiode tussen de antieke oudheid en de moderne tijd. Een soort overbodige tussenperiode, zou je kunnen zeggen. Maar hij keert zich ook in zijn werk tegen een naïeve idealisering van de middeleeuwen. Om het ontstaan van die nieuwe christelijke wereldbeschaving te begrijpen, onderscheidt hij in The Making of Europe vier belangrijke elementen. Op de eerste plaats het Romeinse Rijk, een idee dat door zal leven in het middeleeuwse keizerschap. Dan de Griekse beschaving, die de Romeinen als het ware aan ons doorgegeven hebben. Dan de barbaarse erfenis, zeg maar de Germaanse volkeren. En dan ten vierde het alles overspannende element, het eenheidmakende element, de kerk, de katholieke kerk. En we hebben gezien dat het gebied tussen Loire en Rijn het kerngebied is van die nieuwe christelijke cultuur. We bespraken vervolgens uitvoerig het belang van de kloosters in de visie van Dawson en de alliantie tussen paus en hervormingsbewegingen, waarin ook die kloosters een belangrijke rol spelen. We hebben gezien dat het fout gaat wanneer zulke hervormingsbewegingen zich tegen de paus en de kloosters zelf beginnen te keren. En daarmee waren we dus vorige week aangekomen aan het eind van de middeleeuwen. De middeleeuwen zijn afgelopen. De reformatie begint. We laten eerst Dawson zelf even aan het woord over Luther. De omstandigheden van Luthers religieuze ommekeer veroorzaakten bij hem een buitengewoon gewelddadige reactie op het kloosterleven en op het ascetisch ideaal waarop dit leven was gebaseerd, vooral het ideaal van de maagdelijkheid. En dit was een van de meest revolutionaire aspecten van zijn werk, want de monniken waren immers de architecten van het westerse christendom geweest. Zij hadden de middeleeuwse cultuur beheerst vanaf het begin tot in de 13e eeuw, toen hun invloed werd vervangen door die van de bedelmonniken, die hetzelfde ascetisch ideaal vertegenwoordigden in een meer volkse en persoonlijke vorm. Aldus Dawson over Luther. Wat de vernietiging van het kloosterleven in de protestante gebieden inzette, was in feite het vroegste begin van de grote secularisatiebeweging die de Europese geschiedenis steeds meer zal gaan kenmerken en die zich natuurlijk pas goed in de 18e eeuw zal doorzetten. Secularisatie, verwereldlijking. In een enger betekenis slaat de term op het onteigenen van kerkelijk bezit door leken, door een vorst of door de staat. Tijdens de reformatie gebeurde dat in de protestantse gebieden, met name met de kloosters. In de latere geschiedenis gebeurt het wederom, denkt u bijvoorbeeld aan de Franse revolutie. Maar het begrip secularisatie, zoals gebruikt door Dawson, heeft meestal een veel wijdere betekenis. Secularisatie of secularisering, die twee termen gebruik ik door elkaar heen, betekent dat dan in de kern dat er een scheidsmuur wordt opgetrokken tussen cultuur en godsdienst. De voornaamste sectoren van de samenleving worden onttrokken aan kerk en geloof. Door sommigen wordt er in het kader van de secularisatie nog een onderscheid gemaakt tussen ontkerstening en ontkerkelijking. Ontkerkelijking zou dan nog geen ontkerstening hoeven te betekenen. Maar als principieel katholiek maakte Dawson dit onderscheid uiteraard nooit. Voor Dawson is de ontwikkeling van de eerste kiemen van de secularisatie een onontkoombaar gevolg geweest van de reformatie. De breuk met het kloosterideaal leidde tot een secularisering van de religie zelf, tot een verschuiving in oriëntatie van de kloostergang naar de wereld. In de afkeer van het kloosterideaal en van de ascese zien we de vernietiging van het contemplatieve ideaal. Zien we de mens in een nieuwe verhouding tot de wereld treden. Het protestantisme was in wezen een religie van de daad. In dit verband vraagt Dawson zich in een van zijn boeken af of het wezenlijke verschil tussen katholieke en protestantse opvattingen over de verhouding tussen religie en cultuur geen verband houdt met de verschillende benaderingen van de verhouding tussen geloof en werken. Want, zoals Dawson schrijft, zoals de katholieken leren dat er een vitale, organische, onverbrekelijke band bestaat tussen geloof en werken, in tegenstelling tot het protestantse standpunt van rechtvaardiging door het geloof alleen, zo bestaat er volgens het katholieke standpunt ook een organische eenheid tussen godsdienst en cultuur. Hetgeen de protestante opvatting als regel niet aanvaardt. Hoe het ook zij, de geleidelijke secularisering van Europa is in ieder geval ook deels het gevolg van de bitterheid die ontstond door het teloorgaan van de kerkelijke eenheid. Daar was Dawson van overtuigd. Ook al placht hij zich in zijn naoorlogse boeken, dus zijn boeken na de Tweede Wereldoorlog, in wat mildere termen over het protestantisme te uiten dan in de jaren 30. Zoals we in de twee vorige uitzendingen hebben gezien, Dawson houdt zich in zijn werk uitvoerig bezig met de relatie tussen godsdienst en cultuur. Voor wat betreft Europa en de latere westerse wereld loopt dit bij hem uit op een belangstelling voor twee historische processen. Eerst is er de periode van de christening, met als resultaat de opbouw van een christelijke cultuur die haar hoogtepunt kende in de 13e eeuw, en vervolgens is er de periode van een langzame ontkerstening en het verschijnen van een geseculariseerde wereld. Een periode die met de reformatie aanvangt, maar in de 18e eeuw pas goed begint. Ondanks het verlies van de kerkelijke eenheid bleef Europa na de middeleeuwen nog lang een culturele eenheid. Maar de Europese beschaving berustte na reformatie en renaissance slechts op een gemeenschappelijke intellectuele traditie en op een gemeenschappelijke loyaliteit aan de klassieken in het kader van het humanisme, niet meer op een gemeenschappelijk geloof. De Latijnse grammatica nam de plaats in van de Latijnse liturgie als bindmiddel, zoals Dawson het aan het slot van The Making of Europe uitdrukt. De humanistische geleerden en de aristocratische gentlemen traden in de plaats van de monnik en de ridder als de representatieve figuren in de Europese cultuur. Die westerse secularisering beschouwt Dawson als een in de wereldgeschiedenis uniek proces, waarin eerst de eenheid van het christendom vernietigd wordt, protestantisme, vervolgens de christelijke levenswijze steeds meer tot de private sfeer wordt teruggedrongen, het liberalisme, en dan treedt er een derde fase op, waarin de gemiddelde mens de sociale wereld als de objectieve standaard voor de werkelijkheid zal accepteren. De moderne mens zal de innerlijke wereld van geloof en godsdienst steeds meer als subjectief, onwerkelijk en misleidend beleven. Onze eigen tijd dus. Protestantisme, liberalisme en totalitarisme zijn drie achtereenvolgende fases waarin onze beschaving zich voortbewoog van katholicisme tot secularisatie. De eerste, het protestantisme, schoof de kerk terzijde. De tweede, het liberalisme, rekende af met het christelijk geloof. En de derde,

christelijk geloof. En de derde, het totalitaire denken, ging er met de menselijke ziel vandoor. Over dat totalitaire denken en de betekenis die Dawson daaraan gaf, komen we daar spoedig op terug. Dit alles leidt natuurlijk tot de vraag: is een dergelijke cultuur zonder religieuze kern, dus vrijwel volledig geseculariseerd, is die überhaupt wel mogelijk? Wat gebeurt er wanneer de religieuze kern van een cultuur die ooit christelijk was, begint weg te slijten? Dat zijn de vragen die Dawson in zijn boek Religie en de Moderne Staat voor ons beantwoordt in het kader van zijn bespreking van de Europese toestand in de jaren 30. Dit boek is minder een cultuurhistorische studie als wel een pamflet waarin Dawson zich bezighoudt met de totalitaire opvattingen die in de 20e eeuw opkwamen en uiteraard probeert hij daar ook een katholiek antwoord op te geven. In de muzikale pauzes van deze uitzending hoort u geestelijke en wereldlijke koormuziek van de hedendaagse Letse componist Petris Vasks. U hoort steeds het Lets radiokoor. Eerst met het uit 1978 stammende, voor vrouwenstemmen gecomponeerde Zomer.

Zoals Augustinus in het jaar 410, vanuit Noord-Afrika, aan de overkant van de Middellandse Zee, de gotische horde zag oprukken naar de poorten van Rome. Zo zag Dawson in 1935 het Europese continent steeds meer beheerst worden door nieuwe barbaren. De nationaalsocialisten, de fascisten en de communisten. Het boek dat hij in dat jaar publiceerde, had hij The New Leviathan willen noemen. Met de Leviathan, de naam van een Bijbels monster uit de oertijd, wilde Dawson de moderne staat aanduiden. Maar zijn vriend en uitgever Frank Sheet verving helaas die titel door het vlakke en zouteloze religie en de moderne staat. Religion and the Modern State. Het boek zal ongetwijfeld door het toenmalige lezerspubliek vooral opgevat zijn als een aanval op de totalitaire regimes van die dagen. Dawson geeft inderdaad diepgravende analyses en interessante onderlinge vergelijkingen van de communistische, fascistische en nationaal-socialistische ideologieën en laat zien hoe die zich verhouden tot de katholieke visie. Maar als het boek zich daartoe beperkt had, was voor ons de waarde ervan slechts historisch geweest. Het bredere kader waarin de schrijver die analyses plaatst, maakt het boek juist voor onze eigen tijd nog zo belangwekkend en relevant. De beweging van secularisering bracht niet alleen het verlies van religieuze eenheid. Later zal zij ook leiden tot het verdwijnen van een algemene aanvaarding van de objectief bestaande morele waarden en normen. Natuurlijk, de Europese beschaving ontleent in de moderne tijd nog steeds veel aan zijn oorspronkelijke geestelijke wortels. Maar veel nieuwe sociale en politieke idealen en seculiere cultuurvormen vertegenwoordigen slechts gedeeltelijke en eenzijdige overblijfsels van de christelijke traditie. Dawson geeft een paar voorbeelden hoe nieuwe idealen vaak vormen zijn van eenzijdige overblijfsels van de christelijke traditie. Ik noem maar hier drie. Het nationalisme. Het nationalisme dat aan het christendom zijn hooggestemd idee van de natie ontleent. Maar gescheiden van het christendom wordt het vaak een kracht die haat en verwoesting teweegbrengt. In het 19e eeuwse Frankrijk en Duitsland ziet men bovendien hoe de moderne natiestaat een andere eenheid van denken, cultuur en politiek opeist en de kerk als een te bestrijden rivaal behandelt. Denken we in dit verband aan de strijd die Bismarck en de politici van de Franse Derde Republiek voerden tegen de kerk. Tweede voorbeeld, het liberalisme. Het 19e eeuwse liberalisme dat aan het christendom het humanitair idealisme en vooruitgangsgeloof ontleent. Maar de idealisering van de mensheid, een optimistisch mensbeeld gebaseerd op het vergeten van de diepe wijsheid van de leer over de erfzonde, die idealisering van de mensheid gebruiken veel liberalen als een vervanging van het christelijk geloof in een goddelijke orde. En dan tenslotte het socialisme. Het socialisme dat van jodendom en christendom zijn passie voor sociale gerechtigheid en zijn messiaanse toekomstverwachtingen overneemt. Maar met name in het communisme komt het tot een pseudowetenschappelijk atheïsme en een praktijk zonder ruimte voor geestelijke en politieke vrijheid. De dramatische gevolgen van het seculariseringsproces blijven voor 1914 door de liberale dominantie nog deels verborgen in de burgerlijke West-Europese samenlevingen. De implicaties blijven deels verduisterd door de liberale opvattingen over de noodzaak de omvang en de macht van de staat beperkt te houden. Na de Eerste Wereldoorlog ziet Dawson echter de ondergang van de 19e eeuwse liberale staat ruimte scheppen voor het collectivisme en het totalitarisme. Want
Het 19e eeuws liberalisme is volgens hem in de Europese geschiedenis een tijdelijk verschijnsel dat thuis hoort in de overgangsperiode tussen een christelijk en een geseculariseerd Europa. De cultuur was al in de 18e eeuw niet volledig christelijk meer, maar Europa behield nog lang vele christelijke morele waarden en normen. Maar zoals het liberalisme deze morele idealen niet zelf geschapen had, was het ook onmachtig dit geestelijk erfgoed in stand te houden. Dawson schrijft: wanneer de samenleving eenmaal het pad van de secularisering opgaat, kan zij geen halt meer houden in het tussenstation van het liberalisme. Zij moet verder tot het bittere eind. Of dat nu eindigt bij het communisme of bij een alternatief type van totalitair secularisme. Gewoonte, traditie, wet en autoriteit worden in de 20e eeuw steeds meer dienstbaar gemaakt aan de publieke opinie, of worden in vervormde staat onderdeel van de moderne ideologieën. Tegelijkertijd geeft de geweldige vooruitgang van wetenschap en techniek de moderne staat een macht over haar burgers, waar de absolute monarchen van vroeger zelfs niet over konden dromen. U gaat weer luisteren naar een koorcompositie van de Letse componist Vasks, uitgevoerd door het Lets Radiokoor. U hoort De Bedroefde Moeder.

Ik geef u een korte samenvatting van het voorafgaande. Secularisatie, verwereldlijking, in een enge betekenis, slaat op het onteigenen van kerkelijk bezit door leken, door een vorst of door de staat. Tijdens de reformatie gebeurde dat in de protestantse gebieden, met name met de kloosters. In de latere geschiedenis gebeurt het wederom, denkt u aan bijvoorbeeld de Franse revolutie. Maar het begrip secularisatie zoals gebruikt door Dawson heeft meestal een veel wijdere betekenis. Secularisatie, verwereldlijking, betekent dan in de kern het aanbrengen van een scheiding tussen cultuur en godsdienst. De seculariseringsbeweging bracht niet alleen het verlies van religieuze eenheid en geloof, maar later ook het verdwijnen van een algemene aanvaarding van de objectieve morele waarden en normen die het sociale en politieke leven een hecht geestelijk fundament kunnen geven. Veel nieuwe sociale en politieke idealen vertegenwoordigen slechts gedeeltelijke en eenzijdige overblijfsels van de christelijke traditie. Wij hebben daar een paar voorbeelden van gezien. Vaak verkeren die overblijfsels zelfs in hun tegendeel. Zie bijvoorbeeld hoe tegenwoordig het begrip mensenrechten wordt opgerekt tot het recht om het ongeboren leven te doden. Die nieuwe geestelijke krachten gaan zich vaak keren tegen het christendom en tegen de kerk. We willen nu bespreken hoe Dawson de vraag beantwoordt of een volledig geseculariseerde maatschappij wel mogelijk is. We zagen immers dat elke cultuur in de wereldgeschiedenis een religieuze fundering heeft gehad. Maar wat moeten we dan denken over de huidige toestand waarin onze cultuur zich bevindt? Is een volledig geseculariseerde cultuur wel mogelijk? Het antwoord van Dawson is duidelijk. Dat is niet mogelijk. Want de geleidelijke ondermijning van de geestelijke bindingen van Europa heeft een geweldig vacuüm geschapen waarin zich nieuwe geestelijke krachten zijn gaan nestelen. Dat woord vacuüm gebruikt Dawson in dit verband verschillende malen. Het is de leegte van de moderne beschaving waarin zich de totalitaire macht van de staat breed kan maken. Op het moment dat Dawson dit boek schrijft, vallen de pseudo-religies van het Stalinisme en het nationaal-socialisme natuurlijk het meest op. Maar Dawson laat in zijn inleiding van dit boek uitdrukkelijk weten dat de gevolgen van de secularisering zich volgens hem niet beperken tot bepaalde landen. Zo schrijft hij: men kan, denk ik, zelfs beargumenteren dat het communisme in Rusland, het nationaal-socialisme in Duitsland en de liberale democratie in de westerse landen in werkelijkheid drie vormen van hetzelfde zijn en dat zij zich alle langs verschillende, maar parallele paden naar hetzelfde doel bewegen, te weten de mechanisering van het menselijk leven en de complete ondergeschiktheid van het individu aan de staat en aan het economisch proces. Dat lijkt in eerste instantie wel een erg boute bewering en hij haast zich dan ook te melden dat het liberaal-democratische ideaal niet hetzelfde is als de idealen die in de jaren 30 in Duitsland en Rusland beleden werden. Maar tegelijkertijd benadrukt Dawson dat ze alle drie een sterke neiging hebben het geestelijk vacuüm dat ontstond door de secularisering op hun manier te vullen. Alle moderne staten, communistisch, nationaal-socialistisch of liberaal-democratisch, vertonen een sterke totalitaire behoefte het domein van de economie, het sociale leven en de cultuur te domineren, geholpen door een sterk gegroeide bureaucratische staatsmacht en door een wetenschap en technologie waarvan veel beoefenaren ieder ethisch begrijpen van de wereld achter zich lijken te hebben gelaten. Profetisch is Dawson wanneer hij schrijft dat een staat die berust op de verstrekking van sociale voorzieningen en staatsonderwijs veel machtiger is dan een staat die berust op geheime diensten en concentratiekampen. Zoals, zouden wij eraan kunnen toevoegen, de werking van de hedendaagse communicatietechnieken en de macht van media
oneindig veel krachtiger en geraffineerder zijn dan de Stalinistische en nationaal-socialistische propaganda. Dawson voorspelt al in de jaren 30 een groeiende druk op het individuele denken en gedrag. De liberaal-democratische staat zal minder tolerant worden in zaken sociaal gedrag en denken. Dawson schrijft in 1935: de staat zal in de toekomst minder een politieagent, maar veel meer een verpleegster, een schoolmeester, een werkgever en een gerechtsdienaar zijn. Kortom, een aardse voorzienigheid, een almachtige en omnipotente God, die bovendien nog een zeer jaloers opperwezen zal blijken te zijn. Aldus Dawson. Zeker, de westerse democratieën zullen uit eigen beweging niet gemakkelijk communistisch of fascistisch worden. Maar Dawson achtte het in 1935 zeer wel mogelijk dat zij langs parallele wegen een soort van democratisch etatisme zouden kunnen ontwikkelen. Een denken waarin de staat de hoofdrol speelt. Die staatsinvloed zal weliswaar minder arbitrair en onmenselijk zijn dan in de twee andere totalitaire vormen, maar een even grote aanspraak maken op het leven van het individu. In het Engeland van zijn dagen ziet hij al de eerste contouren van een dergelijk paternalistisch democratisch regime verschijnen. Verplicht middelbaar onderwijs, centra voor welzijnswerk, sociale diensten en klinieken voor geboortebeperking, CQ prenataal onderzoek. Dawson noemt ze al als voorbeelden van instrumenten van een collectief despotisme dat de vrijheid en de geestelijke ondernemingszin even effectief kan vernietigen als de communistische en fascistische terreur. Maar veel van wat burgers, ambtenaren en politici in de moderne verzorgingsstaat drijft, is toch niet alleen maar slecht. Zo zou een kritische luisteraar zich nu kunnen afvragen. Ziet Dawson het niet wat al te somber in? Natuurlijk, zo zou Dawson kunnen antwoorden. De passie voor de sociale rechtvaardigheid en de toewijding aan de gemene zaak zijn goed en zelfs heilig. Maar wat we steeds goed moeten zien is dat dergelijke idealen nog finaal, nog exclusief kunnen zijn. Hervormingsprogramma's zijn niet voldoende om de macht van het kwade te overwinnen, omdat zij gebaseerd zijn op valse principes. Hoe vaak zien we tegenwoordig niet dat een eenzijdige toewijding, gericht op beperkte doelen, eindigt met het tegendeel van wat de hervormers beogen. En hoe vaak zien we niet dat wanneer oppervlakkige morele verontwaardiging van het publiek het politieke discours gaat beheersen, het uiteindelijke resultaat veelal bestaat uit absurditeiten en nieuwe onrechtvaardigheid. Iedere krantenlezer van vandaag kan de voorbeelden hier zelf invullen. Het grote gevaar van sociaal en politiek idealisme is dat religieuze en politieke dimensies door elkaar worden gehaald. Ik parafraseer Dawson hier nu enigszins. Hij schrijft ergens: de katholieke theoloog kan bijvoorbeeld zeggen dat het beter zou zijn dat de wereld vergaat dan dat één schepsel een doodzonde begaat. Op dezelfde manier, aldus Dawson, kan de wereldverbeteraar voelen dat het beter voor de staat zou zijn te verdwijnen dan dat één man in behoeftige omstandigheden leeft. Maar geen enkele theoloog heeft geprobeerd de wereld te vernietigen. Maar er zijn veel wereldverbeteraars geweest die hun best hebben gedaan de staat te vernietigen. Met een beetje geluk kan de mens zich een omheinde tuin scheppen waarin hij kunst, literatuur of wetenschap bedrijft. Hij kan dan de wereld verloochenen als een soort Boeddha. Of hij kan als staatsman of soldaat een beetje orde proberen te scheppen in de chaos. Maar wat hij niet kan, schrijft Dawson, en ik citeer hem nu weer, wat hij niet kan is het menselijk leven in zijn essentie veranderen. Of zoals Augustinus het zegt, de bergstroom van de menselijke habitus indammen.
Met andere woorden, wat hij niet kan, is de stad van de mens veranderen in de stad Gods. Want dat is nu juist de illusie van de wereldverbeteraars. Een gevaarlijke illusie, omdat het een quasi-religieus karakter geeft aan krachten die nog ideaal, nog geestelijk zijn.

Volgens Dawson schiep het seculariseringsproces een vacuüm ten gunste van allerlei vormen van pseudo-religies. Pseudo-religies bijvoorbeeld op basis van een verheerlijking van klasse, van natie, van ras of van economische vooruitgang. In onze dagen wordt de bewust levende gelovige in de westerse landen overal geconfronteerd met een soort seculier fundamentalisme, dat de burger met een grote mate van zelfsprekendheid een wereldbeschouwing opdringt in media, onderwijs en kunst. Dat moderne seculiere fundamentalisme zegt te rusten op een puur rationele grondslag, terwijl het in werkelijkheid zijn geestelijke vitaliteit onttrekt aan een religieuze traditie die men zelf afwijst. Zo komen er op dit moment vele studenten van hogescholen en universiteiten af bij wie het seculiere dogma is ingeprent dat ideeën als de rechtsstaat, de erkenning van de morele rechten van het individu, de plicht van de samenleving tegenover de armen en onderdrukte, kortom, de mensenrechten, uitvindingen zijn van de moderniteit. En u moet de docenten niet de kost willen geven die leren dat kerk en godsdienst natuurlijke belemmeringen voor de realisering van deze rechten vormen. Maar denkend in de lijn van Dawson, de tragedie van de moderne beschaving is niet alleen dat deze principes in werkelijkheid voortbrengselen zijn van de christelijke traditie, maar vooral dat ze op de langere termijn niet te redden zullen zijn na een definitieve omvorming van de beschaving op puur materialistische grondslag. De secularisering van de moderne cultuur heeft niets gedaan om de religieuze aandriften in de menselijke natuur te verzwakken. Indien die aandriften niet bevredigd worden, zo luidt de centrale these van religie en de moderne staat, zal de mens compensatie zoeken in pseudo-religieuze alternatieven. Je kunt het ook anders zeggen. Een puur geseculariseerde cultuur is een onmogelijkheid. Wanneer de christelijke religie in onze maatschappij wegvalt als creatieve en opbouwende kracht, wordt het vacuüm onherroepelijk opgevuld met iets anders. Mij is niet bekend of Johannes Paulus II het werk van Dawson gekend heeft. Maar in zijn encycliek Veritatis Splendor uit 1993 kunnen we een dergelijke gedachtegang gemakkelijk herkennen. Schrijvend over de toestand in het Westen na de val van het communisme, schrijft Johannes Paulus over de gevaren voor democratieën waarin ethisch relativisme de boventoon gaat voeren. Dan gaat de religieuze grondvraag die in elk mensenhart leeft vertaald worden in politieke categorieën. Want, zo schrijft de paus letterlijk, als er geen laatste waarheid is die het politiek handelen leidt en er oriëntering aan geeft, dan kunnen ideeën en overtuigingen gemakkelijk voor machtsdoeleinden misbruikt worden. Een democratie zonder waarde verandert, zoals de geschiedenis bewijst, gemakkelijk in een openlijk of verhuld totalitarisme. Aldus deze paus. Het ging Dawson in 1935 om de keuze tussen de gemechaniseerde orde van de absolute staat, in welke vorm dan ook, of een terugkeer naar de geestelijke orde van een christelijke beschaving. Wat Dawson ons laat zien is dat het geseculariseerde karakter van de huidige westerse beschaving in historisch perspectief gezien ongewoon, uniek, maar ook zeer problematisch is. En we hebben gezien hoe een geestelijk vacuüm voortdurend dreigt opgevuld te worden door het surrogaat van allerlei pseudo-religieuze elementen, meestal krachtig ondersteund door een almachtige staatsbureaucratie en een uitdijende verzorgingsstaat. Ja, je zou kunnen zeggen, de moderne staat stelt zich steeds meer in de plaats van de gemeenschap. Ja, transformeert zichzelf steeds meer in die gemeenschap. De moderne westerse cultuur is gericht op wetenschappelijke planning en organisatie, centralisatie, uniformering en specialisatie. De werking van dit alles duidde Dawson aan met de term mechanisering van de cultuur. De methoden van het machinale tijdperk werden als het ware overgebracht naar de cultuur.
Het zou Dawson bijvoorbeeld niet verbaasd hebben dat de Nederlandse overheid zich tegenwoordig actief inlaat met de opvattingen over seksualiteit en gezin van haar burgers. Voor onze voorouders zou zoiets ongehoord zijn. Dawson beschrijft in zijn werk hoe na de Franse Revolutie de moderne democratische staat zich begon op te werpen als dé opvoeder en dé geestelijke leidsman van zijn burgers. Die staat krijgt daarmee iets van de natuur van de kerk. U gaat luisteren naar een Pater Noster van Vasks, gezongen door het Letts Radiokoor.

0: Geen enkele wereldcultuur was zo schatplichtig aan een religie als onze. Met als gevolg dat geen cultuur zo leed onder een proces van secularisering dan de onze. Ontdaan van de christelijke kern blijven slechts de krachten van economie en nationalisme, van sociale en technische technieken over. Blinde krachten door de enorme verzwakking van die christelijke kern. Dawson heeft ook veel geschreven over de ontwikkelingen in het westers onderwijs en op het gebied van de opvoeding. Opvoeding is immers niets anders dan acculturatie, dat wil zeggen het proces waarin de cultuur door de samenleving wordt doorgegeven en door het jonge individu verworven. Een gemeenschappelijke opvoedkundige traditie kweekt een gemeenschappelijke gedachtenwereld met een gemeenschappelijke moraal en een gemeenschappelijk erfgoed aan kennis. Dat was in ieder geval in de 1000 jaar van de christelijke cultuur zo. Dawson schetst ook op dit gebied de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de grote historische panorama's die wij van hem gewend zijn. Eerst werd de theologie van de vrije kunsten gescheiden door de ontkerstening. Vervolgens nam de natuurwetenschap de plaats in van de theologie als koningin van de wetenschap. En tenslotte zijn de vrije kunsten zelf verdrongen door een nieuwe serie van technische vaardigheden. De 19e eeuwse school, waarin de leerling nog een inleiding ontving tot de literaire en wetenschappelijke tradities van de cultuur, werd in de 20e steeds meer omgezet in een centrum voor morele training in burgerzin, in een school waarin de voorbereiding op de arbeidsmarkt centraal staat. Ook in het onderwijs geldt, daar waar het culturele leiderschap van de kerk sterk verminderde, moest wel een andere macht te hulp worden geroepen om het leidend element te worden. En waar elders dan in de staat was deze macht te vinden. In de klassieke 20e eeuwse totalitaire regimes spreekt dit voor zich. Maar ook in de westerse democratieën is het element van staatscontrole en politiek-culturele beïnvloeding steeds groter geworden. Alleen al op grond van het feit dat de staat optreedt als betaalmeester en inspecteur en steeds meer de plaats inneemt van onafhankelijke cultuurorganen. Zogeheten onderwijsvernieuwers, die vaak succesvol optraden in het vacuüm dat de secularisering ook hier liet ontstaan, hebben vaak de opvatting gemeen dat de functie van het onderwijs niet bestaat uit het verbreiden van kennis en uit de scholing in de vrije kunsten, maar in het voorbereiden van de leerling op de democratie en de arbeidsmarkt. Ze draaien vaak de natuurlijke band tussen de leraar en de leerling om en maken daarmee, zoals Dawson ergens schrijft, de hogere intellectuele en morele waarden ondergeschikt aan de geest van de massa. Kennis verouderd, of onderwijs moet uitgaan van het kind zelf, zijn slogans die deze hervormers graag gehanteerd hebben. Uitgaand van dit soort beginselen is niet goed in te zien hoe er in het verleden ooit een hogere vorm van cultuur heeft kunnen ontstaan. De 20e eeuw liet zien dat een totaal geseculariseerde cultuur onmenselijk is in de absolute zin, vijandig ten aanzien van het menselijk leven en niet te verzoenen met de menselijke natuur. Voor Dawson is de huidige cultuurcrisis slechts op te lossen door een proces van radicale bekering, door een proces van diepgaande geestelijke transformatie. Het laatste woord in menselijke zaken is altijd aan het geestelijke. Er bestaat geen machine die morele waarde produceert en die zal er ook nooit komen. Religie is niet zomaar een toevallig bijproduct van de grote wereldbeschavingen, het is de grondslag ervan. Om de culturele prestaties van een beschaving te begrijpen, dienen we eerst het religieuze fundament te kennen. Zoals de krachten van de hemel de seizoenen besturen, zo dienen de goddelijke krachten het leven van mens en samenleving te beheersen. En zoals het voor een samenleving irrationeel is de aarde te cultiveren zonder rekening te houden met de seizoenen, zo irrationeel is het voor diezelfde samenleving haar zaken te bestieren zonder relatie met God. De voortgezette kracht van de religie is noodzakelijk voor de gezondheid van een cultuur. Beste luisteraar, het werk van Dawson is immens. Minstens 200 boeken en wetenschappelijke artikelen schreef hij. En ik heb dus absoluut niet de pretentie dat gehele werk in deze 3 uitzendingen behandeld te hebben. Veel meer dan een beknopte inleiding in enkele belangrijke thema's is het niet geweest. Veel belangrijke onderwerpen die Dawson aan de orde stelde, kwamen niet of nauwelijks aan de orde. Zo zou bijvoorbeeld bij u de vraag opgekomen kunnen zijn hoe Dawson dacht over de relatie tussen het christendom en de niet-westerse culturen. Maar wat weerhoudt u ervan zijn werk zelf te gaan lezen of te herlezen? Op de site van Radio Maria staan wat gegevens over te lezen boeken, ook wat secundaire literatuur, zoals daar ook altijd gegevens te vinden zijn over de uitgezonden muziek. Drukt u op de knop programmagids en vervolgens op de naam van dit programma. Zoals ik u aan het begin van deze uitzending al zei, dit was de laatste Ladder van Jacob van dit radioseizoen. In september hoop ik, Deo voor Lente, weer bij u terug te zijn. Ik dank u voor uw gewaardeerde belangstelling. Ik neem afscheid van u met het Benedictus uit de mis die Vasks in het jaar 2005 componeerde. U hoort weer het Let's Radiokoor en dit keer ook de Sinfonietta Riga.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, de 21ste zondag door het jaar, leidt de kerk de liturgie in met een gebed uit een psalm. Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed, wees mij genadig hier. We komen samen naar de kerk. En het eerste van deze zondag, zoals zo dikwijls, is een gebed van één enkel iemand die tot God spreekt als mijn God. En dat is helemaal in de lijn van het liturgische, van het gezamenlijke bidden, van de viering van het volk van God. We staan bij de schuldbelijdenis als één man op en belijden samen de schuld. Maar ieder zegt, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. En straks bij de geloofsbelijdenis hetzelfde verhaal. We staan schouder aan schouder om ons geloof te belijden. En hoe doen we dat? We zeggen, credo, ofwel, ik geloof. Het bidden van de gemeenschap van de kerk komt niet van mensen, van vakmensen, liturgisten, woordkunstenaars, van een kleine elite, maar van de Heilige Geest. De kerk is goddelijk en menselijk. Dat is het geheim van de kerk als geheel en van elke gelovige. Het doopsel wordt ook persoonlijk toegediend. Ego te baptizo, ik doop jou. Dus het hele gebouw van de kerk rust op het fundament van Gods persoonlijke liefde voor elke gelovige persoonlijk en op de persoonlijke bezieling van de Heilige Geest die bij het doopsel in het hart van de gelovige wordt ingestart. Deze Heilige Geest van liefde bezielt elke gelovige persoonlijk en de kerkgemeenschap als geheel. Aan het begin van de zondagse Eucharistie worden wij uitgenodigd het geheim van de inwijding door de Heilige Geest opnieuw in herinnering te brengen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Zij antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Afdalen in mezelf, zodat al het bijkomstige van mij afvalt, alles wat vlees en bloed is, wat de opvattingen van de mensen mij leren. Dat alles laten vallen, zodat ik daar kom waar ik uit Gods hand mijn vrijheid ontvang. Om open te komen voor Jezus als een geheim uit de hemel, dat mij door de Vader in de hemel wordt geopenbaard. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, sta ik stil en richt ik de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zoals hij in Simon, een mens van vlees en bloed, de rots heeft gezien. Door een gebaar mijn eerbied laten groeien. Het gebed ingaan in de houding die mijn besef van Gods aanwezigheid het beste ondersteunt. Liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik in mijn geweten bewogen word.
zoals Petrus door de Vader in de hemel bewogen werd, voordat hij Jezus als de Christen beleed. En in deze houding vraag ik om de genade, dat ik God mag dienen zoals hij gediend wil worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En de volgende drie stapjes hebben de bedoeling mij dichter bij Jezus, de Zoon van de levende God, te brengen, als de persoon in wie de Vader zich helemaal heeft uitgesproken. Eerst overzie ik in grote lijnen de geschiedenis, de belijdenis van de mensen, wie is volgens de opvatting van de mensenzoon. En deze belijdenis, waarin ze zeggen dat het Johannes de Doper is, dat Jezus Elia is, of Jeremia of een van de profeten. En deze belijdenis is dus ook tevens de belijdenis van de verdeeldheid, sommigen, anderen, weer anderen. En dan komt de belijdenis van de kerk op de vraag, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Antwoordt Petrus, de woordvoerder, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan komt de belijdenis van Jezus, op mijn beurt zeg ik u. De plaats, de streek van Caesarea van Filippus. Dat wil zeggen op heidens grondgebied. Dat wil zeggen in de verborgenheid. Misschien bij een massieve, indrukwekkende rotspartij, die daar is. Een rots deed de Israëliet aan God denken. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Psalm 18. De kerk, gefundeerd op het Petrusambt, is het geestelijk rotsmassief in de wereld. Het werk van God in onze geschiedenis, bezield door een doodbestendig leven. Poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ook mijn eigen plaats zien, dat ik niet gewoon maar bij mensen hoor, maar bij de kerk, en daardoor andere opvattingen heb. Ik onderscheid me van de mensen, doordat ik in Jezus zie wat de Vader in de hemel mij over hem openbaart, en dus aan anderen die niet geloven verborgen is. Aangezien het om een goddelijk geheim gaat, moet ik eerst weer vragen om een bijzondere genade. Een innerlijke kennis van Christus, mijn Heer, om hem beter te leren kennen als de Zoon van de levende God, als de door Gods geest gezalfde. Om hem meer van harte lief te hebben en hem meer van nabij te volgen. De overweging. Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag, wie is volgens de opvatting van de mensen de mensenzoon? Dus Jezus leidt zijn zelfopenbaring in met een vraag aan de leerlingen. En die vraag aan de leerlingen leidt hij weer in met een vraag naar de opvattingen van de mensen. Want eerst moet duidelijk worden dat mensen in Jezus niet de Christus zien. Dus eerst moet het onvermogen, de fundamentele onwetendheid van de mensen aan het licht komen. Ook in de Heilige Schrift wordt de menselijke onwetendheid als het ware geopenbaard. Hier wordt dus op goddelijke wijze geopenbaard dat mensen uit zichzelf Jezus niet kunnen kennen. Maar ook binnen de kerk moeten steeds de grote woorden van ons heilig geloof opnieuw op de proef worden gesteld, of wij ze wel met de juiste inhoud geloven? Eigenlijk zouden we deze titels, deze hoge titels, alleen gebruiken wanneer we bij het uitspreken ervan contact hebben met degene over wie wij spreken. In de liturgie doen we dat bijvoorbeeld door bij het uitspreken van de zoete naam Jezus het hoofd te buigen, of door in het koorgebed een diepe buiging te maken bij het eer aan de Vader. En steeds weer mag ons geloof gepaard gaan met de erkenning van ons ongeloof. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zegt de kerk niet, na het onze Vader, let niet op onze zonden,
maar op het geloof van de kerk. Het geloof is dus een wonder dat elke keer weer opnieuw geschiedt. Maar dit wonder kan alleen geschieden na de deemoedige belijdenis van eigen onmacht om te geloven. Mensenzoon. Wie is volgens de opvatting van de mensen de mensenzoon? Mensenzoon is de titel waarmee Jezus zichzelf bij voorkeur aanduidt. En deze titel is een combinatie van zwakheid en heerlijkheid. Van zwakheid bijvoorbeeld in de uitspraken: de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. De mensenzoon zal worden overgeleverd. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Maar de mensenzoon-titel is er ook een van heerlijkheid. Ook in een uitspraak als: de mensenzoon zal zijn engelen uitzenden. Of bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid. En juist die combinatie van zwakheid en grootheid, van vernedering en verheerlijking en verheffing, maakt het geheim van Jezus voor de mens zo ondoorgrondelijk. Onze redding ligt in de aanvaarding van Jezus' goddelijke kracht en menselijke zwakheid. En zo kan de vraag voor ons ook luiden: wie is de echte mens? Wie is de redder van de humaniteit? Wie is de mens naar Gods bedoelingen?

mens naar Gods bedoelingen? Wie is er met Gods geest gezalfd? Nou, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia enzovoort. De belijdenis van vlees en bloed, volgens de opvatting van de mensen, is tevens de belijdenis van de verdeeldheid. Sommigen, anderen, weer anderen. Dus de waarheid onder de mensen is gebroken, gefragmenteerd. Mensen zijn dat ook onderling en innerlijk verdeeld. En daarin wil Jezus verandering brengen, door zichzelf in de plaats te stellen van de vele leiders en ideaalbeelden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wel hebben de mensen een zekere overeenkomst in hun verwachtingen. Er worden allemaal profetische figuren opgezond. En dat is wat de mensen nog steeds van de kerk verwachten. Iets profetisch. Een profetisch woord over het huwelijk, zoals Johannes de Doper sprak. Een profetisch woord over sociale gerechtigheid, zoals onder andere de profeet Jeremia had. En ook Johannes de Doper. De kerk moet bevrijden, emanciperen, de armen helpen zich te verlossen van de onderdrukking door de rijken. En de vrouwen moet de kerk helpen zich te bevrijden van de overheersing door de mannen. En daar is de kerk ook voor. Maar zij mag haar opdracht niet daartoe terugbrengen. Want de kerk is ervoor om armen en rijken, vrouwen en mannen, te winnen voor Christus. Christus is onze enige echte rijkdom. Christus is de schat uit de hemel, die door de Vader aan de kerk werd toevertrouwd. En ze deelt deze schat uit wanneer zij haar werken van barmhartigheid en haar sociale actie laat inspireren door de prediking van het evangelie, door missionering en het uitdelen van de sacramenten. De kerk is dus niet wereldvreemd, maar ze is ook niet zonder meer van de wereld. Kortom, niet van de wereld, maar hemels en wel in de wereld. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Jezus stelt het dus voor alsof er twee soorten mensen zijn. De mensen, met de opvatting van de mensen, die zich laten leiden door vlees en bloed. En nog een ander soort mensen, mensen van wie Jezus uitdrukkelijk een ander antwoord verwacht op de vraag naar zijn identiteit. En die andere soort mensen zijn de leerlingen, waarvan de woordvoerder Petrus is. Mensen die zich niet laat leiden door vlees en bloed, maar door mijn Vader die in de hemel is. Worden er dan tot de kerk dan een speciaal soort mensen geroepen? Nee, niet de gelovigen uit zichzelf zijn anders. Jezus is anders. En door met Jezus om te gaan, wordt iemand zelf ook anders. En doordat wij in de kerk samen met Jezus omgaan, beginnen wij ons als groep af te tekenen tegenover de andere mensen. Krijgen wij een ander levensgevoel? Een andere moraal, een andere maatschappijopvatting, ja, een ander lichaam. Kerk is wezenlijk anders. En dat anders zijn wil de kerk ook behouden. Want alleen zo kan zij de wereld veranderen, wordt andere mensen, zegt Paulus, met een nieuwe visie. En hoe sta ik tegenover het anders zijn van Jezus, van de kerk? Schaam ik mij ervoor? Bidden en sacramenten ontvangen is dé manier om Jezus' uitstraling te ondergaan en zich door hem te laten veranderen. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus als met een goede vriend. Ontspannen, vertrouwelijk, want hij is nederig. Dat wil zeggen, hij ontvangt heel zijn goddelijke grootheid van de Vader. En tenslotte mij bij de Vader uitspreken en onze Vader bidden, samen met Jezus en de kerk, langzaam, eerbiedig.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
2: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
2: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
2: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
2: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
2: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
2: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
2: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
2: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
2: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: 10 dagen geleden, op woensdag 12 augustus, was het zover. De gedeeltelijke zonsverduistering hier in België. In een aantal Europese landen werd massaal naar boven gekeken. Het was een echte hype. Dagen op voorhand besteedden de media er uitgebreide aandacht aan. De winkels deden gouden zaken, want iedereen wilde een eclipsbril. Op Facebook zag ik die laatste dag zelfs verschillende wanhopige berichten van mensen die smeekten om nog ergens zo'n eclipsbril te kunnen bemachtigen. Je zou haast denken dat de zon voorgoed zou verdwijnen en dat de voorraad eclipsbrillen de enige redding was. En dan was het zover. Die woensdagavond tussen ongeveer 19:18 en 21:09 schoof de maan voor de zon. In België werd op het hoogtepunt ongeveer 90% van de zon bedekt. In Brussel was dat zelfs ongeveer 91%. Het was een prachtig schouwspel dat heel wat mensen naar buiten lokte. Toen ik die avond van Kortrijk-Dutsel naar mijn pastorij in Holsbeek reed, zag ik in de velden heel wat mensen met een eclipsbril op de neus naar de hemel turen. Iedereen tevreden, de zon was er nog, de maan was weer netjes op haar plaats en de eclipsbrillen die liggen ondertussen waarschijnlijk in een kast, klaar voor de volgende gelegenheid. Die volgende gelegenheid komt trouwens al op 2 augustus 2027. Ook dan zal er vanuit België een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. Al zal ze overdag plaatsvinden en zal de verduistering een stuk minder groot zijn. Maar zo'n zonsverduistering doet ons katholieken onvermijdelijk denken aan een andere duisternis. Een duisternis die we kennen uit het evangelie. Toen onze Heer Jezus Christus aan het kruis hing, werd het midden op de dag donker. De evangelist Lucas die schrijft, rond het 6e uur viel er een duisternis over heel het land tot het 9e uur toe. We vinden dat in Lucas hoofdstuk 23 versen 44 en 45. Het moet een ontstellend moment geweest zijn. Alsof het licht zelf verdwenen was, alsof er geen toekomst meer was, alsof het verhaal van Jezus daar op Golgotha zou eindigen. Maar we weten dat de duisternis niet het laatste woord heeft. Op paasmorgen brak het ware licht door. Christus verrees uit de dood en overwon voorgoed de duisternis. De dood had niet het laatste woord. Het graf was niet het einde en Gods liefde bleek sterker dan alles wat haar leek te verduisteren. Ook in ons eigen leven kan het soms plots donker worden. Ziekte, verdriet, zorgen, eenzaamheid, teleurstellingen. Het kan zijn alsof er een maan voor onze zon schuift. We zien het licht niet meer en vragen ons misschien af waar God gebleven is. Maar ook dan mogen we ons herinneren wat een eclips ons eigenlijk leert. De zon is niet verdwenen, omdat we haar niet even kunnen zien. Ze blijft gewoon schijnen. En zo is het ook met God. Wanneer we hem niet voelen, betekent dat niet dat hij er niet is. Wanneer ons gebed droog en moeilijk wordt, betekent dat niet dat God ons vergeten is. Wanneer verdriet en zorgen ons uitzicht benemen, is Gods liefde niet verdwenen. Soms staat er eenvoudigweg iets tussen ons en het licht. Daarom mogen we als christenen niet alleen omhoog kijken naar de hemel, maar vooral opzien naar de Heer. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven bezitten. We lezen dat in Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Dat is een belofte die geen enkele wolk en geen enkele eclips kan verduisteren. En daar kom ik toch nog even terug op die beroemde eclipsbrillen. Er werd ons de voorbije weken nadrukkelijk gewaarschuwd. Zonder geschikte bescherming naar de zon kijken is geen goed idee. Onze ogen zouden ons dat achteraf niet in dank afnemen. Voor de zon hebben we dus een speciale bril nodig. Maar voor Christus niet. Integendeel, Christus verblindt ons niet om ons daarna in het donker achter te laten. Hij opent onze ogen. Hij leert ons opnieuw kijken. Hij helpt ons zien wat werkelijk belangrijk is. Hij verwarmt niet alleen ons gezicht, maar vooral ons hart. Heel wat mensen hebben 10 dagen geleden, die woensdagavond, hun eclipsbril opgezet. Heel wat mensen hebben met verwondering naar de hemel gekeken. En terecht, de schepping blijft ons verbazen. Maar laten wij bij al die dat omhoog kijken, ook onze ogen en ons hart richten op de Schepper. Want misschien is dat wel de mooiste les van een zonsverduistering. Soms kan het licht even aan ons zicht worden onttrokken, maar daarom is het nog niet verdwenen. De maan kan voor de zon schuiven, wolken kunnen de hemel bedekken, moeilijke tijden kunnen ons zicht op God vertroebelen. Maar het licht van Christus gaat nooit uit. Dat licht blijft schijnen, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. En zeg nu zelf, een eclips duurde nog geen 2 uur, maar Gods liefde kent gelukkig geen eindduur.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. We zijn een paar weken natuurlijk uit de lucht geweest, in ieder geval met deze uitzending in gesprek met, vanwege het zomerreces. Maar vandaag beginnen we weer en we zetten meteen goed in, want ik heb een bijzondere gast vandaag tegenover mij zitten. Hier tegenover mij zit namelijk Rick Wakkermans en... Rick, ja, jij gaat zo even vertellen wie je bent natuurlijk. Hè? Je bent de eerste gast van het nieuwe radioseizoen. Dat is toch wel mooi. Rick, van harte welkom.
1: Dankjewel. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn op Radio Maria. Ik zal mezelf even nog voorstellen. Mijn naam is Rick Wakkermans, geboren in 2006, 7 januari. En ik woon in Gorinchem en heb het genoegen om op missie te gaan met Fidesco. Nou, voor velen die mij... nog niet kennen, en Fidesco misschien nog niet kennen. Fidesco is dus een organisatie van de gemeenschap Emmanuel uit Frankrijk. En die stuurt mensen op missie naar verschillende ontwikkelingslanden. Waaronder ook Tanzania, waar ik heen zou gaan aankomend jaar.
0: Kijk, ja, dan heb je al heel veel uit de doeken gedaan. Ja, je zegt geboren in?
1: Beest.
0: Ja, en welk jaar?
1: In 2006. Dus ik
0: 2006, dus je bent 20 jaar oud.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, dus je vertelt dat je voor Fidesco ga jij op missie straks naar Tanzania. Ja, daar zit ongetwijfeld een geschiedenis aan vooraf gegaan. Jij bent zelf katholiek of niet?
1: Ja, inderdaad. Ik ben katholiek opgevoed in het gezin van mijn ouders. Uiteindelijk zijn mijn ouders gescheiden. Ik ben mijn moeder verhuisd naar Noord-Holland. Ben in het plaatsje Nieuw-Vennep terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik daar zo'n 8 à 9 jaar opgegroeid. En ben ik ook nog in een gastgezin terechtgekomen. Hele gezellige mensen op de Faustlaan 76. Waar ik nog steeds gezellig contact mee heb. Ondanks waren zij niet katholiek. Maar dat liet niet blijken dat godsliefde niet door mensen kan stromen.
0: Ja, dus je hebt wel veel liefde van ze ontvangen. Maar je bent katholiek wel opgegroeid, vertelde je. Dus als kind ging jij wel gewoon naar de kerk, begrijp ik?
1: Ja, klopt, ja. En uiteindelijk ben ik ook misdienaar geworden in de thuisparochie van mij in Nieuw-Vennep. En ook in Beest, waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Want mijn vader die woonde daar nog steeds na de scheiding. Dus ik ben ook, als ik mijn vader bezocht, in de kerk van Beest misdienaar of acolyet geweest. Uiteindelijk heb ik er ook zelf voor gekozen om... meer voor de kerk te gaan doen en meer in het geloof te gaan staan. Dat ik ook echt er zelf voor kies in plaats van oké, je gaat erheen omdat je ouders dat zeggen en dat

0: is gewoonte. En van gewoonte heb ik het echt een keuze voor gemaakt om er zelf bewust mee bezig te zijn en bewust in het leven te staan als kerkelijk geloof en dat ook te verkondigen in woord en daad.
1: En hoe is dat gekomen?
0: Dat is eigenlijk best wel interessant. Mijn ouders hebben op zich wel mij wat bijgebracht. Maar meestal was dat meer van, oh, bijvoorbeeld de vorming. Kwam mijn vader, jij hebt nog de vorming niet gedaan. Dat moet nog gedaan worden.
1: Het vormsel.
0: Ja, het vormsel, ja. En dat had ik nog nooit van gehoord tot het moment dat ik dat opeens moest doen. En toen kwam ik erachter, er is dus nog veel meer wat ik niet weet. Het is niet alleen maar één keer per week naar de kerk gaan en dan zit het erop. Er komt meer bij. En daardoor, door de Emmanuel Zomerkampen, waar mijn moeder mij toen de tijd heeft heen gestuurd, zeer dankbaar daarvoor, ben ik erachter gekomen dat Gods liefde ook dagelijks gebruikt wordt. Dat je ook iedereen die je tegenkomt, die je dan mag ontmoeten, de liefde van God mag geven en hun de aandacht mag schenken, dat zij gezien worden, dat God hun ook ziet.
1: Dus het vormsel was voor jou eigenlijk een soort startschot van ik ga wat meer met het geloof doen.
0: Inderdaad, ja. Het was rond mijn 16e, een jaar na mijn vormsel, dat mijn besef groter werd. En ook toen ik op mijn 16e/17e bij het gastgezin kwam, omdat mijn moeder toen naar Portugal verhuisde, dat ik er ook achter kwam hoe veel ik God nodig heb in het dagelijkse leven. Als je dan opeens niet in een gelovig gezin woont. Als je opeens zelf voor je avondeten gaat bidden in plaats van met de hele tafel. Als je zelf tijd neemt om te bidden in plaats van met het hele gezin. Als je zelf naar de kerk gaat in plaats van het hele gezin. Dan is het ook meer een keuze dan we gaan nu naar de kerk. Nee, dat is van ik ga nu naar de kerk. Ik kies er nu zelf voor in plaats van het is een soort van morale verplichting van het gezin.
1: Ja. En dat was altijd helder voor jou, dat ga je doen. Of heb je er ook wel aan getwijfeld?
0: Dat is inderdaad altijd helder geweest. En dat is natuurlijk iets waar sommige mensen misschien wel moeite mee hebben. Waar ik steeds ook vaker aan denk dat je de twijfel kan voelen. Maar dat je dan weet, ik sta grondvastig in het geloof door de Heer. Omdat ik weet dat Hij bestaat.
1: Oké. Nou, bijzonder. Dus dat is allemaal nog niet zo gek lang geleden. Want je bent nu pas 20. Hè? Je hebt het nu over toen je 16, 17 jaar oud was. Je hebt je middelbare school afgerond, vermoed ik. Hè? Wat doe je nu?
0: Nadat ik mijn middelbare school heb afgerond in Amsterdam op de Hubertus en Berkhof, heb ik een vervolgopleiding gedaan op het Da Vinci College in Dordrecht. En die heb ik in 2 jaar afgerond in plaats van in 3 jaar. Dat was een opleiding voor leidinggevende bediening. Dus dat is eigenlijk een managerpositie in een restaurant. Die heb ik afgerond en toen ben ik gaan werken bij Landgoed Marienwaard. Als vaste werkkracht. Ik deed het eerst als bijbaan. En toen heb ik ervoor gekozen om gewoon voor aan de bak te gaan. Want het was een goed bedrijf. Gezellig bedrijf, fijne collega's, goede leidinggevende. En vele kansen op werkgroei. Ik begon als bediening daar om drankjes en eten te brengen. En uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar locaties om dingen klaar te zetten. Om op het magazijn te werken. Een hele mooie ervaring waar ik ook veel het mogen ontwikkelen in persoonlijkheid en ook een beetje in geloof zelfs. De gesprekken met mijn collega's verbaasden mij en had ik nooit verwacht om daar zoveel uit te kunnen halen en zoveel wijsheid nog uit te kunnen delven.
1: Kijk. Oké, maar goed, nou vertel je dat je binnenkort op missiereis gaat naar hele arme mensen. Ik vermoed dat bij Landgoed Marienwaard niet de allerarmste komen, toch? Dan zul je wel wat moeten betalen om een appel te kunnen eten. Dat geldt voor elk restaurant natuurlijk, maar bij het ene restaurant ietsje meer dan bij het andere restaurant. Is dat niet wel een hele radicale breuk als het ware met het leven dat je nu leidt? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, dat ziet u niet verkeerd. Nee, dat is inderdaad wel een hele harde breuk, maar wel een overwogen breuk. Ik heb vaker gehoord over wat is het nou om arm te zijn. Er wordt vaak over de armen gesproken in de Bijbel. Het is voor een arme makkelijker om in het Rijk Gods te komen dan een kameel door een naald. Dat
1: was het de lezing van vandaag, hè?
0: Ja. Inderdaad, ja. En als je dat dan hoort, dan denk je bij jezelf, wat is het dan zo bijzonder aan die armen dat zij zo makkelijk in de hemel kunnen komen dan op zich, dan is er iets wat je dan nog over het hoofd ziet als je het niet begrijpt. En dat wil ik dus ook leren begrijpen. En dat is een deel van de missie. Maar een andere deel ook van de missie is dat je ook ziet, onze lieve Heer, hij komt niet als een koning naar ons toe. Je ziet niet, hij komt met een leger de Romeinen wegvegen. Nee, hij komt daar als een mens. Hij komt daar zwak. Niet per se geestelijk, maar fysiek heeft hij niet zomaar dat hij mensen omver kan werpen. Hij komt daar nederig en als voorbeeld zat hij bij de put en hij had dorst. Zijn leerlingen waren naar de stad om eten te halen en er kwam een Samaritaanse vrouw aan. Dus een zondaar, geen Jood. En hij vroeg aan de vrouw, kan u mij water geven? En die Samaritaan dacht, maar dit is een Jood, waarom gaat een Jood met mij om, dit mag niet. En Jezus zei toen, als u mij had gekend, had u mij om water gevraagd, omdat hij het levende water is. Hij stelt zich nederig op, om makkelijk benaderbaar te zijn. Dat hoeft hij niet te doen, hij is God, hij kan dingen doen als hij zomaar wilt. Maar die nederigheid, dat maakt hem zo nabij. En voor ons is dat moeilijk te beseffen. En daarin wil ik leren. En ik denk, door de armen te dienen, in deze manier, dat ik mij heel erg openstel om te begrijpen hoe het zit. En daarnaast, omdat ik ook naar een andere land ga, andere cultuur, andere taal, is de leerweg ook heel erg anders dan wij zijn gewend. Wij zijn in de westerse wereld en vooral in Nederland heel erg gewend dat wij tegenwoord kunnen geven. Maar nu kom ik in een land waar ik geen kennis heb over de taal, geen kennis heb over de cultuur. Dus nu is het juist het luisteren wat mij zou gaan helpen. En het aandachtig bekijken en vooral mijn mond houden, dat mij zou helpen en ook mij zou leren hoe ik mij nederig kan opstellen tegenover de mens.
1: Oké, dus je hoopt van deze reis ook wel dat het jou zelf gaat vormen.
0: Ja.
1: Ja. En wat is precies de insteek? Je zegt ik ga de armen dienen. Hoe ziet dat eruit straks?
0: In mijn geval zal dat zijn Engels lesgeven op de school Boys Town. Dat is een middelbare school voor jongens. Die is opgericht door de congregatie Sisters of Mary. Wat komt uit Zuid-Korea. Die zijn opgericht door een Amerikaanse priester. En die heeft ter zijne tijd daar begonnen met scholen voor arme kinderen. Die scholen zijn helemaal gratis. Waardoor die kinderen dus wel hun onderwijs kunnen volgen. En dus een betere toekomst hebben. En niet in een visuele cirkel komen waar arme ouders krijgen kinderen. Die kinderen hebben geen school. Die kinderen worden weer volwassen. Die krijgen weer kinderen. Maar die hebben dus ook geen geld. En zo blijft het maar doorgaan met de arme gezinnen. Die altijd arm blijven. En door dat gratis onderwijs hebben die kinderen een kans om een beter beroep te krijgen. En dus uit die cirkel te breken. En dat is ook het doel daarvan. En dat is juist het mooie. Want er was in het begin begonnen ze in Zuid-Korea. Toen zijn ze naar Brazilië gegaan. De Filipijnen, Mexico. En nu zijn ze in Tanzania. Dus ze breiden uit. En het is ook de passie die de zusters hebben, de Sisters of Mary, om te dienen. En om echt ook die kinderen te zoeken. Want die kinderen die komen niet zomaar naar die school. Die kinderen worden gezocht door de zusters. En die gaan dan naar dorpen. En dan moeten soms ook nog de ouders overtuigen van, ja, maar dit is echt gratis. Je hoeft echt niks te betalen. We nemen uw kind in dat ze kunnen leren, een betere toekomst kunnen krijgen. En dat de ouders zeggen van, serieus?
1: En gaan ze dan ook intern wonen?
0: Ja, het is een internaat, ja. De zusters en de kinderen wonen dan samen op de campus. En dan slapen de kinderen ook samen. En een dagroutine bestaat een beetje uit het morgengebed. Schoonmaken. Ontbijt. Dan krijgen ze de lessen. Dan is het lunch. Dan in de middag krijgen ze meestal sports. Of een alternatief vak zoals bakken, lassen, computers. Dan is het avondeten. En dan is er nog de rooskrans bidden en dan naar bed.
1: Oké, en jij gaat dat hele programma meemaken?
0: Ja, dat ja. is
1: en
0: de...
1: En jij gaat er ook intern wonen?
0: Ik ga er ook intern wonen. Ik zal op de campus wonen, samen met twee andere vrijwilligers van Fidesco. En wij zullen dan samen in een huisje komen te wonen of een kamer. Ik weet nog niet precies wat. Maar ik ga ervan uit dat het zeer beperkt is wat wij vergeleken met wat wij in ons huidige huis hebben. Maar dat leert ons ook misschien meer tijd juist nemen voor God. Want in het dagelijkse leven, je pakt je mobiel er zomaar bij, je kijkt zo tv. En ja, denkt haast niet om even te bidden, om even tijd te nemen van oké, ik heb nu niks te doen. Laat ik een rozenkrans bidden, laat ik de lauden bidden. Nee, je telefoontje die pak je zo. Dat is meteen dopamine die je er binnen krijgt. Dat vindt het lichaam fijn, dus dat doe je veel sneller. En juist het idee dat je misschien minder bereik hebt, dat je veel meer bezig bent met de kinderen, dat je ook daarin Gods liefde mag ervaren. Ik ben vorige week naar het Emmanuel Zomerkamp geweest als leiding. En het was juist die vreugde van de kinderen die zo leuk was, waar ik zoveel vreugde van heb mogen ervaren. En mijn telefoon lag de hele week op de kamer. En dat is juist een mooie. Gods liefde is iets prachtigs wat je niet meteen hoeft te ervaren zoals als je een filmpje kijkt. Dat merk je wanneer je iets doet voor zo'n kind. Een kind die vraagt van, hey, wil je met me voetballen? Je voetbal met een kind. Het kind wordt helemaal blij. En daar haal je dan zoveel vreugde uit. En ik hoop ook die vreugde te brengen op Boys Town. Dat ik met die kinderen vele leuke dingen mag doen. Hun veel mag leren. En uiteindelijk ook iets kan toevoegen aan een toekomst. Het zal natuurlijk vergeleken met de hele wereld iets kleins zijn. Maar voor hun kan het een groot verschil zijn.
1: Ja. Rick, je hebt twee liederen opgegeven vandaag. Het eerste lied is Partout à la Terre. Waarom dit lied?
0: Waarom dit lied? Nou, Partout à la Terre was het slotlied van de uitzendmis toen we in Paray-le-Monial waren. In Paray-le-Monial zijn we een week geweest met alle Fidesco-vrijwilligers van dit jaar. Dat zijn er in totaal 80. Dat zijn exclusief de kinderen.
1: En dat is wereldwijd?
0: Ja, ja. Wereldwijd. Nou, 8 wereldwijd. 1 Duitser, 1 Spaanse, 1 iemand uit Congo en 1 Nederlander. En voor de rest was het allemaal Frans. Maar in principe uit de hele wereld, ja. Maar deze vrijwilligers zijn samengekomen om nog wat voorbereidingen te doen. En de uitzendmis op zondag, dat was het slotlied Partout à la Terre.
1: En wat is een uitzendmis? Wat bedoel je daarmee?
0: Een uitzendmis, dat is eigenlijk een speciale mis. Dat was dan die zondag. En dan was de bisschop er ook om ons te zegenen op onze missie. Dat de Heilige Geest met ons mag zijn.
1: Dus al die mensen die daar waren, die jongeren, die worden allemaal uitgezonden straks?
0: Ja, niet alleen maar ook jongeren, ook jonge stellen, gezinnen op zich. Dus wij worden allemaal uitgezonden. En dat wordt dan in totaal waren er zo'n 2000 mensen aanwezig tijdens de viering. Die dan worden gevraagd voor ons te bidden. Tijdens onze missie, voor onze missie. En ook voor een veilige terugkomst van onze missie.
1: Oké, en met hoeveel gaan jullie straks? We gaan zo naar het lied luisteren hoor, maar nu we het erover hebben. Met hoeveel gaan jullie naar Tanzania?
0: Wij gaan met 3 man naar Tanzania. En de andere 2 vrijwilligers heten Hugo en Florent. Normaal gesproken ga je in
1: Die komen niet uit Noord-Holland, zo
0: nee,
1: te horen.
0: Nee, die komen niet uit Noord-Holland. Nee, die komen uit de regio van Paris.
1: Kijk, goed, we gaan er zo meteen nog wat meer over horen. We gaan eerst even luisteren naar het liedje dat jij hebt opgegeven, Partout à la Terre.

0: Beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Rick Wakkermans. En hij heeft ons net het interessante verhaal verteld dat hij toch wel gegrepen is door de liefde voor de armen. Hij heeft ons verteld over de armoede in het evangelie, dat Jezus Christus zelf, ook al is die koning van hemel en aarde, ook als een arme man in ons midden is komen wonen. En hij wil heel graag die nederige houding van de Heer zelf, wil die zelf ook gaan leren in zijn leven. Nou, binnenkort gaat hij op reis naar Tanzania. Dat is al volgende maand. Of wanneer is het?
1: 1 oktober. Volgende maand, ja.
0: Ja. Je gaat naar Tanzania. Je gaat er 2 jaar naartoe. En onafgebroken ook. Je komt ook met kerstmis niet thuis, heb ik begrepen.
1: Nee, dat klopt, ja. Het is onder andere ook bij de missie de bedoeling dat je de cultuur helemaal ervaart. Niet, oké, ik ben nu hier even geweest en ik ga even terug en daarna kom ik weer terug om de missie te hervatten. Nee, je bent daar volkomen 2 jaar toegewijd aan de missie. En dat is onder andere ook de cultuur ervaren wanneer het kerst is. Of wanneer Sinterklaas zullen ze misschien niet vieren, wie weet.
0: Misschien kun je het introduceren, Sinterklaas.
1: Goed idee, ja. Nee, dat zal op zich even wennen zijn inderdaad. Want normaal gesproken je verwacht, je bent met je familie, gezellig, gourmetten of cadeautjes pakken. En nu dan zit je daar en dan is het van, ja, vieren ze hier überhaupt kerst? Hoe doen ze dat hier?
0: Je komt wel in een katholieke omgeving, want je zit bij de zusters. Dus kerstmis zullen ze zeker kennen, maar misschien dat ze het anders vieren dan hier. Maar je gaat dus 2 jaar onafgebroken ga je er naartoe. Is er helemaal geen uitzondering dat je terug naar Nederland kunt komen?
1: Er zijn 2 soorten uitzonderingen. Tenminste, 2 gerelateerd tot familie. De een daarvan is als je familie gaat trouwen. En de andere is als je familie overlijdt. Dus mocht een van mijn broertjes, zusjes, neefjes niet gaan trouwen, dan ben ik aanwezig op die trouwerij. Want dat vindt Fidesco belangrijk. Want dat zijn belangrijke momenten. Of als een familielid zou overlijden. Maar daar ga ik maar voor bidden dat dat niet zou gebeuren. Een andere uitzondering is wanneer je in zware ziekte verkeert. Dus wanneer je ziek wordt en de enige manier om goed te herstellen is als je thuis bent zonder dat je overprikkeld raakt door je missie. Dit zijn uitzonderingen. En ik hoop eigenlijk deze uitzonderingen op het trouwen na niet te hoeven komen naar Nederland. Want het zou ook op zich zonde zijn als je terug moet komen. Want als je op locatie bent, dan ben je eigenlijk 24/7 geforceerd die cultuur, die taal te gebruiken. En als je dan even een pauze hebt daartussen, dan kan het zijn dat je ten eerste een cultuurshock krijgt wanneer je terug bent in je eigen land. Want dan kom je daar en dingen gaan weer anders dan je het anderhalve jaar of jaar bent gewend dat je in Tanzania bent. Van, ik moet weer even switchen. En dan kom je weer terug naar Tanzania en dan heb je weer een cultuurshock omdat je een paar weken in Nederland bent geweest. Dus dat is ook niet helemaal goed voor het brein.
0: Ja, en het idee is ook dat je daar ook de plaatselijke taal gaat leren.
1: Jazeker, ja.
0: En dat is? Welke taal spreken ze?
1: Ze spreken daar Swahili. Dus als ik daar zeg, ik ben Nederlander, zeg ik Mimini Mholanzi. Dat is een zeker uitdagend iets, want het komt op zich niet echt overeen met Nederlands. Behalve dat mama is, dat scheelt. Maar voor de rest is het op zich wel leuk om een nieuwe taal te leren. En vooral is het ook misschien handig, aangezien ik geen Frans praat en de Franse jongens een beetje Engels praten. Dus misschien komt Swahili dan nog heel goed van pas.
0: Ze spreken daar ook helemaal geen andere taal dan Swahili?
1: Ze spreken wat in verschillende stammen, zullen ze misschien verschillende talen spreken. Op zich wordt er wel erkend dat Swahili het hoofdtaal is, met dan het dialect van de rivierenlanden. En Engels is dan het tweede taal, maar dat is vooral in de steden. En ik zal aan de jongens uit de dorpen les gaan geven. Dus deze jongens kunnen geen Engels. Deze kunnen alleen Swahili of misschien net een ander taaltje wat ze zullen spreken ter plaatse in hun dorp of stam.
0: Ja, en ben jij nou zelf je eigen Engels ook nog een beetje aan het bijspijkeren? Want als je les gaat geven, moet je zelf ook wel fatsoenlijk spreken natuurlijk.
1: Ja, onder andere wel, ja. Dat helpt onder andere dat ik op social media meestal Engelse context kijk. Dus dan ben je ook leer je de uitspraken goed te lezen. En ik heb laatst nog van een vriend, Gerard, heb ik nog een Engels woordenboek gekregen. Dus dan kan ik ook weer even mijn woordenschat bij tikken, dat weer een beetje optimaal is. Het is natuurlijk ook de kunst om van tevoren een beetje lessen voor te bereiden. Dus ik heb met een andere vrijwilliger, Lianne Christ, contact opgenomen om te bespreken hoe heeft zij nou les gegeven en wat heeft zij ervaren toen zij les gaf. Zij is toen 1 jaar naar Cambodja gegaan om daar ook Engels les te geven. Wat een hele mooie ervaring voor haar was. En zij is ook de reden dat ik over Fidesco had gehoord tijdens een gemeenschapsweekend van de gemeenschap Emmanuel.
0: Ja. Vertel nog eens wat meer over Fidesco, want je noemt dat vaak. Dat is dus een onderdeel van Emmanuel en dat is heel specifiek gericht op de missie, op uitzending. Hoe is dit ontstaan?
1: Zo, in 1981 is Fidesco opgericht, maar in 1980 werd al de eerste missionaris van Fidesco gestuurd. Dat kwam dat de gemeenschap die voelde zich geroepen van hey, wij zijn hier ons geloof aan het verkondigen, maar in andere landen hebben ze armen en die armen hebben ook hulp nodig. Ons is geroepen dat wij ook helpen, dus hebben wij de missie om andere mensen te helpen. Maar niet alleen daar om te komen en onze cultuur mee te nemen en dan te zeggen wij komen hier helpen op onze manier, maar ook juist die cultuur juist van ons achter te laten en juist ons open te stellen voor de cultuur die in het land van missie plaatsvindt. Dat kan verschillende landen zijn in Brazilië, in Peru, Thailand, Tanzania. En dat is juist wat Fidesco ook bijzonder maakt. Die focus op het nederig zijn en het leren van de cultuur, normen en waarden. Natuurlijk zullen we niet alles overnemen. In sommige landen is het bijvoorbeeld vrij normaal om kinderen te slaan. Dat is iets waar wij natuurlijk niet voor zijn. En waar Fidesco ook zegt, dit gaan we ook niet nadoen. Dit heeft niks met cultuur te maken. Misschien dat ze daar normaal vinden, maar wij hebben ook onze eigen normen en waarden. En we moeten kijken, wat is toepasselijk van de normen en waarden van het land waar we komen? En waarin zeggen we, oké, maar hier trekken we een lijn.
0: Ja, kijk, van oudsher, de missionarissen die werden uitgezonden over heel de wereld, die kwamen natuurlijk ook het geloof brengen. Hè? Dus je kunt iets leren van de plaatselijke cultuur, uiteraard. Maar het is ook wel belangrijk dat je voor ogen houdt van, ja, wat is ons eigen vertrekpunt? Hè? En je komt ook bij zusters te wonen. Welke rol gaat de kerk en het geloof spelen in deze hele missie?
1: De grootste rol, want wij worden uitgezonden. En uitgezonden worden, dat kan alleen maar door God. God die zendt zijn de apostelen uit toen de tijd om het geloof te verkondigen. En nu worden wij ook uitgezonden. Mijn keuze viel trouwens ook niet op Tanzania toen ik op missie ging, want wij konden niet kiezen. Wij konden een voorkeur uitspreken van waar zouden we heen willen. Ik heb toen gezegd, stuur mij maar ergens heen. Ik pas me wel aan. En uiteindelijk heeft Fidesco ervoor gekozen om mij naar Tanzania te sturen. Deze reden waarom wij niet kunnen kiezen, maar wel een voorkeur kunnen spreken, is omdat God ons ook zendt. Je kiest er niet voor om iets te doen voor God. God, daar kan je kan je geroepen voelen en dan ervoor kiezen om op die roeping af te stappen. Maar God kiest wat je gaat doen. En zo heeft Fidesco er ook voor gekozen om te zeggen, je kan een voorkeur uitspreken, maar uiteindelijk kiezen wij ervoor omdat jij wordt uitgezonden en wordt geroepen op die missie. Uiteindelijk komt het er ook op neer dat Fidesco kijkt van oké, wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je mindere punten, en dat ze je niet zomaar ergens heen sturen waar je sowieso niks zou kunnen. Daar denken ze wel over na. Bijvoorbeeld, mijn vaardigheden zijn vooral in het horecaschap. Nou, ben ik van mening dat dat waarschijnlijk niet veel nut zou hebben als ik daar in Afrika kom. Dus ik had al eigenlijk er stiekem vanuit gegaan dat ik Engels les zou geven, wat inderdaad zou kloppen. Dit komt ook voornamelijk omdat in Nederland veel mensen gewoon prima Engels spreken.
0: Ja. Wie is jouw begeleider daar? Want het is nogal een stap voor een jonge kerel van 20 om in zijn eentje, of met z'n drieën dan in dit geval, naar hartje Afrika te gaan. Er is iemand die jou daar begeleidt, neem ik aan.
1: Ja, inderdaad. Wij hebben 3 aanspreekpunten. In mijn geval 4. Voor de Fransen geldt het als volgt. We hebben Sister Teresa op locatie zelf. Dat is de persoon die ons zal aansturen En ons vertelt wat zij van ons verwacht op zich. Dan hebben we de landcoördinators. Zij zullen ons helpen als wij bijvoorbeeld moeite hebben met iets wat we niet met zuster Teresa kunnen bespreken. Dat is onze eerste aanspreekpunt als het gaat om hoe het met ons gaat. Als het gaat om dingen zoals visum regelen en zo. Dan hebben we Fidesco zelf. Dit is voor de Franse één post. Want zij gaan naar Fidesco Frankrijk. En ik heb zowel Fidesco Frankrijk als Fidesco Nederland. In Fidesco Nederland zijn Johannes en Mirjam Wit de hoofdpost. Die regelen alle interviews. En andere gevallen als het gaat om Fidesco Nederland. En zijn daar ook eindverantwoordelijk voor. En dan is Hilde Sluiter een medewerkster die dan helpt met alles regelen. En die mij ook helpt. Bijvoorbeeld met dingen aanvragen. Met interviews regelen. En is ook het contactpersoon. En daar bestaat het team momenteel uit. Het is een klein team, maar het hoeft ook niet groter te zijn, want het werkt prima zo.
0: Ja, maar alleen de zusters wonen daar en de andere mensen die je noemt, die wonen gewoon hier in Nederland.
1: Ja, die wonen of in Nederland of in Frankrijk.
0: Ja, oké. Ja, Rick, behoorlijk ondernemer. Vind je het spannend of niet?
1: Zeker, ja. Het is heel erg spannend. Het is niet zonder spanning. Het is wel vaak genoeg dat ik denk bij mezelf, oh ja, dat moet ik nog doen. Dat moet ik nog doen. Stel je voor, dat gebeurt er.
0: Ja, geen twijfel van waar begin ik aan?
1: Nee, nee.
0: Je weet het wel, is echt zeker, God roept jou hiertoe.
1: Ja, ja, het is wel dat ik af en toe denk van, oké, waar begin ik aan? Maar ik weet wel waarvoor ik het doe en dan is de twijfel weer weg. Het is, zolang je in de gaten houdt van waarvoor doe ik het, dan weet je dan dat je het doet ergens voor. En waarvoor doe ik het? Je doet het omdat je de boodschap van God wil brengen waar jonge kinderen misschien juist het meeste nodig hebben. Je kinderen die komen uit arme gezinnen hebben niks. En een van de eerste dingen wat die kinderen meestal verbaast, wat mij verteld is, is dat ze dan hun pyjama krijgen, hun kleding, dat er wordt gezegd, dit is jouw kleding. En dat zeggen, mijn kleding, maar ik heb nooit eigen kleding gehad. Ik moet altijd met mijn broertjes en zusjes delen en we zien wel wie het krijgt. Maar dit is jouw kleding nu. Dit is echt van jou. Dit is allemaal van jou. Het is niet veel, maar het is van jou. En dat is juist iets wat die kinderen dan meemaken. En ook dat ik juist ook wil brengen aan die kinderen van, er is iemand die van jou houdt. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. En dat ze dan vragen, wie dan? En dat je dan die kon, juist dat gesprek met hun mag hebben en hun mag vertellen over hoe God er is en wat God is voor hun ook. Niet alleen.
0: Ja. En je gaat samen met de kinderen bidden, neem ik aan.
1: Inderdaad, ja. Dat is ook een deel, de rooskrans bidden inderdaad. En elke zondag is er dan dat we met z'n allen de kerkdienst doen. Wat op zich ook wel leuk is, want het is eigenlijk in een grote zaal. Dus neemt iedereen eigenlijk zijn eigen stoel of kruk mee. En dan gaan ze gewoon mooi op nette rijtjes zitten. En dan wordt vanaf daar de kerkdienst gedaan.
0: Weet je al welke priester daar zit? Is dat een priester van dezelfde congregatie als de zusters?
1: Dat zou ik eigenlijk nog niet weten. Ik heb daar nog niet heel veel over van vernomen. Het kan ook zijn dat het een lokale priester is die dan overkomt. Bijvoorbeeld dat hij eerst een kerkdienst om 9 uur heeft en dan nog om 11 uur bij ons. Dat zou ik op zich nog niet weten.
0: Oké. Ja... Nou, het is toch wat, Rick. Het is een hele onderneming. Hey, we gaan nog even luisteren naar jouw tweede lied. Je had als tweede lied opgegeven, Christus is auferwekt. Christus is opgestaan. Ook van Emmanuel. Waarom dit lied?
1: Waarom dit lied? Het was rond Paas dat ik dit lied hoorde. Toen was ik in Althutting in Duitsland. En dit lied werd toen gezongen. We hebben dit lied vaak gezongen. En wat eigenlijk betekent is, de Heer die werd natuurlijk neergeslagen. Hij ging dood. Hij stierf. En na 3 dagen kwam hij terug. En in die hoop denk ik ook van, goh, mocht ik ooit een beetje in een situatie zijn dat ik iets minder lekker in mijn vel zit, dat ik dan ook toch mag terugkomen van, ik weet waarvoor ik het doe en ik weet dat God bij mij is. Want God krijgt niet dood. God die komt gewoon weer terug.
0: Ja, okay.
1: En ook die hoop.
0: Mooi, we gaan luisteren naar Christus is auferwekt.

0: Welkom terug in de uitzending. Ik zit hier met de dappere Rick Wakkermans. 20 jaar oud, maar hij gaat maar liefst 2 jaar naar Tanzania. Dat is niet niks. Ja, Rick, ik vroeg me net af, we zaten die te luisteren. En je had het over Christus is opgestaan uit de dood. En je hoopt dat hij ook jou op zal tillen als je het even misschien moeilijk hebt in een van de komende 2 jaren. Of ergens een moment. Plaats je dit ook in een groter perspectief voor de rest van jouw leven? Want ik kan me voorstellen, sommige mensen zien dit misschien als een soort carrièrebreuk. Hè? Je hebt een mooie baan bij landgoed Marienwaard en ineens ga je iets totaal anders doen. Ben je bezig ook met je verdere toekomst of niet?
1: Jazeker. Want Fidesco vraagt ook van tevoren, voordat je op missie gaat, wat zie jij jezelf doen als je terugkomt van missie? Dit is belangrijk, want als je terugkomt van missie en je weet helemaal niet wat je moet doen, ja, dan kan je eigenlijk in een soort van grote zwart gat vallen, waar je dan in de pres kan raken en dat soort capriolen. En daarin juist erover nadenkend, heb ik over nagedacht van oké, wat zijn mijn opties als ik terugkom? Ga ik weer bij mijn vader wonen? Ga ik ergens om mezelf wonen? Ga ik juist misschien reizen? En ik denk dat mijn plan op zich heeft dat zich uitgebreid de afgelopen weken. Mijn eerste plan, en dat blijf ik ook aanhouden, is gewoon, ik heb op zich nu 3 opties wat ik kan doen. Ik kan of bij mijn vader weer gaan wonen, ik kan ergens anders gaan wonen, of ik kan een maand misschien bij Emhouse vrijwilliger zijn om daar dan even mijn zinnen te verzetten. Dat bevindt zich in Helvoort en dat is juist een hele mooie plek om ook even tot rust te komen. Daarnaast was ik weer van plan om te gaan werken bij Landgoed Marienwaard voor een jaartje, om even te sparen voor een studie of dergelijke. En dan heb ik ook een tijd om te gaan kijken wat voor studie ik wil doen. Want ik ben van mening dat ik op zich heb ik een studie gedaan. Dat was een MBO 4 studie. Die opleiding is op zich prima. Maar ik wil op zich nog wel iets meer leren over het beroep wat ik wil uitoefenen. En misschien gaan specialiseren om bijvoorbeeld een sommelier te worden.
0: Oh, dus je wil wel in dezelfde wereld blijven, toch? Ja,
1: ja, dat is op zich het huidige plan. Maar ik ben ook van gedachte dat ik natuurlijk ook kan zeggen, ik ga nu 2 jaar op missie en ik ervaar zoiets dusdanigs, juist van dat ik merk van het reizen en het merk van een andere cultuur en een andere taal, dat ik juist kan zeggen, oké, ik ga kijken wat voor opties ik heb bijvoorbeeld om toerisme in te gaan. Wat bijvoorbeeld ook een beetje met gastheerschap heeft te maken. En dat ik bijvoorbeeld kan kijken, zou ik niet me iets meer talen willen leren? Dat ik misschien voor een toeristenbureau kan gaan werken. Het is op zich, denk ik, dat ik mijn vaste plan in gedachten hou. En mocht ik nog kunnen kijken wat ik anders nog kan gaan doen. Het is een soort van, dit is het vaste idee. En mochten de plannen gaan wisselen, heb ik altijd nog een backup.
0: Ja, en heb je ooit overwogen meer het klassieke beeld van de missionaris om als priester of broeder je te laten uitzenden over de wereld?
1: Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Het is alleen dat je er heel erg zeker moet van zijn, vind ik. Ik heb wel eens over inderdaad verschillende mensen gehoord die dan eerst dacht inderdaad die roeping te hebben en dat het toen er tijd niet helemaal lekker ging. Dat is dan wel zo'n 30 jaar terug dat ik erover spreek. En die voorbeelden die hebben mij wel een waarschuwing gegeven van, hey, geen impulsieve dingen. Denk je wel goed over na. Ik heb een goed 3/4 jaar erover nagedacht voordat ik op missie ging met Fidesco. Laat ik dit ook doen. Als ik bijvoorbeeld denk dat ik priester of broeder wil worden. Al zou ik daar iets meer tijd voor willen nemen om erover na te denken en te onderscheiden. Want het is een beslissing die voor je hele leven geldt en dus wel iets groter.
0: Ja, nou ja, God zal het leiden, hè, als je er volop voor blijft bidden. En ik denk ook wel, aan de ene kant zeg je natuurlijk, ik wil in alle armoede Jezus Christus volgen. Op een vrij radicale manier, hè, door 2 jaar naar Tanzania te gaan. Aan de andere kant hoor ik toch ook wel dat je wel je toekomst een beetje wil zeker stellen. God die zal het uitmaken waarschijnlijk. Hè?
1: Inderdaad.
0: Hey, tot slot, Rick. Er komt natuurlijk ook een hele praktische kant bij kijken. Ik pak even een klein blaadje erbij. Je hebt een soort brief geschreven waarin je ook om hulp vraagt voor de komende 2 jaar. Er is een hoop geld voor nodig, heb ik begrepen, om daar te kunnen wonen 2 jaar.
1: Vertel eens even. Nee, om op missie te kunnen komt ook het financiële erbij. Want Fidesco is een stichting en stuurt mensen dus op missie, maar die hebben geen inkomen. Nou, dan is natuurlijk de vraag, wie gaat ons dan sponsoren? Want het geld moet ergens vandaan komen. Om op missie te kunnen voor 1 jaar, dat is 17.000 euro, 17k. En ik ga op 2 jaar, dus dat is in totaal zo'n 34.000 euro, 34k. En daar ben ik afhankelijk van sponsoren en donaties. En daarom zoeken wij nog steeds mensen die er interesse hebben. Wij hebben ook een actie ondernomen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Toen hebben we de sponsorloop gedaan, hebben we zo'n 1500 euro binnen weten te krijgen. Dat is een heel mooi beginbedrag. En voor zij die interesse hebben, er zit ook nog een tegenprestatie in. Voor mensen die maandelijks doneren, krijgen de mensen ook om de 3 maanden een nieuwsbrief over hoe mijn missie verloopt. Die schrijf ik zelf. Daar schrijf ik wat ik heb ervaren, waar ik allemaal doe, wat ik tot nu toe voor elkaar heb gekregen, hoe het met de kinderen bijvoorbeeld gaat. En wat foto's. Dus mocht u ook interesse hebben van, goh, hoe zou dat nou gaan op zo'n missie? En wat is het nou? En wilt u een beetje vanaf thuis meekrijgen? Dan kan u ook zeggen, ik doe een bedragje per maand. En dan krijgt u om de 3 maanden een nieuwsbrief.
0: Kunnen mensen dit nog ergens teruglezen? Op de website
1: zeker.
0: Of zo?
1: Ja, ja u kan bijvoorbeeld, er zijn 2 manieren. Ik heb op mijn Facebookpagina, kan u mij als vriend toevoegen en dan kan u mij een bericht sturen dat u er interesse in heeft. En dan stuur ik u de sponsorbrief waar het allemaal in uitgelegd. En ook op de website van Fidesco, dan moet u naar www.fidesco internationaal en dan klikt u op het kopje Nederland-Vlaanderen. En daar staat ook alles nauwkeurig beschreven.
0: Er staat hier ook Fidesco.nl, maar dat is niet Fidesco.nl,
1: dat
0: is de goede site.
1: Ja, dat is wel de goede site, maar er zijn meerdere websites. In principe, u kan of direct naar de Nederlandse website of u gaat naar de internationale website en dan klikt u een kopje Nederland-Vlaanderen.
0: Oké, okay. En daar staat ook jouw verhaal verteld en ook hoe je jou kunt steunen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. Nou, Rick, ik zou zeggen heel veel zegen over deze spannende tocht naar het diepe. Ik zal ook de luisteraars vragen om speciaal voor jou te bidden. En nou ja, misschien kun je gaandeweg, als je daar een tijdje zit, ook een keer iets van je laten horen via de radio, dat de luisteraars ook weten hoe het met je gaat. Ik wens jou een hele goede reis. En nou, we gaan afsluiten. Zijn er nog een paar laatste woorden die je graag met de luisteraars zou willen delen? Misschien dat je zelf nog even om gebed kunt vragen.
1: Jazeker. Ik wil allen vragen om inderdaad voor mijn missie te bidden, maar ook voor de missie van iedereen die al op missie is van Fidesco en naast Fidesco ook iedereen die buiten Fidesco op missie gaat om het woord van onze Heer te verkondigen en zijn liefde te verspreiden. Dat wij vruchtzaam mogen zijn in het verspreiden van de liefde en dat wij ook vooral succesvol mogen zijn door de Heilige Geest die ons leidt en die ons de woorden geeft om te spreken, om de liefde te verkondigen.
0: Mooi. Rick Wakkermans, dankjewel. En volgende week zijn we er weer voor een nieuwe uitzending van In Gesprek Met.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 28. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Carinae riep een haastige instructie naar de mannen die haar draagstoel droegen en beval hun op korte afstand van Priscilla en Aquila thuis stil te houden. Ze wilde dolgraag terugrennen om Theo te helpen, maar ze wist dat ze hem alleen maar zou afleiden door haar aanwezigheid. Ze stapte uit de draagstoel en sloeg het drama dat vervolgens plaatsvond met verbijstering gade. De schermutseling duurde niet meer dan enkele ogenblikken, maar voor haar voelde het aan als eindeloze uren. Ze gilde bij de eerste steek van het mes van de Kushit tegen een ongewapende Theo. Ze verwachtte dat Theo bebloed en gewond uit de strijd zou komen, maar dat gebeurde niet. Ze zag hoe Theo in de lucht sprong, rondtolde en ongelooflijk gracieus landde en haar adem stokte. Steeds opnieuw wist hij het kwaadaardige lemmet van de krijger te ontwijken. Ze had nog nooit iemand zo zien bewegen. Het deed haar denken aan de beroemde fresco's van de Mycense stierspringers uit de oudheid die zich bewogen in een tempo dat de snelheid van de mens tartte. Toen hij tenslotte de krijger achterna ging, was ze stom verbaasd. Ze had gehoopt dat hij het gevecht zou opgeven nadat hij de man verslagen had. Maar al snel zag ze hem terugkomen en ze slaakte een zucht van verlichting, zodra ze merkte dat hij ongedeerd was. Carinae beval de dragers de stoel terug naar huis te brengen en zodra ze daar aankwamen, stond Theo al met de dolk in zijn hand voor de deur. Met een grimmig gezicht speurde hij de straten af, ongetwijfeld op zoek naar haar. Zonder acht te slaan op het decorum sprong ze uit het voertuig voordat de mannen het fatsoenlijk op de grond konden laten zakken en ze wierp zich in Theo's armen.
1: Pas op voor de dolk,
0: waarschuwde hij.
1: Ik dacht dat je dood zou gaan, ze sloeg haar armen om zijn rug.
0: Zijn grimmige blik verdween. Langzaam begon hij te lachen. Is dat zo? Hij verschoof zodat ze een iets makkelijkere houding kon aannemen. Ze besefte dat ze haar armen als een klimplant om hem heen geslagen had en deed een stap naar achteren. Haar wangen werden warm. Gelukkig ben je niet gewond. Niet te geloven dat ik hem heb laten ontsnappen. Je was niet eens gewapend. Nu wel, zei hij, en hij liet de dolk in zijn hand razendsnel ronddraaien. Hij wierp een blik op de luifel van Aquila en Priscilla en kromp in elkaar. Die zal ik moeten vervangen. Het had je keel kunnen zijn. Haar stem klonk hoog en iel. Theo stopte de dolk in zijn riem. Nee, liefje, hij maakte geen schijn van kans. Carinae's mond viel open. Had Theo haar nu net liefje genoemd? De stoeldrager stapte naar voren. Dat was een mooi gevecht. Je moet overwegen naar de arena te gaan. Theo haalde een paar munten uit zijn buidel en betaalde de man. Keurig, zo snel je in actie kwam. De drager haalde zijn schouders op. Ze weegt niet veel. Hij telde de munten en knikte erkentelijk. Als je nog eens een draagstoel nodig hebt, mijn broer en ik zullen je overal heen brengen. Toen de dragers weg waren, zei Carinae, dat wat je deed. Hij trok een donkere wenkbrauw op. Wat? Je weet wel, die springen en rondtollen, wat was dat allemaal?
1: Theo's scheve, vergenoegde lachje deed iets vreemd met haar hart.
0: Gewoon een beetje lol.
1: Lol? In de sportzaal waar ik als jongen trainde, kwam vaak een man uit Kreta. Hij kon voorover en achterover salto's maken, zonder daarbij gewond te raken. Hij moedigde ons aan de sport te leren. De meeste jongens hadden geen zin meer na de eerste reeks pijnlijke kneuzingen. Maar Ariadne, Galeno's dochter, oefende met me. Uiteindelijk werden we er behoorlijk goed in. Het is lang geleden dat ik echt getraind heb, maar na zoveel uren oefenen maken je botten en spieren zich de bewegingen eigen en je lichaam herinnert ze.
0: Heb je geoefend met een meisje?
1: Hij glimlachte vaag, alsof hij een bron van geheimen verborg.
0: Ze was niet zomaar een meisje. In het jaar dat ik de wagenrennen won bij de Isthmische Spelen, won zij de korte afstandsloop.
1: Streed ze tegen andere vrouwen?
0: Een paar vrouwen, voornamelijk mannen, van wie sommige professionele atleten.
1: Indrukwekkend.
0: Ja, ik veronderstel dat ze ook mooi is.
1: Theo's blik verduisterde.
0: Ze heeft haar charmes.
1: Ze is getrouwd met mijn broer Justus. Haar dagen van springen en salto's zijn al lang voorbij. Ze is nu de moeder van een mollig klein jongetje, dat ze natuurlijk naar mij hebben genoemd.
0: Hij leek ermee in zijn schik. Maar Carilene was de pijn in de grijze ogen niet ontgaan en ze vroeg zich onwillekeurig af of hij Ariadne vroeger liefje had genoemd.
1: De volgende morgen stuurde haar vader een briefje om te vragen of hij die avond bij de familie mocht komen eten. Natemahar had hun ervan verzekerd dat ze niets hoefde te koken. Als Priscilla en Aquila ermee instemden, wilde hij de herberg vragen de maaltijd te bereiden en twee bedienden huren voor de avond. Tot Carilene's verrukking gingen haar gastvrouw en gastheer op Natemahar's voorstel in. Ze wisten allemaal dat haar vader Priscilla en Aquila op deze wijze wilden bedanken voor hun gastvrijheid. Ze hadden niet alleen hem verwelkomd, maar ook hun huis opengesteld voor zijn dochter. Ze zou die woorden nooit moe worden. Zijn dochter. Haar vader kwam die avond eten. Haar vader kwam die avond eten. Niet haar vriend, niet Natemahar, haar vader. Ze hadden besloten de maaltijd te gebruiken op de binnenplaats en Carilene dekte de tafel met het rood geglazuurde aardewerk. Ze plaatste Priscilla's gekoesterde zilveren zoutvaatje in het midden. Naast ieder bord schikte ze een eenvoudige vierkante servet naast een bronzen lepel. Ze verspreidde blaadjes van rozen en viooltjes over de tegels en creëerde een zwierig patroon rond de krukken en banken die Theo naar de tafel had getrokken. Dit leek totaal niet op Vitruvia's elegante eettafel met de ruime banken en zilveren borden. Maar in zekere zin gaf Carilene de voorkeur aan de intimiteit en de ongedwongenheid van Priscilla's huis. Ze besefte dat ze de momenten telde tot haar vaders komst. Hoewel de pijn van Natemahar's dubbelhartigheid nog steeds stak, had Theo gelijk gehad. Nu ze de bron van zijn handelen begreep, was er een eind gekomen aan de stroom van bitterheid die haar had verblind. Ze voelde nog steeds de pijn van de afgelopen 17 jaar, de pijn van zoveel verlies. Hoe zou het anders kunnen? Het waren jaren die ze nooit terug kon krijgen. Maar spijt en verdriet hadden niet de macht om vergeving in de weg te staan, zoals boosheid dat kon. Na de ontdekking van Natemahar's verraad had ze aanvankelijk alleen maar woede gevoeld.
0: Die woede had alle vreugde van het vinden van de vader die zonder twijfel van haar hield, weggenomen. Nu had ze de blijdschap gevonden en ze koesterde die. Hoe zou het leven hierna zijn? Zou haar vader haar vragen naar Koes te verhuizen? Zou de Kandakei een openlijke relatie tussen hen toestaan nu haar grootvader weg was uit Meroë? Voor het eerst kwam het in haar op dat het vinden van haar vader betekende dat ze Rome eerder zou moeten verlaten dan ze had verwacht. Carilinee bevroor en haar hand met de drinkbeker bleef vergeten boven de tafel hangen. Of ze nu terugkeerde naar Caesarea of naar Koes, ze had geen reden meer om langer te blijven. Geen reden om bij Theo te blijven. Ze zonk neer op de kruk naast haar en staarde naar de rozen en viooltjesblaadjes aan haar voeten. Ze was er niet klaar voor om afscheid van Theo te nemen. De gedachte alleen al voelde als een steek van Theo's nieuwe dolk. Ze probeerde zich vast te houden aan de herinnering dat Theo haar liefje had genoemd. Theo, die haar tegen zich aan had laten leunen, alsof hij haar niet los wilde laten. Misschien wilde hij ook niet dat ze wegging. Toen was ze weer terug in de werkelijkheid en het voelde alsof ze een emmer ijskoud water uit de noordelijke bronnen over zich heen kreeg. Een lach en een lief woordje in de nasleep van gevaar betekende niets. Theo had er nooit op gezinspeeld dat hij iets anders voor haar voelde dan vriendschap. En misschien voelde hij zich verantwoordelijk voor haar. Hij had stukjes uit zijn verleden onthuld, voornamelijk om haar te troosten. Maar hij had nooit zijn hart voor haar geopend. Niet zoals een man zou doen voor de vrouw die hij lief had. Carilinee had sterke gevoelens bij hem bespeurd toen hij Ariadne een dag eerder had genoemd. Misschien hield hij van die Ariadne. En als dat zo was, dan betekende het gegeven dat ze met zijn broer was getrouwd, wat Carilinee betrof, simpelweg stom was als ze de kans had gehad om Theo te krijgen. Niet dat Theo haar niet meer lief had. Dat hij Carilinee een hart te bieden had. Carilinee's vingers beefden zo hevig dat ze de drinkbeker voorzichtig op tafel moest zetten om hem niet te laten vallen. Nu ze niet meer afgeleid werd door het vinden van Vitruvia en haar vader, moest ze een paar pijnlijke feiten onder ogen zien. Lieve help, ze kon haar liefde voor Theo niet langer ontkennen. En als Theo van die buitengewone Ariadne hield, had hij geen reden om Carilinee na te jagen wanneer ze Rome verliet. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. De zending van Titus, de eigenschappen en de taken van de presbyters. Van Paulus, dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus, om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst in de hoop op het eeuwig leven. Reeds lang geleden heeft God, die niet ligt, eeuwig leven beloofd en nu, te zijner tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd door een opdracht van God onze Heiland. Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heiland. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij de organisatie van de kerk zoudt voltooien door in elke stad presbyters aan te stellen volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven. Onberispelijke mannen, trouwe echtgenoten van wie de kinderen gelovig zijn en niet in opspraak wegens losbandigheid of zuchteloosheid. Want de leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet vechtlustig, niet geldgierig, maar gastvrij, deugdzaam, bezonnen, rechtvaardig, vroom, ingetogen, met zorg voor de overgeleverde, rechtzinnige leer en in staat om volgens de gezonde beginselen te vermanen en tegensprekers te weerleggen. Er zijn helaas heel wat onhandelbare lieden, praatjesmakers, die anderen het hoofd op hol brengen. Je vindt ze vooral onder de besnedenen. Men moet hun de mond snoeren. Zij richten hele gezinnen te gronde door uit winstbejag dingen te leren die geen pas geven. Heeft niet één van hen nog wel hun eigen profeet gezegd? Cretensers zijn onverbeterlijke leugenaars, boze geesten, vatzige buiken. Dit is een waar woord. Je moet hun daarom duidelijk zeggen waar het op staat. Hun geloof moet gezond worden. Ze moeten zich niet bezighouden met Joodse fabels en allerlei voorschriften uitgedacht door mensen die de waarheid terug toekeren. Alles is rein voor de reinen, zonder twijfel, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Want hun eigen zedelijk oordeel is bedorven. Zij beweren God te kennen en belijden Hem met de mond, maar verloochenen Hem met de daad. Afschuwelijke mensen zijn het, onhandelbaar,

0: tot niets goeds in staat. Tweede lezing uit de geschriften van de zalige priester Jan van Rusbroek. Wij zijn geroepen tot vereniging met God door het onderhouden van de wet der liefde. Wij moeten allereerst onze blik op God richten en zien hoe Hij uit vrije goedheid alle mensen roept zonder onderscheid. Goede zowel als kwade, niemand uitgezonderd, en hen uitnodigt tot vereniging met Hem. Ten tweede moeten wij beschouwen hoe de goedheid Gods uitvloeit in alle mensen die Gods roep beantwoorden. Ten derde moeten we klaar en duidelijk in onszelf ondervinden en begrijpen dat wij één leven en één geest met God kunnen worden als wij onszelf op alle gebied verloochenen en leven volgens de genade Gods, tot bij het hoogste waar zij ons brengen wil. Want de genade Gods werkt ordelijk in elke mens, naar de mate en de wijze van zijn ontvankelijkheid. Alles wat wij zijn, en alles wat wij in en uitwendig ontvangen hebben, het zijn allemaal vrije gaven van God, waarvoor wij Hem danken en waarmee wij Hem moeten dienen, als wij Hem willen behagen. Er zijn vele gaven Gods die voor de goeden een hulp zijn en een gelegenheid tot deugd. Voor de kwaden integendeel een hulp en gelegenheid tot zonde, zoals gezondheid, schoonheid, wijsheid, rijkdom en een goede naam in de wereld. Dit zijn de laagste en de minst waardevolle gaven die God aan allen schenkt, tot nut zowel van zijn vrienden als van zijn vijanden, van goeden en van kwaden. En hiermee dienen de goede mensen God en zijn vrienden, de kwaden hun eigen vlees, de duivel en de wereld. Men kan zien dat sommige mensen Gods gaven ontvangen als gehuurde krachten van God en anderen als trouwe dienaren. Beide groepen verschillen onderling van elkaar, zowel in hun liefde als in hun intentie, zowel in hun gevoelens als in de inwendige werken en de oefeningen van hun leven. Let wel op het volgende. Al de mensen die zichzelf zo ongeregeld lief hebben dat ze God niet anders willen dienen dan om eigen gewin en eigen profijt, houden zich op afstand van God en blijven onvrij, gevangen in hun eigen liefde. Want zij zoeken en hebben zichzelf op het oog in al hun doen en laten. Daarom streven zij met al hun gebeden en goede werken slechts tijdelijke dingen na. Of als ze eeuwige nastreven, is het alleen om eigen baat en voordeel. Deze mensen zijn ongeregeld gehecht aan zichzelf. En daarom blijven zij altijd met zichzelf alleen. Want de oprechte minne die hen verenigen zou met God en met zijn geliefden ontbreekt hun. En al schijnen deze mensen de wet van God en de Heilige Kerk te onderhouden, zij onderhouden niet de wet van de liefde. Want al wat zij doen, doen zij uit dwang en niet uit liefde, namelijk om niet verdoemd te worden. En omdat zij innerlijk in feite ongelovig zijn, wagen zij het ook niet op God te vertrouwen. Integendeel, heel hun innerlijke leven is twijfel en angst, moeite en ellende. Zij zien immers ter rechterzijde het eeuwig leven, en dat vrezen zij te verliezen, en ter linkerzijde de eeuwige pijnen van de hel, en die vrezen zij te krijgen. Al het bidden en al het gezwoeg en alle goede werken die zij verrichten om deze angst te verdrijven, het baat hun niets. Want hoe meer ze zichzelf ongeregeld beminnen, hoe meer schrik ze ook hebben voor de hel. En hieruit kunt ge besluiten dat die vrees voor de hel voortkomt uit de liefde die zij voor zichzelf koesteren.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, de 21ste zondag door het jaar, leidt de kerk de liturgie in met een gebed uit een psalm. Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed, wees mij genadig hier. We komen samen naar de kerk. En het eerste van deze zondag, zoals zo dikwijls, is een gebed van één enkel iemand die tot God spreekt als mijn God. En dat is helemaal in de lijn van het liturgische, van het gezamenlijke bidden, van de viering van het volk van God. We staan bij de schuldbelijdenis als één man op en belijden samen de schuld. Maar ieder zegt, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. En straks bij de geloofsbelijdenis hetzelfde verhaal. We staan schouder aan schouder om ons geloof te belijden. En hoe doen we dat? We zeggen credo, ofwel ik geloof. Het bidden van de gemeenschap van de kerk komt niet van mensen, van vakmensen, liturgisten, woordkunstenaars, van een kleine elite, maar van de Heilige Geest. De kerk is goddelijk en menselijk. Dat is het geheim van de kerk als geheel en van elke gelovige. Het doopsel wordt ook persoonlijk toegediend. Ego te baptizo, ik doop jou. Dus het hele gebouw van de kerk rust op het fundament van Gods persoonlijke liefde voor elke gelovige persoonlijk en op de persoonlijke bezieling van de Heilige Geest die bij het doopsel in het hart van de gelovige wordt ingestart. Deze Heilige Geest van liefde bezielt elke gelovige persoonlijk en de kerkgemeenschap als geheel. Aan het begin van de zondagse Eucharistie worden wij uitgenodigd het geheim van de inwijding door de Heilige Geest opnieuw in herinnering te brengen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Zij antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen, en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Afdalen in mezelf, zodat al het bijkomstige van mij afvalt, alles wat vlees en bloed is, wat de opvattingen van de mensen mij leren, dat alles laten vallen, zodat ik daar kom waar ik uit Gods hand mijn vrijheid ontvang, om open te komen voor Jezus als een geheim uit de hemel, dat mij door de Vader in de hemel wordt geopenbaard. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, sta ik stil en richt ik de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zoals hij in Simon, een mens van vlees en bloed, de rots heeft gezien. Door een gebaar mijn eerbied laten groeien. Het gebed ingaan in de houding die mijn besef van Gods aanwezigheid het beste ondersteunt. Liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik in mijn geweten bewogen word.
zoals Petrus door de Vader in de hemel bewogen werd, voordat hij Jezus als de Christen beleed. En in deze houding vraag ik om de genade, dat ik God mag dienen zoals hij gediend wil worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En de volgende drie stapjes hebben de bedoeling mij dichter bij Jezus, de Zoon van de levende God, te brengen, als de persoon in wie de Vader zich helemaal heeft uitgesproken. Eerst overzie ik in grote lijnen de geschiedenis, de belijdenis van de mensen. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Deze belijdenis, waarin ze zeggen dat het Johannes de Doper is, dat Jezus Elia is, of Jeremia, of een van de profeten. En deze belijdenis is dus ook tevens de belijdenis van de verdeeldheid. Sommigen, anderen, weer anderen. En dan komt de belijdenis van de kerk op de vraag, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Antwoordt Petrus, de woordvoerder, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan komt de belijdenis van Jezus, op mijn beurt zeg ik u. De plaats, de streek van Caesarea van Filippus. Dat wil zeggen op heidens grondgebied. Dat wil zeggen in de verborgenheid. Misschien bij een massieve, indrukwekkende rotspartij, die daar is. Een rots deed de Israëliet aan God denken. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Psalm 18. De kerk, gefundeerd op het Petrusambt, is het geestelijk rotsmassief in de wereld. Het werk van God in onze geschiedenis, bezield door een doodbestendig leven. Poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ook mijn eigen plaats zien, dat ik niet gewoon maar bij mensen hoor, maar bij de kerk, en daardoor andere opvattingen heb. Ik onderscheid me van de mensen, doordat ik in Jezus zie wat de Vader in de hemel mij over hem openbaart, en dus aan anderen die niet geloven verborgen is. Aangezien het om een goddelijk geheim gaat, moet ik eerst weer vragen om een bijzondere genade. Een innerlijke kennis van Christus mijn Heer, om hem beter te leren kennen als de Zoon van de levende God, als de door Gods geest gezalfde. Om hem meer van harte lief te hebben en hem meer van nabij te volgen. De overweging. Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag: wie is volgens de opvatting van de mensen de mensenzoon? Dus Jezus leidt zijn zelfopenbaring in met een vraag aan de leerlingen. En die vraag aan de leerlingen leidt hij weer in met een vraag naar de opvattingen van de mensen. Want eerst moet duidelijk worden dat mensen in Jezus niet de Christus zien. Dus eerst moet het onvermogen, de fundamentele onwetendheid van de mensen aan het licht komen. Ook in de Heilige Schrift wordt de menselijke onwetendheid als het ware geopenbaard. Hier wordt dus op goddelijke wijze geopenbaard dat mensen uit zichzelf Jezus niet kunnen kennen. Maar ook binnen de kerk moeten steeds de grote woorden van ons heilig geloof opnieuw op de proef worden gesteld, of wij ze wel met de juiste inhoud geloven? Eigenlijk zouden we deze hoge titels, alleen gebruiken wanneer we bij het uitspreken ervan contact hebben met degene over wie wij spreken. In de liturgie doen we dat bijvoorbeeld door bij het uitspreken van de zoete naam Jezus het hoofd te buigen, of door in het koorgebed een diepe buiging te maken bij het eer aan de Vader. En steeds weer mag ons geloof gepaard gaan met de erkenning van ons ongeloof. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zegt de kerk niet, naar het onze Vader, let niet op onze zonden,
maar op het geloof van de kerk. Het geloof is dus een wonder dat elke keer weer opnieuw geschiedt. Maar dit wonder kan alleen geschieden naar de deemoedige belijdenis van eigen onmacht om te geloven. Mensenzoon. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Mensenzoon is de titel waarmee Jezus zichzelf bij voorkeur aanduidt. En deze titel is een combinatie van zwakheid en heerlijkheid. Van zwakheid bijvoorbeeld in de uitspraken: de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. De mensenzoon zal worden overgeleverd. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Maar de mensenzoon-titel is er ook een van heerlijkheid. Ook in een uitspraak als: de mensenzoon zal zijn engelen uitzenden. Of bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid. En juist die combinatie van zwakheid en grootheid, van vernedering en verheerlijking en verheffing, maakt het geheim van Jezus voor de mens zo ondoorgrondelijk. Onze redding ligt in de aanvaarding van Jezus' goddelijke kracht en menselijke zwakheid. En zo kan de vraag voor ons ook luiden: wie is de echte mens? Wie is de redder van de humaniteit? Wie is de mens naar Gods bedoelingen? Wie is er met Gods geest gezalfd? Nou, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia enzovoort. De belijdenis van vlees en bloed, volgens de opvatting van de mensen, is tevens de belijdenis van de verdeeldheid. Sommigen, anderen, weer anderen. Dus de waarheid onder de mensen is gebroken, gefragmenteerd. Mensen zijn dat ook onderling en innerlijk verdeeld. En daarin wil Jezus verandering brengen, door zichzelf in de plaats te stellen van de vele leiders en ideaalbeelden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wel hebben de mensen een zekere overeenkomst in hun verwachtingen. Er worden allemaal profetische figuren opgezond. En dat is wat de mensen nog steeds van de kerk verwachten. Iets profetisch. Een profetisch woord over het huwelijk, zoals Johannes de Doper sprak. Een profetisch woord over sociale gerechtigheid, zoals onder andere de profeet Jeremia had. En ook Johannes de Doper. De kerk moet bevrijden, emanciperen. De armen helpen zich te verlossen van de onderdrukking door de rijken. En de vrouwen moeten de kerk helpen zich te bevrijden van de overheersing door de mannen. En daar is de kerk ook voor. Maar zij mag haar opdracht niet daartoe terugbrengen. Want de kerk is ervoor om armen en rijken, vrouwen en mannen, te winnen voor Christus. Christus is onze enige echte rijkdom. Christus is de schat uit de hemel, die door de Vader aan de kerk werd toevertrouwd. En ze deelt deze schat uit wanneer zij haar werken van barmhartigheid en haar sociale actie laat inspireren door de prediking van het evangelie, door missionering en het uitdelen van de sacramenten. De kerk is dus niet wereldvreemd, maar ze is ook niet zonder meer van de wereld. Kortom, niet van de wereld, maar hemels en wel in de wereld. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Jezus stelt het dus voor alsof er twee soorten mensen zijn.

heilig ben. Jezus stelt het dus voor alsof er twee soorten mensen zijn. De mensen, met de opvatting van de mensen, die zich laten leiden door vlees en bloed. En nog een ander soort mensen, mensen van wie Jezus uitdrukkelijk een ander antwoord verwacht op de vraag naar zijn identiteit. En die andere soort mensen zijn de leerlingen, waarvan de woordvoerder Petrus is. Mensen die zich niet laat leiden door vlees en bloed, maar door mijn Vader die in de hemel is. Worden er dan tot de kerk dan een speciaal soort mensen geroepen? Nee, niet de gelovigen uit zichzelf zijn anders. Jezus is anders. En door met Jezus om te gaan, wordt iemand zelf ook anders. En doordat wij in de kerk samen met Jezus omgaan, beginnen wij ons als groep af te tekenen tegenover de andere mensen. Krijgen wij een ander levensgevoel, een andere moraal, een andere maatschappijopvatting, ja, een ander lichaam. Kerk is wezenlijk anders. En dat anders zijn wil de kerk ook behouden. Want alleen zo kan zij de wereld veranderen, wordt andere mensen, zegt Paulus, met een nieuwe visie. En hoe sta ik tegenover het anders zijn van Jezus, van de kerk? Schaam ik mij ervoor? Bidden en sacramenten ontvangen is dé manier om Jezus' uitstraling te ondergaan en zich door hem te laten veranderen. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus als met een goede vriend, ontspannen, vertrouwelijk, want hij is nederig, dat wil zeggen, hij ontvangt heel zijn goddelijke grootheid van de Vader. En tenslotte mij bij de Vader uitspreken en onze Vader bidden, samen met Jezus en de kerk, langzaam, eerbiedig.